0: Tina verhuizen van Amsterdam naar Sijsbjerm. Wat moet ze doen om haar thuis te vieren?
1: Meedoen met het dorp, ja. Dat is makkelijker als je in de Minsk bent geboren. Maar hoe zit het met de mensen die nieuw zijn? De import.
0: Deel 12 van Tina in Sijsbjerm. Dit weekend in Friesland ook.
2: Good evening. This is the intergalactic operator. Can I help you?
3: Yes. I'm trying to reach Flight Commander P.R. Johnson's on Mars Flight 247.
2: Very well. Hold on, please. Yasser.
3: Thank you, operator.

0: Komt-ie.
1: Nijsmakkers. Else Vreet, is er een nieuwe editie van Nijsmakkers?
2: Dat is het idee.
1: Maar Miemakkers, bij Omroep Friesland zag ik Roelof de Vries. Waarom? Op het Nijs van de Arune Wieken.
2: Steent meer op. Kom op, man.
1: Arjen Boschi Boslaar nomineert de Vries van de Wieken.
2: Oké, nou let het dan maar ergens ook in.
1: Ja. Janko komt bij zijn lifehack.
3: Warm je nooit die oranjekoeken op in de magnetron.
1: En Sybrand weet wat opvallend wie online.
4: Ik vind het zelf vooral leuk, daarom ben ik nooit mee begonnen.
1: Wij nemen het Nijs serieus, maar u zelfs net.
4: Maar ik blik dat ik net enige ben.
1: Nijsmakkers. Else Vreet op tv, op Spotify en op YouTube.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een protest tegen de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht is gisteravond brand gesticht. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels naar het gebouw, waarna brand uitbrak in de bosjes voor het pand. Gisteren kwamen de eerste 15 asielzoekers aan in de opvang. Meer dan 300 tegenstanders hadden zich 's avonds bij het gebouw verzameld. De mobiele eenheid greep in nadat agenten ook werden bekogeld. Rond de opvanglocatie geldt nu een noodbevel. Tot in de ochtend mag er niemand komen. Premier Jette noemt de brandstichting ronduit schandalig. En ook andere politici en bestuurders veroordelen de actie van de railschoppers. Er was van alles mis met het containerschip dat 2 jaar geleden een brug verwoestte in de Amerikaanse stad Baltimore. Dat blijkt uit aanklachten tegen de rederij en een bemanningslid. Gevaarlijke omstandigheden op het schip zouden zijn verzwegen en inspectieverslagen vervalst. En ondanks dat liet het bedrijf het schip toch varen. In maart 2024 botste het schip tegen een enkele kilometers lange brug die vervolgens instortte. 6 wegwerkers kwamen daarbij om het leven. De Amerikaanse justitie wil de economische schade van $5 miljard gaan verhalen op de eigenaren van het schip. In de finale van het Eurovisie Songfestival zijn zaterdag onder meer Finland, Griekenland en België te zien. Gisteravond was de eerste halve finale in Wenen. Oostenrijk is als gastland automatisch door naar de finale. Nederland doet dit jaar niet mee. Omroep Avotros besloot het festival dit jaar te boycotten vanwege de deelname van Israël. Tijdens het optreden van Israël dit jaar waren kort pro-Palestijnse leuzen te horen. 4 mensen zijn daarna uit de zaal verwijderd. Het weer bewolkt en regenachtig. De komende uren klaart het langzaam op en koelt het af tot 1 graad of 6. Komende dag opnieuw buien met ook kans op hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.

0: app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
1: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Eftegroen en het waar.
0: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te Harkje.
1: Omroep Friesland.
0: Oeral en altijd West-Mabost. Ik was boetende provincie best.
1: De app van Omroep Friesland.
0: Voor Android en Apple.
1: Download hem nu.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. De politie registreerde 25.000 incidenten, 2.000 meer dan in 2024. Er is geen eenduidige verklaring voor die stijging, maar de politie ziet wel een verharding in de samenleving en meer maatschappelijke onrust. Het meeste geweld gebruiken agenten tijdens aanhoudingen, bijvoorbeeld om iemand onder controle te krijgen of om ergens binnen te komen. Agenten gebruiken wel steeds minder vaak hun vuurwapen. Dat komt volgens de politie door betere trainingen en omdat agenten vaker kiezen voor het stroomstootwapen. Politici en bestuurders hebben verontwaardigd gereageerd op de brandstichting bij een noodopvang in Loosdrecht gisteravond. Premier Jette noemt de actie schandalig. De burgemeester zegt dat de actie van de relschoppers een diepe impact heeft op de inwoners van de noodopvang en de omwonenden. Bij het protest in Loosdrecht gooiden relschoppers met vuurwerk, waardoor brand ontstond, en ook werden agenten bekogeld. Er was van alles mis met het containerschip dat 2 jaar geleden een brug verwoestte in de Amerikaanse stad Baltimore. Dat blijkt uit aanklachten tegen de rederij en een bemanningslid. Gevaarlijke omstandigheden op het schip zouden zijn verzwegen en inspectieverslagen vervalst. Ondanks dat liet het bedrijf het schip toch varen. In maart 2024 botste het schip tegen een grote brug die vervolgens instortte. 6 wegwerkers kwamen om het leven. De Amerikaanse justitie wil $5 miljard aan economische schade gaan verhalen op de eigenaren van het schip. Odido wist pas 2 dagen na de hack begin dit jaar dat er miljoenen klantgegevens waren gestolen. Het telecombedrijf kwam daar pas achter toen de hackersgroep ze een bericht stuurde. Odido zei gisteren dat ze beter hadden kunnen communiceren na de hack. De gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Het weer, opklaringen met in het noorden nog kans op een bui. Het is tussen de 3 en 10 graden. Overdag trekken er buien over het land met kans op hagel en onweer. Tussendoor schijnt wel de zon. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

De rin mij de deer, waar de rinde hoene vrouw, min het wogen na een veer, fieste volle op de kerfstok.

0: Wat is die Nijs van deze weekend?
1: Dat is nogal iets prets.
0: Bijzonder?
2: Nou, je krijgt er weinig gichten van.
3: Het Nijsforum van Bureau de Vries.
4: Ik word daar blij van.
3: Alle weekend op Snijn van Tol van Ontien.
5: En ik vind het heel mooi hoe die discussie nou op gang komt.
3: Debat en opinie op radio.
4: Ja, klopt.
6: Maar ik op de televisie.
3: Sjogmaai op Snijn te middie bij het Nijsforum van Bureau de Vries.
2: Dat maakt het extra spannend.
6: Bureau de Vries.
0: Ah. Is dat zo?
4: Met, niet anders.
6: Nee. Op de radio.
3: Maar ik op televisie.

0: allemaal in de mail.
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Scroll die nou in omroepfriesland.nl/nijsbrief.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. De politie registreerde 25.000 incidenten. Dat zijn er 2.000 meer dan in 2024. Er is geen eenduidige verklaring voor die stijging, maar de politie ziet wel een verharding van de samenleving en meer maatschappelijke onrust. Het meeste geweld gebruikten agenten tijdens aanhoudingen, bijvoorbeeld om iemand onder controle te krijgen of om ergens binnen te komen. Agenten gebruiken minder vaak hun vuurwapen. Dat komt volgens de politie door betere trainingen en omdat agenten vaker kiezen voor het stroomstootwapen. Premier Jetten noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht gisteravond schandalig. En ook minister Van Wil van Justitie en Veiligheid heeft gereageerd. Hij zegt dat de acties niet zullen worden getolereerd. Bij de nieuwe tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht waren gisteravond meer dan 300 tegenstanders. De ME moest ingrijpen nadat er vuurwerk werd gegooid naar het gebouw waarna brand ontstond. Agenten die wilden blussen werden bekogeld. Meerdere mensen zijn aangehouden. Tot in de ochtend geldt er een noodbevel in het gebied rondom de opvang. Saoedi-Arabië heeft tijdens de oorlog in het Midden-Oosten directe aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt het persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse bronnen. Het gaat om luchtaanvallen van eind maart. Wat de doelwitten waren is niet bekend. In de finale van het Eurovisie Songfestival zijn zaterdag onder meer Finland, Griekenland en België te zien. Gisteravond was de eerste halve finale in Wenen. Oostenrijk is als gastland automatisch door naar de finale. Nederland doet dit jaar niet mee. Omroep Avrotros besloot het festival dit jaar te boycotten vanwege de deelname van Israël. Israël ging gisteravond wel door naar de finale. Het weer, opklaringen met in het noorden nog kans op een bui. Het is 3 tot 10 graden. Overdag trekken er buien over het land met ook kans op hagel en onweer. Tussendoor schijnt wel af en toe de zon. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Rob Thomas en op de gitaar vanzelfs Carlos Santana. Doe je eerst smooth. Het is 8 minuten hoe Seizen.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Seizen Jochen.
2: Bij Harm Wijstra.
3: Ja, dat geld dat komt van een grutpad uit onze zunige houding van de Aron Jern. We gaan heel wacht west op wat er wol en net kan.
0: De provincie Friesland die let het geld te komen die het rolje van iconische evenementen. Hier staan ze volle meer hoor. En paraswemster Lisette Bruinsma die fietst de Alversterentocht voor het goede doel.
4: Ik zou het wel mooi vinden als ik dan die Alversterentocht fiets. Dat oren er wat aan her en dat ik het net alleen nog van mezelf doe.
0: Goedemorgen, welkom bij Friesland van de Moorn. De editie van 13 maart 2026. Ik ben Fijke vanzelfs. Goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen. Ja, leuke reacties naar de Bronstichting Bineto van Loosdrecht. En de politie had vrienden hier meer geweldbroeken maten.
1: Om het nieuw genoeren.
2: Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moorn.
0: Maarten, die vregen nog hadden we een kort in de studio, ha?
5: Nou, misschien een goed idee, maar die Maasvogel.
0: Ja, die hebben we dus net, maar de vogel zit weer veilig in zijn kooi. En Kert van Jochenen, of ergens van Jochenen, dan hoop je weer dat er weer vlinders zil. Want ik ga nog drie mooie prijzen in de kloes.
5: Ja,
0: een t-shirt.
5: Ja, t-shirt.
0: Eiwekker en een thermoscan. Er zitten alle drie in.
5: Nou.
0: En de kloes is ook al liepen. Dus het is, nou, wat dat betreft.
5: Nou.
0: Kind maar worden, Joert. Zoek nog even naar het waar. Joert zet met zinnen en een lichte bui uiteind. Het wordt zo'n 11 graden, Joert. Dit is het

0: Henk en Henk doet ze nog met je bij een droenje doorkoen. Het goede doel en vriendschap.
1: Om het njoggen hoeren.
2: Friesland van de Moor.
0: De provincie Friesland die zult de komende het mijlkoers aan 100 miljoen euro extra uitjaan om uiteenrende zaken. Even een paar voorbeelden. De Gitback liet zo'n 18 miljoen euro voor de bouw van een treinstation bij de Oud-Middelzee. 3 miljoen euro voor het redden van monumentale tjerken. 13 miljoen euro voor het organiseren van iconische evenementen. En we smieten direct nog zo'n miljoen euro tjinoor voor het tjingeren van laaggeletterdheid. Ja, het zijn flinke bedragen. Die uitjeffen van de provincie die binnen dit jaar grutter als de inkomsten. En dat is opvallend, want nog een periode wie de provincie nog aan het bezuinigen. Verslagjouwer Onno Valkena die vroeg daarom aan deputaire Eke Volkerts hoe ze al die extra uitjeffen betellen.
3: Ja, dat geld dat komt van een grutpad uit onze zuinige houding van de oude jaren. We gaan heel waag westen op wat er wol en net kan. Verder is het provinciefonds, dus het geld dat we van drie krijgen, dat is tannaam. En ook de motorrailbelasting is ook tannaam. Dus dat binnen peer elementen die te verzwaren gaan, dat onze positie er nou weer een stuk rooskleuriger voor staat.
4: Dus de provincie zit er financieel goed voor?
3: Klopt het, ja, heel zoom.
4: En dan kan er extra geld uitjoen worden onder oren aan een fonds voor iconische evenementen.
3: Ja, klopt het. Dat is een van de uitstellen die ik door de steden oornaam is. Naast nog een heel soort oren uitstellen die biegelings kennen over circulariteit, over het versterken van de basisvaardigheden. Een fonds voor de oude tjerken in Friesland. Ja, het is heel breed.
4: Wat is nou het nieuwe voorstel dat jou het meest aanspreekt?
3: Ja, ik ben vanzelf als deputaire van taal ben ik heel enthousiast over het uitstel van de basisveerigheden van uw zienbenners. We zorgen dat.
4: Is dat ook het bestrijden van laaggeletterdheid?
3: Ja, precies. Laaggeletterdheid is een probleem wat in heel Nederland speelt. Dat is net alleen moeite gaan met lezen en schreeuwen. Maar bigelijk zeg moeite gaan met digitale vaardigheden. Hè, de digitale veerdigens van uw inwenners bloot achter is vanzelfs wel heel bot nodig om te kunnen participeren in de mienskip. Om alles mee te kunnen doen wat er onbeheer wordt digitaal. Hè, dus bigelijk het internetbankieren of de DigiD. Ben al je zaken die van gelukkig een heel soort mensen heel vanzelfsprekend binnen. Maar net voor Elsen Ian. En dat maakt het leven wel een stuk dreiger. Dus wij hopen met de gemeenten, want het is primair een taak van de gemeenten. Maar hopen wij daar als provincie toch een coördinerende rol op te pakken. Daar een slag in te slaan.
4: En hebben we het stevig geïnvesteerd?
3: Hebben we het stevig geïnvesteerd, dat klopt het, ja. We gaan voor de eerste 2 jaar willen we de know-how, om het maar in Gevries te zeggen, rondom deze problematiek verbeteren. De infrastructuur tussen de gemeenten en tussen de verschillende zaken die het al aan BMW willen we beter maar ook leek loeken. Dan na 2 jaar hebben we een evaluatiemoment met de gemeenten om te zien hoe ver ben we, wat werkt het net. En daarna wordt pas de rest van het yield vrijspelen. Want het is inderdaad een soort yield. We moeten wel met regelmaat meten of dat ik het effect had wat we graag willen.
4: Ja. Maar wat handig, een fonds iconisch project. En kijk op het moment dat er praat wordt over Olympische Spelen op het Jereveen.
3: Ja, dat is een samenloop van omstandigheden. Maar wat we volsjoggen is dat mij enige regelmaat mogelijkheden deel komen. Of kansen komen die een soort budget kennen voor Friesland. Dus evenementen hak ik het aan hoor. Kansen om een evenement te organiseren. Big League's Keningsdag werd we ook op investeerd met de gemeente wat is Friesland. Nou, dat wie een kans, maar eigenlijk ja, we moesten er dan weer een apart geld voor reserveren. En nou hebben we zijn van als we dit fonds gaan, dan kan dat extra hiervoor. Nou, dat er organisaties binnen die denken van nou, dit is een mogelijkheid in Friesland, hè, want er is heel beschikbaar voor dit soort evenementen. De Olympische Spelen op Tjalf, dat zou er ook in pasje kennen, maar het maakt wel in het ruimtepasje wat erbij opsteld is.
0: Zegt debattiere Eke Volkerts, verslagjouwer Onno Valkena.
1: De media van de Moor.
0: Dan het Orenijs, Fijke. Ja, het Nijs wat nationaal nogal in tegenspringt vanzelfs.
1: Ja, Loosdrecht, daar is het. Ja, op een Nijkest haar sissen flink uit de haren. De relskoppers hebben just jong brandende fakkels en vuurwerk naar de tijdelijke neetopvang smieten. En moet je je voorstellen, er zitten al 15 mensen in dat gebouw.
0: Ja.
1: Asielziekers. En dus ik, mensen van het COA, die had het net, ja, die zult aardig benauwd houden, hè. Door de vuurwerk ontstier brand in de struiken tegenbij het gebouw. En dat zegt deze verslag jou er al hier gebeuren.
2: Het begon als een demonstratie. Vervolgens werden er allerlei fakkels en zwaar vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid. Ja, dus er ontstond best wel een grote brand voor het gemeentehuis. De bordjes stonden daar in de fik.
1: Nou, ik zei al, de wien dus binnen, al wien er al. Meestal is het in verwoenen rekken. Maar ja, de burgemeester die zei ik van meestal ben botskrokken. De relskoppers die bekoegen ik de politie en die holen de brandwachtje in. Die het uitdrukt weer om die brand te blussen. Ja, deze demonstrant die stier erbij en ja, hij keek ernaar.
5: Wat vindt u ervan?
6: Ja, dit vind ik niet leuk. Als u dat bedoelt. Het gedoe.
5: Hoe zouden die mensen binnen dat vinden?
6: Ja, ik denk vervelend. Maar of ik er echt meelij mee heb, dat weet ik niet.
1: Ja, premier Jetten, ja, dat is een beetje...
0: Dat is een bijzonderheid. Ja, maar had het zelf wel zo?
1: Ja, er was net in een gebouw zitten waar vlak voor al je strukken en BM in de brand stingen.
0: Nee.
1: Premier Jetten, die het al zijn, die brandstichting bij die neetopvang, ronduit schandalig. Je zorgen uitspreken mag altijd, maar geweld gebruiken mag nooit. En ik hoorde politici en bestuurders die reageren lelijk op die actie van die relskoppers. De politie had ik meerdere personen oppakt. En de burgemeester Mark Verheijen, die had ik een neetbevel uitverdigen om de wadde te herstellen. Ja, het gebied is ontromen. Ja, neffens Verheijen is een grens oeskrieden en het de actie een jippe impact op de bewenners. En ik op de omwenners. Mensen zijn geschrokken, voelen zich onveilig in hun eigen omgeving. Dat raakt mij niet alleen als burgemeester, maar ook als mens. Ja, en dan een beetje in verlengde daarvan. Hij is de politie het verleden meer geweld broekt als het hier daarvoor. En dat toch blikken uit cijfers die het juist bekendmaken binnen. Politie's die waren meer dan 2,6 miljoen keer inzet. En bij meer dan 24.000 keer van die incidenten broekte de politie geweld. En dat is een stijging van haast 9%. En dat is nevens de politie, ik deels te verklaren, toch ja, die toename van het aantal inzetten. Meeste geweld is broekt ja, bij onhoudingen, haast een treden. En ja, een forse toename wie te zien bij fysiek geweld. Ja, onder andere onhoudingen dus bij demonstraties. En ja, Corrie van Breda, zij is portefeuillehouder geweld bij de politie. En ja, begin deze mannen werd bekend dat Aurone Ier ik meer en heftiger geweld in de politie broekt is. Ons optreden heeft altijd te maken met gedrag van een ander. Dus ze zegt, het is al die de oor die begint en de politie reageert dan.
0: Actie, reactie.
1: Ja, dus ja, ze binnen ook allerhande naar je middelen om het uit te testen op dit moment. Dat de ME ja, nog beter ingriepen kan. Ik zeg zelfs een soort van, ja, een soort ja, mijn rubberen kogelsachtige geweren.
0: Oh.
1: Ja, dat die man die dat uitleidt, die zei ik van, dit is het dichtste bij nou, wat een lichaam ik nog herken. Dus toen krijg je er een flinke blauwe plak van. Maar het meer maar het eind ik net worden. Dus
0: nou,
1: ik zoek me maar rustig houden.
0: ik zou me gedragen. Van het zwembad naar de fiets. Paralympiër Lisette Bruinsma die docht mij onder de fietshalve sterrentocht. En naast hem vertelt ze waarom.

0: Lucy Silvers, wie eer achtergrond jongeres bij Take That hier solo ook succes. En dat wie al als Kortjelien in Sero's. Dit wie Breed In van Lucy Silvers.
1: Het is nog petit, maar
2: Harm Wijstra
1: is al wekker.
2: No do nog.
1: Van Saison Njoggenoeren.
2: Friesland van de Moor.
0: Ze staat bekend om haar Paralympische zwemprestaties. Lisette Bruinsma. Ze won al meerdere gouden medailles op de Spelen en had verskate vrouwtitels op haar naam staan. Tussen alle trainingen en tarieringen van het Europees kampioenschap trog, dit zit nou tussen trog voor een nieuwe uitdaging. Pinkstermandje, dan is ze de fietsalversterrentocht fietsen van het goede doel, het Vappenfonds. Verslaggever Pelle Numan die vregen om Lisette hoe ze op dat idee kwam.
3: Nou, eigenlijk al best wel een skoft lien. Toen hiek het ooit een keer maar in Christ bijeenkomst van de familie, maar op Geert Roer, dat is een neef van mijn mem. Nou, ik zou wel eens die afstedentocht fietsen willen. Maar ja, alleen nog ken ik dat natuurlijk net. Dus met wel even niet een voorhap zitten. Maar het kwam eigenlijk nooit uit in mijn agenda. En toen dit hier dacht ik, hé, dat ken wel. Maar ik zou het ook wel mooi vinden, had ik dan die afstedentocht fiets, dat oren er wat aan her. En dat ik het net alleen nog van mezelf dacht.
4: Ja. En dan bist natuurlijk een paraswimster. Hast alle titels die de windval Esther Hast won. Is dan dat fietsen een hele oren tak van sport als dat zwem?
3: Ja, eigenlijk wel. Het is een hele oren inspanning. Maar mijn basisconditie die heb ik wel gelukkig. Dus ik denk dat het daar ik wel goed mee komt. Alleen de hele dag op dat zadel zitten, dat liggen me meer een uitdaging. Maar ik ken die uitdaging zeker hoor.
4: Nou, is dat dan die fiets oversteed of jongendien zwemactiviteit? Dat komt er dan nog even bij?
3: Ja, dat doe ik er even naast eigenlijk. Want ja, ik moest me gewoon kwalificeren voor de Europese kampioenschappen. En vorige week dan wedstrijd zwom in Duitsland. Dus ja, dan is het af en toe wel lastig inplannen om ik nog even die fietstraining ernaast te pakken.
4: Ja, en dat was het dan samen opgeëerd. Op een tandem, de masteins wel op een tandem, omdat ze ons net fietsen kerst.
3: Oh, ik ken wel fietsen, maar ik ken het uitje.
4: Dat is mooi zijn. Maar dus de gist op een tandem, hoe train je daarvoor?
3: Nou ja, als wij trainen, dan train ik of tussendoor ik iets op de home trainer, maar dat vind ik eigenlijk net zo vol om. En als wij dan samen trainen, dan geef ik gewoon een blokje om op de tandem. En eigenlijk ging dat direct best wel goed. De must aan en opstappen, dat moet ik gewoon even goed communiceren. En dan gewoon fietsen en af en toe even vertellen welke kant we op gaan. Net dat ik links wil en overgeer de reus giet. Ja, dan shit het op natuurlijk.
4: Dus een soort communiceren. Dan ben je een topsporter. Was dan ik een snelste tierdel zetten?
3: Nou ja, dat zou wel heel leuk wezen natuurlijk. Maar dat is net heel realistisch. Want zoveel heb ik nou. Ik ben net traind. En het allerbelangrijkste vind ik om die dag aandacht te vragen van het Vappenfonds. Dat meestal bekend binnen maar het Vappenfonds. En wat voor prachtig, of zat Vappen het altijd, hartstikke een mooi doel het is. En ik liet zien dat je ondanks een handicap of beperking gewoon mooi dwang kunnen. En juist ik on zoiets als de Elfstedentocht. Dus net alleen nog maar om de Paralympische Spelen, maar ik gewoon on de dingen die in je eigen provincie plakvinden.
4: Ja, want dan ben je de ambassadeur van het Vappenfonds, maar dan moest toch nog even wat extra's dwang.
3: Ja, ik woon net alleen nog een ambassadeur wijzen op papier, maar ik daadwerkelijk verschil maatje. En dat doe ik van het fonds, maar eigenlijk vooral van de meesken die de steun van het fonds juist heel het nodig hebben.
4: Binder ik nog ding wijzen in opsjes, tijdens die oversterrentocht?
3: Nou ja, zoals ik krijg, zou hij al de hele dag op het zadel zitten. Dat liep me wel dreig. En ik hoop ook wel dat het een beetje mooi waar is.
4: En wanneer ben je tevreden?
3: Nou, als we een hartstikke mooie dag hebben en dat iedereen weet wat voor doel het Vappenfonds is. En dat het Vappenfonds weer een aantal bijen en jongeren helpen kan om weer lekker te sporten. Dan ben ik hartstikke tevreden.
0: Zegt Lisette Bruinsma, we zullen haar grif dus voorbij komen. Zien op die dag die Pinksterbandje voor de fiets Alversterrentocht. Omroep Friesland zullen in de maanden met de streek omroep en derwer. Wie het weinig verslag van de waan. En we wensen je Lisette een soort succes bij haar nieuwe uitdaging. Aansnieren, nieuw Zuid-Friesland.
1: Ze bent er haast uit.
2: Waar?
1: De jury van de Johan de Jongbeam. De natuurprijs van Omroep Friesland.
2: Oh ja?
1: Ja, maar ze had nog wel dus help nodig.
2: Hoe dan?
1: Nou, de jury had een top 3 maken. Daar wordt een winnaar uitkiezen. En wij kunnen mij stemmen.
2: Waar kan ik stemmen?
1: Kies stemmen op omroepfriesland.nl/BM.
2: Omroepfriesland.nl/BM. En bepaal mij waar de Johan de Jongbeam wint. Dit is Omroep Friesland.
5: 90.2 FM.
0: Het is Jalverson. No. Het Frieske Nijs met Feike Wouda. Feike, goeiemorgen.
6: Een goeiemorgen. De boer-burgerbeweging in Friesland zocht de ingewikkelde juridische werkelijkheid dat de provincie Friesland uit te krijgen had in de kwestie van de gewaaksbeschermingsmiddels. De statenfractie van de BBB is daarom net langer dat het college van deputaire staten een brief rondloopt die naar boeren stuurt via. Het ging om boeren, 38 boeren, tegen een natuurgebied die die middels broeken. Het kabinet maakt nou serieus onderslag met de Lelyline. Er moet een zogenaamde MIRT-verkenning komen. En de 650 miljoen euro die het reserveerd is voor het spoor, mag net langer broekt worden voor orenzaken. Een amendement van die strekking van het Friese protoire Kamerlid Haptemoede Hoop het dat inzinnen. Neffens hem moet goed vastlijn worden dat het geld net in een oors voor broekt wordt.
7: Wij willen dat echt van de Lelylijn reserveren en dat mogen we net verdwijnen naar andere regio's. En wat we de vorige keer zien is dat een heel groot deel van de Lelylijn bijvoorbeeld naar de Neder-Saxenlijn gingen is. Nooit zo'n mistverkenning bijvoorbeeld. En dus juist gewoon al jarenlang dat er ontzettend volle yield naar heel volle investeringen gingen, maar net naar Friesland. En ik vind dat oneerlijk.
6: Op een terrein langs het Jongerpaard bij Oudschoot is juist een bijgebouw in de brandvlijn. Op het terrein worden Oekraïners onderbracht. Een bewender bezocht de vuur zelfs te blussen, rekken daarbij verwoenen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Oorzaak wie alle gedachten een accu die in de brandvlijn wie. De brandwacht hier de situatie rap onder controle. Slachter Gerk Biesma van de Pijn is masterslachter geworden. Hij is de eerste Friese slachter die die titel behelt. In Nederland zijn nu 11 masterslachters. Het hele traject had 2 jaar geworden. In die 2 jaar was Biesma een heel soort schijnlitten van 24 wiezen om was te meidje, om een presentatie over zijn bedrouw en nog volle meer. Biesma werd verrast met de titel. Hij vertelt dat zijn vrouw hem te fieten nam.
8: Ze zei van, als ze nog wel even met de slachterij rijden willen en neem even het waske aan in mij, dan eten we dan. Dus ik riep naar de slachterij daar onbewust. Ja, want het is niet met zo'n peloton om meesken. Nou, ik weet net wat niet hoe kwam. En ze zei ze er wel bloed, zweet en tranen. Nou, dat die in dit geval zeker, want het bloed dat had zeker vloeit van, nou ja, van die koven. Het, ja. Het zweet van hetgene wat ik al in haar en de trend van vreugde. Geweldig.
6: Ja, ik kan nog steeds niet een stukje waast.
9: Nou, ik zoek het zeggen. En 24 wiezen om zo'n beste meisje.
6: Nou.
9: Ik denk dan er binnen 2-3 wiezen hadden we op.
6: Ja, ik denk de Hest Frieske, Hest Drentse en Grenslander waast. Maar er is dus nog volle meer.
9: Ja, nou hij docht het goed. Biesma dus van de Pijn. Dankjewel Feike. Meer en IJsken is altijd een Fini Nieuws app. En ik op omroepfriesland.nl.
5: Friesland van de Moor. Mijn Harm Wijstra.

0: Squall Benning Drachten, die toch al 20 jaar mei onder een speciaal project op het terrein van de Natuurij, werd zijn eigen griertentuntjes. Daar hebben we het aan hoor. Maar eerst hebben we het over het waar. Sibo Bollema, goeiemorgen.
1: Goeiemorgen, Harm.
0: Want is het wat gruisem waar?
1: Ja, het is ook gruisem waar. Ik denk dat de boeren hier heel blij mee binnen met dit rijn. Want er valt het in een net zo'n soort. Maar ik kom, van de week komt er toch wel wat meer en meer aanbuigheid binnen. Nou ja, Schielke die zit nu op zo'n 3,8 graden. Nou, daar heb ik geen millimeters van. Dan wordt 4 graden. Bols het 5,3 en laagzaam zit op zo'n 10 graden. En dat voelt vannacht toch zo'n 5,8 mm. Grauw 4,7 graden. Nou, dan had het maar even een beetje. Ja, 0,2 hinsen daar. De pijn 5 graden. En Bakkerveen 4,3 graden. En dan weer zo'n 3 mm in de val. Nou ja, van de morgen. Ja, die buien die loeken nu al de provincie in. En ik zeg op Texel zei ik al dat er echt tongerbies hier. En dat, nou, dat weer dan zeker in het waardgebied. Maar ik denk dat het ook nog wel eens even de provincie in. Dus ja, en die buien die komen ja, oorspronkelijk uit de Poolstreek. Waar je, dus ja, daar kan ik eens wat hagel tussen zitten. Ja, en ja, die klaptongen. Dus ja, voor de hele dag is gewoon zo'n beetje. Ja, de buien die ben ik wat voelder dan de andere dagen. Dus ja, komt van de morgen de zin er nog knap bij tussen de buien terug. Van de middag had de bewolking toch wat oerhand. En dan neemt de buigiet echt wat daar. De temperatuur die komt uit op zo'n, nou, ik denk zo'n goeie 10 graden. En dan is het toch wel zo'n 10 graden tekort voor heel maai. Want dan zitten we toch meestal op zo'n zandje een hele graad. Nou, de wind is zuidwest, maar in kreft draaien en in vlagen, vooral in buien, dan helpt die toch met die nog wel eens even wat kreft, gewoon zijn kreft 6 kan er dan wel in zitten. Ja, dus de wind is gewoon wat vlagerig. Ja, en ik op de joen is er nog kans op buien en in de nacht, ja, ik nog steeds buig. En dan maar amper zo'n wind en zo'n goede 4,5 graad, wilst goed 8 graden van de nacht normaal zijn zo.
0: En morgen hebben we dan ook weer stevige buien?
1: Ja, vooral op de morgen hebben we de meeste buien. En dan ik een soort bewolking. In de midden is er dan ik nog kans op een licht buiken. Maar dus minder buien. En dan ja, komt de zin dat er ik even wat meer bij. Nou, de wind die komt dan uit het noordwesten. IJs een beetje wij kreft draaien. Om 5. Dus die is dan ik weer een beetje wat vlagerig. En de temperatuur die komt een beetje heger uit. En die leidt dan om de 12 graden in. Hè? Nou, in de rin van de joen bloedt het droog en dan neemt de wind ik wat aan. Die wordt dan zwak en die krimpt dan weer naar het west-zuidwesten. In de nacht liggen er echt droog te bloeien en de bewolking die neemt dan wel wat daar. En dan hebben we een temperatuur in de nacht van zo'n goede 4 graden.
0: En de dagen en nacht?
1: Ja, dan hebben we de vreedjoch. Op de morgen is de zin er nog te zien. En dan grotendeels is het droog. Dat veroordert in de midden. Dan zal er dan eens een buiken. En van het grootste paard doet het dan gewoon bewolken. De temperatuur die komt net boven de 10 graden uit. En de wind ja, die dan uit het westen wij komt, die neemt in de midden gewoon wat daar. Dan werd een krijg fjouwer met vlagen van 5 of 6. Ja, de jongens werd droog, maar in de nacht zijn 6 graden boven 0. Nou, sneuren heb ik weer een mix van wolken en zinnen, maar ik dan werden er weer wat buikers onviert. Dat ben vooral wat lichte buikers. Een matige, wat vrij krachtige west-noordwestenwind. En dan is een goede 12 graden. Nou, en dan snijden pakken van de rapie. Dan hebben we een afwerksel van zinnen en wolken. En ik wel eens een enkele lichte bui. Of ja, beter zijn een stoorke. Een matige zuid-zuidwestenwind. Die draait dan meer naar de zuidhoek. En dan wordt de temperatuur, die komt even een beetje heger uit. Die leidt dan op zijn 14 graden. Dus ja, al met al. Het is wat licht onbestendig waar, kan ik wel zeggen. Maar met 10 buien en een te lege temperatuur.
0: Sibo, dankjewel voor nou. En we hadden die aarsen weer in het sturing.

0: Ja, er zijn heel soort versies van de Nije Dij. Dit weer de editie van Groove Department. Het is 90 minuten verzonnen ook.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Al 20 jaar docht de BSO-squallen op het terrein van de Natuurij in Drachten mei onder het project van een eigen greentetuntje. Squallen die onderhouden de tuin en mij de opbrengsten zelf opeten. Ik praat erover met Elisabeth Binsbergen van de Natuurij. Een goeiemorgen.
3: Goeiemorgen.
0: Een 20-jarig jubileum, dus dat is wel reden voor een feestje?
3: Nou, wij hebben elk jaar een feestje als wij de moestuintjes uitdelen. Want dat is gewoon altijd weer heel erg leuk om de kinderen zo enthousiast te zien. Om al die aardbeiplantjes en die preiplantjes en die zonnebloemzaden en rucolazaden en weet ik wat niet al in de grond te zetten.
0: Hoe is dat 20 Jelien Saar ontstien, dit initiatief?
3: Nou, het is eigenlijk ontstaan door degene die voor mij dit werk deed bij NME, de Natuurij. En die heeft dus bedacht samen met de Rottersploeg, de volkstuinvereniging, dat Utrechten, dat toch wel mooi zou wezen. Dat alle kinderen op de basisscholen zelf weten waar het eten vandaan komt. En ook gezond en natuurlijk gaan eten en dat zelf ook opkweken. En nou, dat is toen een hele mooie samenwerking geworden. Ook met Verda, mbo-opleiding. Die zorgde voor sponsoring dat het voor elkaar kwam. En zo hebben we dat al 20 jaar kunnen doen.
0: En het is al 20 jaar een succes. Een feestjesessie om dat uit te dealen. Want hoe werkt het correct?
3: Ja, nou, dat werkt zo dat de school of de BSO die vraagt moestuintje aan bij NME de Natuurij. En dat kan als de school of de BSO in gemeente Heerenveen of Opstrand of Smallingenland staat. Want dat is ons werkgebied.
0: Ja.
3: En dan brengen wij dat bij hun. Dan brengen we een vierkante meterbak, de aarde die nodig is, de zaden, de plantjes. En dan kunnen ze aan de slag. En dan kiezen we altijd mooie dingen uit die snel groeien, zodat je niet al te lang hoeft te wachten voor resultaat. Dus radijsjes, die zijn binnen 6 weken, heb je die van zaadje, heb je ze op je bord liggen. En worteltjes, spinazie gaat ook lekker snel. Weet je, dat soort dingen.
0: En die bakken staan dan op de school zelf? Of wat voor plakken staan die bakken?
3: Ja, gewoon bij de school of bij de BSO zelf. Dus in de tuin, in de buitenruimte, op het schoolplein. Net waar ze plek hebben en waar dat op een goede manier kan. We hebben zelfs een school gehad, die had ze op het dak gezet.
0: Ja, nou, dikke groeien vanzelfs.
3: Daar kwam er niemand langs 's avonds om dat eventjes wat eerder te oogsten dan dat de kinderen dat konden doen. Dus dat was ook wel fijn.
0: Ja, ik kijk al onjong wat er in zo'n pakket zit. Ja, het is goed wat misschien wat rapper groeit als oren ding. Maar wat zijn de reacties van die band?
3: Nou, die zeggen van, wij willen dat we vaker doen. En nou, dat kan dan 1 keer per jaar, kunnen ze daarmee aan de gang. En ik moet zeggen, ze zijn daar wel even een halfjaartje zoet mee natuurlijk. Want voordat het allemaal gegroeid is en opgegeten, dan moet je wat wieden en water geven. Nou, daar is het animo dan soms iets minder voor. Maar in het algemeen vinden ze het gewoon mooi om te doen. We hadden gisteren hebben we met de BSO alvast de aardbeiplantjes in de grond gezet. Nog een extra bak die zij er graag bij wilden hebben. Nou, die kinderen helemaal enthousiast. En als nou de vogels komen voor die aardbeien. We zetten er vogelverschrikken bij, bedachten ze toen zelf. En dan gingen ze dat maken. En dan zetten ze die vogelverschrikken bij. Weet je, het komt gewoon van het een het ander. Ze raken echt betrokken. Heel leuk.
0: Ja, dus dat is eigenlijk de bedoeling, denk ik, van het hele project. De achterliggende gedachte.
3: Ja, dat je gewoon betrokken raakt bij natuur en bij gezond eten. Dat is een mooie combinatie.
0: Nou, toch, je hebt dat 20 jaar met al die squallen. Zit er nog groei in? Kan er nog squallen ontdekt worden? Of zit je hem op de top?
3: Nee, het wisselt wat per jaar hoeveel scholen dat er meedoen. Maar er kunnen altijd nog scholen bij. Alleen, we deden ze in het voorjaar uit. En dan moet je voor 1 april altijd opgeven. En dan kunnen ze mooi meedoen. En het groeiseizoen, loopt van mei tot september, zeg maar, zo ongeveer.
0: Heb je er nog een tip, DJ de Squan en de band mij jouwen?
3: Nou, ik heb wel een tip van, er zijn veel scholen die aarzelen van, kan het nu wel en blijft dat wel allemaal netjes in die grond staan als ik daar 's avonds geen zicht op heb en dergelijk. En hoe moet het in de vakantie mijn water geven? Dat is allemaal te regelen. met een hekje, met wat toezicht. Maar als het helemaal niet anders kan, dan kun je ook altijd nog gewoon binnen op de vensterbank mooi tuinkers kweken en dat lekker opeten met elkaar.
0: Elisabeth Binsbergen van de Natuurrij. Tegentank voor de taliochting. En ja, een soort succes bij de Green Intentions, hè?
3: Dankjewel.

0: Tom Chaplin met zijn band Keen and Everybody's Changing.
1: Friesland van de Moorn.
0: De mannenkapper op de Jouwer viert deze mannen het 100-jarig bestaan. In een nieuw tijd hebben heel wat jousters haar hier knippelitten bij de kapsalon onder de midstritten. Dat de zaak al haast 90 hier zit. Er waren net al in de zaden al mollie, maar ik vrouw die knipt. Kapper Gerrit Gerritsma die zit al 40 jaar in het vak. En maakt de verhoorings van de jubilerende kapperszaak van dicht bij mij. En hij vertelt hoe de oprichters van het bedrijf.
2: Ja, vroeger stond Kobus Bloemsma hier te knippen. En dat is de grondlegger Kobus en Oene. Dat waren de twee broers die hebben dan op 1 mei en jongetje 26 de registratie in de KVK zetten. Voor de meeste jousters die weten wel dat Kobus de mannenkapper weer. Die man kon ontzettend mooie verhalen vertellen. Een sterke verhaal. En ik denk dat hij ergens tot zondige jaren ergens west had. En toen is hij stoppen. En vrouw Bloemsma, dat weer de broer van Kobus, die weer trouwt met vrouw Bloemsma. En die, haar man is wat jaren stoorn. En toen had zij nog... het kappersvak leert en vandaar dat het al die vrouw Bloemsma van wie die de kapsalon hier runde tot 1988 en toen is ze verstoren. En dan had je ze, nou ja, de verhoringen binnen de bedrogen plak voelen.
3: Je bent zelf al 40 jaar, kapper jij ook hier per jaar met de zaak?
2: Ja, dat gaat hartstikke goed. We hebben een periode waarom hebben de mannenkapper ontsting uit Kapsaneswaai en daarvoor uit Kapsalon Bloemsma. Vandaaruit die 100-jarige bestaan. En de KVK-registratie is altijd nog 1 mei 1926.
3: Dus 1 mei bestond hij hem echt 100 jaar. En hij zou altijd op alleen mannen richten?
2: Ik heb mezelf altijd alleen nog op mannen richten. We hebben er ook al een aantal jaar een gerust gedeelte binnen ik dames bij geweest. En, maar het laatste trein hier ben wij alleen nog mattenkapper worden.
3: En waarom is de focus dan naar de man hier?
2: Dat is ook wel een stukje onderscheidend. Je zorgt in de markt wel dat de salons is lietser binnen. En dat die zich meer scheiden op, nou ja, op alleen de man of alleen de dames.
3: Nee, je bent dan denk ik vrij lietschalig en specifiek voor de man. Wat onderscheidt hem nog meer?
2: Ja, dat je moet echt je specifiek richten kunnen op het mannenvak. En dat wie natuurlijk vroeger ik zag, wie dameskapper of herenkapper. En in de jaren 90 hebben ze dat al je samenvoegd naar een allround kapper. En nu zie je dat de markt weer veroordeeld. En dan krijg je meer de barbiers weer omkomen. Dus vandaar.
3: Ja, want dat toch vrij gemiddeld. Ik ben zelf 40 jaar al kapper lezen. Wat zijn nou de grootste verhoringen die jouw hebben?
2: Ja, de grootste verhoring. nou ja, vroeger waren we zonder afspraak. Dus in hier een hele protte inloop. Dat was het werkje. En nu is alles gereguleerd. Op afspraak, online boeken. Dus dat is wel een hele grote verhoring.
3: En dan ook wel dat je ook knippen dat mensen ik dus ik heb nog op een telefoon zitten bijvoorbeeld, dan dat, valt dat daar?
2: Nee, dat valt daar. Het is wel zo, we hebben net volle lectuur meer op tafel, maar de meesten hebben een telefoon bij zich, waar ze zelf het laatste nijs hoi.
3: Ja, en hoe vind je om dit werk te doen? Want je doet het al een heel skoft. Het verveelt nog net?
2: Nee, het verveelt dan ook op. Ja, ik vind het altijd een mooi vrij beroep. Ja, gewoon, ja het is gewoon fantastisch. En je kan alles erin kwijt.
3: Ja, het contact met de meisjes, dat vind je dan denk ik wichtig?
2: Ja, dat is het leukste. Hey, ja, de nijtjes, de feitjes. Hoewel dat 40 jaar waarom oors weer en nou. Hey, de meisjes hebben nou al de telefoon, social media. Dus het nijs is al ver dat wij het ontvangen, dan is het al in de wereld. Maar ja, dat jij er ook bij.
0: Zet Gerrit Gerritsma, kappertje, Daniel Kooistra van Radio Spannenburg. Het is de zomeruten van zon bij muziek van de Eurythmics. Dit is Sweet Dreams.

0: Annie Lennox, David Hewitt, Jerestien, Friesel van de Moorn.
1: De media van de Moorn.
0: Zorg even naar de collega's, wat doggen die?
2: Ja, Hesto, just er nog even voor het Songfestival zitten.
0: Nou, door vregen ze van de Moorn. Het is dat ik nou het lezen op al je websites en in kranten.
2: Ja.
0: Ik had net zo.
2: Nee, oké. Okay, ja.
0: Doe maar wel, begrijp
2: nou, ik. Ik zette er langs en ik denk, nou, nee, lip maar. Juste wie de eerste hele finale van het Eurovisie Songfestival. Wie zelfs een heel soort om te dwaan. Nederland docht net mij, vanwege de deelname van Israël. Fans had er ik minder gevoelens bij. In een café in het centrum van Utrecht. Er ging gewoon wel zin. Maar een feest, ja, liek als gewoon, is het net. Dat docht blikken u dit verslag.
3: Lekker aan de borrel, maar geen interesse dit jaar.
4: Nee, er zijn er maar weinig hier die naar het scherm kijken, volgens mij.
3: Kijken jullie altijd samen?
4: Nee, dit is een eerste date.
3: Gaan jullie expres weg nu?
5: Ja.
3: Hier gaan de eerste mensen al weg, want Israël komt eraan.
6: Nou, we staan natuurlijk niet achter wat er allemaal gebeurt op dit moment in de wereld. We willen inderdaad Israël niet supporten, dus daarom gaan we naar buiten. Ja.
2: Ja, ze hebben pech, want Israël is wel terug naar de finale. Dus ja, dan moet ze nog een keer voor erin. Het wie al begon en toen stierde de televisie naar die zoon. Dus ja, de belangstelling is toch wel minim, kunnen we wel stellen. Opvallend weer dat Boy George, die oudere 60 hier intussen al, dat die ik nog een bijdrage...
0: Wat deed die dan?
2: Ja, die had mij zong, de insturing van San Marino. Jongeres Senhit. Het fjouwe riegeltjes had die zong. Net een heel soort. Hij had een orenstem trouwens. Dat... Hij klinkt meer doorleefd, lager en breekbaarder dan op zijn oude hits als Karma Chameleon en Do You Really Want
0: dat
2: to
0: ook
2: Hurt Me?
0: Die man limmacht er erg van zelfs.
2: Nou ja, hij is ook nog veroordeeld. In 2009 voor het opsluiten van een mannelijke escort in zijn hoes, trok mijn handboeien en vesten, maar zijn oom moorden. Het 15 man cel kriegen, kwam naar jouw man wel weer vrij mijn enkelbaan. En hij zei, ja, ik hier toen wat te volle drugs beroept. er is voor zover bekend geen regel die artiesten mijn strafblad uitsluit van deelname. Dus organiserende landen die kennen acts wel wegerie, die vrijheid hessen. Ja. Dat is in dit geval dus net gebeurd.
0: Nou, hij past wel tussen al die vreemde vogels.
2: Ja, toch?
0: Toch?
2: Ja.
0: Ik ken er verder niks van zeggen, want ik had net Johan.
2: Nee, daarom. Dus,
0: misschien zijn er mensen die het was, Johan Haven, dus harkers, die er een orenmiering op hadden. Maar is die altijd even trooien?
2: Ja, zeker. Wel benijd naar.
0: Ja, wat mist? Zeg maar welk noemer keer we nog even draaien? Om Johan Oer.
2: Heel wat door zoals die maasvogel van huis.
0: Ja, die is er nog steeds in zijn kooi trouwens.
2: Ja, hij zit er wel in, hè?
0: Ja, hij klinkt zo.
1: De maasvogel!
2: Ja. Maar Jilt is er nou al of
0: niet? Nee, dit is even om de meesten weer even wekker te scotchen. Ja. Maar ik denk dat er de komende oren wel flint.
2: Nou.
0: En de prijzen die liggen er net om. Een t-shirt leidt je kleren, de eyewekker of de thermoskannen.
7: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 oren dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
8: Dorald Negens met het NOS Journaal. Premier Jette noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosrecht schandalig. Ook andere politici en bestuurders reageren woedend op het geweld van relschoppers. Protest bij de opvang liep gisteravond uit de hand, zag deze NH-verslaggever.
9: Het begon als een demonstratie. Vervolgens werden er allerlei fakkels en zwaar vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid. Dus er ontstond best wel een grote brand voor het gemeentehuis. De bosjes stonden daar in de fik.
8: Hulpverleners die het vuur wilden blussen werden bekogeld. Ook in Apeldoorn en Den Haag was het gisteravond onrustig bij protesten tegen asielopvang. In Apeldoorn werden 5 mensen aangehouden nadat er met vuurwerk was gegooid. In Den Haag moest de politie ingrijpen toen voor- en tegenstanders tegenover elkaar kwamen te staan. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland. Afgelopen kwartaal kwam 12% van de totale import van vloeibaar gas in Nederland uit Rusland. Dat is opvallend, omdat Nederland en andere Europese landen proberen de afhankelijkheid van Russisch gas zo snel mogelijk af te bouwen sinds de inval in Oekraïne. Behalve door Nederland wordt in Europa ook door Spanje, Frankrijk, België en Portugal nog Russisch vloeibaar gas geïmporteerd. De Europese Unie wil dat de import vanaf volgend jaar helemaal wordt verboden. Favorieten Finland en Griekenland zijn door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. Nederland doet dit jaar niet mee uit protest tegen de deelname van Israël. dat zich ook plaatste voor de finale van zaterdag. In een café in Utrecht gingen fans wel kijken, maar soms met gemengde gevoelens.
4: Er zijn er maar weinig hier die naar het scherm kijken.
3: Hier gaan de eerste mensen al weg, want Israël komt eraan.
6: We staan natuurlijk niet achter wat er allemaal gebeurt op dit moment in de wereld. We willen inderdaad Israël niet supporten, dus daarom gaan we naar buiten.
8: De volgende halve finale is morgenavond. Het weer, de dag begint op de meeste plaatsen met zon. In het noorden vallen wat buien, later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. En het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel, Dorald. We gaan verder met Friesland van Hoorn. Na het tieren van bezuinigingen had de provincie nou miljoenen noer. De eerste aan meer hoor en eerste muziek van Spandau Ballet. Only when you leave. Kom erom.
5: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
7: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
10: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
11: Wij zijn Medipoint.
12: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
13: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
12: En voor de sta-opstoel van Toon.
14: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
12: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
15: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid.

0: Heb nog 5 dagen.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Friesland van de Moor.
3: Mijn Harm Wijstra.

0: Dochter heet u die 84 van Spendo Ballet en Only When You Leave.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: Bij Harm Wijstra.
3: Ja, dat jeelt dat komt van een grutpad uit onze zunige houding van de oude jaren. We gaan heel waag westen op wat er wol en net kan.
0: Dat jeelt dat is 100 miljoen euro. De provincie Friesland liet het flink rallyen voor iconische evenementen. Eerst Raasmeer Meerhoer en paraswimster Lisette Bruinsma die fietst de Alversterrentocht van het goede doel.
4: De hele dag op dat zadel zitten, dat liggen me meer een uitdaging. Maar ik ken die uitdaging zeker hoor.
0: Fijk is wat voor jou nog? Een hiel op zadel zitten, fietsen over Sterrentocht?
5: Nou, ik zoem nog wel eens een keer fietsen willen, inderdaad. Ja, ik hou ook net zo van die hele grote groepen, wist wel.
0: Had ze nog fietsen of niet?
5: Nee, ik heb nooit fiets. Nee.
0: Ik eigenlijk wel hetzelfde, maar...
5: Ja, maar...
0: Maar elke keer denk ik van, oh, dit hier net.
5: Nee, dit hier net. Ik wil een beetje mooi waar.
0: Heb je mooi waar fietsers?
5: Ja, mooi waar fietsers, net absoluut.
0: Net de volle wien?
5: Nee, hudde wien jasjes toch?
0: Ja.
5: Ja. Dus je in oornijs dan. Iran beschikt nog heel die toe een soort raketten- en lanceerinstallaties. En premier Jetten mast naar het ziekenhuis, net die onder zijn werkbezit om Bonaire, stut zijn water nog een onbekend beest.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Eerst het waar in het kwad. Sibo Mollema, goeiemorgen.
6: Goeiemorgen, Harm. Nou, Joert had de bewolking door gaan en de loeken buien hoe de zinnen. De boppeloft is wel gewoon koud en dat bezit ik kans op wat hagel en dus een klaptonger. Nou, het werd zo'n 11 graden met een matige en in die buien vrij krachtige west-zuidwestenwind. Vannacht werd het dan maar amper zo'n 5 graden en ik dan buien. Morgen hebben we wat meer zinnen en dan een enkele lichte bui. Zo'n 12 graden en een zwak ontmatige noord-noordwestenwind. Nou, op de jongen en de nacht bloedt het dan droeg, maar je leest de temperatuur van zijn goed 4 graden. Meer oer het waar, oeren jaloeren.
0: De provincie Friesland die zal de komende 10 maandkoers aan 100 miljoen euro extra uitjaan om verschillende zaken. Ik pak er een paar voorbeelden uit. Het gaat bij Glieks om 18 miljoen euro voor de bouw van een treinstation bij Ljouwert Middelzee. 3 miljoen euro voor het redden van monumentale tjerken. En 13 miljoen euro wordt er uitlutsen voor het organiseren van iconische evenementen. En ik nog eens zo'n miljoen euro voor het tjingen van laaggeletterdheid. De UDF'en van de provincie die bindt dit hier grutter als de inkomsten. En dat is opvallend, want nog maar een periode moest de hoorn op de knip bij de provincie en moest er flink bezuinigen worden. Verslagjouwer Onno Valkena die vroeg daarom aan deputaire Eke Volkerts hoe ze nou al die extra UDF'en betellen.
3: Ja, dat geld dat komt van een grutpad uit onze zuinige houding van de oude jaren. We gaan heel waag westen op wat er wol en net kan. Verder is het provinciefonds, dus het geld dat we van drie krijgen, dat is TANA. En ook de motorrailbelasting is ik dan naam. Dus dat binnen peer elementen die te verzwaren gaan, dat u zijn positie er nou weer een stuk rooskleuriger voor steekt.
7: Dus de provincie zit er financieel goed voor?
3: Klopt het, ja, heel zoom.
7: En dan kan er extra geld uitgezonden worden onder oren om een fonds voor iconische evenementen?
3: Ja, klopt het. Dat is een van de uitstellen die ik door de steden oornaam is. Naast nog een heel soort oren uitstellen die biegelings kennen over circulariteit, over het versterken van de basisvaardigheden. Een fonds voor de oude tjerken in Friesland. Ja, het is heel breed.
7: Wat is nou het nieuwe voorstel dat jou het meest aanspreekt?
3: Ja, ik ben vanzelf als deputaire van taal ben ik heel enthousiast over het uitstel van de basisvaardigheden van uw inwoners. We zorgen dat...
7: Is dat ook het bestrijden van laaggeletterdheid?
3: Ja, precies. Laaggeletterdheid is een probleem wat in heel Nederland speelt. Dat is net alleen moeite hebben met lezen en schreeuwen. Maar bigelijk zeg moeite hebben met digitale vaardigheden. Hè, de digitale veerdigens van uw inwoners bloot achter is vanzelf wel heel bot nodig om te kunnen participeren in een gemeenschap, om alles mee te kunnen doen wat er onbeheer wordt digitaal. Hè, dus bigelijk het internetbankieren of de DigiD. Ben al je zaken die van gelukkig een heel soort mensen heel vanzelfsprekend binnen, maar net voor Elsen Ian. En dat maakt het leven wel een stuk dreiger. Dus wij hopen met de gemeenten, want het is primair een taak van de gemeenten, maar hopen wij daar als provincie toch een coördinerende rol op te pakken, daar een slag in te slaan.
7: En hebben we het stevig geïnvesteerd?
3: Hebben we het stevig in geïnvesteerd, dat klopt. Ja. We voor de eerste 2 jaar willen we de know-how, om het maar in Gevries te zeggen, rondom deze problematiek verbeteren. De infrastructuur tussen de gemeenten en tussen de verschillende zaken die het al aan BMW willen we beter maar ook liek loeken. Dan na 2 jaar hebben we een evaluatiemoment met de gemeente om te zien hoe ver ben we, wat werkt het net. En daarna wordt pas de rest van het geld vrijspelen. Want we willen, het is inderdaad een soort geld. We moeten wel maar regelmatig meten of dat het effect had wat we graag willen.
7: Ja. Maar wat handig, een Fonds Iconisch Project, dan krijgt op het moment dat er praat werd over Olympische Spelen op het Jereveen.
3: Ja, dat is een samenloop van omstandigheden, maar wat we volsjoggen is dat mij enige regelmaat mogelijkheden deel komen of kansen komen dit we dit een soort budget kennen voor Friesland, dus evenementen hak het dan hoor. Kansen om een evenement te organiseren, Big League's Keningsdag, werd we ook op investeerd ha mij de gemeente wat is Friesland. Nou, dat wie een kans, maar eigenlijk ja, we moesten dan weer een apart geld voor reserveren. En nou hebben we zijn van als we dit fonds gaan, dan kan dat extra hier voor nou de ik dat er organisaties binnen die denken van nou dat dit is een mogelijkheid in Friesland, hè, want er is heel beschikbaar voor dit soort evenementen. De Olympische Spelen op Tjalf, dat zou er ook in pasje kennen, maar het maakt wel in het ruimtepasje wat erbij opgesteld is.
0: Zuid deputaire Eke Volkerts, Jin, verslagjouwer Onno Valkena.
2: De media van de morgen.
0: Het zou het wijze zijn, die Olympische Spelen daar op het Jereveen.
5: Ja, schitterend.
0: Dan zegt het ook goed, Fijke.
5: Ja, mooi visitekaartje, toch?
0: Ja, zegt ja.
5: Ik, ik denk dat ik maar even een PK was in de ver hier, Smit dan.
0: Ja. Ja, het is nog net zo vier, hè? Maar de voortekenen ben je toch wel positief. Het,
5: we moeten nog heel even wachtje tot er definitief ja zijn wordt. Maar ja, het zou mooi wezen. Er zijn de Europese olievarieten. Die zijn voor eerst groot genoeg om de gevolgen van de oorlog in het Midden-Oosten op te vangen. Dat concludeert de Rabobank op basis van een eigen stresstest. En het Financieel Dagblad berucht het er dan weer over. Door die blokkade van de straat van Hormuz langer, ja, dan drie je nog dit jaar fysieke brandstof te kwarten. En is een substantiële vraagreductie onvermijdelijk. Dus dan zitten we misschien toch op de fietsmaatnetwerk, Harm.
0: Ja, ja. Nee, dan maak ik een elektrische fiets maar halen.
5: Ja, die heb ik al. Bevalt prima.
0: Ik had nog zo'n oude ploegen, maar...
5: Oh!
0: dan vanuit komen ze weg naar die auto. Kom, moeren ze 4 maas. Heel mij net hoeden.
5: Ja, inderdaad. Nou, we deden dan toch hoe Iran het nevens de Amerikaanse inlichtingen nog hield dit. 70% van zijn mobiele lanceerinstallaties en raketvarieën van voor de oorlog oer. De New York Times berucht het er oer. En het gaat nevens de krant om ballistische raketten. Daarmee kan landen in de regio onvallen worden. En ik cruiseraketten verdoelen op kwart rauw staan. En de Iran zou nog 30 van zijn 33 raketbasis langs de stritten van Hormuz dus broeken kennen. Dat is toch wel een beetje in zinspraak. Maar wat de Amerikaanse president Donald Trump gisteren zei. Die zei van, we hebben het leger verpletterd, het Iraanse leger. Nou,
0: ja.
5: Dat is dus kennelijk nog net zo. En zo waag je nodig zo weer om, er is nou een gevjochse pauze verzels. Maar ze zijn nu al mijn Operation Sledgehammer ontarien, de Amerikaan. En mocht het staakt het vuren dus instwarten, dan kan ze dus onder die namen de gevjochten weer beginnen. Dus we zijn er nog lang net van al.
0: Nee.
5: Premier Rob Jetten die is op werkbezoek in het Caribisch gebied. En juster wie die op Bonaire. En hij ging even te zwemmen. En toen is hij toch een beest prikt. Ja, een kwal of weet ik volle. Hij kreeg er een heftige allergische reactie op. En hij moest even naar het ziekenhuis om behandeld te worden. Hij had er geen slimme verwoenings aan oorholden. En hij had er letterlijk op sociale media had hij er zelf aandacht aan gejoen.
0: Ja, foto's heftige... die erop toch?
5: Wat zei het?
0: Foto van hem in het ziekenhuis? Of?
5: Ja, foto van hem in het ziekenhuis.
0: Ja.
5: Dus alle verpleegsters om hem heen. Die zal ik wel toch zeggen. Nou, zullen die ik nog eens.
0: Ja.
5: Na een heftige allergische reactie moest hij dus een paar uur opname worden. En, maar dankzij de uitstekende zorg van Foundation Mariadal voel ik me stukken beter. Kan ik met een wat aangepast programma alsnog het werkbezoek aan Bonaire hervatten. Is trouwens wel mooi voor hem. Want hij had onder andere de bezitten om het openbaar lichaam voor landbouw, veeteelt en visserij. Het die oerslijn. En dat komt misschien ik wel goed uit. Want destijds een protest van Greenpeace stond daar op de agenda. Of nou, net op zijn agenda natuurlijk. Maar die zouden daar protesteren. Want de regering is in beroep gegaan tegen de uitspraak van de rechter dat Nederland meer dwaam had om Bonaire te beschermen tegen klimaatverhorings.
0: Dus, nou, dat had hij mooi even mist.
5: Had hij mooi even mist.
0: Ja. Van het zwembad naar de fiets. Paralympier Lisette Bruinsma, die doet mij om de fietshalve sterren, toch? Die heeft aan zijn volle meer, hoor.

0: nieuwe zon. Mijn muziek van Hot Chocolate en So You Win Again. Zeg hem gewoon maar loslitten. Ik zeg hem loslitten.
1: Dat kon ik hier vooruit.
2: De Maas. Wow.
0: 0520 Meister, wat je Maas vroeger hebben. En dan komt die pot. En waar weet Helly die drukt? Dan bel je die bij waarom. En dan wist hij een van die mooie Friesland voor de Moorprijzen.

0: Ah, jongen, jongen, jongen. Nou, dat wordt flink, hè. Ja, Ina zit in de pad. Lammert, Jilke, Arno, Charlie, Elbrecht, Geert, Jaco, Franke. Jaap, Jelle, ja, ze hebben al het. De Maasvogel.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: App mij dus 0620-4-9-9-1-9-9 op broek de omroep app. Stuur dat wutje even in en dan gist mij in de tonnen. En dan, nou, ze... Dus kunnen we achter en Jochen Helf der Windruit en die mij dan kiezen. Welke prijs die hebben we? Het Fries van Vermont t-shirt, de eiwekker of de thermoscanne. Ze staat bekend om haar Paralympische zwemprestaties. Ik had toen Lisette Bruinsma. Ze won al meerdere keren goud op de Olympische Spelen en had ik al verskate vrouwtitels op haar namen staan. En tussen alle trainingen en tarierings van het komende Europees kampioenschap terug, geeft ze een nieuwe uitdaging aan. Op Pinkstermanje dan stapt ze op de fiets van de fietsalversterrentocht. Dat doet ze van het goede doel, van het Foppenfonds. En collega Pelle Numan die vregen om Lisette Bruinsma hoe ze op dat idee kwam is.
2: Nou, eigenlijk al best wel een skoft lien. Toen hie ik het ooit een keer maar in Christ bijeenkomst van de familie mij op Geert Roer. Dat is een neef van mijn mem. Nou, ik schoen wel eens die afstedentocht fietsen willen. Maar ja, alleen nog ken ik dat natuurlijk net. Dus met wel even hier voorop zitten. Maar het kwam eigenlijk nooit uit in mijn agenda. En toen dit hier dacht ik, hé, dat ken wel. Maar ik schoen het wel mooi vinden had ik dan die afstedentocht fiets. Dat oren er wat aan her. En dat ik het net alleen nog van mezelf dacht.
3: Ja. En dan ben je natuurlijk een paraswimster. Hest alle titels die de windval Esther Hast won. Is dan dat fietsen een hele oren tak van sport als dat zwem?
2: Ja, eigenlijk wel. Het is een hele oren inspanning. Maar mijn basisconditie die heb ik wel gelukkig. Dus ik denk dat het daar ik wel goed mee komt. Alleen de hele dag op dat zadel zitten, dat ligt me meer een uitdaging. Maar ik ken die uitdaging zeker hoor.
3: Ja, wat is dat dan, die fiets oversteed of die zwemactiviteit, dat komt er dan nog even bij?
2: Ja, dat doe ik er even naast eigenlijk. Want ja, ik moest me gewoon kwalificeren voor de Europese kampioenschappen. En vorige week een wedstrijd zwom in Duitsland. Dus ja, dan is het af en toe wel lastig inplannen om ik nog even die fietstraining ernaast te pakken.
3: Ja, en dan was het dan samen opgeëerd. Op een tandem, de masteins wel op een tandem, omdat ze ons net fietsen kerst.
2: Oh, ik ken wel fietsen, maar ik ken het uitje.
3: Toen kerst, dat is mooi zijn. Maar dus de gist op een tandem, hoe train je daarvoor?
2: Nou ja, als wij trainen, dan train ik of tussendoor ik iets op de home trainer. Maar dat vind ik eigenlijk net zo vol om. En als wij dan samen trainen, dan geef ik gewoon een blokje om op de tandem. En eigenlijk ging dat direct best wel goed. De must aan en opstappen, dat moet ik gewoon even goed communiceren. En dan gewoon fietsen en af en toe even vertellen welke kant we op gaan. Net dat ik links wil en overgeer de rug schiet. Ja, dan shit het op natuurlijk.
3: Dus een soort communiceren. Dan ben je een topsporter. Was dan ik een snelste tierdel zetten?
2: Nou ja, dat zou wel heel leuk wezen natuurlijk. Maar dat is net heel realistisch. Want zoveel heb ik nou. Ik ben net getraind. En het allerbelangrijkste vind ik om die dag aandacht te vragen van het Foppenfonds. Dat meest bekend binnen mij het Foppenfonds. En wat voor prachtig, of zat Foppen het altijd, hartstikke een mooi doel het is. En ik liet zien dat je ondanks een handicap of beperking gewoon mooi dwang kunnen. En juist ik om zoiets als de Elfstedentocht. Dus net alleen nog maar om de Paralympische Spelen. Maar ik gewoon om de dingen die in onze eigen provincie plakvinden.
3: Ja, want dan ben je de ambassadeur van het Foppenfonds. Maar dan moest toch nog even wat extra's dwang.
2: Ja, ik woon net alleen nog een ambassadeur wijzen op papier, maar ik daadwerkelijk verschil maatje. En dat doe ik van het fonds, maar eigenlijk vooral van de meesken die de steun van het fonds juist heel het nodig hebben.
3: Binnen ik nog ding wijzen in opsjes, tijdens die oversterrentocht?
2: Nou ja, zoals ik krijg, zou hij al de hele dag op het zadel zitten. Dat liep me wel dreig. En ik hoop ook wel dat het een beetje mooi waar is.
3: En wanneer ben je tevreden?
2: Als we dan een hartstikke mooie dag hebben en dat iedereen weet wat voor doel het Foppenfonds is. En dat het Foppenfonds weer een aantal bijen en jongeren helpen kan om weer lekker te sporten, dan ben ik hartstikke tevreden.
0: Zet Lisette Bruinsma. Ja, Louis, die stuurt me in. Heb ik het nou al 3 keer die Maasvogel gehad. Ja, dat had goed telt.
4: Ja, hij moest even proef leren.
0: Ja, heb je Kevin Seizen al ontsnapt? Dus doen we hier even illegaal ontvliegen. Maar hij had no legaal vliegen. Dus mij snel wat wordt je appen en dan kost hij een tonnen. En dan kist dus een mooie Friesland van Moorn prijs winnen. Louis die stuurt trouwens erbij dat er van het laatst even harkert. Want die gaat richting Noorwegen.
4: Oh. Oké.
0: Rijdt ze zo zeggen, je hoort het laatste ballenbakje. Nou ja,
4: ik ken dus dan via de app nog wel.
0: Ik zoek het zeggen, de telefoon mij en de app erop. Dan kist altijd nog haar keer. Maar goed, hij zult de vogelsporten daar in Noorwegen.
4: Oké.
0: Misschien komt er nog een maasvogel.
5: Tina verhuizen van Amsterdam naar Sijsbierum. Wat maakt ze dan om haar thuis te vieren?
6: Meedoen met het dorp, ja. Dat is makkelijker als je in de Minsk bent geboren. Maar hoe zit het met de mensen die nieuw zijn? De import.
5: Deel 12 van Tina en Seksbieren. Dit weekend in Friesland ook.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
9: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
10: Dynamisch.
9: Maar in de winter wil ik zekerheid.
11: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
12: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
13: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
14: Hey, bedankt.
15: Merci.
13: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
16: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
17: Mensenrelatie, Radboud Visser.
18: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
17: Jazeker.
18: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
16: Nu bij Dirk, Müllermilk. 79 cent. Geen geld, toch?
1: Dit is Omroep Friesland.
5: Baanjoegedug.fm.
0: Het is 3 minuten nu jouw wagen. Het is de heeste tijd om te zien naar het Nijs uit Friesland. Fijke goeiemorgen.
4: Een goeiemorgen. De provincie Friesland zal de komende tijd mijn waar zo'n 100 miljoen euro extra uitgaan om uiteenrennende zaken. Giert Biegeliks om 18 miljoen euro voor de bouw van treinstation Ljouwert Middelzee en 13 miljoen voor het organiseren van iconische evenementen. De uitgiften van de provincie zijn dit jaar groter als inkomsten en dat is opvallend, want nog maar een periline maakt de provincie bezuinigen. Deputaire Eke Volkert sluit uit hoe het al die extra uitgiften betellen willen kennen.
19: Ja, dat geld dat komt van een grutpad uit onze zuinige houding van de oude jaren. We gaan heel wachtwest op wat er wol en net kan. Verder is het provinciefonds, dus het geld dat we van drie krijgen, dat is tannaam. En ook de motorrailbelasting is ook tannaam. Dus dat binnen een paar elementen die te verzwaren gaan, dat onze positie er nou weer een stuk rooskleuriger voor staat.
4: Op een terrein langs het Tjongerpaard bij Oudskoort is justjoen een bijgebouw in de brandvlijn. Op het terrein werden Oekraïners onderbracht. Ian Bewender bezocht het vuur zelfs te blussen rekken de bieverwoenen. Het slachtoffer is net ziekenhuis gebracht. Oorzaak wien alle gedachten een accu die in de brandvlijn wie. De brandwacht hier de situatie rap onder controle. Het kabinet maakt nou serieus onderslag met de lelieline. Er moet een zogenaamde meertverkenning komen. En de 650 miljoen euro die het reserveerd is voor het spoor, moet net langer broekt worden voor orenzaken. Dat stiert in een amendement van het Friese pro-Tweede Kamerlid Haptemoede Hoop. Nevens hem moet goed verslijn worden dat het geld net oors inzet wordt.
20: Wij willen dat echt van de lelielijn reserveren, wat nooit wil net verdwijnen naar andere regio's. En wat we de vorige keer zien is dat een heel groot deel van de lelielijn bijvoorbeeld naar de Neder-Saxenlijn gingen is. En nooit zo'n misverkenning bijvoorbeeld. En dus juist gewoon al jarenlang dat er ontzettend volle yield naar heel volle investeringen gingen, maar net naar Friesland. En ik vind dat oneerlijk.
4: Blieske bij bestuurders en in stadion Tjalf de kans dat het Olympisch retri-toernooi in 2030 op het Jervingerplak financieel wordt, hield die grutter. Maar hoe zit het met de riders zelfs? Retriester Marijke Groenewoud, die dit hier nog goud helle in de spelen, bij de spelen in Italië, weet net zo goed wat ze er nou van vinden, maat.
10: Ja, ik vind het een beetje dubbel. Aan de ene kant is het natuurlijk mooi om in Tjalf te rijden. Alleen aan de andere kant denk ik, ja, al die oren onderdelen in Frankrijk binnen het retri, dat is natuurlijk net helemaal het Olympische gevoel wat je hebt. Dus dat is dan wel jammer. Maar ja, dus het is een beetje dubbel.
4: Ja, een beetje dubbel. Ja, in Italië ging het ook opsplitst. In Milaan en Cortina. Nou is die afstand wat minder als Jervingen en Parijs. Maar
0: er zit wat minder kilometer. Er
4: zit krijg wat minder, maar goed. Ja.
0: Ik zit even net verkeerd te zien, want er had een ongemak west. Dat wie op de A6 en daar trog eerder vanuit de MLO richting de Jouwer. Tussen Jesterzee en de Jouwer een file van goed 3 kilometer. Er komt dus toch een jedder ongemak daar op de A6. Hou daar even rekken mee.
1: Friesland van de Moor.
14: Mijn Harm Wijstra.

0: Ja, er is een soort oer te dwaan. Rijkswettersteer die wil het waard beter beschermen en wil misschien delen van het waard met ingang van 2028 afsluiten. Juster wie daar een bijeenkomst oer met allerhande organisaties. Een van de clubs die daar onderscoden wie de Vereniging van Watvaders. En als dan bellen we met haar om te jaren hoe het de juister jongen verroen. Maar eerst joggen we met Sibo Mollema in het waard. Sibo, goeiemorgen.
1: Goeiemorgen, Harm.
0: Hoe begint deze dag?
1: Nou ja, we gaan nu al buien. Hè? Tenminste, hier bij mij in Woordburgum. En dat is, ik zei eigenlijk in het zuidwesten. Daar leidt de heegste druk op dit moment van de buien. Schilder die zit op zijn 8 graden. Dan woont 5,3. En Bolzert 6 in een heerlijk graad. En daar voelt zo'n 1,2 millimeter. Laagstum zo'n graad 6,2 millimeter. De grauw 6,21 mm. Nou, de pijn zit op zo'n graden. En Bakkerveen die zit ik zo'n goede zo'n graden. Ja, nou op dit stuit werden er vanuit het zuidwesten werden de buien onviert. En met een vrij koude boppeloft. Ja, kinder, ik hagel bij zitten. En ik zou zeggen, hoor ik maar mijn klaptonger in vrij veel binnen. En ja, met die koude lucht, ja, daar rent de temperatuur, joert ik maar net heger op dan zo'n halve graden. En dat is gewoon zo'n 6 graden te leveren voor heel maaien. Nou, de bewolking die had de oerhoorn, dus net een soort zinnen. Ja, voor de wien onbelangrijk, ja, die komt eerst uit het zuidwestenwei. Die is zwak en betekent toch wel matig. Maar in buien dan kan er toch wel wat vlager worden. En is er toch wel een kans op een kracht 5. Ja, zij zit er misschien ik nog wel eens even in, als er een flinke bui is. Nou, jong, dan draait de wien stadig naar het eerste. En die wordt dan zwak. Ik dan nog kans op buien en dat deelt ik voor vannacht. En dan gaan we een soort bewolking en zo'n 5 een hele graad op de thermometer.
0: En die buien hebben we morgen ook nog?
1: Ja, die nemen we wel wat af. Morgen hebben we wel een afwisseling van wolken en zinnen. Dus wat meer zinnen dan juurt. Kans op een licht buiken. En dus ja, wel wat minder buien dan juurt. Nou, de windhoek is dan noord-noordwesten. En dat hoort wel in dat de koude lucht nog steeds onviert wordt. En we een heeste temperatuur krijgen van zo'n goede 12 graden. Nou, die jongen aan de nacht, die liek je wel droeg te verin. Maar toch flinke opklederen. Zakken de temperatuur dan in de nacht naar zo'n goede 4 graden. Dus onder groen leidt die dicht bij 0, kan ik wel zeggen.
0: En de dagen daarna, bloot het dan wat van het onleien gewaar?
1: Ja, het bloedt eigenlijk toch wel een beetje hetzelfde. Vreed hebben we de eerste oren kennen we nog wel geniertje van wat zinnen. Maar in de ring van de morgen toch wel meer bewolking. En vooral in de midden dan vallen er van wat lichte buien die vanuit het westen onviert worden. Ja, dat is echt van de temperatuur de verkeerde hoeken, kan ik wel zeggen. Want dan dus ik vreed rond de 10,5 graden. Nou, vooral op de midden een matige en betekent toch wel vrij krachtige west-noordwestenwind. Nou, in de rin van de jongen jouw de wind hem dan wat del. De jongen en de nacht een enkel te licht buiken en dan zo'n 6 graden als leegste temperatuur. Nou, sneuren hebben we ja stepelwolken en zinnen. En voor het grootste pad, ja, denk ik toch wel dat het wat droog bloedt. En als er dan wat valt, dan binnen wat van die stoorkes. En er staat dan een matig en betekent vrij krachtige west-noordwestenwind. En dan, ik was een 12 graden. Ja, snijden, dan had de bewolking weer de oerhoorn. En is de kans op een enkel licht buiken. Nou, de wind die komt dan uit het zuidwestenwei. Of het zuid-zuidwesten, kan ik beter zeggen. En dat merken we onder temperatuur die dan nou, om de 14 graden heen leidt. Dus die gaat een beetje omheeg. Allemaal, het bloed wat buig, maar betekent ik kans op zinnen. En de temperatuur die bleef wat te leeg voor heel maaien.
0: Sibo, dankjewel en nog een gedij, hè?
1: Graag die in hetzelfde.

0: Roxette en It Must Have Been Love.
1: De exacte tijd is
0: 16 minuten voor 8.
1: Heegste tijd om eruit te komen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moon.
0: Rijkswettersteert die werkt om plan om de natuur van de Waadzee beter te beschermen. Dat wil ze onder oren bereiken door deel van het Waad met ingang van 2028 uit te sluiten. Juist er weer een sletten bijeenkomst met allerhande belutsen organisaties. Een van die organisaties is de Vereniging Wadvaders. Ik zocht mij voorzitter Hans Danel waarom op die bijeenkomst. Danel, een goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: We hoorden u gisterochtend ook al in dit programma. Toen was u wat gereserveerd over de bijeenkomst. Hoe is het uiteindelijk gegaan?
3: Nou, ik denk dat we een hele mooie bijeenkomst hebben gehad. Ik denk dat er zo'n 100 gasten waren en allemaal gebruikers van de Waddenzee. En ja, ik denk dat we wel samen een goede inbreng hebben kunnen leveren. Want ja, vergeet niet, we zitten natuurlijk allemaal uit liefde voor dat prachtige landschap en het Wad. De vraag is natuurlijk wel, en dat maakt ons eigenlijk, baart ons eigenlijk allemaal wel een beetje zorgen. Wat wordt er eigenlijk mee gedaan? Uitdrukkelijk, we zien dat ze hun best doen, maar we zien ook dat ze er eigenlijk geen capaciteit voor hebben. En we hebben ja, wel heel duidelijk aangeboden om ze te helpen. Niet alleen wij hoor, als vanuit de Wadvaders of vanuit de vereniging verbond Wadvarenden. Maar we hebben ook duidelijk aangegeven van ja, dat het eigenlijk het geluid is van ongeveer 15.000 gebruikers die gewoon gebruik maken van die Waddenzee.
0: Maar heeft u het idee dat Rijkswaterstaat ja, goed geluisterd heeft en daar ook echt iets mee gaat doen?
3: Nou ja, dat is het punt. Ik heb ook een korte toespraak, een kort toespraakje met een sheet aan het einde gemaakt. En ik heb gezegd, luisteren is één. En ik heb ook het voorbeeld aangegeven als je tegen een kind zegt van luisteren, dan hoop je toch dat hij er iets mee gaat doen. En dat heb ik ook zo gezegd, niet om hun als kind te beschrijven. Begrijp me goed, maar luisteren betekent wel, één is luisteren en twee betekent wel dat je het serieus moet nemen. En dat je op een of andere manier moet laten zien dat je erkent dat deze zorgen spelen en dat je er wat mee gaat doen. En doe je er iets niet mee of doe je er iets wel mee, dan moet je dat uitleggen. En wees daar vooral transparant in. En ik heb het idee dat de organisatie, zo'n ministerie, daar heel veel moeite mee heeft. Omdat ze, ja, ze zitten aan eigen trajecten vast, aan eigen deadlines vast. Bijvoorbeeld een van de dingen is, we hebben ons echt verbaasd over het feit dat heel veel historisch, politiek, bestuurlijke vastgestelde afspraken met Friesland, met Groningen, met Noord-Holland. En daar hebben we jaren aan gewerkt, niet alleen wij, maar onze voorgangers hebben er jaren aan gewerkt om ook op de eilanden goede afspraken met elkaar te maken. En ja, eigenlijk verbaast het ons dat er helemaal nog niet is meegenomen. En voor je het weet moeten wij als gebruikers, moeten wij hun eigenlijk erop gaan attenderen van jongens, hebben jullie hier wel aan gedacht? Hier zijn al tientallen jaren afspraken met elkaar over gemaakt. Ja, en dat baart ons wel zorgen dat, ja, dat eigenlijk helemaal niet meegenomen wordt.
0: Wat is nou de grootste zorg van jullie als gebruikers van het Waddengebied?
3: Nou, de grootste zorg van ons als gebruikers in het Waddengebied is eigenlijk, gaat Rijkswaterstaat het wel lukken om deze eindjes bij elkaar te knopen? Of is dit gewoon een zendactie en ja, we hebben eigenlijk de verplichting als Rijkswaterstaat om aan participatie te doen, dus het vinkje is gezet. Nogmaals, de mensen die daar voor de zaal staan, die doen echt hun best. Maar ik zie gewoon dat het een organisatie is die niet in staat is om eigenlijk de beste kennisdragers van het Wad. Dat zijn wij met elkaar, die ook langs de Waddenzee wonen. Wij weten wat daar gebeurt. En dat ze dat niet goed kunnen gaan gebruiken. En dat is een grote zorg voor mij, want ik denk dat er straks dan op een of andere manier ja, toch bepaalde maatregelen worden genomen, ja, die ons eigenlijk overkomen, waar we helemaal geen inbreng meer op hebben.
0: Want hoe gaat het nu verder? Deze bijeenkomst is geweest, u zegt het al, ja, het vinkje is gezet, maar het is heel spannend van hoe het nu verder gaat, toch?
3: Ja, nou, een van mijn collega's die heeft ook gevraagd van, hè, want ze gaan zogenaamd voor de specifieke sectoren, omdat er vanuit verschillende sectoren natuurlijk vanuit die zaal werd gereageerd, daar gaan ze maatwerkgesprekken voor organiseren. En maatwerkgesprekken betekent dat ze dus per sector heel gedetailleerd in gesprek willen gaan. Ja, dat kan wel, maar wanneer hebben jullie dat gepland dan? Nou, daar moeten we nog over nadenken. En het derde kwartaal beginnen ze al met schrijven. Dus na de zomervakantie begint het ministerie, beginnen Rijkswaterstaat al te schrijven aan het maatregelenpakket. Nogmaals, daar ligt het nog niet vast. Maar daar zijn ze al aan het schrijven, terwijl ze nog heel veel kennis zouden moeten ophalen. In ieder geval op basis van die maatwerkgesprekken. Dus ja, ik ben benieuwd hoe ze de eindjes aan elkaar geknoopt krijgen. Want dit gaat niet goed.
0: U gaat dat kritisch volgen?
3: Ja, daar mag je wel op rekenen. Misschien dat we elkaar wel vaker gaan spreken.
0: Hans Danel van de vereniging Watvaders. Van O, Tige Tank. En in die dit verhaal zal Griff nog een stutje krijgen. Ik krijg een briochtje. Het is wat van het wilde waar, Harm.
4: Ja, en ik had justere loften en alles voorbij komen.
0: Ja, en Rijn. En het is waarzie. En ik haal Hans Kof net een wilde waarzieplaat bij hem, Jet.
4: Nou.
0: Dat is in die feiken. Is eigenlijk Hans Kof, Jolien.
4: Ja, daarom. Dus dat was een hele verhoring.
0: Ik had de tunes weer voor.
1: Wilde waarzie.
4: Ja, daar redden wij.
0: Een stevig gitaarplaatsje, daar zie ik je van hij. En dat kunnen we dan zo na een kwartier van jongen heen draaien. Dan kind wel, want dan ben de meeste mensen wel wekker.
4: Ja.
0: Dus goede suggesties ben welkom in de app van Omroep Friesland.
5: Omroep Friesland.
0: Gitaarmuziek. Mij dus onvregen willen in de app van de Omroep. 0620 Fjouwer, Njoggen, Ian, Njoggen. Dit is nieuwe muziek van Sam Fender en Olivia Dean. Rain Me In.

0: Sam Fender en Olivia Dean en Rain Me In.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van Hoorn.
0: Oeral en Skilge binnen al 44 jaar mijlkoor vergroeid. Op 12 juni gaat de jubileumeditie van het grootste locatie theaterfestival van Europa wel los. En deze week zet de kaartverkeer van de verskate voorstelling Zutijn. Op de telefoon is artistiek leader Sabine Pater. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Wat binnen van jij, Samide, dit hier een beetje de highlights van Oeral?
3: Ja, dat is natuurlijk altijd moeilijk kiezen, omdat er zoveel mooie dingen in het programma staan. En ook uniek aan het festival is dat er veel heel nieuw werk wordt gemaakt. Misschien leuk om te vertellen voor de luisteraars dat er veel Fries programma ook weer dit jaar in het festival te zien is. Bijvoorbeeld Ifki en Greben komen met een nieuwe locatie, dansvoorstelling. Not Yet. Dus dat is misschien al gelijk een leuke tip om mee te beginnen.
0: Ja, mooi, die Friese inbreng. Want wat voor Friese inbreng je er nog meer dan?
3: Nou, bijvoorbeeld Triater, de voorstelling van Wonke Kabe Draaier. De voorstelling De Oren Kant. Dat wordt een voorstelling in de manegebak op het eiland Terschelling. En is ook een voorstelling die speciaal voor Oeren wordt gemaakt en bij ons in première gaat. Ook werken we weer nauw samen met Explore the North Festival, waarbij ook veel woordkunst en muziek te zien is in het programma, zoals Alexander Moto, die ook bij heel veel andere festivals optreedt, Friese dichter, rapper, Mees van Rijswijk en ook de zangeres Maha staat bij ons in het programma.
0: Hoe gearworking sprutsen? Je ziet de gearworking met Friese Straatfestival uit Ljouwt. Wat doe je hem daar, krijg mij?
3: In ons DNA hebben we echt wel met elkaar te maken. Ook zij bestaan al heel lang. Oeral viert het jaar haar 45e editie. Zij doen natuurlijk veel straattheater, logischerwijs veel buitentheater. En concreet zijn er dit jaar twee circusvoorstellingen die dit jaar in de beide programma's staan. De ene voorstelling is Uitkijkers van Monkey Business. En de andere voorstelling is Droplines van Tall Tales. Dat zijn ook beide locatievoorstellingen waar je dus vanaf vrijdag de tickets voor kan bemachtigen. En daarnaast de Maha die ik net noemde is ook bij hen te zien.
0: Het is een jubileumeditie, 44 jaar. Zal daar ik nog omdenken van wezen?
3: Het is eigenlijk, ja, kijk, we gaan natuurlijk als festival door zoals we altijd al doorgaan. Het wordt opnieuw weer een heel groot feest, een mooi verdiepend programma. Maar natuurlijk staan we er ook bij stil. Bijvoorbeeld het programma in de Tonneloos. De Tonneloos op Westerschelling is in verbouwing. En wij gaan als Oeral daar als eerste in de nieuwe Tonneloos die transformeert van een werkplaats naar een modern publiekcentrum dat in de zomer of na de zomer gereed is. En tot het zover is, doet Oeral als het ware een takeover waar je film- en multimedia projecten kan zien. En die projecten geven ook een bijzonder beeld van het Terschelling, het Waddengebied en 45 jaar Oeral. De afgelopen jaren zijn we ook veel in ons eigen archief gedoken. Dus daar maken we een mooie expositie van. En we hebben een heel mooi filmproject, dat heet Eilanders Vertellen. Waarbij we eigenlijk de eerste 20 jaar van Oeral allerlei bijzondere interviews hebben gedaan. Met mensen die heel veel hebben betekend voor het festival. En samen met deze lokale partners van het immateriële erfgoed brengen we deze herinneringen tot leven met unieke archiefbeelden.
0: De nog werd het wan dus op Oeral dit jaar. Tagelijk wie het via Mekken een roerig jaar, want de directeur Mickey Martins die gang mijn hier alweer voort. Dus moest niet ook te gerne met Jeska Bassuin eigenlijk instappen. Hier dat nog impact op de tarierings?
3: Nee, kijk, het festival is altijd in beweging. En ook een organisatie als Oeral is natuurlijk op ingericht om flexibel te zijn. Anders kan je niet al 45 jaar een festival organiseren in grotendeels Natura 2000 gebied. Dus ook deze verandering konden we met het team goed aanpakken en juist weer omdraaien naar een heel mooi festival. Mikey heeft inderdaad anderhalf jaar bij ons gewerkt. Hij kwam uit Engeland, dat was natuurlijk een flinke verhuizing in meerdere opzichten. En Jiska Bazuin en ik zelf zijn sinds een half jaar inderdaad aan de slag. Ik ben benieuwd wat je ervan gaat merken als bezoeker of niet. Wij beiden zijn al heel lang bij het festival betrokken. Dus in die zin zetten we ook het festival neer wat we zelf al voor ogen hadden.
0: Sabine Pater, artistiek leider van de Oerl. Tegen dank voor de taljochting. De kaartverkeer voor de voorstelling gaat dus dikke disse wieken los.
4: De media van de morgen.
0: Zullen we nog even in de Maaskranten? Die lezen hier voor die vijken.
5: Ja, ik heb hier een foto van een auto met het kenteken 0654UD. En dat is een iconische auto. Ik een sterk staaltje nostalgie, zou het de Telegraaf het neemt. Het is de bekende Citroën SM van Johan Cruijff.
0: Ja. Dat is een legendarische wagen.
5: Legendarische auto, coupé-model van Citroën. Die hier toen kreeg een oormerk oernaam. En het ziet er prachtig uit. 50 hier oud vanzelfs. En hij is even waarom in de spotlights. Want de exotische coupés die ik wil neemt, die is te zien op een tentoonstelling in het Wassenaarse Lauwman Museum. Dus de eigenaar, die zit om de hoeken. Die man had hem gekocht. Riet er net een soort meisje. Ja, de motor die heeft toch wel wat gebreken. En die zal ik nog even oppakken.
0: Ja.
5: Voordat ik er weer met Rieten ging. Maar dat is zeker de bedoeling. Ja, hij ziet er prachtig mooi uit. Uiteindelijk het kruiftreien van deze auto's het in gaan. Hij hield hem. Hij hield hem net gekocht. Want hier daarvoor hij als cadeautje hier een Porsche kregen. En toen kwam de belasting changed van meneer Cruijff, wilt u daar nog even belasting over betalen? Nou, toen zei Cruijff, ja, daar heb ik net zo volle zin in. Dus toen had hij een constructie betocht. Een soort van lease avant la lettre. Dus ik daar roed hij weer voor.
0: Het wie een bijzonder man.
5: Het wie een bijzonder man. Dus dat is logisch, hè?
0: Is logisch.
5: Maar hij is dus te zien voor de leefhavers. Prachtige auto om te zien.
0: Ja.
5: Nou, en de Volkskrant die meldt dat Nederland haast 9000 terpen heeft. En dat ben 3 keer zo volle als tocht.
0: 9000?
5: 9000.
0: Zo.
5: Ja, en dat ben, zo, hier in Friesland hebben terpen, die ben ik bebouwd. Die staan gewoon lietse dwarpjes, die staan daarop. Maar daar ben ik een heel soort, wat lietsere bultjes, zou ik het even nemen, mij. Waar dan gewoon een pleertje op stieren.
0: Dat maakt je naam haar misschien, maar.
5: Maar hij wordt wel mij telt.
0: Ja.
5: Dus 9000. Dus behoorlijk wat. Ja, we hebben natuurlijk altijd die striets in het wetter gehad. Dus dan krijg je dat.
0: Ja,
5: mooi resultaat.
0: Wij zitten direct op een soort van terp, toch?
5: Ja, toch? Ja.
0: De Friese van de Moor terp. We kijken hier nog aansnemen bij Hilversum. Om die heren wat de collega's daar te melden.
5: Nou.
6: Men wat komt men wat dreig uit die stoel. Zullen we ons eens omzien naar zijn steen op stoel?
7: Maar lieve, dat is om eens net te betellen.
6: Wel nee, men. Wie zit gemaakt op een jouwer, haar ze skitter in de gloed naaien, maar ik broekte en altijd mooie oombierings.
7: Nou, ik jij het wel. Wie zit gemaakt op een jouwer? Des is goed.
8: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
7: Voor een noffelijke stingen op stoel en naaien af een broek neemt,
6: zit gemaakt op een jouwer. Des is goed.
9: De garage bij jou in de buurt, Heima Service en Auto's, is er voor Elsje.
10: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
11: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Post Woonadvies in Elst geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
10: 20% korting?
11: Ja, ook bij Post in Elst.
12: Dit is Omroep Friesland.
13: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
14: Dorald Megens met het NOS-journaal. Verschillende politici reageren verontwaardigd op de brandstichting gisteravond bij een noodopvang in Loosdrecht. Premier Jetten noemt de actie van de relschoppers schandalig. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waarna brand ontstond naast het gebouw. Naar schatting waren er 300 tot 400 demonstranten aanwezig.
15: De bijeffecten van die immigratie zijn mij te gortig. En ik ben bang voor het leven van mijn kinderen. Waarom sta ik hier?
16: Onze mensen eerst. Ik weet niet wat ik... Ik maak me alleen maar boos.
14: Hulpverleners werden bekogeld en de ME greep in. Rond de opvang geldt nog tot vanochtend een noodbevel. Van de 33 Iraanse raketbases langs de straat van Hormuz zijn er 30 nog bruikbaar. Dat kan een directe bedreiging vormen voor Amerikaanse oorlogsschepen en olietankers, meldt de New York Times. De krant baseert zich op Amerikaanse militaire inlichtingen. Als het bericht klopt, staat dit haaks op uitspraken van president Trump en minister Hegseth van Defensie. Die zeiden eerder dat het Iraanse leger verpletterd is en niet langer een bedreiging vormt. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland, ondanks alle Europese plannen om daarvan af te komen. Afgelopen kwartaal was dat 12% van de totale import van vloeibaar gas in Nederland. Dat komt door lange termijn contracten, zegt deze energiedeskundige.
17: Dus dat ze contracten hebben voor 10 of 15 jaar Russisch LNG, dan moet je een goede reden hebben om dat contract op te kunnen zeggen. En die reden komt eraan. Dat is het verbod van de EU uit op de import van Russisch LNG.
14: Het verbod geldt vanaf volgend jaar. Vorig jaar zijn in Nederland 100 mensen verdronken. Dat zijn er 13 minder dan in 2024. Onder de slachtoffers zijn relatief veel ouderen. 41 van de 100 waren ouder dan 60. CBS-cijfers gaan alleen over zogenoemde accidentele verdrinking. Daarnaast verdronken vorig jaar ook 100 mensen bij zelfdoding en 42 bij een verkeersongeluk. Het weer. De dag begint op de meeste plaatsen met zon. In het noorden vallen wel wat buien. Later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot in de avond blijft het wisselvallig en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
18: Dankjewel, Dorald. We gaan verder met de laatste oren van Friesland van de Moorn. Een winnaar van de Moaasvogelactie. Een stevige gitaarplaats. U2 met Out of Control, zegt Jelle, is een suggestie van mij. Joker die denkt aan de White Stripes met Seven Nation Army. Een plezierige dij, verder heren. Dan nog Jelle uit Makkum, die zet Guns N' Roses met Paris.

0: waar Aircotechniek Friesland. Top kwaliteit airco's, altijd kreeg leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
1: Voor al uw tuin- en perkplanten, tuincentrumbontebok.nl. De prijsbreker.
2: Zin in lekker eten, maar het mooiste uitzicht van te Herne? Bij Is aan Orne. Kist het hele hier te riachten voor ontbijt, lunch, diner en nog volle meer. Kom wel op de ziel, want restaurant aan Orne is zuur knietje on het wetter.
3: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
4: Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
5: De garage in je omkritten? Heimer, service en auto's is de voor Elsen.
6: Friesen, steen op en ga maar lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
7: EasySit.nl, dan zit hij jou goed.
8: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die het heel tijd veroordeelt, is rest een zeldzaam goed. Wilt merken schommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorden, degelijk en terugtocht. Ambassador Vermogensbeheer, de value belizzer.
7: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zal noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij jou goed.
9: Friesland van de Moorn.
10: Mijn Harm Wijstra.

0: Beatle George Harrison en een solo hit van hem. Got My Mind Set on You.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
2: My Harm Wijstra.
0: Dit is een waanzinnig voorstel. Dat Wim Budden van de landbouworganisatie LTO. Ze zullen jong protesteren bij het provinciehoers. Aasen, dan lezen ze het waarom. En we blijven nog even bij de provincie, want die litte Jelte komt hier aardig rollen voor iconische evenementen. 100 miljoen euro wordt er uitlutsen voor allerhande zaken.
3: Ja, dat Jelte dat komt van een grutpad uit onze zunige houding van de Aronde Jern. We gaan heel waag westen op wat er wol en net kan.
0: Werd het Jelte hinnegeert dat juist verderop in deze uitsturing. Fijke, er ook nog heel dit bij. Fijke, goeiemorgen.
4: Ja, goeiemorgen. Ja, ik zie je toch een stapje heger op, Harm. Ik ben van de provincie, ging ik naar het Riek, want dat rint 120 miljoen euro mis door studenten die de studiebeurs net waarom betalen. En er liep het een keerpunt te wijzen in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne in het voordeel van Oekraïne.
2: Goeiemorgen.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Eerst het waar in een kwad, Sibo Mollema. Goeiemorgen.
5: Goeiemorgen, Harm. Nou, Joert had de bewolking door gaan en de loeken buien hoe de zinnen. De boblof die is wel gewoon koud en dat bezuurt echt kans op wat hagel en dus een klap door. Nou, het wordt zo'n 11 graden met een matige en in die buien vrij krachtige west-zuid-westenwind. Vannacht wordt het dan maar amper zo'n 5 graden en ik dan buien. Morgen hebben we wat meer zinnen en dan een enkele lichte bui. Zo'n 12 graden en een zwak ontmatige noord-noordwestenwind. Nou, op de jong en de nacht bloedt het dan droeg, maar je leest de temperatuur van zijn goed 4 graden. Meer oer het waar, oer en jaloeren.
0: LTO Noord is voelt zien het plan van de provincie om ondernemers in de buurt van natuurgebieden te dwingen om binnen een jaar op te houden met gebruik van gewaagsbeschermingsmiddels en wel pesticiden neemt. De belangenorganisatie van boeren en tunkers wil dat het plan van tafel geert en roept de leden op om joen naar het provinciehoers in Rauw te komen. Joen spreekt Tineke de Vries, LTO-voorzitter van de vakgroep Ikkerbouwwerk in bij de Stedencommissie. En zij is nu aan de telefoon. Een goeie morgen.
6: Ja, goedemorgen.
0: Waarom is de LTO satien dit plan van de provincie?
6: Nou, even heel kort wat er aan de hand is. De meten is weten, die had de provincie vorig jaar vroeger te handhaven op het gebruik van gewasbescherming in de buurt van Drent-Friese-Wold. En daarbij heeft ze zich gebaseerd op een uitspraak van de Raad van State in Drenthe. En die zei het heel simpel. Als je als teler niet uitsluiten kiest dat het een negatief effect heeft op de natuur, dan mag je niet gewasbescherming gebruiken in een bepaalde zone, tenzij je een vergunning hebt. Nou, die vergunning, dat is het al mogelijk om te krijgen. Maar de Raad van State uitspraak die heeft zich toen baseerd op onderzoeken in het Natura 2000 gebied van meten en zweten. Nou, we zijn nu een jaar verder en de WURB die het aantoont dat deze onderzoeken wetenschappelijk zien aan alle kanten rammelen. Dus wat heeft de provincie deed, die heeft die handhavingszoeken alweer heel terecht in onze ogen. En ze heeft die telers een jaar geven om een vergunning te regelen. Dat is onmogelijk, maar ondertussen zijn we ook bezig met een convenant met Riek. En dan proberen we tot duidelijke regels te komen.
0: Ja.
6: Maar wat doet de provincie nou? Ze stuurt niet alleen een waarschuwing aan die telers in het Zuidoosten, maar stelt in een brief van Provinciale Staten dat alle tilten, alle percelen, in zones van 4 kilometer rond welk Natura 2000 gebied ook maar, een vergunning nodig heeft. En dat is volstrekt onnodig. Ze gooien daar met de sector voor de bus en ze zetten de deur wagenwijd open voor een tsunami aan handhavingsverzoeken.
0: Wat zou de provincie dan doen? Wat zou de provincie dan doen? Maar die brieven inloeken?
6: Nou, ik heb begrepen dat voor zo'n formele brief dat zou niet intrekken kist. Maar hier moet gewoon ander beleid op komen en gaan dan met de sector in gesprek. En betrek je nou ook echt de deskundigen bij. Dit is zo'n overbodige brief. En het geeft zoveel gedoe en ze halen hunzelf van al een heel soort werk op de hand. Nou is dat niet ons grootste probleem, hoor.
0: Nee. Maar nog had de BBB Friesland voor in de wieken zijn, die brief maar van tafel. Nou is de BBB de juiste werp waar we omkwam. Het jouwt gewoon dat het gevoelig leidt al hier.
6: Het leidt ook heel gevoelig. Maar ja, had je het college opblazen, dan had je niks meer te zeggen. Dus in die zin snap ik dat wel. Alleen dit is een volstrekt overbodige brief. En dat geeft heel veel gedoe in een zone van 4 kilometer. Nou, die is al nergens op baseerd. 2 ook niet, 10 kilometer ook niet. Dan kist dus die hele akkerbouwsector wel al prallen hier.
0: Dat ben nogal grote wunnen vanzelf. Jongen, CEO inspreken. Je hebt ook opgeroepen om de leden massaal richting het provinciehoers komen te litten. Komen die hek?
6: Ja. Ik hoop het al, maar we houden het netjes. Gewoon komen in de provincie is op de publieke tribune. Gewoon om zien te laten dat dit gewoon niet kan, zoals de provincie nou opereert.
0: Nee, want de Jos is al, we horen het netjes. Ik heb me ook protest niet heugen dat er ja, een soort trekkers voor de provincie hoest in. Zulke beelden zullen we net.
6: Nou, uit het aan ons luidt absoluut niet. Maar het is wel goed dat de provincie en de verantwoordelijke deputeerden zien dat dit behoorlijke impact heeft.
0: Want Jos wil inspreken. Wat hoop je dan daarna dat er gebeuren zal?
6: Dat de provincie op hele korte termijn met de sector in gesprek gaat. En dat ze ook open voor staan dat ze deskundige juristen hiervoor een keer aan tafel uitnodigen. Van wat dan wel. En we zien best wel wat mogelijkheden. Maar dan moet de angst niet regeren.
0: En dan moet het dus goed onderbouwd wezen.
6: Ja. En dat kan, hè.
0: Want hoe kan dat dan?
6: Nou, we hebben ondertussen, hè, we zijn nu een jaar verder en er zijn best onderzoeken geweest waarvan het WUR-onderzoek een hele belangrijke is. En die het aangeven van de uitspraak van de Raad van State, waar al die handhavingsverzoeken nou op baseerd zijn, dat gewoon aan alle kanten rammelt. Nou, dan moest de zaak weer opnieuw bezien kunnen.
0: Joen, dus inspreken, protest en dan afwacht je wat het provinciebestuur ermee doet.
6: Nou ja, wat ons betreft gaan we niet afwachten. We hebben ze uitgenodigd voor van jongens, nodigen ze uit om tafel. En dat willen ze ook wel hoor, maar deze brief is zo volstrekt overbodig. Ja, je snapt niet hoe ze het voornaam gekregen hebben.
0: Tineke de Vries van de LTO, dankjewel voor de taljochting. En Joen krijgt het dus grif een vervolg, maar de Vries zei het al, we horen het netjes. Boerenprotest, Joen, bij de provincie.
2: De media van de Moor.
0: Dan de orenmedia, Feike.
4: Ja, waarna is een studie die het voor een aantal jaren naar het buitenland giert en net bereikbaar is voor studiefinancier Duo, geniet het een flink financieel vadiel. Want na een verbloof van 4 jaar oer de grens vervalt de complete studieschuld troch verjering. En ja, de steert rint ont nota 170 miljoen euro mis troch 10.000 oud-studenten die hun schuld net weer ombetalen. Ja, je krijgt in Nederland op een gegeven moment een deurwaarder op je dak dat je studieschuld net aflossen. Maar dat leidt dus oors dat als studenten in het buitenland wenen en uit het zicht van Duo verdwijnen. Dan vervalt dus die schuld na 4 jaar. En ja, de oorhit rent heel niet meer geld rennen ze mis. Want van de miljoen oud-studenten mijn studieschuld wien er vlien hier 21.000 net te berikken. Ja, lang dat Elsen niet en Zul dat mij opzet zijn dwaan, he, om verschoolje in een oorlaan. Deel van de groep die viert gewoon het nieuwe adres Trottejaan of die denkt, ah, het komt wel goed dat ze hun inschrijven in hun nieuwe wenplak. Maar ja, dat misgeert, dan kan dus die betalingsefterstoon rap oprennen. En het is dan ook zowel in het belang van de debiteur als van de overheid dat ze bereikbaar blijven, schroot onderwijsminister Rianne Letschert in het wetsvoorstel. Want er dus komt een wetsvoorstel om ervoor te zorgen dat alle studenten hun schuld inlossen. Het kabinet wil een bereikbaarheidsplicht invieren. En dat houdt dus in dat ze studenten verplicht worden om hun actuele contactgegevens Trottejaan on Duo. En dan kan Duo ken de groep weer in het vizier houden en yield inblowen. In het belang van elke niet, denk ik. Ja, of je maakt die schuld hè en denken, nou, die betaal ik lekker net hoor.
0: Nee, dat ken ik een net, denk ik, is wel.
4: Ja. Ja, dan gaan we even naar de oorlog in Oekraïne. Het land wint stikje bij beetje terrein in de oorlog en blinkt uit op technologisch vlak. En de Russen liet je het er heel iets dreigen te hebben. Maar ja, ze passen hun dan ik vaak wel weer in rap tempo aan. Het is een spel van innovatie en adaptatie. De oorlog draait heel iets meer om waar de technisch de oorhaan het. Het gaat inmiddels om systemen die andere systemen uitschakelen. Ze zijn zaakkundigen. Ja, ze zitten dus in dat spul van innovatie en adaptie. Leidt Oekraïne de boppelissende partij te wezen. Die kan wat rapper innoveren. Want ja, Rusland met alles protesteert. Steward worden en goedkaart. En soldaten die wachten hun ouders al.
0: Is log.
4: Is heel log. Ja. En Oekraïners die ben, bij wie ze van spreken, om de keukentafel drones in elkaar ontsleutelen. Ja. Dus Oekraïners werken veel meer op eigen initiatief als een soort lokale ondernemingen. En dat zei Hans van Koningsbrugge van de Rijksuniversiteit Grijns. Oekraïne doet het technologisch gewoon beter. Motivatie is bovendien vanzelfsprekend. De vraag is of Rusland die innovatie kan bijbenen. Dus ja, er is ook lichte treinwinst boekt. Alleen ja, dat is ook een sekste van de Noord-Eerspolder. Dus dat maak ik wel net te bot. Maar het jouw toch wel om dat Rusland de oorhaal wat kwiet is. Het initiatief wat ontverliezen is.
0: Bewacht je door.
4: Ja, het zou wel goed naar zijn.
0: Ja. Ja, zeker. Ik zit even te zien naar al je appjes die binnenkomen. Er komen heel soort appjes binnen.
4: Oh man, het is een bietenhorten.
0: Zelfs Gerry die zei nou nog een letter Maas voel. Een hoffelijke man. Ah, ja, yeah. Nou ja, ik doe hem er nog bij, Gerry. Het kind nog krijgt. Ja, want aansien dan bel je een van die Maasvogels weer om. Dus harde telefoon in de buurt.
7: Viel de waasje.
0: Maar het is nog wel even hier van een stevige gitaarplaat. Joke die doet er nog een optie bij. Die zet Ramstein met Doe Hast.
4: Doe Hast. Ah,
0: dat gaat er wel om wij.
4: Ja.
0: Dan komt Jan Frans nog met Slayer, met Rain in Blood.
4: Ja, dat is wel heel heftig.
0: ik ben er nog een taal. Ik vind dat nog wat te heftig voor dit tijdstip.
4: Ja, dus. Ja.
0: Wat een
4: ja.
0: Mooie suggestie. Blue ja. Shade Shoes komt nog van Elvis Presley binnen. Mariet ja. Wil die jaren. Maar we doen deze van Joker, die vind ik ook geinig. Zo'n stadion heet, van de White Stripes.
4: Ja.
0: Kist er die eigen tekst op, jongen.
4: Ja, dat ken ik.
0: De Seven Nation Army nou in Friesland van de Morgen. In de Wilde Waastje.
7: Wilde Waastje.

0: The White Stripes en de Seven Nation Army. Mooi niet om de weekend rommetten te zeggen. Wilde baas die. En ja, gewoon zijn, het is net wild. Maar wij voelen wild genoeg van dit tierstip. Aasneer en Oesjoch van het Nijs Friesland.
1: Ze maakt de hele sjerre stik.
2: Hier heeft nou ik een eigen YouTube-kanaal.
1: Lekker, lekker, lekker.
2: Voor de mooiste en leukste heerreportages.
1: Ik vind zo verwonderd erop.
2: Zoch op YouTube.
1: Het win, jaasjes.
2: Het Omroep Friesland streekje hier.
3: Ja, dat wel een goed gevoel. Dat wel.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
7: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
8: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
7: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
8: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
2: Dit is Omroep Friesland.
9: 92.2 FM.
0: Het is 1 minuut voor Jel van Jan. Het Nijs uit Friesland, Fijkenwouda, goeiemorgen.
10: Een goeiemorgen. De provincie Friesland zal de komende jaren mijnwaar zo'n €100 miljoen extra uitgaan om uiteenrennende zaken. Die Big Leaks om €18 miljoen voor de bouw van treinstation Ljouwert-Middelzee en €13 miljoen voor het organiseren van iconische evenementen. De uitgiften van de provincie zijn dit jaar groter als de inkomsten. En dat is opvallend, want nog maar een paar jaar maakt de provincie bezuinigen. Deputeerde Eke Volkerts leidt uit hoe al die extra uitgiften betellen willen kennen.
11: Ja, dat geld dat komt van een groot pad uit onze zuinige houding van de afgelopen jaren. We gaan heel wacht west op wat er wol en net kan. Verder is het provinciefonds, dus het geld dat we van drie krijgen, dat is tannaam. En ook de motorrailbelasting is ook tannaam. Dus dat binnen een paar elementen die te verzwaren gaan, dat onze positie er nou weer een stuk rooskleuriger voor staat.
10: Een wedding onder de Tromstreet in Ljouwert is juist een verlenging en weer een brand. De bewender koop het tiert uit het Rietjeshoes komen. Het ging om een uitslaande brand met een soort reek die het in de vieren omkrieten te zien weer. Het is de brandwachtslag om oerslag op orenwenningen vat te komen. Verskate ploegen hebben nog een skoft dwaande west met nijblussen van de wenning. Hoe de brand ontstien is net bekend. De mannenkapper op de Jouwer viert deze mannen het 100-jarig bestaan. In een eeuw tiert hebben heel wat jousters hier knippen litten bij de kapsalon onder Midstritten. Kapper Gerrit Gerritsma zit al 40 jaar in het vak en geniet het nog altijd van het contact met de klanten. Hij vertelt wat er nou oors is.
12: Dat is het leukste, he. Ja, de nijtjes, de feitjes. Hoewel dat 40 jaar waarom oors weer er nou. De mensen hebben nou al de telefoon, social media. Dus het nijs is al ver dat wij het ontvangen, dan is het al in de wereld. Maar ja, dat jij er ook bij.
10: Ze stiert bekend om haar Paralympische zwemprestaties Lisette Bruinsma. Ze won al meerdere gouden medailles op de Spelen en had verskate vrouwtitels op haar naam staan. Tussen de tarieringen voor het Europees kampioenschap terug giet ze nou voor een nieuwe uitdaging. Op Pinkstermanje fietste de fietsoversterrentocht voor het Foppenfonds.
13: Het allerbelangrijkste vind ik om die dag aandacht te vragen van het Foppenfonds. Dat meesten bekend binnen met het Foppenfonds. En wat voor prachtig, of zat Foppen het al zo uit, hartstikke een mooi doel het is. En ik liet zien dat je ondanks een handicap of beperking gewoon mooi dwang kunnen. En juist ik om zoiets als de Elfstedentocht.
10: Ja, Foppen Soepers is ze. Hartstikke een mooi.
0: Ja, hartstikke mooi toch dat Lisette hem fietst op Pinkstermanje. Dankjewel Fijke. Meer Nijsjes tot in Fini Nuzep en ook op omroepfriesland.nl.
14: Jaringe Wolf, Wenninger Jochting in Sint Nick is Himmelfritsdij Iepen van 12 om 5 uur.
15: Is jouw keunsgebied stikken? Dan wolle jou dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebied aan Huis binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparages onder het kunstgebied. Bel je nou mijn Kunstgebied aan Huis 06 83 242 162. Zorgeles leidt je mijn kunstgebied aan huis.
16: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die het hield niet veroord, is rijst een zeldzaam goed. Wilt merken schommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorden, degelijk en terugtocht. Ambassador Vermogensbeheer, de value-belizzer.
17: Voor een nieuwe Jeep, Heimer, service en auto's, is de van Elsenie.
2: Friesland van de Moor.
18: Mijn Harm Wijstraat.

0: Nog een Johan Oeren is dit Friesland van de Moon. Als het Dutje Maasvogel naar je staat hebt, dan zou ik nou de telefoon in de buurt horen. Want aansen dan bel je een winnaar waarom. En welke prijs hebben we dan uit de koers? Is dat de eiwekker, de thermoscanner of dat unieke t-shirt wat Fijk en ik net hebben van Friesland van de Moon? En we hadden nog over de miljoenen van de provincie die ze on uitrinde zaken uitjaan zullen. En Lisette Brunsma, Jere Stek al bij Fijken, die zal de fietshalversterren toch doen. Hoe is het dat op dat idee kwam? Jij staat ze net nog. Maar eerst jogen we in de belangrijkste bijzaak van deze dij. Het waar. Sibo Mollema, goeiemorgen.
1: Goeiemorgen, Harm.
0: Hoe begint deze dij?
1: Nou ja, we gaan nu al buien. Hè? Tenminste, je bent mij in Boerburgum. En dat is, ik zei het ook in het zuidwesten. Daar leidt de heeste druk op dit moment van de buien. Schilder is er op zijn 8 graden. Dan woont 5,3. En Bolzert 6 in een hele graad. En daar voelt zo'n 1,2 millimeter. Laagst op zo'n graad 6,2 millimeter. De grauw 6,21 mm. Nou, de pijn zit op zo'n graden. En Bakkerveen die zit ik zo'n goede zo'n graden. Ja, nou op dit stuit worden er vanuit het zuidwesten wij worden er buien omviert. En met een vrij koude boppeloft. Ja, kinder, ik hagel bij zitten. En ik zou zeggen, hoor ik maar rek mijn klaptonger in het vrije veld binnen. En ja, met die koude lucht, ja, daar rent de temperatuur, joert ik maar net heger op dan zo'n halve graden. En dat is gewoon zo'n 6 graden te leveren voor heel maaien. Nou, de bewolking die had de oerhand, dus net een soort zinnen. Ja, voor de wind onbelangrijk, die komt eerst uit het zuidwesten, die is zwak en betekent toch wel matig. Maar in buien dan kan het toch wel wat vlager worden. En is er toch wel een kans op een kracht 5. Ja, zij zit er misschien ik nog wel eens even in, dat er een flinke bui is. Nou, jong, dan draait de wind stadig naar het eerste. En die wordt dan zwak. Ik dan nog kans op buien en dat deelt ik voor vannacht. En dan hebben we een soort bewolking en zo'n 5 een hele graad op de thermometer.
0: En die buien hebben we morgen ook nog?
1: Ja, die nemen wel wat aan. Morgen hebben we wel een afwisseling van wolken en zinnen. Dus wat meer zinnen dan joert. Kans op een licht buiken. En dus ja, wel wat minder buien dan joert. Nou, de windhoek is dan noord-noordwesten. En dat houdt wel in dat de koude lucht nog steeds onviert wordt. En we een heeste temperatuur krijgen van zo'n goede 12 graden. Nou, die jongen en de nacht die liekje wel droeg te verrennen. Maar toch flinke opkleren. Zakken de temperatuur dan in de nacht naar zo'n goede 4 graden. Dus onder groen leidt die dicht bij 0, kan ik wel zeggen.
0: En de dagen daarna bloot het dan wat van het onleien gewaar?
1: Ja, het bloedt eigenlijk toch wel een beetje hetzelfde. Vreed gaan we de eerste oren kennen we nog wel een geniertje van wat zinnen. Maar in de ring van de morgen toch wel meer bewolking. En vooral in de midden dan vallen er wat lichte buien die vanuit het westen onviert worden. Ja, dat is echt van de temperatuur de verkeerde hoeken, kan ik precies. Want dan dus ik vreed rond de 10,5 graden. Nou, vooral op de midden een matige en betekent toch wel vrij krachtige west-noordwestenwind. Nou, in de rin van de jongen jouw de wind hem dan wat del. De jongen en de nacht een enkel te licht buiken en dan zo'n 6 graden als leegste temperatuur. Nou, sneuren hebben we ja stepelwolken en zinnen. En voor het grootste pad, ja, denk ik toch wel dat het wat droog bloedt. En als er dan wat valt, dan binnen wat van die stoorkers. En er staat dan een matig en betekent vrij krachtige west-noordwestenwind. En dan, ik was een 12 graden. Ja, snijden, dan had de bewolking weer de oerhoorn. En is de kans op een enkel licht buiken. Nou, de wind die komt dan uit het zuidwesten wij. Of het zuid-zuidwesten, kan ik beter zeggen. En dat merken we onder de temperatuur die dan nou, om de 14 graden heen leidt. Dus die gaat een beetje omheeg. Al met al, het bloed wat buig, maar betekent ik kans op een zinnen. En de temperatuur die bleef wat te leeg voor heel maaien.
0: Sibo, dankjewel en noffe gedij, hè?
1: Graag die en hetzelfde.
2: Die dij begint hier.
3: Ontjoegen oren.
2: Friesland van de Moon.
3: Bij Harm Wijstra.
2: Kom.

0: Mooi liedje van Andries de Vries en Lietz Famke.
1: De Moas!
0: Ja, hij wie er van de morgen al heel betier bij de Moas voel. Om 6 uur wie er ontsnapt.
2: Ja, ik stier bij de pantry, ik zou een koffie halen en hier de vleende Maas voegen me om mee.
0: Ja, maar letter vleender ik nog een keer officieel. En nou, je hoort echt een heel soort reacties gewoon, Feike.
2: Het wie haast net bij te houden.
0: Maar de Maasvogel die zit in Starem, dat is Elbrich Hofstra. Elbrich, goeiemorgen.
3: Ja, goeiemorgen.
0: Ja, want Dovi is er van de morgen ook al betierd bij, Bogloe, hè?
3: Ja, ik mocht jullie weer even in een hobby, dus dan ben ik Maas altijd betierd, ja.
0: Hoe betierd weer?
3: Zes uur.
0: Oh, sure, keurig. Maar wat is dan de hobby?
3: Nou, mijn werk.
0: Ja, dat is buur zeker met je safijken, toch?
3: Ja, nou.
2: Absoluut.
0: Ja, als je er wil in had, dan viel dat super als een hobby.
3: Precies.
0: Maar wat is die hobby dan vandaag?
3: Ik werk bij een particuliere zorginstelling in de Oude Marm, Bos en Meerzicht.
0: En wat is dat precies?
3: En ja, ik ben ik draai al het chance naar haast wat. Ik ben Joet in de linnenkamer. Ik verzorg hier voor de meeste Joet de was en... Ja, dat is prachtig leuk om te doen alweer.
0: Ja, nou, dat klinkt goed. En dan ben je ook nog de Maasvogel. Dus dan meest een greep dan in die prijzenkloes van de Feike Meij. Een t-shirt, een eiwekker of een thermoskanne zitten erin.
3: Nou, de thermoskanne. Prachtig.
0: Ja, hè?
3: Ja.
0: Ja, dat is...
3: Ik kan mooi mijn netwerk en daar kan ik mooi mijn thee in hand. Die stiep mooi naar de radio te zien. En dan ben ik mooi wat dat was vouwen. Nou,
0: wat willen mensen nog meer, Elbrich?
3: Nou, dat bedoel ik.
0: Ja. Nou, ik zal die prijs even aan je bij de afdeling prijzen en dan komt hij richting Starem.
3: Hartstikke fijn, super.
0: En werkt ze nog goed, hè?
3: Ja, hier en ik.
0: Een soort succes bij de hobby.
3: Best genoeg.
0: Hoi.
3: Hoi.

0: die letter, nadat de muziek uitgie Politica in Ierland. Dit is een hitje van Harut Jerensander, Fairy Tale. Maar toch een beetje knieën zo'n Seije Herke, die stuurt een briochje. Die zei van, weg in kan een blinder, hè, maar beeldigje.
1: Ach.
0: En stuurt er ook een foto bij, is mijn door onder de ondergang. Dat is zien werk, maar dat ziet er wel redelijk goed uit, dat ik het samen met je eens kan in.
1: Nou, maar dat tak een week gewoon we hebben, zie
0: je. Ik zou het zeggen, na een week hebben we gewoon wermaars vogel. Ik zet hem goed in de koude houden, dat het er net weer uitvleent. Hey. En de thermoskan ben er net op, dus... Nije week gewoon, nije ronde, nije kansen. De provincie Friesland die zal de komende tijd maar kost een 100 miljoen euro extra uitjaan aan verskaarde zaken. Het gaat om bijgelijks 18 miljoen euro voor de bouw van een treinstation bij Ljouwert en 13 miljoen voor het organiseren van iconische evenementen. Ja, die uitjeften van de provincie die binnen dit jaar groter als de inkomsten. En dat is opvallend, want een periode hadden de provincie de hoorn op de knip. Maar nu jouwen ze flink uit. Verslagjouwer Onno Valkenaar die vregen daarom aan deputaire Eke Volkerts hoe ze al die extra uitjeften betel je zelf.
2: Ja, dat geld dat komt van een grutpad uit onze zunige houding van de Aronde Jeren. We gaan heel wachtwesten op wat er wol en net kan. Verder is het provinciefonds, dus het geld dat we van drie krijgen, dat is taannaam. En ook de motorrailbelasting is ook taannaam. Dus dat binnen een paar elementen die te verzwaren gaan, dat onze positie er nou weer een stuk rooskleuriger voor staat.
3: Dus de provincie staat er financieel goed voor?
2: Klopt het, ja, heel zoen.
3: En dan kan er extra geld uitgezonden worden onder oren aan een fonds voor iconische evenementen.
2: Ja, klopt het. Dat is een van de uitstellen die ik door de steden oornaam is. Naast nog een heel soort oren uitstellen die biegelings kennen over circulariteit, over het versterken van de basisvaardigheden. Een fonds voor de oude kerken in Friesland. Ja, het is heel breed.
3: Maar wat handig, een fonds iconische projecten krijgt op het moment dat er praat werd over Olympische Spelen op het Jereveen.
2: Ja, dat is een samenloop van omstandigheden. Maar wat we volsjoggen is dat mij enige regelmaat mogelijkheden deel komen. Of kansen komen die een soort budget kennen voor Friesland. Dus evenementen hak ik het aan hoor. En de Olympische Spelen op Tjalf, dat zou er ook een pasje kennen. Maar het maakt wel in het ruimtepasje wat erbij opsteld is.
0: Zei de deputaire Eke Volkerts. Ze staat bekend om haar Paralympische zwemprestaties. Lisette Brunsma. Ze won al meerdere keren goud op de Spelen. En had ik verskaarde vrouwtitels hellen. Nou is zo'n train voor de Europese kampioenskippen. Maar tussentrog pakt ze er nog een nieuwe uitdaging bij. Ze docht Pinkstermandje mei om de fietsalversterrentocht voor het Vappenfonds. Collega Pelle Numan die vregen om Lisette Brunsma hoe ze op dat idee kwam.
4: Nou, eigenlijk al best wel een skoft lien. Toen hie ik het ooit een keer maar in Christen bijeenkomst van de familie mooi opgeert te horen. Dat is een neef van mijn mem. Nou, ik zou wel eens die Elfstedentocht fietsen willen. Maar ja, alleen nog ken ik dat natuurlijk net. Dus met wel even hier een voorhap zitten. Maar het kwam eigenlijk nooit uit in mijn agenda. En toen dit hier dacht ik, hé, dat kan wel. Maar ik zou het ook wel mooi vinden had ik dan die Elfstedentocht fiets. Dat oren er wat aan her. En dat ik het net alleen nog van mezelf dacht.
5: Ja. En dan ben je natuurlijk een paraswimster. Hest alle titels die de winval Esther Hast won. Is dan dat fietsen een hele oren tak van sport als dat zwem?
4: Ja, eigenlijk wel. Het is een hele oren inspanning. Maar mijn basisconditie die heb ik wel gelukkig. Dus ik denk dat het daar ik wel goed mee komt. Alleen de hele dag op dat zadel zitten, dat lijkt me meer een uitdaging. Maar ik ken die uitdaging zeker hoor.
5: Ja, en dat was het dan samen opgeheerd. Op een tandem, de masteinzol op een tandem, omdat ze net fietsen kerst.
4: Oh, ik kan wel fietsen, maar ik kan het uitje.
5: Dat is mooi zijn. Maar dus de gist op een tandem, hoe train je daarvoor?
4: Nou ja, als wij trainen, dan train ik of tussendoor ik iets op de home trainer. Maar dat vind ik eigenlijk net zo vol on. En als wij dan samen trainen, dan geef ik gewoon een blokje om op de tandem. En eigenlijk ging dat direct best wel goed. De mist aan en opstappen, dat moet gewoon even goed communiceren.
0: Zegt Lisette Brunsma, zij stapt dus op de tandem bij Ome Geert bij Pinkstermandje op Pinkstermandje van de fiets Alversterretocht. Dit is Lionel Richie in Friesland van de Moor, My Destiny.

0: Lionel Richie en My Destiny.
1: De media van de morgen.
2: De Friese kranten liggen hier op tafel.
3: Ja, de Alversterre kuiertocht is juist begonnen en daar valt voor op de Friese kranten ik net om te ontkomen. Elfstedenwandeltocht van start, schroot het Fries Dijblad. En Elfsteden speedmars voor het goede doel, dat staat voor op de Ljouwerse kranten. Ja, dat ben militairen Mark Wever en Robin van der Tuin. En ja, die binnen dus ik om die eerste etappe van de 28e Alversterre kuiertocht begonnen voor Ljouwert en Sleert juster. En dat wie dus in speedmars vorm om aandacht te vragen voor nijzwaar, voor nijbesteden van zelfsdering en voor kankeronderziek. En brigadegeneraal Pieter Grijpstra die kuierde tussen Snits en Driels een stukje met hun mei. En ja, je hoort stiet de meer dan 40 kilometer lange tocht tussen Sleert en Warkum op het programma.
2: We hebben het mooiste waar bij.
3: Nee, want voor op de Fries Dijblad stiet ik al van koel en winderig weer. En ze nou naar een bui. En ja, je hoort zelfs hagel, Jerik.
2: Je ziet wel
3: hoe hier het hoor. Ik denk, nou, dan krijg je het aardig voor de kiezen inderdaad. Onder die kuiertocht dus. Nou, voor op het Fries Dijblad ik nog het nijs miljoenen naar laaggeletterdheid. En die heeft het eruit pikt. We hint van de morgen ik al dat de komende jaren wordt er meer dan 100 miljoen euro uitjoen door de provincie. Om allerhande, of extra uitjoen. Ja. Allerhande projecten. Nou, die laaggeletterdheid is er dus in je van. En ja, de Ljouwerse kranten die had ik voorop staan. BBB komt terug op ijs over pesticidenbrief. Ja, het liep even een lietse coalitiecrisis om te komen.
2: Dwaren ze dan liep net om?
3: Ze dwaren toch net om. Ze hadden keutel in les.
2: Miljoenen en boerenprotest die hebben, ja. Van de LTO.
3: Ja, je doet hetzelfde onderwerp in die brief.
2: Ja.
3: Naar de Tielders. Ja.
2: Kaarsen, nou ervoor met Arjen Overmaat. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, Harm. Wij bel je met Chris Lap. En Chris, die maakt zijn eigen gitaren. Van die metal-gitaren. En van die rock-gitaren.
2: Van die skeuriezers.
4: Ja, maar die Kiss Ekkie, wie zo? Van die grote dingen.
2: Van die hoeken erop.
4: Ja, die hoeken erop. Zie je dat? Ik maak het er. En die worden echt nog goed verkocht in Boetelom. Van metal-bands.
2: Oh?
4: Ja, en hij is er nog maar peri, maar we gaan maar in Holm. Worden ze bouwt die gitaar.
2: Van Fijken wil er ook wel zo'n gitaar, hè?
3: Oh, ja. maar eerst les, hè? Een beetje rassen, dat...
4: Ja, en dan was ik nog even weten hoe die jongens binnen denk ik vreegje aan je. Dus, ja. En noffelijke muziek bij de koffie voor zelfs.
2: Als een in de noden voor, maar Arjen Overmaat, soort willen. En wij bloeien Harkin in. Fijken, dankjewel.
3: Ja, doe ik, Harm.
2: En ont na je weekend, dan smieten we de vogel er weer uit. En al die prijzen. Ja. En dan kan Elsen hier weer een gokje wijken. Ja. Noffelijke dag verder. Goeie.
5: Ik krijg een vakantiebroertje.
6: Huh?
5: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
6: Cool, wil ik ook.
7: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
8: EuropaKinderhulp.nl.
9: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent. Het draait om jou.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
11: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
14: Oh, wat betekent dat voor mij?
13: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
14: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
13: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
14: En moet ik verder nog ergens op letten?
13: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
15: Dit is Omroep Friesland.
16: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
17: 9 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal.
6: Op de rellen tegen een AZC in Loosdrecht kwamen volgens de gemeente gisteren zo'n 300 tot 400 mensen af. Het protest liep uit de hand. Relschoppers gooiden met fakkels en vuurwerk, waardoor er brand ontstond. Volgens Vluchtelingenwerk Nederland heeft het veel invloed op de asielzoekers.
17: We horen dagelijks van vluchtelingen die dit natuurlijk allemaal meekrijgen. Hun huis wordt in de fik gestoken en ze hebben ook sociale media. Ze hebben ook toegang tot NOS. En we horen ook echt van hen dat het heel veel effect op hen heeft.
6: Ook bij AZC-protesten in Apeldoorn en Den Haag was het onrustig. Nederland haalt nog altijd vloeibaar gas uit Rusland, ondanks Europese plannen om daar juist vanaf te komen. Afgelopen kwartaal kwam 12% van de Nederlandse import van vloeibaar gas uit Rusland. Ook andere Europese landen, waaronder Spanje, Frankrijk en België, importeren nog Russisch gas. De Europese Unie wil daar vanaf volgend jaar een verbod op. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. Het aantal geweldsincidenten steeg met 9% naar ruim 25.000. Het overgrote deel van de stijging is fysiek geweld zonder inzet van geweldsmiddelen, zegt de politie.
18: Dus dat is de sterke arm, zoals dat ouderwets heet, maar vooral ook geweld tegen goederen. En dan moet u denken aan het intrappen van een deur of het forceren van een raam ten behoeve van de hulpverlening.
6: Blijkt ook dat agenten steeds minder vaak hun vuurwapen gebruiken. Dat komt door betere trainingen en omdat agenten vaker kiezen voor het stroomstootwapen. De plannen voor een Trump Tower aan de Australische Gold Coast gaan niet door. Projectontwikkelaars geven de schuld aan de volgens hen toxische naam van Trump en de oorlog in Iran. De toren werd 3 maanden geleden aangekondigd, zou met 91 verdiepingen het hoogste gebouw van Australië worden. Volgens lokale media tekenden meer dan 120.000 mensen een petitie tegen de bouw. Het weer, eerst nog af en toe zon, later vanuit het westen stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot vanavond blijft het wisselvallig en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Mooi, dankjewel. Het is nou de voorbeeld voor Friesland. Fijn, dat is het harkest. De Bengals willen drazen. Hier een poortje voor de roeren. Walk like an Egyptian en Chumbawamba. Voor een minuut.
19: De eerste snedermat werd van het loon. Maar meent is een boer nou dijs of nachts?
20: Ik meen op dijs, dan kan ik goed zien met de kruiden vol zitten.
19: Doch ik mij, meen op dij. Grutsk op uw grijdenvogels. Zoek voor meer informatie op grutskopjesgrijdenvogels.nl.
21: Jaring de Wolf, Wenning in de Ochting in Sint-Nik is helemaal vets dat iepen van 12 en 5 uren.
22: Is jouw keusgebied stikken? Dan wolle jou dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebied aan Huis binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice van reparages onder het keusgebied. Bel je nou mijn Kunstgebied aan Huis 06 83 242 162. Zorgeles leidt je mijn Kunstgebied aan Huis.
23: Nul de Voor. My Arjen Overmaat.

0: was ik nog een beetje stabiel steken. Ze is nog moeilijk, hè? Walk like an Egyptian. Bengals. Het is alleen wat leads begon, maar dit wie dan de echte eerste klapper van de Bengals. Die de Frally op de kaart zetten. Wie het nummer 1 heeft, signortje 86.
1: Goedemorgen, Arjen.
0: Fijn dat je wist. Waar zit hem aan? Het is een nieuwe No ervoor. En nou het album Rauw, Blauw en Gauw. Ja, maakt je niet maar clear. Voor Frieske Blues van Chickens Go Mad. Wat is het mooi.

in Sjistert Rietgemaai. Ik woon in het WTC Expo in Ljouwert. De Germain nog 2200 meisken. En de 3J's. Ja, want die draaikassen geloven in het leven. Want dan is het Loert. En dat is ja, Ian Grut muzikaal. Maar de echte 3J's binnen er dan bij. Misschien spelen ze zelf, ik wil mij of jongens mij. Oh, dat zou eerst een hele soort willen, in elk geval. Geloven in het leven, dat komt eraan storm. Naar Robert Palmer. Bad case.

Raasen, mijn vrijgest, een van de mooiste van de drie J's. Geloven in het leven, het Frieske Nijs in het Raasen, mijn Feike Wouda. Eerst is hier nog Carly Simon. Nobody does it better.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.
2: Steen, even oud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
9: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 92.12 FM.
12: Jouw vertien is het. En het Frieske Nijs, Fijkenwouda. Goeiemorgen.
13: Een goeiemorgen. LTO Noord is voltje in het plan van de provincie om Tielders in de buurt van natuurgebieden te dwingen om binnen hier op te houden met broeken van gewaaksbeschermingsmiddels. Het rapport dat de besluitvorming op Bachère is maken uit door een actiegroep en doogt wetenschappelijk net. Zuidvoorzitter van de LTO vakgroep Ikkerbouw, Tineke de Vries.
14: Alleen dit is een volstrekt overbodige brief. En dat geeft heel veel gedoe in een zone van 4 kilometer. Nou, die is al nergens op baseerd. 2 ook niet, 10 kilometer ook niet. Dan kist dus die hele akkerbouwsector wel oprollen hier.
13: De Vries zal jullie inspreken bij een commissie van de provincie. LTO wil dus dat het plan van tafel giert en roept leden op om jullie massaal naar de provincie Hoes in Leeuwen te komen. Rijkswettersteed werkt om plan om de natuur van de Waadzee beter te beschermen. Dat willen ze onder andere bereiken door dealen van het Waad met ingang van 2028 af te sluiten. Juster, wie er een sletten bijeenkomst met allerhande belutsen organisaties. Een van haar is Vereniging Wadvaders. Voorzitter Hans Danel had het over een goede bijeenkomst, maar had zijn twijfels als Rijkswettersteed ik wat docht met de onbevelings die dienen binnen.
15: Gaat Rijkswaterstaat het wel lukken om deze eindjes bij elkaar te knopen? Of is dit gewoon een zendactie en we hebben eigenlijk de verplichting als Rijkswaterstaat om aan participatie te doen, dus het vinkje is gezet. Nogmaals, de mensen die daar voor de zaal staan, die doen echt hun best, maar ik zie gewoon dat het een organisatie is die niet in staat is om eigenlijk de beste kennisdragers van het wat, dat zijn wij met elkaar, die ook langs de Waddenzee wonen. Wij weten wat daar gebeurt en dat ze dat niet goed kunnen gaan gebruiken.
13: Een wenning aan de Tromstrit in Leeuwen is juist een verlenging bij een brand. De bewender koopt die het uit het Rietjeshoes komen. Het ging om een uitslaande brand met een soort reek die in de vier omkrieten te zien wie. Het is de brandwachtslag om oerslag op orenwenningen vat te komen. Verskate ploegen hebben nog een schoft waandewest met nijblussen van de wenning. Hoe de brand ontstien is net bekend. Al 20 jaar docht de BSO-squallen op het terrein van de Natuurrij in Drachten mij om het project van een eigen grientetuintje. Squalbeen onderhouden de tuin en mij de opbrengsten zelfs opeten. En het is elk jaar weer een feestje, zei Elisabeth Binsbergen van de Natuurrij.
16: Wij hebben elk jaar een feestje als wij de moestuintjes uitdelen, want dat is gewoon altijd weer heel erg leuk om de kinderen zo enthousiast te zien om al die aardbeiplantjes en die preiplantjes en die zonnebloemzaden en rucolazaden en weet ik wat niet al in de grond te zetten.
13: Nou, de plantjes krijgen voor eerst genoeg wetter, want in de rin van de morgen worden buien actiever met hagel, windstieten en een klap tonger. De westenwind is matig en vrij krachtig en het viel wetterkort om met maximaal 12 graden. Joen en vannacht zakken de wind af, maar blauwen de buien en het wordt fjouwer rond 10 graden.
11: Mooi, dank u wel, Fijke. Roger Moore, Sean Connery of George Lazenby?
13: Sean Connery.
11: Ja, oké. Okay. Zie je net in trouwens. Dit weer de laatste van Roger Moore. Ek een goeie James Bond trouwens. Komt trouwens toen, Duran Duran.
17: Trulies met Genke.
18: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
17: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
18: Precies wat we nodig hadden.
17: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
5: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
17: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
19: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten op laadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
20: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
21: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modena badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je er nog jaren thuis voelen.
22: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar.
23: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel €100 per persoon. Boek nu bij TUI.
24: Nul de Voor.
25: My Arjen Overmaat.

Michelle Bryant en Everywhere in Node 4. Ik vertelde eerder al eens dat ik soms wel eens jaloers, augunstig ben op artiest, muzikant die dan samen even in ien wat voor haar een vreun of vrouwen scrollen kennen. En Bono wie lessen de jetje van zijn vrouwen via een Ali en Skrun, dus de Swedish Thing. Nou, dat is allemaal makkelijk dien. Maar zij is het ek bij Styx. Deris de Jong, die woe wat speciaal dan voor zijn vrouw, Suzanne. Ze waart 29 jaar. En hij hier eigenlijk persoonlijk een leef privé liedje voor haar Skrun. Maar hij liet het nog wel even om zijn band te leden. Hier. En die zei, ja, maar dit is geweldig. Waarom brengen we dit net uit? Ja, ik snap de twijfel een beetje, want het is natuurlijk heel privé en intiem dat dit voor die vrouw Skrust. Uiteindelijk had er een oorhelling litten om het dan toch maar uit te brengen. En het groeide uit naar een van de grootste hits van Styx. Babe.

Jos Harteveld en Himo Poitte en Stix en Beep daarvoor. Man, hij is jouw jinje. Zijn ze zo'n 3 uur er? Ja, de jongen van dit lied. Onder andere heeft volle meer liedjes, want hij is al zo lang aan de gang. Wij tochten, wij smieten hem foto als kwalie erin. Waar is dit? Als dat wist, jou terug via de app van Omroep Friesland of de WhatsApp 0620-4-9-9-9-9-9. Dan maak ik scores op Music Match. Leuk muziekspultje. We hebben de koekjes en de Omroep Friesland koffie of theelepel. Kwalificatiefragment, waar is dit? Er is wel fleurig van. De vraag is, waar is het? En als dat wist, jou droeg via de app. Dan kist aansnijd zien in mijn spielje. Bij de leukste quiz bij de koffie. Temptations Asen, get ready. Marius, Steven het Italiaans oefening. Maar Iris Ramazzotti, più bella cosa.

0: Komt-ie.
1: Nijsmakers. Else Vreet, is er een nieuwe editie van Nijsmakers?
2: Dat is het idee.
1: Maar Nijsmakers bij Omroep Friesland zag ik Roelof de Vries. Waarom? Op het Nijs van de Arune Wieke.
2: Steent meer op. Kom op, man.
1: Arjen Boschi Boslaar nomineert de Vries van de Wieke.
2: Oké, nou let het dan maar ergens ook in.
1: Ja. Janko komt bij zijn lifehack.
3: Warm je nooit die oranjekoeken op in de magnetron.
1: En Sybrand weet wat opvallend wie online.
4: Ik vind het zelf vooral leuk, daarom ben ik er ooit mee begonnen.
1: Wij nemen het Nijs serieus, maar u zelfs net.
4: Maar ik blik dat ik net enige ben.
1: Nijsmakers. Else Vreet op tv, op Spotify en op YouTube.
5: Nu bij de boerdrachten Stiga Robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
6: Jaring de Wolf, Wellingerjochting in Sint-Nik is Himmelfitsdij Iepen van 12 om 5 uur.
7: Goeiedag. Welkom bij de grootste Scoopmobiel showroom van Noord-Nederland. Scoopmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scoopmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scoopmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasga.
8: Zwembad, een magische voorstelling waarin badgasten het water dealen met acteurs. Van 20 mei tot en met 3 juni in Iepenloftzwembad Dundelle in Bakkeveen. Zoek voor meer informatie en kaarten op triater.nl.
5: Dit is Omroep Friesland.
9: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
10: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Ook de pensioenfondsen die al zijn overgestapt naar het nieuwe pensioenstelsel hebben last van de oorlog in het Midden-Oosten, blijkt uit cijfers over het eerste kwartaal. 3 fondsen die met de jaarwisseling zijn overgestapt hinten erop dat pensioenen volgend jaar niet kunnen worden verhoogd, omdat de beleggingsresultaten dat niet toelaten. Het gaat om Metaal en Techniek, BPF Bouw en het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. 3 weken geleden bleek al dat pensioenfondsen die nog onder het oude stelsel vallen ook last hebben van de oorlog. Veel Nederlandse oud-studenten in het buitenland zijn onbereikbaar voor DUO, de instantie die studiefinanciering en terugbetalingen beheert. Daardoor kunnen studieschulden vaak niet worden geïnd en verjaren die na 5 jaar. Vorig jaar ging het om zo'n 21.000 oud-studenten met samen 170 miljoen euro aan openstaande schulden. Het kabinet wil daarom dat studenten verplicht hun contactgegevens doorgeven aan DUO. Ook wil het kabinet de verjaringstermijn voor onbereikbare oud-studenten verlengen van 5 naar 10 jaar. Van de 33 Iraanse raketbases langs de Straat van Hormuz zijn er nog 30 bruikbaar. Dat kan een directe bedreiging vormen voor Amerikaanse oorlogsschepen en olietankers. Dat schrijft de New York Times. De krant baseert zich op Amerikaanse militaire inlichtingen. Berichten staan haaks op eerdere uitspraken van president Trump en minister van Defensie Pete Hegseth. Die zeiden dat het Iraanse leger verpletterd is en geen bedreiging meer vormt. Aan de Gold Coast in Australië komt geen Trump Tower. De plannen daarvoor zijn afgeblazen. Projectontwikkelaars zeggen dat dat komt door wat ze noemen de toxische naam van Trump en de oorlog in Iran. De toren zou met 91 verdiepingen het hoogste gebouw van Australië worden. Het weer dan nog tot besluit. Eerst nog af en toe zon. Later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot in de avond blijft het wisselvallig. Het wordt 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan wordt het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
11: Tegen haast de leukste quiz bij de koffie. Jetter of letter, wij hadden in de prize TOS. Music Match, het onvoorspelbare muziekspel. Dus QR-code scannen op een kaart en dan was het de kaarten uit die hoorn voor het spelen. Nou, die keer weer een bevraag in. We hebben de koekjes van nodig voor. Ze willen altijd samen op, want ze zijn best wel lekker. En de Omroep Friesland koffie of theelepel. En die kist, verzin je, als mij doet, maar hier de quiz. Dit is een kwalificatiefragment. We zitten wat in artiesten die heel jong al trog brutsen binnen. Deze man, ik, waar is dit? Wist dat? Hij had zijn jeetje goed. Dus daarom dit lied. En hij sjonkt het zelfs, ik. 76 wordt er, goed. Waar is dit? Nou, had je een idee? Leer het witte via de app van Omroep Friesland of de WhatsApp 0620-4-9-9-9-9-9-9-9. En waar weer spreek je die jazen? Daar Shanna Spyro en ik Diesel.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende.
0: Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Jaring de Wolf, Wellingerjochting in Sint-Nick is Himmelfitsdij Iepen van Tolve und 5 Uhren.
0: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Te warm om te werken? Net voor Ergotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Ergotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
13: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er voor Elsenien.
14: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
15: Nul de Voor.
16: My Arjen Overma.

0: Sienna Spyro, Material Lover. Ik bedoel, goed uitspreken. En Diesel, daarvoor, Going Back to China.
1: Jedder of letter?
0: Eens even internaat, Sien. Daar hak Thea Hellinga aan de telefoon. Thea, goeiemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Heerlijk ontspannen en rustig, want verkommers je.
2: Ja, nou, lekker.
0: Lekker. Net helemaal volpland worden dan.
2: Sorry?
0: Ik had net helemaal volpland worden, die vrijdagen, die verkommers je van die.
2: Nee, nog net, nog net.
0: Nee, wat doe je gewoon wij? Je net verkommers je hast?
2: Ja.
0: Ja, en wat door.
2: Sorry, ik heb even net goed.
0: Nee, door de radio maar even uit, want door is die zelf rondgehaald.
2: Ja, ik had de radio.
0: Ja, dus. Heel goed. Ik zei, wat dorst gewoon wij als Jim van Conciast?
2: Dan ben ik van Wurks.
0: Ja, nee, dat begreep ik.
2: maar, of wat ik dan gewoon in die vrije tijd op bedoel.
0: Nee, maar wat voor werk dorst?
2: Oh, wat voor werk ik dan?
0: Ja.
2: Ik ben pedagogisch medewerker.
0: Aha. En nou, ik is die even helemaal. Daar rest Jan, even niks. Verkommers je. Fijn, lekker.
2: Ja.
0: En doe jij er steeds op de radio, gelukkig. Want toen is het nog even aan, want doe jij er steeds.
3: Happy birthday to you. Happy birthday to you.
0: Ja, de beste man had je hier, Jude. Waar is het, is de vraag.
2: Stevie Wonder.
0: Appa, mooi zo officieel nou in de quiz, Thea. 76 hier met Jude, Stevie Wonder. En we gaan hem uitkezen. Hij zong net alleen nog een happy birthday. Dus dat vond ik ook wel leuk. Maar omdat de quiz hield over artiesten die al heel jong wien doen ze toch brutsen. En Stevie Wonder, je hebt er ook bij. Die Tretje hier doet het toch brutsen. Je trekt al voor een hit te pakken. Maar nu begint het jetter of letter pad vanzelfs. Ik wil graag weten van jij. Dit veske happy birthday van Stevie Wonder. Is dat jetter of letter als Going Back to China van Diesel? Ik njocht je nog naar zandig.

0: Wat denkst? Suri, die had...
1: Letter.
0: Ja, Suri had soms vragen en dan we komen er even lekker in, maar de bleed is letter-sized. Dat is goed. Wie maar één in je verschil hebt, als je een 80 komt, happy birthday van Stevie Wonder. Ja, nee, maar goed. Hartstikke goed. Music Match is leuk. Is mooi in de vakantie spelen. Kist de muziekkennis ook nog even wat opkrikken. Hartstikke leuk. Die had al te pakken, ja. Die vraag hier. Nou, voor vraag 2. De koekjes en Stevie Wonder, wie tretje? Deze man, wie nog jonger? Stevie Wonder net, Michael Jackson natuurlijk. Wie Olve doet de trogbruts met de Jackson 5. Nou de vraag. Deze Billie Jean. Jetter of letter als happy birthday van Stevie Wonder?
1: Jetter.
0: Jetter, zei Stowe. En dat is... Ja. Net goed.
1: Oh.
0: Net lekker, wie het. Jochtje 83 in het voor Michael Jackson. Jout niks. De koekjes schoven terug naar vraag 3. Nou, nog een bennestier. Oh,

0: Ja, Danny de Munk, Siske de Rat, Tolve Ierwieder. Ik voel me zo verdomd alleen. De vraag is, jedder of letter als Billie Jean van Michael Jackson, deze hit?
1: Letter.
0: Letter. Drukken we gauw in. Het is, ik ben net een Suri, had wel moeilijke vragen, maar het is goed. Een jochtje 84, skill maar weer een hier. Man, man, man, man, man.
1: Jongen, jongen.
0: Ja,
1: letter.
0: Letter. Drukken we gauw in. Het is, ik ben net een Suri, had wel moeilijke vragen, maar het is goed. Een jochtje 84, skill maar weer een hier. Man, man, man, man, man.
1: Jongen, jongen.
0: Ja,
1: letter.
0: Letter. Drukken we gauw in. Het is, ik ben net een Suri, had wel moeilijke vragen, maar het is goed. Een jochtje 84, skill maar weer een hier. Man, man, man, man, man.
1: Jongen, jongen.
0: Ja, dat.

0: producers. En daar trok Hieter een hit. Maar ja, de vraag is, Thea, dit liedje van Jordi.
1: Ja?
0: Jetter of letter? Als ik voel me zo verdomd alleen in Joetje 84.
1: Jetter.
0: Jetter, zei ze dan. Voor alles, of nee, waar gaat dat in fluisteren?
1: Nee, ja, helemaal zelf.
0: Ja, het is net fout of goed, het maakt het niet uit, Jetter. Dat meestal, alle help had die er is vanzelf. Wie gewoon benijd.
1: Oké.
0: Ja.
1: Okay.
0: En waar wie het? Waar had het in, ja, en waar gaat het in fluisteren?
1: Nou, hè.
0: Douwe, nou. Ja, nou, dan kist Douwe wel zeggen dat het fout is.
1: Oh,
0: wat? Ja, het wie letter, het wie njochtje 92. Och, nou, Thea, het is geen prijs in jou die de leukste quiz bij de koffie. Het is wel wat.
1: Oh,
0: nou ja. Dorst nog eens mij?
1: Ik doe nog eens mij.
0: Ja, dat is het voordeel wel. Hij is nooit neer won, dus dan maakt hij gewoon weer mij spelen in kwart. Nee, geen enkel probleem. Ja. Toch nog een noffelijke voorkomstje aanwezig.
1: Ja, dankjewel.
0: Hoi.
1: Goeie,
0: iets helemaal. Ja, dankjewel je. Het ging gebeuren, hè, anders had ik niet vragen. Oei. Deze man had ze je, Stevie Wonder, Sizes, Sun.

0: Goentas en het moment na zingen van Krijn Dijkstra. Het wie in de kronen tiet dat Chris Lapp uit Hollem zijn eigen gitaren begon te bouwen. En nou speel je internationale metal bands, want die broeken die gitaren. Eigenlijk mij zijn gitaren en grote festivals, Liekers Graspop. Broek ex zijn gitaren.
1: Haast.
2: I

0: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokker gitter Friesland van de Moon.
1: Goeiemorgen.
2: Erit, Harm en Feike praten erbij.
1: En morgen is erbij, is bij Friesland van de Moon.
0: Hoe het neus van de dag.
3: Jazeker.
2: En maar de muziek was fleurig wekker.
1: Hij zult zo wel komen.
2: Van Saison, Jochen Oren.
1: Dat is net Leo.
3: Nee, dat is net Loven.
0: Friesland van de Moon.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht, nu op elizawashere.nl.
5: Wij zijn Medipoint.
6: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
7: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
6: En voor de aangepaste fiets van Maria.
8: En zo kan ik er weer op uit.
6: Medipoint is er voor advies en service, in de winkel en online.
5: Medipoint.
6: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: Medipoint.
6: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
11: Steen. Evenhout. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
12: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
0: Dit is Omroep Friesland.
2: 92.2
13: FM. Jelf Halven is het. En Timo Jepkema had het Frieske Nijs. Mijn naam Timo, goeiemorgen.
14: Goeiemorgen. De rechter had bepaald dat de wettenvergunning van Zinnepark Schoelenburg geldig bleef. Een omwenning voor dat het werk aan het Zinnepark ophouden zou. Dat moet het grootste zininstallatiepark van Nederland worden. De rechtbank wieste dat fysiek aan. Nefs de rechter in de vrouw geen belanghavende in de zaak. Ze werd het op zo'n 600 meter van het Zinnepark en had geen zicht op het gebied. Oer het Zinnepark bij Schoelenburg had een soort gedoog West Arnhemman. Er in een verskate juridische procedures en er is onduidelijk eens over de ecologische gevolgen. De rechter die geen uitspraak over de natuurvergunning van het Zinnepark. LTO Noord is volts in het plan van de provincie om Tilders in de buurt van natuurgebieden te dwingen om binnen een jaar op te houden met het gebruik van gewaaksbeschermingsmiddels. Het rapport dat de besluitvorming op baseerd is, is makkelijk terug een actiegroep en doogt wetenschappelijk net, zei het vastzitten van de LTO-vakgroep Ikkerbouw Tineke de Vries.
15: Alleen dit is een volstrekt overbodige brief. En dat geeft heel veel gedoe in een zone van 4 kilometer. Nou, die is al nergens op baseerd. 2 ook niet, 10 kilometer ook niet. Dan kist dus die hele akkerbouwsector wel oprollen hier.
14: De Vries zal Joen inspreken bij een commissie van de provincie. LTO wil dat het plan van tafel giet en roept leden op om Joen manmachtig naar het provinciehuis in Ljouwen te komen. Rijkswaterstaat werkt het om plan om de natuur van de Waadzeebedden te beschermen. Dat wil zo'n roeren breken, terug deel van het Waad, maar ingang van 2028 autosluiten. Juist wie er een sletten geekomst met verskate belutsen organisaties. Hier van Harren is de vereniging Watvaders. Vastzitter Hans Danel had het over een goede geekomst, maar had zijn twijfels erbij of het Rijkswaterstaat ik wat docht met de onbevelings die dien binnen.
16: Ik zie gewoon dat het een organisatie is die niet in staat is om eigenlijk de beste kennisdragers van het wat. Dat zijn wij met elkaar, die ook langs de Waddenzee wonen. Wij weten wat daar gebeurt. En dat ze dat niet goed kunnen gaan gebruiken.
14: Een houtkachel had juster een squastienbrand veroorzaken in een wenning onder Zonhusterwei in Rie. De brandwachtkorpsen van mijn naam en haas rukten uit om het vuur te bestrijden. Troch het vlug optreden, bleurde skeer behind. Het rekenaal is de neiskeer makken. Dan het waar. Een beroemde loft. Er valt zo nou dan een bui. Mogelijk ik maar hagel, windstieten en tonger. Er zit een vrij krachtige westenwind bij zo'n 12 graden. Jona vannacht zakken de wien aan, maar bleeuwen de buien. Ik met tonger bij een graad als 5. Morgen op Imelfitsdij, eerst buiig. Letter klert het op en komt het sintje er vaker bij. En wordt het zo'n 11 graden.
13: Dank u wel, Timo. We jullie rijden oeren, oeren weer en meer waren nice op onze website of in onze app. Incognito in razen. Undercover with Always There Song.
11: Steen, Evenhout, Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
17: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
18: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
17: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
19: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
20: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
21: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
22: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
23: Oh, nu al zin in zaterdag.
22: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
24: Nul de Voor. My Arjen Overmaat.

0: Still Standing. En ik nog Days to Imagine. En hey, spanning.
1: Omroep Friesland.
2: Node voor.
0: Een gitaar van Metallica of Kiss. Nou, jongen, nette betelling kost het vaak duizenden euro's. Maar in Holland, daar wint het Chris Lab. 23 hier en die maakt het ze gewoon zelfs. En net alleen voor hem zelfs. Er is ook al een Zweedse metalband West. Die de Maisin gitaren spelen had op Graspop. Nou, dat is nieuwsgierig. Dat mag meer hoe weten. En Chris is aan de telefoon. Goedemorgen, Chris.
3: Goedemorgen.
0: Het is vanzelfs wel ergens begonnen. In de coronatiert. En doodtast wist. Ik maak je gitaar. Hoe is dat in Holland?
3: Ja, shit. Maar corona thuis. Les van squallen. Dus dan zie ik vol thuis. Ja, en toen dacht ik van... Nou, ik wil graag een zongersnare gitaar gaan. Dus toen ben ik wat begon te prutsen in het hak. En dat lukte wel aardig. En toen had ik nog een paar gebouwd. Nou ja, toen kreeg ik al heel snel de eerste bestellingen.
0: Ja, de nodig is voor het heel hut. Ik bedoel, maar ik probeer een gitaar te maken. Ik denk net dat er überhaupt lood uit komt. Dan mag het echt wel een beetje handig zijn. Zie je al in dat vak? De koest al iets mee hout of zo?
3: Ja, ik had de timmermanopleiding op de MBO. Ik hoor wel wat mooie machines en zo aan het werk.
0: Maar goed, machines werk je en gitaar maken, dat is voor zelfs heel wat anders. Is dat voor die kennis al?
3: Ja, ik speel al gitaar en dus ik wist er wel wat van. En, ja, de rest heb ik eigenlijk zo even van internet af, van YouTube zelf leert.
0: Wat cool, dus via internet ben je eigenlijk hast door de wereld van de gitaren ontdekt.
3: Ja, klopt.
0: Ja, nou, en toen zeiden ze toch al, nou ja, het, op een gegeven moment wien direct meestal niet hoe mijn gitaren al keepje. Maar dat is, vond je dat zelfs echt een gek idee?
3: Ja, eerst wel. Omdat ik hier toen volgens mij een stuk of vier nog maar maken. Maar nou ja, toen hij die creëerde weer de heel bleef. Maar dus toen, toen werd het wel wat serieuzer.
0: Ja, en wie het dan eerst eigenlijk gewoon meestal die om jou en die gitaren gewoon van die kochten?
3: Ja, ik had eerst van mijn huid twee maken en van mezelf een peer. En toen de eerste die ik echt verkocht had, die giggle ik al naar Duitsland.
0: Dat wie de eerste internationale verkoop al?
3: Ja, klopt.
0: Ja, ik zeg eerste, want intussen verkeer is er volle meer. Kist ook die gitaar eens om scrollen? Hoe is een echte Chris Lab gitaar? Hoe zit die eruit?
3: Ja, ik had vaak dan het Explorer model. Dat is een wat puntiger model. Voor, die zien een metal vooral broeken. Die bouw ik het meeste. En meestal ben ze mat zwart of mat wit.
0: Ja, ik zeg voor het, ik mag altijd om Kiss denken. Die haak altijd van zo'n puntige hoeken daar om gitaar en zo. Die gitaren wint een beetje, hè? Het showgitaren wint eigenlijk echt wel, vind ik.
3: Ja, klopt, ja.
0: Ja. En die is dan populair. Nou, Kiss had die gitaar enkel niet, maar ook in de metal scene is dat echt grut. En ik zei al, de eerste internationale verkeer wie Duitsland. Maar doe, kwamen er nog wat oors al op die paard, hè? Uit Zweden.
3: Ja, klopt. Toen ik had eerst naar Frankrijk en Amerika een Amperec verkocht.
0: Wauw.
3: En toen kwam ik in contact met die metalband uit Zweden, Orbit Culture. En die zanger, gitarist, wil ik graag een gitaar gaan. En toen had ik daarin verbouwd dus. En die werd heel blij, maar die had gelijk op grote festivals Arun en Simmer er maar spelen.
0: Ja, dat vind ik dus een mooi verhaal. Dovi is zelfs op Graspop. En daar wie Orbit Culture. En door Sergsto op een gegeven moment dus dat er die gitaar erbij pakte.
3: Ja, ik hier al van tevoren contact met hem gewoon. En ik hier iemand vragen van dat hij de derde op zou spelen. Maar hij had het hele concert een uur langer op spelen. Dus dat was wel mooi om te zien.
0: Ja, hoe is dat? Wat voor gevoel jou dat?
3: Ja, wel heel mooi. Dan als je het recht broekt werd. En wie in een tent van 20.000 man of zo. Dus dat wel mooi om te zien.
0: Ja, is het Piekenveld?
3: Ja, een beetje wel.
0: Ja, dat kan ik me indenken. Want hoeveel oren werk zit er in zo'n gitaar, voordat er klaar is?
3: Ja, ongeveer 40 oren.
0: 40 oren, ja. Wist ik grutske op die werk dan elke keer? Als het me aanhaast, denk je, wauw, top. Dit wordt er weer in. Dit is weer een goeie gitaar.
3: Ja, vaak wel. Want het begint maar een paar blokken hout. Nou ja, dan had ze af en test ik ze zelf ook een uur tot dit. Dus dan, ja, dat is wel leuk om te feelen dan ook.
0: Ja, hoe duur is een gitaar van jou?
3: Ongeveer van de 2300 euro, 2200 euro.
0: Ja, en ik hoop eens dat er al van, dat is de letter van Libby Kist, dat het echt die vak weet uiteindelijk?
3: Ja, uiteindelijk wel. Daar heb ik nou nog net genaar bestellingen voor.
0: Maar ja, het eerste begin zit er al in Zweden, ben je al sleutel op de gitaar. En als je nou zelfs benijd bent naar de gitaren van Chris, Lab Customs Guitars op Facebook. Dat is het adres West dan. Ik die plaatsjes van die foto's van die gitaren. Lab Custom Guitars. Dat is die bedrouw. En ik wens je die een hele soort succes, Chris.
3: Ja, dankjewel.
0: Misschien is het een idee dat Mick Jagger nog even een berichtje stuurt. Misschien word ik wel gitaar van
3: daar. Ja, dat is zo mooi.
0: Ja, ze hebben krijgen weer een nieuw album uitgebracht. Dus ja, je weet het net, hè? Je weet het net. Hey,
3: nee,
0: dankjewel voor die verhaal, Chris.
3: Ja, ik bedankt.
0: Nice single van de Stones, ja. Misschien wel op de gitaar van Chris Lapp. In the Star.

het wordt het nog even. In juli komt het nieuwe album uit. Foreign Tongues. En daar zit deze nieuwe single op van de Stones in the Stars. Je zit nog in je zeg ik nou. Dat is leuk. Koffiemok van Node voor. Nou, die keer wel even voort, Jan. Als je benijd bent naar wat er op 1, 2 en 3 stie bijvoorbeeld. Doe je 16 jaar. Wij kennen al wat mensen broek voor de Tuskelaams Kieplaat. Boek zit nog wel een peri, maar kennen wel wat meer mensen bij. Als die een geboortedatum terug appst via de app van Omroep Friesland of de WhatsApp 0620-4-9-9-1-9-9, dan verlaten we onder de instuurders de nodig voor koffiemok. Drink de koffie, Oesa, Noflekuut, Ek, thee, kinderin trouwens. Ja. Dus als benijd bent naar wat er op 1, 2, 3 stie in die jeugd, heb dan die geboortedatum terug via de app van Omroep Friesland of de WhatsApp. 0620-4-9-9-1-9-9. Als misschien naast was aan de mok te pakken. En wist ik nog eens op de hichte van wat er op 1, 2 en 3 stie doet 16 jaar wist in de Tusken Lame skiplaat. Dus app die geboortedatum terug via de app. En waar weet, als de aanstaan mooie koffiemok van Node voor te pakken. Deanna Russell.

0: werkdagen tussen Tolven en Ien bij Omroep Friesland op radio.
1: Nou in Friesland.
0: Maar het nijste nijs uit Friesland.
2: Ja, dat jou dan.
0: Verslag jou eens die trofregje.
2: Wat gong de toen troddy hinnen?
0: Sportnijs van de profs om te beginners.
3: Je hebt zachtere ballen.
0: Het waberjocht.
4: Het is nou heel mooi.
0: En nijs van de social media.
5: Dus het is eigenlijk een hele efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
1: Ik op sneun om 8 uur en 12 uur.
6: En een keer, niet een keer.
0: Omroep Friesland. Ja. Nou in Friesland.
7: Het is perfect. Super.
8: Nu bij de boerdrachten Stiga Robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
9: Personeel tekort? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten omtinken? Daarover gaan wij graag met die inpeteer. Show of Vester is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
10: Friesen steen op en ga maar lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
11: EasySit.nl, dan zit hij jou goed.
12: Jaar in de Wolf, Wenning in de Jochting in Sint-Nik is Himmelfitsdij Iepen van 12 om 5 uur.
11: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ontzoom om dit 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij jou goed.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de omroep app en 92.2 FM.
13: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Bij het geweld rond de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn gisteravond 3 mensen aangehouden. Man van 28 uit Huizen wordt verdacht van brandstichting. Daarnaast zijn 2 minderjarigen aangehouden. De ene komt uit Kortehoef en zou geweld hebben gebruikt tegen een journalist en tegen de politie. De andere minderjarige komt uit Amersfoort en zit vast voor het gooien van stenen en fakkels. Bij het protest ontstond gisteravond brand en hulpverleners die het vuur wilden blussen werden bekogeld. Daarna greep de ME in. Het laboratorium van Clinical Diagnostics had vorig jaar de beveiliging niet in orde toen het werd gehackt. Dat concludeert de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd na onderzoek. Vorig jaar werden de medische gegevens van honderdduizenden vrouwen gestolen die mee hadden gedaan aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Volgens de inspectie voldeed het lab voor en tijdens de hack niet aan de regels. Het marineschip Zijne Majesteit Evertsen is terug in Nederland. Het schip was de afgelopen 2 maanden op missie in de Middellandse Zee, maar het landen in de regio beschermde tegen eventuele Iraanse aanvallen. De missie begon in maart en zou een maand duren, maar werd verlengd. Het kabinet besloot daarna de inzet niet opnieuw te verlengen. Het kabinet overweegt nog wel om het schip naar de Straat van Hormuz te sturen om te helpen met de beveiliging daar. Ook de pensioenfondsen die al zijn overgestapt naar het nieuwe pensioenstelsel hebben last van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat blijkt uit cijfers over het eerste kwartaal. 3 fondsen die met de jaarwisseling zijn overgestapt hinten erop dat pensioenen volgend jaar niet kunnen worden verhoogd, omdat de beleggingsresultaten dat niet toelaten. Het gaat om Metaal en Techniek, BPF Bouw en het pensioenfonds Zorg en Welzijn. 3 weken geleden bleek al dat pensioenfondsen die nog onder het oude stelsel vallen ook last hebben van de oorlog. Het weer, eerst nog af en toe zon, later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot in de avond blijft het wisselvallig. Het wordt 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan wordt het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
14: Mooi.
15: Even zien, ik had de nodig voor een koffiemokje, Justin. En die flatsen we onder de instuurders van de Tuscalama skierplaat. Dan zie je wij voor u. Wat er op 1-2-3 is, die dus al 16 jaar wist, als je er bereid naar wist. App dan die geboortedatum terug via de app van Omroep Friesland. Of de WhatsApp, daar keer het ek op 0620-4-9-9. Ian, Njoggen, dus die geboortedatum appen. En waar we het haast aasen, zou mooie nodig voor koffiemok te pakken. Ek Coldplay en Michael Jackson, you know, en een one-stop cup.
16: Voor een nieuwe Opel, Heimer, service en auto's, is de voor Elsen hier.
12: Jaar in de Wolf, Wenning in de Jochting in Sint-Nik is Himmelfitsdij Iepen van 12 om 5 uur.
17: De eerste snedematten van het loon. Maar hoe denkt deze leerwerker om de grijdevoegels?
18: We menen van binnen naar buiten en een tosje langzamer, zodat de grijdevoegels voortkomen kunnen.
17: Toch ik mij. jou de grijdevogels in Uitwei. Grutskopjes grijdevogels. Zoek voor meer informatie op grutskopjesgrijdevogels.nl.
9: Personeeltekort? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten omdenken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Sjoch of vester is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
3: Nul de Voor.
6: Mij Arjen Overmaat.

Coldplay. En Michael Jackson, Not a Part of Me, Mom. De jeetje bette datums die streamen binnen via de app van Omroep Friesland. Voor nou voor koffiemok. Aast pakken we daar even een datum uit. En dan zie ik je voor die uit. Wat er op 1, 2 en 3 is die. Dus to 16 hier wist. Stek nog Maidon Worst voor de mok. De app 10 geboortedatum terug. Via de app van Omroep Friesland of de WhatsApp 0620. Fjouwer, Njoggen, Njoggen. Hier, Njoggen, Njoggen.

0: Krimtosk en het houten bankje.
1: Tuske Laan.
2: En Skier.
0: Wauw, hele soorten bettedatums kwamen er binnen via de app van Omroep Friesland. En daar hebben we Ian uitpakt. Hanneke de Boer. Goedemorgen, Hanneke.
3: Goedemorgen.
0: En omdat je die bettedatum terugstuurd hast, krijg je de nodige voor koffiemok van ons.
3: Nou, geweldig toch?
0: Nou, die hast om het weer te pakken en daar bloot er net bij. Want wij zien kijk nog iets wat er op Ian 2 en 3 is hier. Doesto, 16 jaar wist.
3: Ja, het is een blauwe mandolin, hè?
0: Het wie in Josje 63. Ja, oké, okay, dat ben wat. Ja. Dat ben heel wat manjes lin, ja. Ik zeg dat het zijn wurging Reinsje McGeerst wenst.
3: Ja.
0: Doesto in 16 wist.
3: Al 52 jaar,
0: ja, maar doesto 16 wist, die is toch nog net te zwetsen op de piep, dus.
3: Nee, echt net.
0: Nee,
3: wist ik helemaal net dat het bestier.
0: Nee, dat kan ik niet vaststellen. Maar dat speel hem dus al in Jesterwaarden, heb ik begrepen.
3: Ja, ja, daar ben ik geboren en getogen.
0: Ja, en hoe viel het leven daar als een 16-jarige faam?
3: Nou, leuk, ja. In Wadder, ik zit in Assen of Squallen. En je wint dat bij de jeugdclub en die wat leuke dingen. Ja, dat... eenvoudiger als nou.
0: Oh, en wat is aan jeugdclub?
3: Dat wie van het Cerken.
0: Ja.
3: En we kwamen één keer in de week bij elkaar. Wij hadden leuke gesprekken. We deden toch wel bijzondere dingen met elkaar. Ja.
0: En volgen je met Nijzek een beetje in die tijd?
3: Jazeker. Ik zie het op kweekskwallen in Assen. Dus je moest wel een beetje volgen, hè?
0: Ja, wist nog dat op 22 november John F. Kennedy de eerste keer toen werd in Dallas? Dat wie in 1963, ja.
3: Jazeker, toen wie ik als afgevaardigde van de zondagskwallenleiding ergens op een vergadering. En toen kwam dat nice terug, dus dat zeer zeker. Ja, zit op netvlies.
0: Bloot je altijd bij voor zelfs zulke momenten.
3: Ja, en natuurlijk de Alve Sterrentocht.
0: De hel van 63 weer, hè? Ja.
3: Ja.
0: Ja, dat, ja. Ja, dat hartstikke wat van mij kregen doen. Toch, ik mag erbij wijzen, of hoe ziet dat?
3: Daar zie ik wat bij wijzen wel, maar ik zie het natuurlijk daar in Assen op Squallen. En dat is provincie Drenthe. En daar weer net een vrije dij.
0: Nee, vanzelfs had nooit
3: Friesland West. Bij een wolfgaatswedstrijden. Ja, okay. Ja.
0: Oh, dat dien je ja. Mek. Ja.
3: Ja, ja.
0: Nou ja, in die tijd, in de winter zegt volle stranger vanzelfs. Dus dan kon je ook wel retreren. Dat wie in die tijd. Ja, nee, maar dat wie was dat vanzelfs.
3: Ja, zeker.
0: Dat idee hier, ik in mijn jeugd. Altijd had je het idee dat je alle winters wel op redens kon. Maar goed.
3: Ja.
0: Wij hebben de top 40 er nog net bij pakt. Want die wie er net in een jochje in 63. Maar wel een oren hit parade. En zo kwamen we achter deze drie liedjes. Dit wien de hits in Jochtjen 63 op die jitje, Hanneke. Ben je benijd?
3: Ja, heel benijd.
0: Nou, hier is... Nummer 3. Ah, leuk dit ek. Little Eva. Ja. De Locomotion. Heerlijk onschuldige muziek, het mooiste.
3: Zeker.
0: Ja, nou dat wie de nummer 3. Dit is nummer...
4: Nummer 2! Land of hope
3: and glory. Veerling.
0: Ja, heel goed. Ja, die is die op 2. Echt een prachtig mooi liedje. En dan komen we bij de nummer 1. En nou hebben we toevallig vorige week hebben we de Duskelamerskie op de plaat dienen. Misschien wie nu Jochtje 62. En dit liedje dat had zo lang op nummer 1 staan, dat het zelfs in 1963 op 21 januari, want dat is die nette datum, een jitje, nog altijd op 1 staan.
4: Nummer 1! Ja.
0: Met je palmen strand. Anneke Grunlo weer. Ja, dat is zo.
3: Ja.
0: En Paradiso, ja, en het is omdijen. Ik, dat maakt me helemaal niet uit als de Paradiso nog een keer kiest of s'avonds de 60 won oren. Ja, het is omdijen. Welke haasnover zijn er nog door?
3: Dan denk ik van, door nummer 2 maar. Ja.
0: Vier alleen. Dat is
3: toch, ja, door vier alleen maar, hè? Nou. Pas wel een beetje bij mijn leeftijd.
0: Ja. Land of Hope and Glory. Het is een schitterend lied. Yestermack nooit meer. Maar dankzij de Tuske Lames keyplaat zitten we niet weer in Jochtje 63. Dank u wel, Hanneke.
3: Graag gedaan.

Ja, ja. Land of Hope and Glory. Veralin in de Tuskelame skiplat. Ja, dat is het mooie om deze rubriekje Jerren nog eens wat. Hè? In Jochtje 63, wie dit een hit, Jer. En het mooie om die Tuskelame skiplat is ook dat we altijd eigenlijk oeral hinnen vliegen. Ze hadden wel in de Jerren 90 geweest. We hadden in de Zero's West, in de Jerren 50 zelfs, 70, 80, het kan alle kanten op. Als het een keer mij dan was, dan de Tuskelame skiplat. Heel simpel, app die een geboortedatum trog via de app van de Omroep. Zink je wat voor je uit, zetten we die op het listje. Zoeken we te Gerre de skiernis in van die jeugd. Leuk is dat. Zelle en mana's blijven slapen en dit is de Police. Every breath you take.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.
2: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
3: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
3: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
4: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: 92.2 FM.
8: Het is correct even naar Jan Vertolven. En Timo Jepkema is hier met Frieske Nijs. Timo, goeiemorgen.
9: Goeiemorgen. De rechter had bepaald dat de wettervergunning van Zinnepark Schoelenburg geldig bleef. Een omwenner voor dat het werk aan het Zinnepark ophouden zou. Dat moet de grootste zinninstallatie van Nederland worden. De rechtbank wies het fysiek aan. De rechter is de vrouw geen belanghavende in de zaak. Ze wennen het op zo'n 600 meter van het Zinnepark en had geen zicht op het gebied. Oer het Zinnepark bij Schoelenburg had een soort gedogwest Arnhem-Wan. Er zijn verskate juridische procedures en er is onduidelijk iets over de ecologische gevolgen. De rechter die geen uitspraak over de natuurvergunning van het Zinnepark. De gemeente hier van Eerstellingwerf stemt in mei 80 tijdelijke wenten in Jesterwaarde. De huizen komen onder Nanninga-wei. Ze worden gebouwd op het terrein van een jedere pleets. De huizen binnen bedoeld voor starters en mensen die vlug een plakje hamatten, like als statushouders en Oekraïnse vlechtelingen. De wenningen bleven maximaal 30 jaar staan. De dij worden ze vothellen. De gemeente onderziet het nog maatregels van de verkeersveiligheid. Omwenners mij denken over de inrichting van het trein. Al 20 jaar docht de BSO-squallen op het terrein van de Naturij in Drachten mij onder het project van een eigen griente-tuintje. Squalben onderhouden de tuin en mij de opbrengsten zelfs ophieten. Het is als hier weer een feestje, zei Elisabeth Binsbergen van de Naturij.
10: Wij hebben elk jaar een feestje als wij de moestuintjes uitdelen. Want dat is gewoon altijd weer heel erg leuk om de kinderen zo enthousiast te zien. Om al die aardbeidplantjes en die preiplantjes en die zonnebloemzaden en rucolazaden en weet ik wat niet al in de grond te zetten.
9: Bleuw nog even bij het basisonderwijs, want alle leerlingen van groep 6 in Zuidwest-Friesland, maar het takkum squal hier, vergees naar het theater. Dat aanbod komt van Poort, de nijnamen van Theater Sneek, Bolwerk, Atrium en Acte 2. De actie is van leerlingen van 55 basiskwallen in de gemeente. De band zullen naar de vaststelling De Bende van de Witte Roos. Van een soort haar eerste bezieten in het theater worden. Poort Wolsa ben in de kunde komen litten, mij cultuur. Dan het waar, een beroende lofte valt ze nou dan een bui. Mogelijk ik maar hagel, wie stiet een tonger? Er stiet een vrij krachtige westenwien bij zo'n 12 graden. Jorgen vannacht zakken de wien aan, maar bleeuwen de buien. Ik mij tonger bij een graad als 5. Morgen op hemelfietsdij, eerst buig, letterklert het dan op en komt het sindsje er vaker bij en wordt het 11 graden.
8: Dank u wel, Timo, voor het bijpraten. Meerwaarde reis, omroepfriesland.nl of in uw app. Haast eens even wat de Friesen biedt. Einha en er is muziek uit Denemarken. Van Alphabeat. Oeh, 12 minuten.
11: Trulies met Genke.
12: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
13: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
12: Precies wat we nodig hadden.
13: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
14: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
13: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
14: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
15: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
16: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
15: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
17: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en daarbij een brilvoucher ter waarde van 100 euro.
18: Wacht even hoor.
17: Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher?
18: Klopt dat wel?
17: Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
19: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
20: Nolde Voor.
21: My Arjen Overmaat.

0: you go. Rollo and King, never ever let you go. Goeie, mij Arjen van Omroep Friesland. Wat ga je bieden?
1: Wat schilder je bij de boord. Dus ik heb allemaal wat, wat lietse klusjes.
0: Ja, het seizoen is wel los vanzelfs.
1: Het is wel los, alleen of het warm met wat beter worden.
0: Ja, het is net zo dat je toch warm wie maar de boord voor binnen.
1: Nee, absoluut net. Het is geen mutten. Nee. Bij mij dan mijn futs, is ik altijd.
0: Ja, okay, dat is extra. Dus eigenlijk ben je dan een mooi waar vader.
1: Net een mooi waar, want als we fut binnen en ben je in de Rijn, dan gaan we net naar huis. Dan ben je wel op boord.
0: Nee, ja, en wat voor boord hebben we jou dan?
1: Wij hebben een Pietersen. Dat is een motorflat.
0: Is dat een grutten of een middel?
1: Een hele meter.
0: Oh ja. Waar zul je dan heen aasen? Je gaat verst op plan maken, denk ik.
1: Wij mensen nooit geen plan. Nee.
0: Oh, nee?
1: Wij zijn gepensioneerd, dus we kunnen fut gaan wanneer we willen. En hij leidt in de buurt van Langwaar. En als we een paar dagen fut gaan, dan blijven we daar in de buurt. Maar ja goed, we kunnen richting Tjoekenmar, we kunnen richting Snits, we kunnen richting Lember. We kennen richting Grauw, we kennen eigenlijk alle kanten nut van jou.
0: Ja, dat is het voordeel uit dat hij leidt in de boord voor zelfs. Ja. En had je dan ook een favoriet, een plakje waar je graag komt?
1: Meestal lezen we op het Jentje maar. Of we hier een paar dagen vergen, Jentje maar of de Noorderwaardewij. Snitsen maar, lezen we ik wel.
0: En je had nog nooit Sean al die heren?
1: Nee. Want het bloed gewoon heerlijk. Je stapt op een boord en je hebt vrijheid. En te net dat we zeiden van, je hebt al zo vaak west te verveeld. Nee, absoluut net.
0: Nee, en is het, en ik zei dat je alleen nog maar in Friesland, bleef je al maar de boord of ik wil boeken
1: in
0: de provincie?
1: Nee. We hebben verleden neer bij wij richting Meppel, Dieverbrug. die hoeken steeds maar bij Wutgong.
0: Ja.
1: Assen, Greens. En dan via de Lauwersmar, Zoutkamp, Lauwersmar, Leverom.
0: En ben je al wat een betoefd skipper?
1: Nou, ik meen zeggen, ik red me prima. Ja, ik heb geen vaarbewijs, maar en dat is ik net nodig bij deze boord. Maar ik red me prima daarmee.
0: Johan, net de senior, dat er een sloes op jou afkomt.
1: Nee, absoluut net. Nee. Wij zijn, wat dat angeert, ben wij wel een team, mijn vrouw en ik.
0: Ja, oké. Okay, ja, dat is belangrijk voor zelfs. Je mag beide van zelfs goed weten wat je van de oor doet en zo.
1: Ja.
0: En hoe is de rol dan? Jouw vrouw die leidt aan en jouw stuur? Hoe
1: ik stuur en mijn vrouw die leidt in het middenschip, leidt die dan de boord vers dan in de sloes en dan pakt ze de voorkant en de achterkant. En dan langzaam maar zeker, dan zakt hij weer naar beneden of niet helemaal omhoog en bekijken wat er moet.
0: Ja, en nooit dat je de boord scheef aan de wand hong, zeg maar, aan de morgen.
1: Nee, gelukkig net.
0: Nou, jou hadden we nog toen op het nieuwe seizoen, Jerkbo.
1: Daar willen we nog staan. Alleen het warm met een beetje beter worden.
0: Nou, dat zal vast ook wel weer eens goed komen. En dan ga je al weer een prachtzimmer te geven in de boordazen.
1: Ja, daar gaan we wel vanuit.
0: Fijne dag en succes nog even dan bij de laatste putjes.
1: Ja, dankjewel. Okay. Je hebt een fijne dag.

0: Kaja lekker in een bootje. Vakantie vieren. Staag, zei de groep. En het liedje heet Vakantie. Hast doorvoeren, laten we eens even vooruit zien. Nijno in Friesland, Jacob Stelwagen. Wat hast door in het programma, Sap?
1: De Kimmercommissie van Infrastructuur en Wettersteert praat over de noordelijke plan om de Lelylijn betelling te kennen. Die plan waren verleden week gepresenteerd. Komt er op del dat noordelijke provincies al hier 40 miljoen euro in een potje doggen. En natuurlijk 400 miljoen. En uiteindelijk moet er dan genoeg geld of smieten om die lijn om te lezen. Nou, dat wordt dus in die Kimmercommissie opraad nieuwd. Wetterschip Friesland vraagt boeren, inwoners en terreinbeheerders om te helpen bij verwijdering van wetterplanten die het ijs net jaren en dit skeeljochtje. Vindt het waar, Messibo? Nee, zit de Orde Media met Fijken. En de eerste muziek is aast van Bluff.
0: Mooi, dankjewel Jacob. Het is een tretje Maya Hewitt en Joe Brown is 84 hier. Heid van Sam Brown en bekend van de hit A Picture of You. Imke Marina had ik, heidje, 84 hier. En Marlon Haggis van Exile is 70 hier. Stevie Wonder, nou, die hier in de quiz, 76. Paul Thompson, de drummer van Roxy Music, is 74. Harm Biersma, dammer, 73. En, ja, nee, verslaan nog even een woord. Larissa Keuleman van Def Dames Dope. Dat is een jeugdsentiment voor mij trouwens. 68, heet die op een 68? Wie kunt het hitten hier in 90? Aspen Lind is 54. Ilse de Lange, 49. En Johannes Rietma, van Oregon, 34. Tones and I is 33 en waarom moet ik nog even niet? Nou, ik zeg er niet in. We zitten al in een Songfestival tiet. Willem Breusma die stuurt die jitjes terug en is altijd groot fan van het Songfestival. Ja, Johnny Logan had zijn jitje gehoord. 72 hier, won 2 keer het Songfestival. My What's Another Year en Hold Me Now. Ach, door van Toven. Graag ontmanje, daar ben ik er weer. Hoi. Don't

0: Friesland.
1: Twa Njorden. Twa FM.
0: Alles wat er spielt.
2: Jaringe Wolf, Wenningerjochting in Sint-Nik is Himmelfitsdij Iepen van 12 om 5 uur.
3: Wat een naaie show. Heima, service en auto's is er voor Elsen hier.
4: Hast u extra lijst van kalkonslag? Bij de Big Green verkomt kalkonslag en haast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afvier nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van die drinkwater. Voor meer informatie, shop op big-green.nl.
5: De eerste snedermat werd van het land. Maar meent deze boer nou dijs of nachts?
6: Ik meer nog dijs, dan kan ik goed zien met de kruiden vol zitten.
5: Doch ik mij, meer nog dij. Grutsk op uw kruidenvogels. Zoek voor meer informatie op grutskopjesgrijdenvogels.nl.
4: Big Green Funny's actie. Kind 1034 maar 925 euro, inclusief installatie.
7: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
8: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Oud-PVV-minister Faber maakte zich schuldig aan stemmingmakerij toen ze staatsnoodrecht wilde gebruiken voor strenge asielmaatregelen. Ambtenaren vonden de motivering voor noodrecht niet toereikend en zeiden dat hij waarschijnlijk zou sneuvelen in de Kamer of voor de rechter. Toch hield Faber steeds vol dat de dragende motivering klaar of bijna klaar was. Dat blijkt uit stukken die Nieuwsuur opvroeg. Na veel gesteggel liet de toenmalige coalitie het noodrecht los en kwamen de gewone wetten. Eén daarvan, de zogeheten asielnoodmaatregelenwet, haalden het vorige maand de Eerste Kamer niet na een draai van de PVV. De politie heeft gisteravond 3 mensen aangehouden voor de rellen rond de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht. Bij de opvang ontstond brand toen er met vuurwerk en fakkels werd gegooid. Ook werd er geweld gebruikt tegen de politie, hulpverleners en journalisten. De politie hield een man van 28 aan uit Huizen en 2 minderjarigen uit Kortehoef en uit Amersfoort. Het lab dat tests uitvoert voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker, Clinical Diagnostics, voldeed niet aan de regels voor het beveiligen van persoonsgegevens. Dat concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Vorig jaar werden de medische gegevens van 100.000 vrouwen gestolen die hadden meegedaan aan het onderzoek. Het marineschip Zijne Majesteit Evertse is terug in Nederland. Het schip was de afgelopen 2 maanden op missie in de Middellandse Zee, maar het landde in de regio beschermde tegen eventuele Iraanse aanvallen. De missie begon in maart en zou een maand duren, maar werd verlengd. Het kabinet besloot erop de inzet niet opnieuw te verlengen. Het kabinet overweegt nog wel om het schip naar de straat van Hormuz te sturen om te helpen met de beveiliging daar. Het weer nog. Vanuit het westen trekken stevige buien over het hele land met kans op onweer, hagel en windstoten. Het is 10 tot 13 graden. Aan het eind van de middag en vanavond afwisselend zon en wolken. Ook morgen wisselvallig bij 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dadelijk in Noord-Friesland. De Kimmercommissie van Infrastructuur, de Wettersteed, praat over de noordelijke plan om de Lelylijn betelling te kennen. Die plan waren verliende week presenteren. Vindt er het waar? Mijn Sibo, Nijzuur, Oren Media, mijn Fijke. En de eerste muziek is haast van Bluff.
10: Voor al uw tuin- en perkplanten. Tuincentrum Bontebok.nl. De prijsbreker.
11: De boerdrachten. Alleen sterke merken robotmaaiers. Vraag nu de Stiga demo aan. Ga snel naar deboerdrachten.nl.
12: Zin in lekker eten, maar het mooiste uitzicht van te Herne? Bij Is aan Orne. Kist het hele hier te riachten voor ontbijt, lunch, diner en nog volle meer. Kom wel op de ziel, want restaurant aan Orne is zuur knietje on het wetter.
13: Zwembad, een magische voorstelling waarin badgasten het wetter dealen met acteurs. Van 20 mei tot en met 3 juni in Iepeloft zwembad Dundelle in Bakkeveen. Zoek voor meer informatie en kaarten op triater.nl.
14: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die het heel tijd verhoort, is rijst een zeldzaam goed. Wilt merken schommelen en trends komen en gaan, bloeit jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloeit. Verantwoorde, degelijk en trochtocht. Ambassador Vermogensbeheer. De Value Belizzer.
15: Men wat komt men wat dreig uit die stoel. Zullen we ons eens omzien naar zijn steen op stoel?
16: Maar lieve, dat is om eens net te betellen.
15: Wol nee, mem. Wie zit gemaakt op een jouwer, haar ze skitter in de gloed naaien, maar ik broekte en altijd mooie oombierings.
16: Nou, ik jij het wel. Wie zit gemaakt op een jouwer? Des is goed.
17: Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
16: Voor een noffelijke steen op stoel en naaien af een broek neem.
15: Zit gemaakt op een jouwer. Des is goed.
2: Jaring de Wolf, Wellingerjochting in Sint-Nik is Himmelfits daar Iepen van Tolve en Vijf Oeren.
7: Noe Friesland.
0: Jacob Stelwagen.

0: sneeuwbal van het luisteren is.
1: Wat is dat weer voor een vraag?
2: Verdi heeft toch de beste muziek?
1: Hallo ze, joh, val hem maar even.
0: Ver bloost op een hichte van het waar.
1: Het volgende onderwerp.
2: Is er overal een maaitje?
0: Maar dat was toch een antwoord?
3: Ja, nou, heel moeilijk.
2: Alles wat er spielt. Yes, hier. Ik vind het prachtig.
0: Kom maar op, Frisson.
4: Ja, geweldig.

0: Teletikam. Die plan waren vorige week presenteren. En Wetterschip Friesland vlegt boeren, inwenners en terreinbeheerders om te helpen bij het verwijderen van wetterplanten die terrein niet jaren en die het skiën oorjochtje.
1: Alle reden om hier bovenop te zitten met elkaar, zodat we kunnen blijven werken aan schoon en veilig water.
0: En dan het waarbedocht in kwad met Sibo Mollema. Een goeie met je.
2: Goeie met je, Jacob. Nou, van de mensen hier komen ze buien, meteen meestal wat hagel en de klap donker. Er werd zo'n zien, overgraden. De west-zuidwestenwind is zwak ontmatig, maar zal in buien wat uithellen. Nou, joen en vannacht ook nog buien en vannacht zo'n 5 graden. Morgen ook een mix van wolken en zinnen met enkele lichte buien, zo'n 12 graden. Met een matige noord-noordwestenwind. Meer oer het waar, oer en jaloeren.
3: Oort inroeren.
4: Nooi Friesland.
5: Omroep Friesland.
0: De Kiermercommissie van Infrastructuur en Wettersteert die praat over de noordelijke plan om de Lelylijn betellen te kennen. Die plan waren verleden week gepresenteerd. En het komt erop deel dat vier provincies al hier 40 miljoen euro in een potje stoppen. Het Rijksdocht dat ook, maar dan met 400 miljoen euro. Vragen wie in de rekkel in Biekelijkse steden, want hoe ben je er wist van dat het geld net voor wat oorsbroekt werd? Onno Valkenaar die is in Den Haag. Onno, een goeie met je.
6: Ja, goeiemiddag Jacob. Ja, dat besluit om die 400 miljoen LC'er te sparen voor de Lelylijn. Ja, had je dat waanzoen, dan kent de scheppen in het jaar 2040 de groen in. Nou, dat besluit, dat moet het van de Kiermer nog nemen. En daarom wat van de morgen praat met Lelylijn gezant Klaas Knot. En Klaas Knot, die hierbij geleeks over de gunstige effecten van de onlees van de TGV, de Train à Grande Vitesse in Frankrijk. Ja, die TGV die gaat net alleen nog naar Parijs, maar die gaat de Franse provincie in. Ja, en de komst van een station, ons aan vlugge spoorlijn, had voor een gigantische dynamiek zwagen in gewoon provinciesteden in Frankrijk. Nou, dat, diezelfde dynamiek gunt hij een plak als Drachten-Ikwel. Ja, en het is heel lastig om in yield uit te drukken van wat dat al hier opsmieten zil. De grond zult duurder worden. Je kan je meer huizen bouwen. Er kunnen meer bedroeven komen. Meestal kent dan ik in Drachten-Wijnen en in Amsterdam-Zuid werk je. Als die sporen, als die treinreis nog maar een uur het wordt, in plaats van 2,5 uren nou. En vanuit Drachten is het op dit moment niet eens mogelijk, want Drachten lijkt vanzelfs net over het spoor. Nou, dat weer een beetje de teneur van Klaas Knot. En die zei van ja, wij moeten als Nederland investeren in de toekomst, in grote projecten. Likas in het Vlienenbad is, maar de oudste dijk in de jaren 30, de weer Nederland een stik eerder als nou. Binnen wel hele grote infraprojecten online. Dat moeten we nou ook doen, zodat we kleer binnen van de toekomstige generaties en de Lommersdeal in Nederland, ik beter maar in waar verbinden. Nou, in die Kiermercommissie die naar Knot Harken zie je een treien Friese Kiermerleden. Maarten Goudswaard van Jaar 21, Hapte Moeder Hoop van Pro en Lucienne Boelsma van het CDA. Nou, het verhaal van Knot, dat ging er bij Hapte Moeder Hoop heel goed in. En het is voor Hapte Moeder Hoop inspiratie om na een week al met een amendement te komen om gauw een vervolgstap te zetten in dat proces richting onlees van de Lelylijn. Dat gaat dan om een MIRT-verkenning. En na een week is er een Kiermer. Is er een commissie gekomen en dan wil de hoop dat inbrengen. En wat mij van de morgen opvoel is dat de coalitiepartijen als CDA, D66 en VVD, die reageren daar net echt op. Die waren wat voorzichtig in haar reactie. En dat hield ik voor Lucienne Boelsma Hoekstra van het CDA.
7: Nou, ik moet eerst zien wat voor amendement het is. Daar begint het mooi. En ten tweede wil ik dan de reactie van de bewindspersoon op het amendement. En wij staan, na een week hebben we dus een debat over de gewijzigde begroting. Maar het belangrijkste debat is straks in juni over de strategische keuzes. En daar moeten wij machinaal een goede afweging maken. We hebben een Schengen of we investeringen dwang gaan.
6: Ben je nog een beetje optimistisch om de mogelijkheid om een stap verder te komen met de Lelylijn?
7: Ik denk dat het goed is dat we de juiste informatie hebben. En dat wij op basis daarvan zien kunnen van ja, wel lezen de mogelijkheden. Ik vind het heel goed dat er op zo'n manier naar dit project jongen is. Dus ik een beetje out of the box, boetende dozen. En dat, wat ik heel mooi in dit project vind, is dat ik jongen is naar de, eigenlijk de vervangingsopgave naar lange termijn. Dus dit is systematiek. politiek die de heer Knats is maar aan u verloren heeft, die vind ik heel goed. En nou is het aan u om straks te zien, we weten wat er in de pad zit.

0: Dat is een romme 600 miljoen. Ja, en je wordt dan nogal wat meer vregen. Dus die afweging die moet straks maken worden.
1: Officieel kan pas een vervolgstap zetten worden als 75% van het budget er is. 75% van 13,8 miljard, dat is een gigantisch bedrag. Ja. Knotsheid van dat ken ik wel wat jedder.
0: Ja, ja, en die vraag we hier wat te minteert. Want dat vond ik wel een hele wichtige vraag die ik dus nog wil stellen voor. Want normaliter is het zo dat 75% van het investeringsbedrag hebben voordat die vervolgstap nam worden kan. Ja, en nou sparst als het ware. Dus die vraag wil ik aan de bewindspersoon stellen. Als de heer De Hoop met het amendement komt. Om eens te zien van hoe zit dat nou? En dat we eigenlijk meer lijst de vraag van een andere manier van financieren. En wat voor consequenties heeft dat voor die vervolgstappen inderdaad?
1: Maar Vliene Wieke, de noordelijke provincies bekendmaken. Wij willen ik zien dat we een bijdrage leveren kennen. 40 miljoen van de fjouwe belutse provincies. Dus ik van Friesland en Grensland. Helpt dat?
0: Ja, ik denk dat de heer Knotik onmiljoen heeft dat er ik wat van verwachten wordt. En ja, die provincies die hij ze oppakt. En dan ben ze mee aan de slag. Alleen het grootste deel zit natuurlijk straks wel in die integrale aanwaging hier. En we weten wat er nou in de pot zit. En dat is net het bedrag wat rond 2040 voldwanden is. Dus we moeten echt machine-on-chef van, was dat vierder vorm, Jan? En daar hebben we dat debat straks over. Dus ik ben ook heel nieuwsgierig wat de bewindspersoon voor reactie jou op dit rapport naar de toekomst en waar de mogelijkheden zitten.
1: Je bent in Jiskenhuizen. Zou het net heel handig zijn, een station op een lemmer?
0: Ja, een station op Heerenveen inderdaad. Nee, ik denk dat ik even boeten mijn eigen situatie omschermen en schermen van wat derde vrees stelde ik die vraag ik, hè, wat is de reactie van de provincies wist op dit advies? Nou, er zijn twee reacties, ze willen dat heel graag. En aan de andere kant, is het zwaar goede financiering. En ik denk dat die twee dingen, dat wij daar gewoon heel goed naar schermen van waar liggen de mogelijkheden en is het haalbaar.
2: En dat wie Lucienne Boelsma. Ja, Onno, het partij met Knot, het wordt op de kop al een oerde. Wat bat er nog meer in Den Haag?
3: Nou ja, Jertus is niet schrikt al om Lucienne Boelsma, maar die zei van ik ga net alle vragen stellen kennen. Nou, hoe een kwartierke begint in Hotel Babylon, dat is een beetje een jonkend het kermengebouw, een lelielijn lunch. Maar even zitwilligers, ik van de noordelijke provincies, ja, die zitten dan wat langer en ik nog wat verder ingingender. Maar terwijl de kermeleden praten, ik ien op ien, want ja, die provincies die willen toch wel heel graag dat die kermeleden zo gauw mogelijk ik dat amendement van hap te moeden, hoop stiepje en een nieuwe stap zetten richting realisatie van die lelielijnen. Dus ik denk dat ik, zei ik maar even, oersterk van het van de keer bij Hotel Babylon om te zien van water alle hier zitten. Een van de onwijzeren is, had ik mij vertellen, de Friese deputière van Vervier, Matthijs de Vries. Die zal ik importeren, mijn keermaleden. Want ja, het is wel al hier spannend. Er is dus wel stiepen van het amendement van hap te moeden, hoop. Maar die stiepe komt op nota, vooral van oppositiepartijen. Ja, en de coalitiepartijen, ja, het liep het erop dat die de minister en de staatssecretaris nog net al te bot van de votten erin wollen. En die hoorden de kaarten nog wat zin barst.
2: Graag jou hoor, Onno Valkenaar vanuit Den Haag. Dank u wel.
4: Nooi Friesland.
5: Media Oersjoch.
6: Fijke, nou, ze is ook maar even wat.
7: Nou, vreugd, dan zeg ik wel even wat. Just Jong, wie de eerste hele finale van het Eurovisie Songfestival.
2: Serieus?
7: Ik wist. Oh, hoe krijg ik zeggen? Ik weet dat je ook groot fan bent.
2: Het is volstrekt nog mijn verbeelding.
7: Ja, nou ja, ik zei van de morgen ik al bij Harm van. Ik wie ontzet hem en ik kwam er langs. En toen ik al heel snel in de gaten dat het niks voor mij is. En ik ben net de enige, want de Sjogsieversbien is correct bekend worden. 441.000 mensen hebben als jongen.
2: Oh.
7: En dat is toch echt fors minder dan jeder geval weer. Maar ja, het heeft natuurlijk alles mee te krijgen. Dat wij net mij dogen, we hebben ze waarom lutsen, omdat Israël mij docht.
2: Ja,
7: absoluut laagste record wordt het al neemt. Dus het tretje in de plak van best besjoene programma's van tientje. Dus ja, daar werd het net van hè. Dan, Oroene Wieke moest SCR vingen het laatste stukje van de wedstrijd in NAC Breda. In daar wel eens zo'n armeidje naar de wedstrijd in Breda in de 82e minuut stil aanwaard om supporters vuurwerk op veld smeten. NAC moest voor 8 minuten naar Jervingen al een reisje.
2: Plus 6 minuten blessuretijd.
7: Blessuretijd. Nou, het mocht voor Jervingen net helpen. Maar het kan nog gekker. Voetbalvereniging WVF uit Zwolle maakt deze week een oude rieden naar Hengelo om daar 42 seconden, nee boppen, al rond 9 minuut, te spelen in het ATC 64. Het is de kwartste wedstrijd eer. Ja, de Einstein trije weken lien. Wie trije. Toen spelen ze dus ik al Jim McCoor. Maar in de blessuretier kreeg een speler van WVF zijn tweede gele kaart. Dat is reed. En hij hier dus het veld aanmaten. Maar dat deed hij net. En de scheidsrechter hier dat net jongen. Pas na de wedstrijd kwam die fout van de arbiter onder het licht. En toen had de KNVB besloten dat het restant van de wedstrijd uitspelen worden moest. Ja, die dus om 42 seconden.
2: Ongelooflijk.
7: Naar Bob Aurond, na een minuut. Dan hebben ze dus. Oh ja, trouwens, die Zwolse club die mocht ik nog maar 9 spelers opstellen. Want jij erin duel weer er een orenspeler al het veld uitstuurd. De wedstrijd die waard weer begon mijn vrije traf van ATC voor de goal van WVF. Dus ja, daar winnen ze toch wel een beetje benauwd. ATC hier natuurlijk drie weken heen oefen je kent op het nemen van die vrije trap. Dus hier een hele mooie variant betocht om buiten spulvaart te komen. Want ja, iedereen is hier voor die goal voor zelfs. Hij de bal eerst even breed tikken. Maar dat dienen ze wat te hut. Dus de bal die hier oer ziet liggen. Daar zit een heel knullige oude in. Ja, en daarna giet ik al haast wat het eindsignaal al dienen. Dus de eindstand is draaien blun. WVF wie er blijft mij.
2: Nou, mooi.
7: Hij zit dan net voor niks, dat sticker in. en ja, ik zeg niet, kijk nog wat. Albert Witten Philipsen, dat is een hutfietser. Een Jantje en Jerg toptalent van Little Trek. Die maakt Oudon de Vreet een verschrikkelijke val. Mijn trainingsrit. Hij wier dwaande mijn ouddaling, helle 80 kilometer in het oren. En ja, de giedie dus onderuit. En gelukkig kan de Deen het nog niet vertellen. Hij hier inwendig geen letsel, maar uitwendig des te meer. Hij wier behoorlijk schijnt. Ja, shit happens, zei er dan. En de laatste dagen zijn het redelijk heftig geweest. Nou, kerst je voorstellen, uit een ziekenhuis na 2 dagen zonder verband zit, dan is er wel wat aan de hand.
2: Dan is er wel wat gebeurd, ja.
7: Ja. Ik kreeg eens een hele nare kriebel in de buik, doe ik die foto zeggen. Want dat shot er echt net uit.
2: Nee,
7: bah, vreselijk. Dan hebben we toiletjuf Renate uit Apeldoorn. Die zorgt er al 30 jaar voor dat alles weer blinkt. Had het nou in de V&D weer of letter in de HEMA. Maar die winkel die vervangt haar nou voor een paar poortjes. Ja, het liek er even op dat ze werkleers willen zoeken. Maar al snel betocht ze een oplossing. Ze begint niet bij het toilet in de stad.
5: Toen dacht ik van, nou, dan ga ik kijken of ik ergens toch een pandje in het centrum van Apeldoorn kan krijgen. En dan heb ik zelf toiletten.
8: Dit is uw nieuwe gekkie.
5: Dit is mijn nieuwe plek, ja. Hier heb ik dan de toiletten. En het is allemaal een beetje met dat, dan wou ik het ook naar mijn eigen smaak allemaal doen. Dus ook allemaal marmer en een beetje bling bling.
7: Nou, opstaan uit Huske in Apeldoorn.
2: Oké. Het nijs uit de Oordemedia, wie dat? Mij Fijkenwona.
0: Nou, bedankt.
2: Het is 8 minuten voor jou wie een wetenschap Friesland verregen boeren, terreinbeheerders, inwenners om te helpen bij het verwierden van wetterplanten. Dit je reis niet jaren en dit keer onderjochtje.
9: Alle reden om hier bovenop te zitten met elkaar, zodat we kunnen blijven werken aan schoon en veilig water. Omroep Friesland.
10: Goeie middag.
11: Mooi, dat is de radio on hest.
10: Dit is Omroep.

0: Muziek van Marvin Gaye in Nieuwe Friesland. What's going on? Dit programma Nieuwe Friesland is er nog ons in orde. Wetterskip Friesland roept inwoners van Friesland en het Grense Westerkwartier op om de bestrijding van zogenaamde invasieve planten mee om te pakken. De planten zorgen voor problemen bij de afvoer van wetter en de wetterveiligen zien de natuur. Wetterskip Friesland bestrijdt deze planten al volop, maar dat je er voor de komende jaren meer help bij komt, dan zullen die planten zo goed als verdoen wijzen. Monique Plantinga, dijstig bestuurslid bij Wetterskip Friesland, leidt eerst uit wat een invasieve plant correct is.
1: Ja, dat zijn eigenlijk woekerende planten die hier van oudsher niet thuis horen. Bijvoorbeeld de waternavel of de reuzenberenklauw. Ja, en die woekeren en die nemen veel ruimte in dat water en verstikken daardoor bijvoorbeeld de waterplanten en het waterleven in dat water. En dat heeft hier heel erg gespeeld in dit gebied.
2: Waarom is het zo wichtig om dat probleem om te pakken?
1: Nou, als waterschap werken wij aan schoon water en veilig water. En als je watergangen helemaal dichtgroeien met woekerende waternavel, ja, dan werkt dat helemaal tegen schoon water in en ook tegen veilig water in. Want het water kan geen kant meer op, het water verstikt. Dus dat zet onze opgave heel erg onder druk. Dus we hebben alle belang erbij om die waternavel niet te laten ontsporen in onze watergangen.
2: Nodig je hem vanuit Wetterskip Friesland een oproep om ek meesken in de meerskip erbij te beloeken om hier iets om te dwan. Wat kennen die meesken krijgt dan?
1: Ja, wij roepen echt inderdaad iedereen op. Wees een goede buur, want wij als waterschap onderhouden onze wateren en de keringen. En als we daar last hebben van woekerende planten, dan pakken we dat aan. Maar ja, het is een open watersysteem. We kunnen dit niet alleen. Dus ben je boer of natuurorganisatie of gemeente, heb je watergangen in beheer of heb je een stukje grond in beheer waar die waterplanten of die reuzenberenklauwen ontsporen, grijp dan in. Want anders blijven we elkaar besmetten. En dat is niet effectief. We helpen daar graag bij als waterschap met kennis en kunde. Maar dat is echt een oproep. We moeten dit met elkaar doen. Wees een goede buur. Samen de schouders eronder. En dan krijgen we dat voor elkaar.
2: Stel, een stukje wetter groeit helemaal vol. Maar die invasieve planten, wat kan er dan gebeuren?
1: Ja, dat gaat heel snel. Hè. Vanaf 10 graden komen er snel dikke pakketten waternavel in dat water. En wat er dan gebeurt is dat het water geen kant meer op kan. Dus bij wateroverlast gaat heel hard regenen. Krijg je dus wateroverlast. Maar het verstikt dus ook de planten en het waterleven in de watergangen. Ja, en dan krijg je geen schoon en ook geen gezond water. En daarnaast is het heel duur, want je moet er helemaal doorheen met een machine en handmatig om alles eruit te halen. Dus het heeft ook nogal een prijskaartje als we dit niet onder controle krijgen.
2: Hebben we voorbeelden van het verleden waar het misgegaan is met die invasieve planten?
1: Nou, we staan nu rond Heerenveen, hier aan een mooie waterplas. En hier heeft dat heel erg gespeeld. En hier zijn echt heel veel uren en euro's ingestopt om het hier weer beheersbaar te krijgen. In Zuidoost-Friesland was dit echt een thema. Het is nog steeds een thema. We hebben het beter onder controle. Willen we graag zo houden. Maar ja, dan hebben we dus ook de hulp van de buren nodig.
2: Stel, we zullen nou helemaal niks doen om die planten. Wat gebeurt er dan?
1: Ja, dan ga je zien dat toch hele watergangen en plassen dichtgroeien met waternavel. Dikke pakketten waternavel. Ja, dat heeft dus een heel slecht effect op waterveiligheid en waterkwaliteit. Geldt ook voor de reuzenberenklauw. Als we dat niet beheren, dan blijven die zaden zich verspreiden jaar in jaar uit. Ja, krijg je op heel veel plekken die reuzenberenklauw. En dat verzwakt eigenlijk de grasmat van onze keringen. En dat doet iets met de veiligheid van onze keringen. Dus daarmee zetten we ook de waterveiligheid onder druk. Dus echt alle reden om hier bovenop te zitten met elkaar. Dit moet je echt met elkaar doen, zodat we kunnen blijven werken aan schoon en veilig water.
2: Nou groeien die invasieve planten meer hoe warm het wetter is. Vanaf 10 graden begint dat al. Is het dan ook hoe warmere simmers we hebben, hoe meer last we echt van die planten krijgen?
1: Nou, klimaatverandering brengt ook nieuwe exoten in ons beheersgebied. En dus dat moeten we allemaal wel heel goed in de gaten houden. Hè? Een exoot die we nu vandaag de dag ook steeds meer zien is bijvoorbeeld de Amerikaanse rivierkreeft. Dus exoten komen met klimaatverandering mee. Dat is absoluut een factor, moeten we bovenop zitten.
0: Meer informatie en tips over de bestrijding van die exoten is te vinden op www.wetterskip.nl/exotenbestrijding.
3: Tina verhuizen van Amsterdam naar Sijsbierum. Wat moet ze doen om haar thuis te vieren?
4: Meedoen met het dorp, ja. Dat is makkelijker als je in de Meenskip bent geboren. Maar hoe zit het met de mensen die nieuw zijn? De import.
3: Deel 12 van Tina en Sijsbierum. Dit weekend in Friesland ook.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
7: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
8: Pap, die moeten we hebben!
7: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
6: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
7: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
9: Onlineveilingmeester.nl. Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
13: Ik krijg een vakantiebroertje.
14: Huh?
13: Deze zomer komt een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
14: Cool, wil ik ook.
15: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
16: EuropaKinderhulp.nl.
17: Dit is Omroep Friesland.
18: 92.2 FM.
0: Het is nou 1 minuut oer Jalwien. Het regionale nijs in het kwad met Timo Jaapkema. Een goeie middje.
19: Ja, goeie middje, Jacob. Even naar het juiste brug scrollen, daar wie ik al. De gemeente van Instellingwerf stemt in mei 80 tijdelijke wenden in Jesterwaarde. De huizen komen aan de Nanningawei. Ze worden gebouwd op het terrein van een jedere pleets. De huizen binnen bedoeld voor starters en mensen die vlug een plakje afmatten, liek als statushouders en Oekraïnse vluchtelingen. De woningen bleven maximaal 30 in steen. Daarna willen ze voortellen. De gemeente onderzoekt nog maatregels voor de verkeersveiligheid. Om wenners mij en mij tinken over de inrichting van het trein. De provincie en het wetenschip zetten deze jaar met nieuwe werkzaamheden in het Skeningsdiep. Dat leidt tussen Bakkeveen, Oerterp en Wienjevoort zuidoostelijk van Drachten. De plan ging over de nieuwe inrichting van het Beekdal Oordjip. Daar moet zo'n 350 bunder nieuwe natuur maken worden. Er wordt bijgelijks een nieuwe kuienpaad en plakken voor recreatie maken. De provincie en het wetenschip hebben de plan nog goed gehad. Voor het project is goed 16 miljoen euro beschikbaar. Om wenners kon reageren op de plan. Er binnen 28 reacties binnenkwamen. Voor de tweede keer is E-Stadion Tialf op het Jereveen met het decor voor het grote sportevenement High Rocks. Dat begint morgen. Vliegen hier dienen er 9000 mensen mee. De fitnessrace bestaat uit 8 kilometer hutrennen met tussen trog verskate oefeningen met gewichten. Sporters kunnen individueel mee dwaan, in duo's of in teams. Er binnen wedstrijden van Malië, Vrouwen en Bedreuwen. Het evenement duurt 4 dagen. High Rocks begon in 2017 in Duitsland. Het evenement wordt nog houden in meer dan 30 steden over de hele wereld. Alle leerlingen van groep 6 in Zuidwest-Friesland met Takomier vergees naar het theater. En dan bedoel ik Takom Squal hier. Dat aanbod komt van Poort, de nijnamen van Theater Sneek, Bolwerk, Atrium en Acte 2. De actie is voor leerlingen van 55 basketballen in de gemeente. De band zullen naar de vaststelling De Bende van de Witte Roos. Voor een soort haar eerste bezit in het theater worden. Poort vol bands haar in de kunde komen litten met cultuur. Ons Xavier.
0: Oké, okay, Timo, dank u wel. Dadelijk het waar met Sibo oer 2 minuten.
20: Jaar in de Wolf, Wenning in de Jochting in Sint Nick is helemaal vets dat je hebt van 12 tot 5 uur.
21: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
22: Goed nieuws! Scoopmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraanfietsen.
1: fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
2: HWO Hinde van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wolle jou bij zwargelis leidje, eten en praten kinnen? Bel je dan met Kunstgebit aan huis via 06-83-242-162. Zwargelis leidje, mijn Kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
14: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
23: Vries een steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
24: Easysit.nl, dan zit hij ook goed.
25: Voor een nieuwe Suzuki. Haima, service en auto's is er voor Elsen hier.
24: Kom naar Easysit in Burgen. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. Easysit.nl, dan zit hij ook goed.
26: Wie visser plant in Lippenhuizen, tussen het Jerreveen en Drachten, vindt de mooiste en grutste selectie bjem en planten van het noorden. En alles kan u het varie leveren worden. Bezoek je uw kwekerij of shop voor meer info op visserplant.nl.
27: Noi Friesland.
28: Jacob Stelwagen.

0: Rob Friesland.
1: Nou, Snijn speelt VV Lemmer de laatste wedstrijd in het bestaande. Meer dan 100 jaar de club viseert het van 1 juli al met CVVO, ek van de Lemmer.
2: We gaan er nou nog niet te veel op vooruit lopen, maar het zou zomaar kunnen dat er een klein treintje gelaten wordt.
1: Het waarbrug nou met Sibo Mollema, een goeiemiddje.
3: Goeiemiddje, Jacob.
1: Ja, het lijkt hier in Ljouwert nog wel heel aardig van de morgen, maar hoe is het beeld in de rest van de provincie?
3: Nou ja, het is krekkers met buien. Het is wat verspraat door de provincie. Want als de temperatuur, nou, dat scheelt net alles. Dat is al even vrij gelijk. Dat leidt al eens een beetje om de 10,5 graden heen. Maar als het nog zoiets in dan waard, is het 0,4 millimeter. Maar langzaam hier 8,4. Dus dat is een mooi grote verschil. Ja, dan krijg ik met die buien even langs loeken. En ja, van de middag heb ik uit en terug weer een bui. En de kinderen zijn weer wat hagel in zitten. En een klap tonger kink ik net heel naar uitsluiten. De boppeloos die is gewoon kort. En vandaar ik de kans op hagel. Maar de buien die zijn van de natuur natuurlijk welkom. Want door noten hebben we gewoon een hele droge meidheid. Ja, het was rond de 10,5 graden, dat zal net echt heger uitkomen. De wind is zwak ontmatig. Eerst uit het west-zuidwesten wij, maar die draait jongstadig naar het eerste wat eerst. Nou, in buien kunnen we nog flink uithellen en dan zakken de temperatuur ik een paar graden. Nou, tussen de buien terug hebben we nog eens wat zinnen, maar de bewolking had wel gewoon de oorhoorn, ik vind een beetje. Nou, joen en vannacht ik nog enkele buien, maar dan valt de wind weer voort. Nou, vannacht dan hebben we een leegste temperatuur zo om de 4 graden heen.
1: Ja, het waarheid dus wat een pittig karakter zet dat morgen terug, denkst?
3: Nou, ik denk dat morgen iets milder wordt dan joert. Dan kan er ook nog wel enkele de buien vallen, maar ik heb wat langere, droegere rieten. Wij bieden zinnen dan ik als een waar de vasking komt. En dat is van de boeteactiviteiten natuurlijk net verkeerd. Maar zo'n 12 graden op de thermometer. Ja, en toch wel een matige, betien, vrij krachtige wind viel het nog wel fris aan. Maar ja, de noord-noordwesten wind die viert gewoon nog steeds die koude lucht aan. Nou, op de jong en de nacht dan is het dan weer zo goed, is het ja, zo goed als droeg. En dan hebben we wat opklaringen waarbij de temperatuur in de nacht zo'n 4 graden wordt. Maar dat is op orenmeter hechten, dus onder groen. En toch wel een paar graden kouder.
1: En dat is de Jos naar Vreed en het weekend. Wat is dan het beeld?
3: Nou, van de Vreedjoch, dan hebben we naast de meeste kansen op het zinnen. En voor het grootste pad denk ik dat het Vrede mannen nog wel droeg bloed. Maar in de middag hebben we toch wel een aannemende de buien giet met een soort bewolking. En de letter zin het wat aanwitten. Nou, de wind die helpt dan ik wat aan. En is er nog wat voor het vlageren. En de kind krijgt zelfs een krijft vjouwer ontzij zien zitten. Nou, het 10 graden is dan de maximum temperatuur. Maar toch een stevige windfield wat wetterkoord aan kan beslissen. Nou, sneeuw hebben we al stapelwolken en ja, toch gezegd, u dan trof wat zinnen. Maar droeg bloedt het net. Sanon dan is een wat licht buiken, een stoorke, kan ik wel zeggen. Dus net een soort millimeters, maar de wind die zelf zit voor de temperatuur in de verkeerde hoeken. Want lege druk bepaalt nog steeds het waarbuus. En we hadden dan sneeuw en ik, maar we zijn 12 graden. Nou, snijden je de temperatuur even zo'n 12 graden omhoog, dan komen we op zo'n 14 graden. Dan hebben we meest nog droeg en een afwisseling van wolken en zinnen. Nou, de wind die draait dan naar het zuid-zuidwesten. En daar troffen we het dus wat milder. Van de buien ben we dan nog net al, want in de midden is er nog steeds kans op wat lichte buien. Dus ja, om en om kunnen we kans op buien, maar stadig gewoon de temperatuur.
1: Oké, Sibo Mollema, dank u wel.

0: Muziek van Berend Riemersma, dat wie uit en thuis. Wat krijgt van kanker hersteld is hoe misschien voor rest kiezen kennen en wat gos waarom nemen. Architect en bergbeklimmer Hans Achterbos uit Leuwen docht het Chinoorstelde. Hij houdt gos bij, richting China. In zijn expeditieauto begint er morgen onder reis van 34.000 kilometer door woestijn, bergen en door onverhulde paden. De reis is voor hem een manier om het leven te vieren, maar ook om geld in te samelen voor kankeronderzoek. Verslaghouder Johanna Brinkman zocht Achterbos op.
1: Wat zeggen we hier?
2: Dit is de motor, een 4.2 diesel turbo intercooler. Die een hele traditionele motor die eigenlijk al ongeveer 20 jaar oud is. 200.000 kilometer gereden. En die gaat mij dus naar China brengen als het goed is.
1: Waarom maak je deze reis?
2: De reis maak ik omdat toen ik ziek ben geworden, ik heb kanker gekregen, nu ruim een jaar geleden. En daar ben ik enorm van geschrokken. En dan ga je heel veel dingen afvragen van hoe ga ik de rest van mijn leven invullen. En toen heb ik aanvankelijk gedacht van goh, ik word natuurlijk wel warm van de bergen. Daar heb ik natuurlijk heel veel in gedaan. Ik ben op Groenland geweest, op de Zuidpool, op de Everest. Allemaal hele mooie avonturen waar ik heel blij van word. Maar ik kon daar helemaal niet blij van worden. Ook in die periode niet. Ik denk nee, dat is allemaal geweest. En ik ontdekte dat ik vroeger, met name als kleine jongen, bij mijn ouders thuis altijd landkaarten bekeek. En me altijd verwonderde over de weidse landschappen waar je kon lopen of kon rijden. Of in ieder geval, ik vond het zo ontzettend mooi om die bergen te zien, de rivieren, et cetera. En toen kwam de ingeving van, nou, ik ga het met een auto doen. En dat was eigenlijk een soort van idee wat in mij neerdaalde. En toen dacht ik van, dit is het. En gelukkig kreeg ik in die periode ook te horen dat ik hersteld was van mijn prostaatkanker. En dus ook weer helemaal hersteld ben. Dus alles viel op zijn plek. Hier kun je goed zien wat ik aan techniek aan boord heb. Dat is een compressor. Een waterpomp. Gewoon stroom voor ordinaire stroom. Een omvormer, niet onbelangrijk. De generator, de compressor kan ik gebruiken voor de banden. Dus niet onbelangrijk.
1: Hastig wetter in die auto?
2: Ja, ik heb 60 liter wetter. Dus ik heb veel water. En waarom? Omdat het van groot belang is. Zeker in Midden-Azië, waar ik straks kom. Na Turkije, Rijk. Via Georgië, Rusland. Naar Kazachstan, Oezbekistan, Kyrgyzije, etc. etc. Daar is water niet schaars. Maar uit de kraan is het af en toe best wel spannend. En ik heb ook een speciale douche bij, maar die laat ik nu even niet zien. Maar die kun je dus gewoon vastmaken aan de zijkant van de auto. En dan kan ik gewoon douchen onderweg. Dit doe ik natuurlijk voor mezelf deze reis, dat ik dat voorop stellen. Maar ik heb ook een hoger doel, een dieper liggend doel. Om ook geld op te halen voor wetenschappelijk onderzoek naar kanker. Op het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam. Waar ik geholpen ben, waar ik heel dankbaar voor ben dat ik daar geholpen ben. Ik ben daar goed geholpen. En je loopt daar rond. En het is heel, heel, heel triest om te zien hoeveel mensen daar rondlopen die ernstig ziek zijn. En je ziet gewoon dat die mensen ziek zijn. Ze hebben allemaal kanker. En ik vond dat het idee om deze mensen te kunnen helpen. Ook mijn droom die ik als zieke man heb gecreëerd, ga ik waarmaken. En dat kunnen zij ook. Dat kunnen ze vast niet allemaal. Maar ik wil graag mijn reis met hun delen, zodat ze ook de hoop krijgen of houden. Laat ik het zo even zeggen. Want niet iedereen overleeft het. Dat ze de hoop houden en ook inspiratie halen uit mijn reis. Ik heb een drone mee, camera's mee. Ook op de auto kan ik een camera neerzetten en tijdens het rijden door de woestijn opnames maken. En dat ga ik met ze delen. Zodat iedereen die daarvan kan genieten ook daar echt ook met mij mee kan genieten van deze reis.
0: Ja, meer oer de reis van Hans Achterbos en het verhaal daarachter is Nijtjern in Bureau de Vries.
3: Nijs, sport, ware muziek.
4: Ons inhoren.
3: Nooi Friesland.
4: Maar Jacob Stelwagen.
5: Omroep Friesland.
6: Waar stem stoop op voor het laatste naar Zuid-Friesland?
7: Wie bent daar Friesen?
8: De actuele sport.
1: Ja, leuk hè?
9: De beste muziek.
10: Beslist.
11: En ik voor...
1: Ja, voor de gezelligheid.
6: Dat is toch Omroep Friesland?
9: Naar mijn mening wel.
12: Want daar wist alles wat te spelen.
13: Dat is mijn mening. Misschien dat jongeren hoor zo'n

0: In 1986, 40 jaar geleden alweer, in eigen. Stuurt dit nummer 13 weken lang in de Nederlandse top 40. Madonna en Papa Don't Preach. Noos Nijn speelt het VV Lemmer de laatste wedstrijd in het bestaan. De meer dan 100 jaar oude club fuseert het van 1 juli al bij CVVO, Eck van de Lemmer. De fusieclub gaat verder onder de naam FC Lemmer. Een paar mensen stemden in de fusie, maar een grote meerderheid wie toch wel voor. Dit is voorzitter Anders Bootsma van VV Lemmer bij de laatste training van het eerste elftal.
1: Voor de leden van Lemmer, maar ik voor CVO, we zijn natuurlijk een hele grote club, maar meer dan 1000 leden. En we krijgen op Sportpark de Rien, bij CVO no voetballen. Ja, daar krijgen we natuurlijk een nieuwe accommodatie en een verbouwde accommodatie. En buiten dat komen er 12 heel keunvelden bij. Dus 12 heel gasveld wordt vervangen door keunst. Ja, dat was toch wel een mooie club.
2: Een betere club?
1: Nou ja, die jongens gaan misschien net beter dan voetballen, maar dan krijg je natuurlijk wel weer wat aantrekking vanuit de regio. En misschien die jongens die ophouden binnen de voetballen, die nou denken van oh, mooie grote club, daar wil ik bij je. En ik denk dat het allerbelangrijkste is dat ieder op zijn eigen niveau kan voetballen. Dat is natuurlijk in elke leeftijdscategorie, heeft meerdere elftallen. Dus dan kan ik ieder met zijn eigen niveau voetballen. En dan hebben de goeie voetballers je les van de sluchten en de sluchten heb je les van de goeien. Dus ja, daar geven we een beetje van uit en dat hopen we ik. Maar goed, de toekomst zal het leren.
2: Joost Joch, in ieder geval de toekomst van de 12 clubs rooskleurig in.
1: Nou ja, we krijgen samen die hier naar je club, hè, de Future Club Lemmer. Hè. Dat is dus een hartstikke mooie naam, waar Durp Lemmer goeie natuurlijk naar voren komt. Ja, en ik verwacht je dat wij in de regio als FC Lemmer nou wel eens even wat reuring in meidje.
2: En dan mag er alleen nog een kar maken worden tussen ongeveer een zwarte nu of een witte nu. Hij ook daar al een uitocht?
1: Ik heb er al een uitocht. Er ben nog 12 uur zoeken waar ze op kan stemmen. Dus dat zal ik sneuren of snijden even dwaan. En oude ronde sneuren ben we hier al begonnen. En er zijn al aardig wat mensen geweest. En we doen dat bij CVO krijgen de leden de mogelijkheid om te stemmen. En de leden hier. En uiteindelijk komt er een winnaar uit die democratisch gekozen is.
2: Waar zal Joop stemmen?
1: Ik geer voor het Wieten, voor het Nijen. Dan een Nijenclub en dan alles in het Nijen. En een mooie de Lemse vlaggen erin vertegenwoordigen. Ik vind dat een mooi shirt.
2: Atte Boek, de aanvoerder van Lemmer Injen. Wat verwacht is van de fusie?
3: Ja, dat het een mooie gezamenlijke club gaat worden.
2: Echt een betere club, want met 350 leden van Jim komt er echt nog zo'n 100 leden ongeveer van de orenclub bij. Dat wordt er dan 1000.
3: Ja, klopt. Je gaat er vanuit dat het in de breedte gewoon allemaal sterker wordt.
2: Ja.
3: Ja, en dat hoop je ook.
2: Waar hast u zelf dus echt voor stemt, tijdens de ledengeerkomsten?
3: Ja, voor.
2: En wat hoopt dat de club daarmee bereiken kan, om een gruttere club te worden?
3: Nou ja, je krijgt ten eerste allemaal wat kunstgrasvelden erbij, waardoor je vaker kan trainen. De velden zijn beter, de teams worden sterker. Ja, en je moet gezamenlijk als Lemmer gewoon één club op de been kunnen brengen.
2: Want wat voor club ben je nou?
3: Ja, een supergezellige, heel normale club eigenlijk, volksclub. Echt voor hier in de buurt, iedereen is hier welkom. Nou, het kan hier ook niet gek genoeg.
2: Wat waren de reacties van de selectie toen je meende dat je met fusie omgang?
3: Eigenlijk wel positief. Ik denk dat het de laatste jaren wel een beetje doorsluimert al. Ze zijn er heel erg achter de schermen mee bezig geweest. Ja, en dat merk je wel ook wel een beetje in het voetbal.
2: Je bent nu een trein. Je hebt zaterdag de laatste wedstrijd als echte VV Lemmer. Dan stelt het een oren club worden. Wist ik al wat de namen wordt?
3: Ja, het is op zondag spelen wij de laatste wedstrijd. Om nog even heel duidelijk. Wij zijn de zondagclub van de twee. Zondag de laatste wedstrijd.
2: Dat wordt wel een momentje, denk ik, of net?
3: Dat zou zomaar eens kunnen, ja. We gaan er nou nog niet te veel op vooruit lopen. Maar het zou zomaar kunnen dat er een klein treintje gelaten wordt.
4: Azen bij Omroep Friesland.
0: Het programma Goeiemiddag met Johan Terpstra. Een goeiemiddag.
5: Hey Jacob, goeiemiddag. Hoi.
0: Wat is voor u?
5: Nou, onder oren hebben we direct hoe de orde onder skriers. En dat in een concertzaal vol meesken uit de hele wereld. Van vader Wilhelmina van de Jesterijn speelt het op het Wereld Muziekconcours in Kerkrade. Dat is net samen wat, hè? In Kerkrade.
0: Zeker.
5: Dadelijk is Jester alles oer. Dus hij zult de skriers der ere. Hoe dat klinken, zult dat Jester aasten. En daar platen bij betinken. Dat kan geen bij gelijk zo vogels. Ja, ik denk, ik kwam om fanfares. Ik ben benieuwd wat voor platen er binnenkomen. WhatsApp 0620, Fjouw en Jochen Jochen, Ian Jochen Jochen of Jacob, de Homer op app, hè?
0: Ja, vogels van die twee?
5: Ja, ken.
0: I'm like a bird, Nelly Furtado.
5: Ach jongen, die in de oren al, hè? Ik ben bereid, weer dus hard.
0: Ik ken er nog wel meer, maar dan verklap ik het ding. Dus dat ook net. Dit is hier nou in Friesland, de editie van deze Tritje in de Maaien. Dit programma is er manierwerf om aan te horen. We hebben dan een sneursprogrammering in verband met Himmelfeestdij. Graag dan vanavond een noffelijke midden verder. Dag.
4: Omroep Friesland.
6: 12.12 FM.
4: Alles wat er spielt.
7: Doei.
8: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
9: Dynamisch.
8: Maar in de winter wil ik zekerheid.
10: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
11: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
12: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
13: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei... ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival. Een woud vol muziek.
12: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
14: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
15: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs twee hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
16: Hans, alleen de prijs is anders.
17: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
18: Mensenrelatie, Radboud Visser.
19: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
18: Jazeker.
19: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
20: Dit is Omroep Friesland.
4: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
21: Ron van Kam met het NOS Journaal. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft in een week tijd ruim 200.000 vapes en meer dan 50.000 doosjes met nicotinezakjes in beslag genomen. De NVWA vond ze in 6 zeecontainers in Hoekse Waard en in een opslag in Noord-Brabant. Zowel de verkoop van vapes met een zoet smaakje als nicotinezakjes is verboden in Nederland. Uit onderzoek blijkt dat 87% van de mensen die vapen hun producten via de zwarte markt kopen. RTL en Videoland hoeven Edwin de Roy van Zuiderwijn vooraf geen inzage te geven in het scenario van een nieuwe dramaserie over het Nederlandse Koningshuis. Dat heeft de rechter bepaald in een procedure die was gestart door de voormalige echtgenoot van prinses Margarita. De Roy van Zuiderwijn heeft geen vertrouwen in de manier waarop Videoland met de feiten omgaat. De rechter vindt de eis tot inzage voor uitzending een vorm van censuur. Normaal wordt pas achteraf beoordeeld of een uitzending onrechtmatig was. Ouders moeten kinderen zo laat mogelijk een mobieltje geven en sociale media pas toestaan als hun kind 16 is. Dat staat in een advies van de gemeente Arnhem, schoolbesturen, kinderopvangen en maatschappelijke organisaties aan ouders in Arnhem. Mobiele telefoons zijn al verboden in de klas, maar Arnhem wil een stap verder gaan en roept ouders op om ook buitenschool kinderen zo lang mogelijk geen smartphone te geven. Het is verslavend en geestdodend, zeggen de initiatiefnemers. Ook krijgen kinderen veel desinformatie te zien en is cyberpesten een groot probleem. De politie heeft gisteravond 3 mensen aangehouden voor de rellen rond de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht. Bij de opvang ontstond brand toen er met vuurwerk en fakkels werd gegooid. Ook werd er geweld gebruikt tegen politie, hulpverleners en journalisten. De politie hield een man van 28 aan uit Huizen en 2 minderjarigen uit Kortehoef en uit Amersfoort. Het weer vanuit het westen trekken stevige buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Het is 10 tot 13 graden. Aan het eind van de middag en vanavond afwisselend zon en wolken. Morgen wisselvallig bij 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ron, tig dank. Treimer die door hier in Nistweren. Dit is Goeie Midje bij Omroep Friesland. Mooi dat je erbij bist. Fanfare Wilhelmina van de Jesterijn brengt op het Wereldmuziekconcours in Kerkrade een orde on de skriers. Daar is juist wat ze net brengen. Even tinken link, mijn plaatsjes. Michel zei, nice de skriers, dus ik de lip. Ik word mijn favoriet, Johan.
22: Als de lip, pint

0: mooi, Michel. Wat kerst toe betinken. Toch even mij, Tinkeling platen hierbij. Hoe dit onderwerp kent bijgelijks Gero Vogels van Fares. En zet dan die plaat even mijn berucht in de omroep. App. WhatsApp mij ik 0620 4 Ian Jochen.
1: Voor een nieuwe Fiat, Heima, service en auto's, is er voor Elsen.
2: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die het heel tijd veroordeelt, is rijst een zeldzaam goed. Wilt merken skommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorden, degelijk en terugtocht. Ambassador Vermogensbeheer, de value-belizzer.
3: Jaringevol verwenning in de ochting in Sint-Niek is Himmelfitsdij Iepen van 12 om 5 uur.
4: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
5: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Post Woonadvies in Elst geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
4: 20% korting?
5: Ja, ook bij Post in Elst.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
7: Goedemiddag.
8: Johan Terfst.

0: Mooi begin van het programma. Rod Stewart, Baby Jane en Der Far. Simmerske plaat van Alvaro Soler en Sophia.
1: Die start altijd met een begintune. En dat is een teken. Ze zitten nog aan de thee. Maar dan denk ze, hoe blikst die in de theekop gedaan zet.
2: Goedemiddag.
3: Dit is Omroep Friesland.
2: Johan Terpstra.
0: Ja, en ik Joost Helly de Slinkers weer uit de kast. Hè. Inder wat te vieren bij die. Je diploma, na je baan. Mooi lekker even op stap met de freun. En had dat hier net in. Kom maar op. Lid het nou weten, mijn brugt in de Omroep heb. Wat gaan we vanmiddag in goeie met je? Laatste our song. Misschien komst er wel eens langs erin. Op de sneldijk tussen Jereveen en Drachten. Zit een grote oude postbank Liel. En dat is nou een reclameobject voor het Oldtimer Festival in Wansterzweeg. Hoe is organisator Dirk de Haan onder ding aan? In de vacaturebank die we op zoek naar een rugbytrainer. En Willem de Vries, Wartbeek, is uit de schroeven vermoord hier komen bij de Omroep. Maar in de hoorn een bootleg LP met de opname van Wartrock uit de 2003 van Iron Maiden. Ja, en dadelijks eerst hebben we het over fanfare Wilhelmina uit de Jesterijn. Die brengt op het Wereldmuziekconcours in Kerkrade een orde onder de skriers.

0: Dat is hem, hè.
1: En Link.
0: Ja, hoe is dat doggen dat Jess daar is van Jan Bles. Der plaat bij betinken. Tink en Link. Blaasmuziek, altijd goed. Ik link Pieter Wilkers, zei Harm.
2: Er is altijd een eeuwig blaasmuziek.
0: Sjoerd en Rick bij Weaver Bird van Rachel Croft. Je tikt goed een vogel. Tineke en Fetsje, hoi Johan. Zijn Fetsje er nog bij? Ik denk om Birds van Anouk.
2: Birds down the
0: en Iersbrand wist ik hoe ik net, maar hij komt van een album van Earth and Fire. Van Varen zit er dan op. Het zit op het album Atlantis. Trinken, wat best onleerlijk. Riezende Simmermoon. Skriers op een hikker op Griet Griet. En anders komt bij Simmermoon, maar dan van Pieter Wilkers, ik. En Heute, die van Anneke Douma. Dus verschillende versies, hè. En Homicide Midio, en ik denk om Eagle van ABBA. Een mooie midje. Nou, wat wordt het dan? Ian van Insturing kent het dan worden. Wie staat hem hier te pakken? Zo Jan Klaassen de trompetten voorop de Nijs. Ik wat wijzen, Joert, in Tinkerlink. Dus ik een blaasinstrument, hè, vanzelf de trompet. Mooi betocht niet, hè. Ik moest hem twakken schermen, toen ik hem niet. Ik heb hè. Kwatsje, zeg maar. Rob de Nijs, Tinkerlink, Jan Klaassen de trompetten.

0: Ja, we hadden toen blaasmuziek en ik had het zelfs ik wel eens bezocht. Ja, is gewoon topsport, hè. Daardoor zien de Jesterijn beter bij een muzikale orde onder skriers op het Wereldmuziekconcours in Kerkrade. Dat zullen jullie wezen. Maar voordat het stik de wie is er al heel wat bad. Ik bel hier met Jan Bles van Wilhelmina. Goedemiddag, Jan.
1: Middag, Johan.
0: Hoe ben je hem op het idee gekomen om een stuk te maken over de skriers, hè?
1: Ja, nou ja, dat wie op een gegeven moment het bestuur is uitnodigen om te zeggen van wij gaan naar Kerkrade gaan, naar het Wereldmuziekconcours, dat is zeg maar de Olympische Spelen van de Harmonie van Varen. En we moeten een verplicht stuk spelen, maar ik een vrij noemer. En de vrije noemer kerst een stuk van de Planka helje, maar we hebben zorg van nemen jou een componist, in dit geval Tom Zichterman, een opdracht om speciaal van gisteren een stuk componeren te leppen. Dus we hebben ben wij een brainstorm geweest naar de van de repetitie met flip-overs, met pen en papier. En toen zijn we, wat past het nou heel mooi bij gisteren? We zitten midden in het Gruidelaan, midden in de Gruidelvogelaan. En ik een maatschappelijke betutting had. Nou, zo kwam Marcinal uit op het verhaal van de skries.
0: Ja, je moet een omteken, Johan, onder de Gruidelvogels. Waarom vind je dat zo wichtig?
1: Nou ja, het is in wezen is dat de muziek van het landschap. De muziek van het platteland. En het wie wel mooi, want toen we mooi dit verhaal naar Tom te gingen, toen zei Tom van ja, ik vind het wel prachtig mooi, maar ik wil het zelf niet ervaren. En ik wil meer weten over de skries. Nou, toen heb ik mijn ex-collega van Friese Kapina bellen, Wieberen Bruursma. Ik zou Kerst ook iets helpen. Jazeker, zei Wieberen. We gaan naar de Jong, Martin de Jong, in Boijum. En daar heb ik Tom in het landschap del zetten op een krukje. En toen heeft hij ervaren wat hij neemt, de muziek van de Portelaan is. En hij die best wel emotioneel, want hij zei van ik zie op Squall in Snits, ik werd er toen in Heeg, hij is opgeroepen in Heeg. Ik fietste elke keer van Heeg naar Snits daar en dan jed ik het muziek van het Portelaan, de skriezen en de liepen. En zijn les, die jed ik dat minder. En nu dat ik hier weer zit, jij ik dat weer. Hij zei, dat emotioneert me best wel. Ik zei, dus dat is ik zeg maar de ode van u's onder skries. Ik denk dat iedereen een bijdrage levert in maat voor het bestaan in Stoornhoorn van de Gruidelvogels. Nou, dit is dan uw bijdrage. Wij ja. Nemen dit de muziek van de Portelaan.
0: Nou ja, dat is best wel een uitdaging, want die skries maar dan, ik die hebben wezen. Hè? Hoe dokst dat dan in steek?
1: Nou ja. Ja, dat is ik wel heel mooi, want dat is in wezen wel de juist de Tom Zichterman de opdracht, mooi de input. Hij had zo'n van, ik ken van die twee dingen ken ik het benaderen. Ik ken vanuit hoe zit de mens naar de skries, maar ik ken ik vanuit hoe zit de skries. Hoe ervaart die skries het nog zelf, vanuit de skries. Ja. Nou, daar had hij een symfoniestik, een symfonette, hoe maak of jou delen vanuit het evenpunt van de skries. Dus als je in Senegal is, dan zou je op een gegeven moment van, jongens, een signaal, wij gaan weer waarom naar Friesland. Wij gaan weer waarom naar onze camping ergens in Boijum. Dus hoe die skriers het ervaart, zeg maar, daar heeft hij de compositie over maken.
0: Ja, dan gaan we een stukje even krijgen, Nick. En hoe jij nou die skriers weer waarom in het stik? Ja, dat is dit stukje, hè? Is dit, Jan?

0: prachtig, Dian. Nou, net ja, de muziek, maar je toch ook nog een actie om geld in te samelen. Hè? Hoe zit dat dan?
1: Ja, want dit kost het natuurlijk wel een soort geld. Het kost het dus €24.000 extra. We hebben verschillende fondsen hebben wij ondersprutsen. Het VSB-fonds, het ondernemersfonds. Maar we hebben een grote cheese-actie op touw zetten. En dat hebben we in samenwerking met de Friese cheese van Katrine Zwierda. En we hebben inmiddels 1000 stikjes al verkocht. En daarmee kunnen wij een deel van die kosten kunnen wij ophoesten. En het zit nu ook bij de Jumbo in Wommels en in Bolzert en Welkoop in Bolzert. Dus op deze manier proberen wij een deel van die kosten bij rond te verzeilen.
0: Ja,
1: ja
0: nou,
1: een soort deel. Ja.
0: Op wij naar die Olympische Spelen, de wereldmuziekconcours hè, in Kerkrade. In jullie nog een soort oefenje. Succes en we horen even contacten, Jan. Hè, en bring het even oer.
1: Dank u wel, Johan. Ik dank u wel dat je hem hier aandacht aan schoon kunt halen.
0: Zo mooi om even te doen. Het ging goed, hè? Ontzien, hoi.
1: Ja, ja. Jo, hoi.
0: Hier is Pieter Welkers.
2: Mooi Maarten in de kroeg. Wakker in Pretend. Maar het is krek een hinnehok. Ik versteen net volle meer. En als ze die al wat vreemd je, hark je ze fucking

broodje en broodlever, maar wat sleppen, ik ga niet, sure. Ik ga niet, yet, en ik ga het vergeten. Word ouder uit je woorden, word dichter bij de deur. En je lever je maar in, mooi zicht, gehoor en leer. Soms heb ik wat net sjoen, soms heb ik wat net yet, soms heb ik wat vergeten.

het yet, of ik had vergeten. Ouderdom is rijkdom, al wordt het minder mooi het leven. Geniet je meer van liedsen in, en dat is een groot gerief.

mooie kwartermet. Ik ga niet, sure, ik ga niet, yet, of ik ga het vergeten. Ja, dat is mijn mening, er net zo volle taart. En overal ik net meer zo'n soort op een jarje na. Ik ga net in discussie, ik vind het vaak wel goed. Ik

forget, of ik had forget. De allergrootste bekken, die hadden hier een rat. Maar zonder al die razes, word ik echt wel oud. En de allergrootste gekken, word ik schoon als jong talent. Nog ik schoon mijn tijd verloopt, hoort het erin. Als ik als jonkie wat vergeet, waard me van alles aan. Dan moest ik scherper wijzen, zo waard me dan uit lijn. Maar nu als oude man, vindt men het niet meer zo slim. Een soort begrip en onheid, is wat ik vaak verneem.

0: ze ben er haast uit.
1: Waar?
0: De jury van de Johan de Jongbeam. De natuurprijs van Omroep Friesland.
1: Oh ja?
0: Ja, maar ze had nog wel dus help nodig.
2: Hoe dan?
0: Nou, de jury had een top 3 maken. Daar wordt een winnaar uitkiezen. En wij kunnen mij stemmen.
1: Waar kan ik stemmen?
0: Kies stemmen op omroepfriesland.nl/BM.
1: Omroepfriesland.nl/BM. En bepaal mij wat de Johan de Jongbeam wint.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
4: Ik krijg een vakantiebroertje.
5: Huh?
4: Deze zomer komt een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
5: Cool, wil ik ook.
6: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
7: europakinderhulp.nl.
8: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
9: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
10: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Dit is Omroep Friesland.
13: 92.2 FM.
14: Ja, we hier kijken op blaasmuziek. Martin nog in de Omroep Epic speel ik blaasmuziek. Ik zie bij ons genoegen. Westereen. Jontje 82, Jochen en Johan, jaar op Friesland geeft. En blaasmuziek, daar zit het goed vanzelfs. Hè? Het is jouw twaanwoorden. Dat betjut dat wij het nice Friesland hebben. Jacob, praat eens bij. Goeiemiddje.
15: Een goeiemiddje. De gemeente hiervan is Stellingwerf stemt in met de komst van 80 tijdelijke wenten in Jesterwoude. De huizen komen onder Nanningewei. Ze worden gebouwd op het terrein van een jadere pleerts. De huizen zijn bedoeld voor starters en mensen die het vlug een plakje aanmatten. Die kost statushouders, bijgelijks Oekraïense vlechtelingen. De wenningen bedoelen maximaal 30 jaar steen. De Kemelcommissie van Infrastructuur en Wettensteert praat van de morgen over de noordelijke plan om de Lelylinebetelling te kennen. Pro-Kemelid Haptemoede hoopkundige van de morgen een amendement om voor Takkenwiek om gauw een vervalstap te zetten. Terwijl Kemelid Lucienne Boelsma van het CDA, wie als een van de coalitiepartijen wat voorzichtig in haar reactie op dat amendement van de hoop.
16: Ik moet eerst zien wat voor amendement het is. Daar begint het mooi. En ten tweede wil ik dan de reactie van de bewindspersoon op het amendement. En wij staan, na een week hebben we dus een debat over de gewijzigde begroting. Maar het belangrijkste debat is straks in juni over de strategische keuzes. En daar moeten wij machinaal een goede afweging maken. We hebben een Schengen of we investeringen dwangen.
15: Bij een brand in een bijgebouw op het terrein van een opvang voor Oekraïense vlechtelingen is een man verwoende rijken ontzien hollen. Dat bad onder Tjongerpaat in Oud-Skoort. Hij hier bezocht de brand te blussen in het bijgebouw wie een accu in brand vlijn. Hoe het barrekoe is net bekend. De brandwacht hier de brand gauw onder controle. De man is naar het ziekenhuis gebracht. Waar het krijgt van kanker hersteld is, zou misschien voor rest kiezen kennen en wat gos voor omnemen. Architect en bergbeklimmer Hans Achterbos uit Leuwarden zocht het Chinoos stelde. Hij houdt gos bij, zocht in China. In zijn expeditieauto begint er morgen op een reis van 34.000 kilometer door woestijn, bergen en oer onverhudde paden.
17: Ik ontdekte dat ik vroeger, met name als kleine jongen, bij mijn ouders thuis altijd landkaarten bekeek. En me altijd verwonderde over de weidse landschappen waar je kon lopen of kon rijden, of in ieder geval. Ik vond het zo ontzettend mooi om die bergen te zien, de rivieren, et cetera. En toen kwam de ingeving van, nou, ik ga het met een auto doen. En dat was eigenlijk een soort van idee wat in mij neerdaalde. En toen dacht ik van, dit is het.
15: Dus werd de kort met maximaal 10,12 graden. Nieuw en vannacht zakken ze weer naar, maar bluwe buien en is het fjouwer ontzang graden. Morgen stevige buien tussen trochig zinnen, tot dan maximaal 11 graden. Vreed buien en een tannemende noordwestenwind. Daarna is het vaker droog, maar het bloedfris.
14: Jacob, tieren dank. Ja, wie had op het stuit net een soort van gerspe doel. Hij richtte zich nou vooral op zijn carrière in België. In 2011 wie hij net voor te tinken van de radio.
2: Ik neem je mee op reis.
14: Ik neem je mee. Gerst Padoel, komt er dadelijk aan.
5: Wij zijn Medipoint.
18: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
19: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
18: En voor de sta-opstoel van Toon.
20: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
18: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
5: Medipoint.
18: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
21: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
22: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
23: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Medipoint.
18: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
24: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
25: Oh, wat betekent dat voor mij?
24: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
25: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
24: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
25: En moet ik verder nog ergens op letten?
24: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
26: Goedemiddag.
27: Maar Johan Terpstra.

0: Trije.
1: Goeie argumenten om aan te stemmen op
0: Omroep Friesland.
1: Ian.
0: We weten wat er in Friesland gaande is. Houd me op de hoogte. Trije. Leuke mensen ervoor, brengen het goed. Dit is Omroep.

Doos die is op nummer 1. Skof neemt me jet. En Sint-Wurg zit ze mij zo weer op nummer 1. Shakira. En dit video hadden heet Wakka Wakka. Ja, nou ja, ik zou haar zitten. Sint zit er lekker bij jullie. Hoor, maar ik zeg al je brug niet in de omroep op app onder horen van Egbert. Een Simmers muziekje. Ja, hier de Haarhoftjen, die vleen is om de eerden. Echt, ja. Nou, hier de Leeuwen doneert aan de hoorn, maar het schijnt in de rest van Friesland direct wel om wij te gaan, maar de Rijnersa. Ja. En feest is het net voor Hein, want hij is groot in de omroep op app. Ik ga krijgt het laatste stukje sokkenballen. Heb ik van Maarten Boonstra uit Akrum opgeten. Ik weet, hij wen het in Den Helder. En ja, het is voor hem altijd een hele reis om aan dat lekkere goed te komen, sokkenballen. Dus één keer is het avontuur, de helder werd wat op. Hij is net zo'n hand in, hè? Hey, Hein. Je kwapt maar eens even lekker naar de provincie, hè, oude Asseriek. Wat haast to wol te vieren, joot? De slingers lissen je kleer, tof en heel je trouwt. Eindelijk dat Riebewiers in de boezen. Of is het nou echt slagen om de airvrijheid te broeken zonder dat de brandalarm morgen hier is? Mondrein is weer eens even lekker ouderwetse puut met de Veurneclub naar Oerok. Alles mij een feest, de garantie mij voorbij komen. We zijn op ziek naar de mooiste, grappigste en warmste felicitaties van Friesland. Zet die felicitatie in de omroep app, dan komt het je dadelijk voorbij. Miley Cyrus is dit, an end of the world.

0: een droom. Hij wil graag Geerwerkje met Phil Collins. En uiteindelijk waren dat ik, hè. Easy Lover, die grote hit. En daarvan, ja, dat is de Miley Cyrus, End of the World.
1: Wij gingen de swingers op.
0: Dat doen we. Een brugje van Karin kregen. Nu is boven van Jik, hebben we het 50 jaar. Ze had het net hoe ouder worden, maar ze is nou vintage, zei ze zelfs. Wat wees van de hele buurt. Jan Jaap, mijn vriendinnen, had Joert haar jeetjes, het 60 jaar. En Louise zei, ik ging de slingers op van mezelf. Joert al eerste dij. Vreet van Fjouwenwieken naar Noorwegen. Was zist onwennig worden. Ik zelf in de Nederlands, Louise. Maar ja, als je het wel mist, hè. Moet net altijd naar de FM te luisteren. Maar dan kerst ik maar de omroep app. Dus gewoon volg je. Ja, en ik ga Johannes Riepma aan de telefoon. Johannes, goeiemiddag.
2: Ja, goeiemiddag.

0: Hoi. Johannes, ja, leuk weeske, man.
1: Ja, dankjewel.
0: Joh, het fjouwer en trietig hier, hè.
1: Ja, dat tijd houdt niet eens koffie, Johan, hè.
0: Een leeftijd dat gewoon meisje kan tingen. Nou wordt het echt serieus, hè. Hoort je bij die?
1: Nou, ja, wel. Vanaf in Tretenstal dat je denkt van, ach ja, nou rent het omhoog, hè. Verder.
0: Ja.
1: Zit er is nou een bepaalde leeftijd dat ik niks meer moet denken van, nou, ik moet dan onder alcohol, ik moet dan in een auto rijden en je huske en dat soort dingen. En op leeft hij alles in de water en dan denk je, ja, wat wil je nou nog meer eigenlijk?
0: Ja, dat is om je hennen te zien, hé. Hey. Ja.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Nou jongen, ik geniet je ervan. Soms is het allerwichtigste, hè? Hey.
1: Nou ja, dat. Ja, daarom. Als je dat wat gaat volhouden kennen, dat is wel eens heel wat.
0: Hoe wordt het bij Johannes thuis viert, hey, die je doet?
1: Nou, ik ben van de morgen eens gewoon even aan de gang geweest. En eigenlijk pas jong, zeg maar.
0: Ja.
1: Ik heb jong even wat de matenploeg geven.
0: Ja, en hartstikke al wat cadeau kregen van de dochter, denk ik.
1: Ja, de dochter hier natuurlijk wel een spetterend mooie tekening.
0: Ja.
1: Daar hier ze wel 3 dagen nog in, want er moest nou verschillende kleuren op. En ik mocht van de juffrouw net de hele dag met de tekening aan de gang. Dus dat was per dag even onpassen. Nou, prachtig vanzelf, no?
0: Ja. Wat had ze tekenen?
1: Nou, gewoon zo'n tekening in kleur. Dus de dochter is 5, hè, nou.
0: Ja.
1: Dus ja, dat is in kleurie. Nee, het waren beertjes die mekaar omkroepen en daar alle kleuren op.
0: Ja, fantastisch net. Ja, geweldig.
1: Ja.
0: En hij is voor de vrouwen komen wat kriegen?
1: Ja, ik woon naar een pet, hè, dus die moest er komen. Ja. En dan wat oorlidsig heden je.
0: Ja, een pet van de Bounty Hunter stink. Net.
1: Ja, en zo zo wat. Nee, even zwart, hè. Zwart wit, dat ben mijn kleuren altijd wel wat.
0: Ja, heel goed. Ja.
1: Dat is net heel kleurig, maar dat... vrij simpel.
0: Ja, hey, maar wat doggen je met die? Is het maar een die of vier ze dik grut en zit er echt bij stil? Hoe zit dat?
1: Nee, het is maar een die en ik pas je direct niks op om, want het nou... nou zeg maar wat, als het nou hemelvaart daar weer moet voor te spelen, dan zeg ik net van ik ben jullie dus ik kan het spelen. Want dat maakt het me niks uit. Als je erbij en jullie binnen, dan doe je daar mee voor.
0: Ja,
1: want dat is natuurlijk voor die bijen dat een hele dag. Nou ja, op lijst. Ik vind, zodat jongen even de matenploeg langskomt, dat vind ik machtig.
0: Ik gezellig, altijd mooi, man.
1: Ja, dat is voor mij wel. En een publiek is erin geleerd. Maar voor de rest, net zo speciaal. Ja.
0: Nou, stiekem wel, hè. Wat een Facebookpagina even bedel en even wat... Tomke zet voor mensen die
1: er nee, maar dit is wel prachtig hoeveel mensen er altijd aan denken. En toch even moeite verdogen. Dat vind ik geweldig. Maar om dan ook thuis een heel speciaal ding. En je kunt er speciaal op kloot verzetten. Nou, dat vind ik voor dat mensen dat doen. Dat is echt prima. Maar dat is net om mij besteed.
0: Mooi, Johannes. Wij zijn er mooie dijf van. Vooral voor Jan en zo gezellig giet, hè, met de matenploeg. En
1: we
0: bij. Het seizoen komt er weer om vanzelfs. Scootje ziel door even heen.
1: Ja.
0: Mooi, hè.
1: Johan, bedankt.
0: Hoi, hè. Bounty Hunters en Johannes Rietma voor zelfs. Scootje zielen.

0: plaat, hè. Scootjesiel van de Bounty Hunters, wie je dat. Morgen, Himmelfeertsdij en ik werd het Oldtimer Festival in Wanserzweig. Al jaren zit er in de een gigantische oude pasbankliuw. Die zit langs de A-San tussen het Jereveen en Drachten. Misschien als motion, dat toch zo'n reclame te maken voor het festival. Voor Dirk de Haan is het uitdaging om de meest gekke dingen op te sporen. Siloot zit er vol mij. Dadelijk de 12 uren, de sterke verhalen.
1: Omroep Friesland. Ze maakt de hele sjerre steken.
2: Hier heb nou ik een eigen YouTube-kanaal.
3: Lekker, lekker, lekker.
2: Voor de mooiste en leukste heerreportages.
4: Ik vind zo vermoeiend erop.
2: Zoog op YouTube.
4: De winjaarsjes.
2: Het Omroep Friesland streekje hier.
5: Ja, dat wel een goed gevoel. Dat wel.
6: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes. Naar schoon drinkwater. En betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
7: Lekker soepel je bed uit blijven komen? Probeer dan Vitepro. Vitepro helpt je om spieren soepel te houden met het ingrediënt vitamine D. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95 en bestel op vitepro.nl.
8: Nu bij de boerdrachten Stiga robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Dit is Omroep Friesland.
9: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
10: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. PVV-leider Wilders wordt niet vervolgd voor een afbeelding die hij vorig jaar op X plaatste. Het Openbaar Ministerie heeft de aangifte tegen hem geseponeerd. Het OM vindt dat er niet genoeg aanknopingspunten zijn om te stellen dat de afbeelding een groep mensen beledigt of aanzet tot haat, discriminatie of geweld. Op de afbeelding was een vriendelijk kijkende jonge blonde vrouw te zien met eronder PVV en een onvriendelijk kijkende vrouw met een hoofddoek met eronder PvdA. Aan u de keuze op 29 oktober was het bijschrift, verwijzend naar de datum van de Tweede Kamerverkiezingen. Het datacentrum in Almere, waar vorige week een grote brand woedde, start de systemen sinds vanochtend in fases weer op. Volgens het bedrijf is daarvoor een tijdelijke stroomvoorziening in gebruik genomen. Door de brand in het datacentrum hadden verschillende bedrijven en instellingen problemen met hun websites en andere diensten. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand is volgens het datacentrum in volle gang. Maar 1 op de 5 Oekraïners in Nederland zegt nu terug te willen als dat kan. De meerderheid verwacht niet de komende 2 jaar weer naar huis te gaan, blijkt uit onderzoek van de Rijksoverheid. Steeds meer Oekraïners zien voor zichzelf een toekomst in Nederland. Ruim 40% zegt ook niet terug te willen als het weer veilig is in Oekraïne. Dat percentage is een stuk hoger dan 2 jaar eerder, toen dezelfde mensen die vraag ook kregen. Safaripark Beekse Bergen is een groot deel van de dag dicht geweest na een ontsnapping van een cheetah. Een verzorger ontdekte ruim voor openingstijd dat de cheetah weg was uit zijn verblijf. Daarop werd besloten het park niet te openen voor bezoekers totdat het dier gevangen was. Dat lukte rond 1 uur. De cheetah was snel gevonden. Omdat hij in een bosachtig gebied zat, was het niet makkelijk om hem daar weg te krijgen. Volgens Beekse Bergen was er geen sprake van een onveilige situatie. Het park is inmiddels weer open. Het weer, stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tussen de buien door komen ook droge momenten voor met zon. Dan wordt het een graad of 12. Ook morgen vallen de buien en is het fris. Dan wordt het ook zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 2 minuten waan is, we zoeken even naar het verkeer. Probleem op de A6. Dat is tussen Jesterzee en de Jouwe. Daar zit het stil over een lengte van 4 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En op de N30 Jouwe richting Drachten bij knooppunt Werpsterhoeken. Dat is Nijde N32 richting Jereveen. Daar is de verbindingsdiek op het stuit dicht. Dan daar is weer om naar de muziek. Nieuwtje 84. Microsoft bracht krijgt Windows 1.0 uit. En de broadwater hield hij digitaler. Ja, en we rieden in auto's nog massaal met cassettebandjes in de auto. En misschien wel dissen van Starship erop. De band kwam uit Jefferson Airplane en Jefferson Starship. Maar ze woonden wat moderner klinken. En dat is slaggen. We Built the City. Komt erom.
11: Jaring gevolg verwenning in de ochting in Sint-Nik is Himmelfeertsdij Iepen van 12 om 5 uur.
12: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto. Heimer, service en auto's is er voor Elsing.
3: Is jouw keunskebit stikken? Dan wolle jou dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit en Huis binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice van reparaties onder het keunskebit. Bel je nou mijn Kunstgebit en Huis 06-83-242-162. Zorgelis leidt je mijn Kunstgebit en Huis.
13: Doe hast een hoes aan het wetter en woest dit verkeerpje. Dan zie ik eens de makelder die dwijnen aan het wetter op weer de witte schatten. En dat binnen wij, de experts van wonenaanwater.nl. De keerper van die hoes had u zo voen. Nou dan nog, wonenaanwater.nl.
14: Goedemiddag. Maar Johan Terpstra.

0: Raccoon en No Mercy.
1: Het is gezellig.
2: Het is spontaan.
1: Het is eerlijk.
3: Het is uniek.
1: Het is...
2: Goeiemiddie.
1: Bij Omroep Friesland.
0: Komt er wel eens hoe de A-Song en dan aan de kant van Jere Veerne drachten dat just een besteen. Ja, just net alle dagen. Wat apart is dat, hè? Het is die grote postbankleeuw die daar staat. En hij heeft geen blauwe kleur meer. Ik denk dat het oerverf is. Het is als reclame wordt gebruikt voor het Oldtimer Festival. En morgen is het weer Sofie. Ja, de man die daar ooit ben begonnen is, dat is Dirk de Haan. Dirk, goeiemiddag.
4: Ja, goeiemiddag.
0: Mooi die even aan de telefoon te hebben, Dirk. Hoi.
4: Ja, hoi.
0: Voor jou is dat altijd heel wichtig geweest. Reclame voor het evenement, maatje. En dat was net maar gewoon een boert in het land. Maar het moet wat apart zijn, hè?
4: Ja, ja, dat klopt, ja. Ja. Op een of andere manier ben ik erin gescheldrekken. En ik denk, hey, dat werkt. En zo, iedereen had het erover. En ik denk, nou, dat werkt.
0: Ja, ja, ja, dan hebben we deze postbank leeuw. Dat kunnen we dadelijk wel even doen. Maar Roppers, wat haast je hier al je wel net samelen? En wat hebben we in de provincie steeds, jongen?
4: Ja, dat zijn een hele soort dingen, maar ik wist ook wel eens even wat. Hè? Als er een ding is wat op een gegeven moment net meer wil, of wat er volgens mij keert, of dan doe ik het voort en dan zie ik wel wat oors. Hè? Zo. Ja, maar ik ben hoofdzakelijk al die oldtimers, oude vrachtwandjes uit Frankrijk en allerlei objecten oldtimers de meidje had, hè? Zeg
0: ja, bussen hakken,
4: hoogwerkers.
0: Ja, heenwerkers, bussen.
4: Ja, bussen. Nee, de bussen die hadden we wel gehad, maar die had ik voor die.
0: Oh,
4: zeg maar.
0: Ja, koer het naar meer.
4: Ja, nee, maar daar hier was zelf wel gedonder mee, maar de Rijkswaterstaat die vond het helemaal niks. En dan moesten we weer de wei halen en dan moesten we ergens oors heen en dan blauwde we maar aan het rijden. En zwinters daar stond er stil en dan in voren bekeerden we van alles aan. Dus dat ben ik mee opgehouden.
0: Ja, die is gewoon een dijtaak gewoon, Dirk.
4: Dat is een dijtaak, ja. Ja.
0: Hé, hey, maar nou even naar dit object, hè? Wat er nou dus hier, dat is van de postbank, hè? Nou, dat ding, hoe groot is dat ding wel net?
4: Ja, ik dacht dat het een meter of even zien, als het een plat was. Ja, ik denk wel een meter of jou een heel is, denk ik.
0: Ja.
4: Ief, ja. Nou. Nee, door de hier nog...

0: De poort gaat er omhoog, hè. Dat is ik nou wel, dat is zijn hoogste punt, zeg maar. Ja. Dat is wel een meter of 4,5 af.
1: Ja, 4,5. Ja, hoe komst er aan zo'n ding, Dirk?
0: Ja, dat ding dat we hier toen destijds voor de postbank, wie die blauw hadden, dat toen broek, maar die had ik toen ergens, ergens in de Achterhoek geweest. Ja, ik meen van sinds Maria, hoeveel, ik weet niet meer hoe het heette. Daar stond er, ik voor een evenement in zijn broek, en daar stond te koop op, zeg maar. En iemand die tipte mij van, hé, dat is een leuk ding, zo. Nou ja, toen hadden we dat even opgezocht en ja, nou die man woonde wel weer van hou en zij is dat ding ooit bij huis kwam.
1: Ja.
0: En wij hebben inmiddels wel 50 verven, hè? Ja. Maar zo lang hadden we.
1: Ja, de blauwe kleur had hij net meer. Hé, hey, maar dan riest van dat ding daar uit de Achterhoek naar Friesland, wat voor reacties krijg je dan onderwijs van net, hè? Hey.
0: Nou ja, we hadden toen mijn vrachtwagenhelm en ik toen ik hem plat, hè. Dus, maar ja, hij had hier en daar bij de Assange staan, hè. Bij die boer die er toen waren, zeg maar, die vonden dat ik wel. Hè. Dan hebben we hem hier gewoon steen op elkaar gingen toen. Hij hem gewoon daar, het hulde je terug steen, hè.
1: Ja.
0: Zeg maar, en dan, aan het eind van die dat we mij, of in het begin van uw evenementen in mai, en dan zetten we er weer reclame op. Dus ja, toch, zeg maar.
1: Ja.
0: Hè, dus, en we hebben lichaam ons uitleerd gaan aan, hoe heet het, die scoutinggroep, zeg maar. Die verf hem dan weer voor de oren en die broek
1: oh, ja.
0: Dan ik wel zijn. Mijn bijeenkomst of zo, hou ik wel eens ja.
1: Het is ja. Reclame voor het Oldtimer Festival. Morgen is het weer vieren. Hoe vaak is dat al die in, Dirk?
0: Nou, we hadden 12-30 hier, maar ja, wat waren hier corona gewoon.
1: Ja,
0: dus
1: ja.
0: Ja, daar ben je er wel mee bezig, maar dat is dus toen net erom, hè. Dus zo lang over dat al.
1: Ja, mooi man. Het is juist van alles, ja. Hè. Orde motoren, brommers, auto's, ongelooflijk om te zien daar. Ja, het meest speciale is dit hier wel, denk ik, die motoren in Duitsland, hè. Want wat doet die?
0: Ja, dat zijn oorspronkelijk, zeg maar, Oost-Duitsers nog, zeg maar. Maar die rieden die hadden dus hier een grote massenbouw, zeg maar. En al die staalkabels spant, zeg maar. En die rieden dan maar die motors, zeg maar. 40, 50 meter hoog hoe die staalkabels,
1: zo.
0: Zeg maar.
1: Zo.
0: Ja, heel lauw dan ik.
1: Ja. Zeg maar. Ja, dat is zo.
0: En dan hadden we een mast, er zit er dan met zo'n zwiebelmast op. En dan klimt hij dan eerst in en dan speelt de boom een stukje trompet.
1: Ja.
0: Ongelooflijk, ja.
1: Dirk, ja, het is fantastisch dit weer. Hartstikke mooi. Ja. Nou, een soort willen nog even, denk ik, bij de tariering. En vooral geniet je morgen, hè?
0: Ja, ja. Dus, hoop je dat het waar een beetje mee zit. Hè?
1: Ja, het zou mooi zijn, ja. Ja.
0: Ja.
1: Nou, hey, zeg maar succes, hè?
0: Ja, mooi. Bedankt, hè.
1: Hoi, Dirk. Hoi.
0: Hoi.
1: Ja, en als toen de postbank haast, hè, dan post even zelfs wie je noemt erbij, hè. Gewoon een reclamespot van de postbank. In de jaren 90. Zal soort vragen naar je. Toen kwam de hele plaat uit. Fluitsbein Fontein. 15 miljoen mensen.
2: Land van duizend meningen. Het land van nuchterheid. Met z'n allen op het strand.

0: Oostra en Tierden hebben Tierden en Fluitsmaaier van Tijn daarvoor 15 miljoen mensen. Een soort reactie noemer op heb ik. Meestal niet had ik die leeuw in dat landsteens. Ja. Prachtig, hè? De A-Zon. Ja, daar komt ze net zo vaak ook, hè? A-Zon. Nee, dat is wat die terugging lopen.
1: Nee, ja, dat is goed zo terug.
0: A-32 gaat het op, hè? Bij het rennen. Ja. Annenienke, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: We moeten even bepalen wat het speeltje hoe het wordt, hè?
1: Ja.
0: Dat is nou in handen.
1: Ik kan maar even draaien.
0: Ja, dan bepaalst dan ik wat het prijspakket wordt.
1: Ja.
0: Speeltje, joh.
1: Het is allemaal in mijn handen.
0: Ja, ja.
1: Het wordt Juwet. We waren Galsietse.
0: Oh, dat is leuk. De eerste Nederlandstalige of Nederpophit op het Hemmantorgel van Sietse.
1: Ja.
0: En maak eens kans op het Omroep Friesland theeglas. Mij de unieke goeie met je theepoetsjes. En we doen er ik nou eens bij. Het boerdspul. Remember the music van Eigen Bodem. Het ultieme partyspul voor muziekleerhouders. Testing kennis en nog wat van Nederlandse artiesten en groepen. En harde hits. Leuk voor feestjes en speeltjes, jong. Dat zit er op het spel.

0: Wat allemaal in de mail?
1: Hij is vergees en hij is super actueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Scrodi Noi. omroepfriesland.nl/nijsbrief.
4: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
5: Wij zijn Medipoint.
6: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
7: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
6: En voor de sta-opstoel van Toon.
8: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
6: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
5: Medipoint.
6: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
4: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
5: Medipoint.
6: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Voor aannemers die streven naar perfectie. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Altijd op tijd bezorgd en tegen een voordelige prijs.
14: Creon Kozijnen.
15: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
16: Dit is Omroep Friesland.
17: 92.2 FM.
18: Kijk jou op Trein West. Heeft hier van het Nijen zit Friesland en Jacob praat dus bij.
19: Provincie en Wetterschip beginnen de siëst met werkzaamheden in het Keningsdip. Dat leidt tussen Bakkeveen, Oerterp en Wierwaard, zuidoostelijk van Drachten. De planten gaan over de nieuwe inrichting van het Beekdal Oudjip. Er moet zo'n 350 bunden nieuwe natuur maken worden. Er komen bijgelijks een kuiperpaard en plakken voor recreatie. Voor het project is goed 16 miljoen euro beschikbaar. Wetterschip Friesland roept die wenners van Friesland en het Grenzer Westerkwartier op om de bestrijding van zogenaamde invasieve planten mee om te pakken. De planten zorgen voor problemen bij de afvoer van wetter en de wetterveiligers in de natuur. Het gaat dan vooral om het galleblad, de waternavel en de reuzenberenklauw. Monique Plantinga, dijstig bestuurslid van het Wetterschip, over wat de inwenners dwang kennen.
20: Wij roepen echt inderdaad iedereen op, wees een goede buur, want wij als waterschap onderhouden onze wateren en de keringen. En als we daar last hebben van woekerende planten, dan pakken we dat aan. Maar ja, het is een open watersysteem. We kunnen dit niet alleen. Dus ben je boer of natuurorganisatie of gemeente, heb je watergangen in beheer of heb je een stukje grond in beheer, waar die waterplanten of die reuzenberenklauwen ontsporen, grijp dan in.
19: Onder Simke Kloostermanstrit in Gietzerk is bij werkzaamheden van de morgen haardgasleiding rekken. Uit vastzorg binnen het vastrit een skoft lang ontrommen. Brolwaak Friesland had on RTV NOF witte litten dat zo'n 50 mensen naar huis litten moesten. Voor zover bekend rekken het dier verwoenen en is de situatie weer onder controle. Bewerders mij haar huis dus wel in. Nou, Snijn speelt het VV Lemmer de laatste wedstrijd in het presteren. De meer als 100 jaar oude club Fusherat van 1 juli al met CVVO, ek van de Lemmer. De fusieclub gaat verder onder de naam FC Lemmer. Een peer mensen stemden in de fusie, maar dan gaat er meerderheid weer voor. Dit is voorzitter Andries Bootsma van VV Lemmer.
21: Voor de leden van Lemmer, maar ik van CVO, we waren natuurlijk een hele grote club met meer dan 1000 leden. En we krijgen op Sportpark de Rien, bij CVO no voetballen. Ja, daar krijgen we natuurlijk een nieuwe accommodatie en een verbouwde accommodatie. En buiten dat komen er 2 heel Keunfielden bij. Dus 2 heel Gersfield wordt vervangen door Keunst. Ja, dat was toch wel een mooie club.
18: Hoeveel feestjes zit er in CVVO?
19: Ja, 12 volgens mij.
18: Ja, toch?
19: Ja, CV. CVVO is het officieel.
18: Ja, ik ken de CVO.
19: Ja, ik ken het.
18: Hey, hoef je dus.
19: Het is wetterkoud met maximaal 412 graden. Nu nog vanuit zakken te wien, maar de bluwe buien. En is het shower om 10 graden. Morgen stevige buien, maar tussen toch ook zinnen. Het is al maximaal 11 graden. Vreedbuien en dan in de noordwesten wien. Daarna is het vaker droeg, maar het bloed fris.
18: Jacob, die gedanken. Het Nijs Friesland wie je dat. Die bijnamenbroeken als bandnamen. Mick Hukno, die hier gewoon. Trots in Fiori en de Krulwater. Ik wil red nemen. En s'avonds zit dan Simply Red. Stars is van Simply Red en komt er dadelijk op.
0: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
2: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
22: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
2: Voor pallets van 100 kilo?
22: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
23: Tijd voor gesponsorde vacatures.
0: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
24: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
25: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
26: Oh, nu al zin in zaterdag.
25: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
27: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
28: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
27: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
16: Goeiemiddag.
17: Maar Johan Terpstra.

0: Meer dan 100.000 Friezen stemmen alle weken op.
1: Het is geweldig.
2: Voor de beste muziek.
1: Oh, dat is zo mooi, hè?
0: En het actuele nieuws.
3: Het is perfect.
2: Alles wat er speelt.
3: Super.
0: Omroep Friesland.

0: Mooi, hè? The Sweet en Papa Joe. En daarvan Simply Red en Stars.
1: De toetsen van Sietse.
0: Ja, zij het invriezen speeltjes. Hebben we dat krijg voordraaid. Annenienke had bepaald dat dat een speeltje werd, Joert. Eerst dadelijk zijn opjefte van Sietse Haarsma. Ja, uw eigen wargel Sietse. En hij op zijn hemmendorgel. Hier bij de opnames ik. En ongelooflijk, hij jet een stikje. Want we zeiden, ja, het zou ik wel mooi wezen als die opjeften van Dijk uit de dozen van het spultje komt. Van eigen bodem, remember. Nou, hij jet wat en hij speelt het vod. Nou, ik vind het echt ongelooflijk. Lees geen noten, maar dat gaat in één keer samen goed. Zo, hop, en de dotter even. Ja, ik moet borst zeggen dat de opjechten van Joert, waar dat mooie speeltje op het speeltje, het Remember the Music van eigen bodem, en Teeglaas mij, de goeie met je theepoetsjes voor zelfs erbij, dat het dit keer wat dichterbij leidt dan Nederpop en Nederlandstalig. Dat is de hint die ik er even bij aan wil. Nou, haast een idee. Wat ziet ze? Je spielt.

0: Friesen stemmen alle weekenden op.
1: Dat is geweldig.
2: Voor de beste muziek.
1: Oh, dat is zo mooi, hè?
0: En het actuele nieuws.
3: Het is perfect.
2: Alles wat er speelt.
3: Super.
0: Omroep Friesland.
4: Looking down with your toes pressed to the edge.

Chef Special, wie je dat? En Try Again, Elske de Wal, de nieuwe plaat. Cheap Perfume, wat een prachtplaat is dat, zeg. Ja, de toetsen van Sietse op het wargel. Op het Hammond-wargel. Ja, even de langere versie even.

0: toetsen
1: van Sietse.
2: Even een iertje, hè. Ja, de langere versie van de OPF te krijgt even. Ach, man, man, man, man, is dat een mooi zo'n hammondorgel. Als dat toch spieliekeest, hè. Simon, goeiemiddag.
3: Ja, goeiemiddag, Johan.
2: Ik die de hint er even bij. Hij ziet het dicht bij Hoers, want dat hier ik wel wat te krijgen met het origineel. Want daar kom ik nog even bij, hè.
3: Ja.
2: Ja, ja, ja. Nou, eerst maar even het goede antwoord. Wat, waar ziet je wij?
3: Rami, ja. Ave Maria.
2: Ja. Dat is hem heel dal, hè. Ja, en het origineel voor zelfs, hè?
3: Ja, dat was Percy Sledge, hè, mijn special prayer.
2: Ja, en ik ga Jet, als toen die ik nog schoen haast.
3: Maar... Ja, die had hier, ja, we hebben het helemaal in weer een keer in zaal schaaf in Leeuwarden, hè, hadden we in de West.
2: Goh, hoe wie dat?
3: Ah, geweldig.
2: Ja.
3: Geweldig, super.
2: Ja, ja. Hoe lang is dat niet?
3: Ik denk al
2: haast 20 jaar
3: geleden.
2: 20 jaar geleden, hè? Ja.
3: Ja.
2: Wat maken die ik een hit, hè? Percy Sledge.
3: Oh. Ja, dat was geweldig in die tijd. Maar dat was de mooie tijd van de muziek, hè?
2: Saai is dik, hè? Ja, zeker. Ja, ja, die nijmwadderige muziek. Vies dat wat?
3: Ach, ik ging wel een beetje erin mee.
2: Ja.
3: Als je de 60 Santa Carrière waar wij in opgegroeid bent, dat is toch altijd nog de mooiste periode.
2: Ja, wat waren nou absolute favorieten dan, Simon, voor jou?
3: Nou, ik heb wel meerdere, maar waar ik een griezelig bord vallen gehad, dat ben de Cats.
2: Ja, ach ja, in Friesland ben er een soort, hè?
3: Ja, ik denk ook wel 50 keer bij een optreden van een Catswedstrijd.
2: Zo ongelooflijk, hè?
3: Ja, zelfs 10 jaar succes en weer een permanent hebben in de West.
2: Ja.
3: Als de LP-shows van de Cats, de dubbele LP. Die te maken is door Jos de Kets op haar eigen publiek daarvoor. En daar staan wij echt voor in het publiek.
2: Oh, dus
3: dat is wel een mooie LP, die wordt net wel missen.
2: En die LP, ik zet ze even op, zie je, want er vindt alles op internet. Ik die LP's is maar. En dan zie je toch hartstikke hornig omheen. Kijk, die herkennen of net? Of die,
3: nee.
2: Of oh.
3: Ik zie wel wat van zin, maar goed. In ieder geval, maar nee, daar gaan we in de West doen. Hè. Dat die, ik leeuw het 12-23 weer steeds.
2: Ach, geen. Nou, mooi. Ja. Dit, hè. Ja, de prijs komen er ooit, hè. Mooie tegelaars, maar die goeie met je theepoetsjes en een speeltje. Remember the music van eigen bodem.
3: Hartstikke mooi.
2: Ja, die sturen we op, komt hier om dat goedje, hè.
3: Goed zo, denk in waarde.
2: Ja, Simon, ik ga eigenlijk nog één vraag.
3: Ja.
4: Ah, goeie. Wat hing het er bij je in boppen de bank?
2: Nou.
3: Nou, ja, dat hing het net. Het stiert al hier wat. Ik had een vrij brede vensterbank en daar ga ik boven... Hele meter daarboven nog een vensterbank maken. En daar had ik mijn hele verzameling koperspullen. Dat zijn koperen petrolielampen en dorfpotten en ja, chattel, neem maar op. Ach, van alles.
2: Ja, ja, ja. Mijn favoriet onderwerp in Heertjenburg is dat, hè?
3: Ja, dat is misschien wel wat wijs. Ik ga er echt nog een oude grammofoon staan.
2: Ach, jongen.
3: Ja, mijn bakkelieten platen. Dus ik zit wel aardig in het antiek.
2: Nou ja, ja. Stel voor als het nou... dan zoek nog de tip Jaan kennen. Hè? Gietjerk, hè? Simke Kloosman.
3: Ja, mij altijd. Ja. Ja.
2: Simon, soort willen mij de priesten. En we draaien hem vanzelf nog even, Rommie, hè?
3: Geweldig, dank u wel.
2: Een mooie dag.
3: Ja, dank je. Goeie story.
2: Jo, tegen. Hoi.
3: Ja, hoi.
2: Ave Maria.

0: Dat wie je met Romy AV Maria. De goeie oplossing in de quiz, Joert. Ja, dadelijk naar treien geven we in de vacaturebank op zoek naar een rugbytrainer voor rugbyclub Grutte Pier in Ljouwert. Dadelijk naar treien, eerst meer hoor.
1: Omroep Friesland. Van de middag bij Omroep Friesland van Fjouwerontzijs.
2: Wow, wat is dit mooi.
3: Onderwijs.
4: Ja, dit is prachtig.
1: De ideale combinatie van muziek, nijs en heftegroen.
5: Ik begin met een meer een charme-offensief.
6: Als toen de wijs wist naar hoes.
7: Help, dit is eng.
6: Als vond iets of vierde wist.
7: Hé, wacht
1: eens. Of al lekker op de bank zit.
8: Zo is het ook. En dat gaan we ook doen.
1: Maar Erik Enema.
9: Komen er al wat ideeën binnen eigenlijk?
1: En Jan Derdaan.
10: Wat die eigenlijk gedachte destijds doet dat oprichten waard.
1: Van de middag van Fjouwerontzijs.
7: En dan maar doorstappen.
1: Onderwijs.
11: En nu dit.
12: Zwembad, een magische voorstelling waarin badgasten het water dealen met acteurs. Van 20 mei tot en met 3 juni in Iepeloftzwembad Dundelle in Bakkeveen. Zoek voor meer informatie en kaarten op triater.nl.
13: Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
14: Goeiedag. Welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasgat. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasgat.
15: De boerdrachten. Alleen sterke merken robotmaaiers. Vraag nu de Stiga demo aan. Ga snel naar deboerdrachten.nl.
16: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
17: Jon van Kam met het NOS Journaal. Klanten van het datacentrum in Almere, waar vorige week een brand woedde, kunnen hun ICT-systeem weer langzaam in gebruik nemen. Sinds vanmorgen is er een tijdelijke stroomvoorziening. Door de brand hadden verschillende bedrijven en instellingen problemen met hun websites en andere diensten. Onder meer het CBS en de Universiteit Utrecht hadden last van het uitvallen van de systemen. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog. In de Senaat in de Filipijnen zijn tientallen schoten gehoord. Mogelijk heeft het iets te maken met senator Ronald de la Rosa, die zich in het senaatsgebouw in Manila schuilhoudt. Hij wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege misdaden tegen de menselijkheid in de zogenoemde oorlog tegen drugs. Op verdenking van diezelfde misdaden werd oud-president Duterte van de Filipijnen vorig jaar opgepakt en naar het strafhof in Nederland gebracht. Er komt een minimumleeftijd voor sekswerk. Nu mogen gemeenten de leeftijdsgrens nog zelf vaststellen, maar het kabinet wil een landelijk minimum van 21 jaar. Veel gemeenten kunnen 18-jarigen al werken in de seksbranche. Het plan stond al in het coalitieakkoord, maar verantwoordelijk minister Van Wil zegt er nu echt werk van te willen maken. PVV-leider Wilders wordt niet vervolgd voor een afbeelding die hij vorig jaar op X plaatste. Het Openbaar Ministerie heeft de aangifte tegen hem geseponeerd. Het OM vindt dat er niet genoeg aanknopingspunten zijn om te stellen dat de afbeelding een groep mensen beledigt of aanzet tot haat, discriminatie of geweld. Op de afbeelding was een vriendelijk kijkende jonge blonde vrouw te zien met eronder PVV en een onvriendelijk kijkende vrouw met een hoofddoek met eronder PvdA. Aan u de keuze op 29 oktober, was het bijschrift, verwijzend naar de datum van de Tweede Kamerverkiezingen. Het weer nog, het is wisselvallig en met maximaal 12 graden is het fris. Vanuit het westen trekken stevige buien over, met lokaal kans op onweer en hagel. Ook morgen vallen de buien en ook dan wordt het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
0: Het is het 12 minuten door trein, maar even naar het verkeersjun. A6, dat is tussen de Jouwer en... tussen Jesterzee en de Jouwer. Daar zit het stil, nou een lengte van 4 kilometer, vertraging der 12 minuten. Ja, dat dus. En ja, dadelijk is hier de grote hit van Total Touch. De groep bestie uit broer en zus Tjeerd Oosterhuis en Treintje Oosterhuis. En ze waren daarmee in één keer gigantisch populair. Total Touch, Touch Me There, komt erom.
18: Ben jij nieuwsgierig naar het effect van kalkvrij water? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Kom langs in onze showroom in Leek voor een demonstratie.
19: Jaring de Wolf, Wenning in de Jochting in Sint-Niek is helemaal vets daar Iepen van 12 en 5 uur.
3: De eerste snedematten van het loon. Maar hoe denkt deze leerwerker om de grijdevoegels?
4: We menen van binnen naar buiten en een tosje langzamer, zodat de grijdevoegels voortkomen kunnen.
3: Toch ek mij. Jouw de grijdevoegels in Uitwei. Grutskopjes grijdevoegels. Zoek voor meer informatie op grutskopjesgrijdevoegels.nl.
11: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
20: Goedemiddag. Maar Johan Terps.

0: Stevie Wonder, Sir Duke Quidat.
1: Goeiemiddag. Vacaturebank.
0: Ja, dan gaan we op ziek naar een baan. Ja, het kan betellen wezen, het kan een vrijwillige baantje wezen. Wat frisk. Dat is wel wichtig voor zelfs. Ja, dit keer gaat het over sporten. Van ben vanzelfs ik wichtig. Of het nou voetbal is, douchen, maar ik rugby. Ja, dan kan een trainer het grote verschil maken. Iemand die net alleen nog de sport leert, maar ik de willen vooral brengt. Bij rugbyclub Grutte Pier in Leeuwen ben ze op ziek naar een enthousiaste jeugdtrainer. En ik praat erover met Chris Snakenborg. Chris, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Je bent op ziek naar een jeugdtrainer, hè?
2: Dat klopt, ja. Ja.
0: Dat is in Leeuwen. Als ik me nou een vaststelling maatje maat, hoeveel ben doggen on rugby in Leeuwen ben je op een club?
2: Momenteel hebben we rond de 35 jeugdleden, dus onder de 18 jaar. En daarvan zijn er 25 onder de 12 jaar.
0: Zo. Hoe is mij de populariteit van rugby in het algemeen, BM, op club?
2: Dat is heel erg groeiende. Corona heeft daar wel een negatieve rol in gespeeld. Toen mijn oudste zoon een paar seizoenen geleden begon, was hij de enige in zijn leeftijd en 2 jaar erboven. En een paar seizoenen geleden ben ik samen met Dennis Gorel, de vader van Olivier, ben ik in het bestuur gestapt. En toen hadden we zoiets van, ja, we moeten toch in een stad als Leeuwarden wel meer kinderen kunnen motiveren om op rugby te gaan. En zo is dat balletje een beetje gaan rollen en zitten we inmiddels op, wat ik net al zei, 25 jeugdleden onder de 12 jaar.
0: Ja, dat is goed. Hey.
2: Nou ja, uiteindelijk hebben wij er nog niet heel veel naar buiten toe mee gedaan. Daar zijn we nu mee bezig. Maar het is mooi om te zien dat de kinderen die beginnen, dat we die weten te motiveren om ermee door te blijven gaan. En begin dit jaar hadden we zelfs 2 eigen teams op het veld staan tijdens het toernooi bij onze rugbyclub. Dus dat was heel mooi om te zien.
0: Ja, nou ja, goed, dan hebben we toe rugby, hè. Dan haast vanzelfs ik een positief verhaal om die band er ik bij te krijgen. Wat maakt het rugby nou zo leuk voor band en ik voor boksen om te doen?
2: Nou, het is een teamsport waarbij je iedereen nodig hebt. He, er is niet één bepaalde kwaliteit waarmee je kan rugby. Je hebt gewoon allemaal verschillende kwaliteiten nodig. En wat me meteen opviel bij de rugbyclub in Leeuwarden, maar ook eigenlijk alle rugbyclubs in het district Noord, was dat iedereen is gewoon welkom en wordt meteen opgenomen in de groep. En is iedereen is gewoon heel enthousiast dat je rugbyt. En het is daardoor ook een hele sociale sport. En met name het stukje respect, dat is gewoon heel belangrijk. En niet alleen binnen je eigen team, maar ook naar de tegenstander. En natuurlijk ook naar de ref, de scheidsrechter.
0: Ja, dat zei je dan wel. Hè? Het is een aardig fysieke sport. Hè? Hoe ga je daar nou om met jonge Ben? Hoe ga je daar mee om dan?
2: Ja, die veiligheid is inderdaad heel erg belangrijk. Om het veilig te houden zit er binnen de sport een hele mooie opbouw in de regels die per leeftijd gelden.

0: Er zijn ook kaarten voor, dus heel overzichtelijk. En die deel ik ook met de ouders, zodat zij ook op de hoogte zijn. Want het is natuurlijk niet een hele bekende sport, hoe alle regels van de sport zijn. Zoals voetbal is echt heel duidelijk, omdat iedereen wel eens voetbal heeft gekeken. Maar rugby is nog niet zo'n populaire sport in dat opzicht dat alle regels bekend zijn. Dus we proberen dat echt met de ouders te delen. Maar ook tijdens wedstrijden is de scheidsrechter, de ref, die speelt daar een hele belangrijke rol in. Door af en toe het spel een beetje stil te leggen en dan uit te leggen waarom die het spel stillegt. En wat de bedoeling is en wat dan goed is en wat verkeerd is. Dus het is een hele mooie sport om op die manier de regels toe te passen. Dus in de jeugdjaren is het heel erg lerend.
1: Ja. Je bent op ziek naar een trainer. Hè? Wat voor persoon ziek je? Mag het een persoon wijzen die ik rugby spielen of spelen had?
0: Nou, dat hoeft op zich niet. Hè. Het is natuurlijk mooi meegenomen als je al weet hoe de sport in elkaar steekt. Maar Rugby Nederland die biedt elk jaar cursussen aan. Dus het is mogelijk om aan de hand van zo'n cursus de juiste skills aan te leren. Die je dan vervolgens weer bij de kinderen kan aanleren. Daarnaast zijn wij met de senioren ook groeiende. Beide teams zijn dit seizoen ook nog kampioen geworden. Dus er hangt gewoon een hele positieve sfeer op dit moment op de club. En dus hij zou ook zelf kunnen gaan rugbyen als hij dat leuk vindt. Want we zoeken ook daar naar nieuwe leden.
1: Nou, kom maar op. Waar moeten wij eens om te reageren?
0: Nou, als deze vacature jou nou heel erg leuk lijkt, je wilt met kinderen bezig zijn om ze goede skills aan te leren die heel divers zijn, want rugby is een hele diverse sport, dan kun je een mail sturen naar bestuur@rugbyleeuwarden.nl. Dus bestuur@rugbyleeuwarden.nl.
1: Nou, tuurlijk. Ik ben benieuwd wat er op aankomt. Chris, hou eens even op de hichten.
0: Ik ben ook benieuwd. Dankjewel voor deze tijd.
1: Ja, zet hem op, hè. Vooral bij die positiviteit en de benen rugby.
0: Dat komt helemaal goed.
1: Want Chad, hey, hoi.
0: Fijne middag nog.
1: Doei. Hoi. Hoi. Chris Nakenborg, rugbyclub Grutte Pier in Leeuwarden, op zoek naar een trainer. Tadex, Boskeks, Lido Shuffle en dit is Alan Clark, Back in My World.

Alles Keks, Lido Shuffle. Ja, dan ben ik van die klassiekers en der oer sprutsen. Ja, vanzelf zien we het speeltje, hè. Wargel Siet zit op, je hebt Rommy, Ave Maria. En dan kwam ik een soort verhaal los, hoe Percy Sledge, het origineel vanzelfs. Simon Kandrik mij, die zegt die in Salenschaaf. Hier ik nog een reactie in de Omroep app van Willem. Hoi, om Percy Sledge, die op 14 juli 2008 ik nog op het podium van het Veenhoop Festival. De band, mij wel fietje man, al je strak in smoking. Ja, die zal ik wel toch hebben. Ik weet niet, ik heb al een record op kam op het Veenhoop Festival. Pussy Sledge via de haardekt. Ja, het is mooi om te zien hoe stil hij het publiek kreeg. Dat was het vuurtje. Dus hij verstoorn en mocht de trein Sander hier worden. Ja, die reacties die ik al binnenkom, binnen. Fantastisch, geweldig om te zien. Percy Sledge. Alle dagen, eind van het programma, dan jou weer een mooie spreuk of zis wie is. En vaak ben ik wel van die spreuken west nog eens even op Nijtingerkerst. Gary, die kwam juist aan mij een mooie. Als de hemel del komt, hebben we alle keer een blauwe mutsen op. Nou, viel smal aankom. Wat hebben jullie zien voor jou roer op onze virtuele scorekalender spreetsen? Kom maar op, zet 10 spreuk of zis wie is. Mijn berucht die nomen op WhatsApp om 0620 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

0: Wij speel je gitaar. En we timmer je op de drums. Ex-jongen we als kliesters.
1: En al die muziek van Friske Groen komt bij elkaar in Noorderwien. Bij Omroep Friesland, bij Willem de Vries.
2: En Noorderwien is oeral west hoe best. Alle werkdagen op de radio, jongs versijzen ontzoom. Alle weken op televisie, benam op de Wezen de Jong. En wanneer is maar worst op YouTube, Instagram, TikTok en Threads.
0: Noorderwien maakt het van Friesland één grut muzikaal dwarfsplein.
3: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
4: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
5: Dynamisch.
4: Maar in de winter wil ik zekerheid.
6: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
7: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
8: Hey, Remol!
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
9: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
10: Ik krijg een vakantiebroertje.
11: Huh?
10: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
11: Cool, wil ik ook.
12: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
9: EuropaKinderhulp.nl.
13: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 92.2 FM.
17: Jouw verfjouweren. En wij zijn Friesland en het gest van Jacob Stelwagen.
18: De Kamercommissie van Infrastructuur en Wettersteert praat van de morgen over de noordelijke plan om de Lelylijn betelling te kennen. Pro-Kamerlid Haptemoen de Hoop kundige van de morgen een amendement tollen voor Takkenwieken om gauw een vervalstap te zetten. Terwijl de Kamerlid Lucienne Boelsma van het CDA, weerzien van de coalitiepartijen, was voorzichtig in haar reactie op dat amendement van de Hoop.
19: Ik moet eerst zien wat voor amendement het is. Daar begint het mooi. En ten tweede wil ik dan de reactie van de bewindspersoon op het amendement. En wij staan, na een week hebben we dus een debat over de gewijzigde begroting. Maar het belangrijkste debat is straks in juni over de strategische keuzes. En daar moeten wij machinaal een goede afweging maken. We hebben een Schengen of een investering in dwang gaan.
18: Siska Volkersma van Sleet is nomineerd voor een Eredivisie Award in de categorie Beste Speelster. Volkersma speelt voor PSV, krijgt concurrentie van Mao Itamura van Feyenoord, Danique Noordman van Ajax, Liz Rijsbergen van PSV en Jill Roort van FC Twente. Jacob Trenskov van SC Heerenveen is nomineerd in de categorie van de Beste Speler in de Eredivisie. Hij mag het opnemen met Tjeron Tjeri van NEC Nijmegen, Mika Gods van Ajax, Ismaël Saibari van PSV en Joey Veerman. Jadier Veer, maar nou ook PSV. Nosnijn speelt het VV Lemmer de laatste wedstrijd in het bestaan. De meer dan 100 jaar oude club fuseert het van 1 juli al met CVVO, ook van de Lemmer. De fusieclub gaat verder onder de naam FC Lemmer. Een PMS-ging stemt in de fusie, maar een grote meerderheid weer voor. Dit is voorzitter Anders Boosma van VV Lemmer.
20: Voor de leden van Lemmer, maar ik van CVO, we waren natuurlijk een hele grote club, maar meer dan 1000 leden. En we krijgen op Sportpark erin, bij CVO no voetballen. Ja, daar krijgen we natuurlijk een nieuwe accommodatie en een verbouwde accommodatie. En buiten dat komen er 2 heel keuvelden bij. Dus 2 heel Gersfield wordt vervangen door Keust. Ja, dat was toch wel een mooie club.
18: Bij een eenzijdig ongeluk onder Kooi Boski in Ter Wispel is ze met je een bestuurster omhouden op vertekening van het rieden onder invloed. De vrouw die met haar auto de Bermin en riet daarbij meerdere pijltjes uit de groen. De vrouw kon even sturen haast net meer op haar voeten steen en is door de politie mijn om. De auto roemt flink wat skeer op en is voortsleept. Het is wetterkoud met maximaal 10 tot 12 graden. Joen en vannacht zakken er weer wat af, maar blijven de buien en is het 4 tot 10 graden. Morgen stevige buien, maar tussen trog ik zinnen. Het is dan maximaal 11 graden. Vreed buien en een tanimende noordwester. Daarna is het vaker droeg, maar het bloed fris.
17: Jacob Tegentank, het Nijs Friesland weer dat. Ja, van de morgen op redactie hier. Willem Waardpiek de Vries uit de schroeven. Hij kwam omzetten met een LP. Ja, een langspeelplaat. En dat is een bootleg, maar... Oh, de opnames van Waardrock uit 2003, hij presenteerde dat. En die opnames bleef van Iron Maiden. Hij zei er nog bij, Johan, ik ga mijn eigen concert zeg maar een beetje kocht op een LP. Dadelijk juist het verhaal, want we bellen even mij hoe dat nou in elkaar steekt. Even een herinnering op, Helly ik. En het origineel is van Labby Schieffer, maar het wordt pas echt bekend door deze uitvoering van de band Madness. It must be love. Madness komt er dadelijk aan.
5: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
11: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
21: Dynamisch.
4: Maar in de winter wil ik zekerheid.
6: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
22: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
11: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
23: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
24: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
25: Goedemiddag.
26: Maar Johan Terpstra.

0: Morgan Wallen en Love Somebody.
1: Goeiemiddag.
0: Ja, de LP liet het weer heel waarom van neer voortwesten werden. Steeds meer mensen willen net alleen nog muziek streamen, maar gewoon weer een echte plaat van haar favoriete artiest in handen. Zaak kwam collega Willem de Vries van een mooi grutskop kantoor. En ja, hij zwaaide daarmee een bijzondere vingst. Een bootleg LP met opnames van het optreden van Iron Maiden op Woordrak 2003 is dat west. Willem, goeiemiddag.
2: Ja, Johan, goeiemiddag, jongen. Ja, ja.
0: Du bist altijd enthousiast, maar Joert gang daar nou een skepke bob op. Hè? Ongelooflijk, is hij.
2: Ja. Ja, wist, en soms komen dingen bij elkaar. Want ik zal eerst even. Morgen ging mijn maat van mij, een van de mei-oprichters van het Woordrak Festival, rit toen hij de film van Iron Maiden. En die werd op zo'n uren, over de hele wereld, op verschillende locaties tegelijk afspelen. Daar gaan ze straks in onderwijs nog wel een item over. En ik zie je wordt in de auto bij onderwijs naar de omroep. En ik zeg nog even op mijn telefoon. En eerst zeg ik een post van Tamme, de platenbaas. He, die had op het Vliet had er een platenzaak, Tam Oosterhof. En die hier een prachtige mooie vakant van Iron Maiden live op Woordrak. Dat is een bootleg. Dat is eigenlijk een illegale uitjefte. Maar hij is redelijk legaal nu tussen. Want ik denk, hij is moeilijk krijgen. Van Brazilië tot Japan. Maar dat is een van de betere opnames. Nou ja, je wist, ik ben natuurlijk een van de oprichters van dat festival.
0: Ja.
2: Dus dat wie het eerst al. Maar ten tweede, wij gaan mij de omroep, zie je niet lang, dat Woordrak Festival opnamen. Dat ben altijd een gewerking met Kink FM. En ik regelde dezelfde jochten voor en de techniek. En together met Harry Zwerver hebben wij, en ik denk Björn Brouwer die keer, hebben wij toen dat concert opgenomen van Iron Maiden. En dat hebben we uitgestuurd. Maar ja, dat is de hele wereld toegang. Want wij stuurden dat natuurlijk net alleen op FM uit, maar ook op de kabel. En die opnames bij Zaghoer West uiteindelijk, dat die over de hele wereld is deze. Dit live optreden van Woordrak eigenlijk oerlijk wordt te vinden. Nou, Adrien West, die had daar een LP voor maken. Nou ja, nu viel ze de zon kwam. Ik zeg dat Tamme hier nog een PL is. En ik zeg, ik kom maar hoor. Dus ik ga voor het kocht.
0: Ja.
2: En ik zeg, Tamme weer een wat handel. En hij van Woordrak, nou ja, het cirkeltje is een beetje roen. Een Iron Maiden LP.
0: Ja, net zo maar. Nee, want het is echt een mooie hoes. Hè. Mensen die op televisie mij zitten, Sjen, houden voor een fotobakker. En ik speciaal vinyl. Met 2 platen zitten erin. En ze zijn oranje van kleur, ik.
2: Ja, klopt. Ja, het concept was juist wie een headliner destijds. Twee grote trailers moesten naar de Simmerdijk in Burgum. Dus dat weer een grut al heen. Het was een drugs bezochte Woordrak editie ooit.
0: Yeah.
2: Dus het weer echt volle bak. En ze hebben wat ik al zei, headliners. Dat weer een uur en 43 minuten gaan ze spelen. Ja, dat kun je net op een NLP kwijt. Nee. Ze hadden er een mooie dubbel LP voor maken. Alleen, dan maak ik nog even zien, want er zitten 2 dingen. Bij Haus Grapke gaan wij al die seniors van al die Woordrak acts, dan had ze toen 100, 120 acts, gaan wij met Harry Zwerver altijd een soort liedje station caller in monteert. Dus die moet ik toch zitten vinden. Dus dat goed is, zit er nog een station call van Omroep Friesland in. En van het programma wat ik destijds maakte, dat heet de Popscore.
0: Ja, ja.
2: Alleen dat moet ergens op achtergrond in die opname zitten. En ik wil even naar mezelf, want ik presenteer het nu het festival, hè?
0: Ja. Ja, dat is net de dikste vriend bij de band.
2: Nou, van het voorbeeld gewoon geweldig. Want hier in backstage moest er een hele pad rond te komen voor de Iron Maiden. Mooie hekken eromheen en banken. En ik weet nog wel dat de tourbus van Iron Maiden die kwam erdoor. En die zijn voor het hek, voor het behoorlijk allemaal iedereen feestvieren hier. Dus er zit een hele meute bij Iron Maiden achter. Dus dat was sowieso gezellig. Dus het begon goed. Alleen, ik dacht op een gegeven moment, het is gebeurd. En ik wie warrig en iedereen van hoes, bij wijze van spreken. En toen het Iron Maiden weer clear, tocht ik. En toen draaiden ze het nummer I Always Look at the Bright Side van Monty Python.
0: Ja.
2: En ik denk, het is clear. Dus ik zei ze in de techniek, ik stond op het podium. Jou met de microfoon, maar dom in Marie, dan kon ik het festival nog even aan. Dus ik ben het podium opgerond. 50.000 man. Nou, dit weer Woordrak 2003. Iron Maiden bedankt en al je. Maar ik kwam erop, er stond de trein op tourmanagers van Iron Maiden op die toewatje. Opzien vol Brits. En die hadden me de hele beulen vol scholen. Want het weer een tussentape. En er kwamen nog jouw noemers erbij. Maar toen ben ik zelf zo leuk met de ben ik op zijn Woordsk. Ben ik bij waarom begon te schelen en toen game het corona en toen hadden we gewoon een jongen te niet kleren. Dus dat weer een mooi Brits woordje treffen. Dus ik zal het concert sowieso nooit meer vieren. Weer een grote naam. Ja, een heel grote naam de hoor. Maar Iron Maiden wordt de grootste max.
0: Ja,
2: nou
0: ja,
2: en ze pakt er helemaal uit. Trailers, alles opbouwt. En 50.000 man op het veld.
0: Ja, en hoe dat begon, want dat hebben we nog even opzocht, meisje bij.
2: Oh, had die quote nog even van ja, Bruce Dickinson?
0: Ja, ja. Dat hij dat ropt, hè? Hoe Woordrak.
2: Ja. Ja.
0: Komt hij, jongen, dit is het begin, hè? Het begin van het concert. Let op, hè.
1: Scream for me, Walrod! Ja!
0: Machtig, man.
2: Scream for me, Walrod. Is dat fantastisch?
0: Ja, geweldig. Gisteren in het programma met die programma ik er wat met waan dit. Dit Iron Maiden verder.
2: Nee, misschien dat we, ik zie de worst, misschien maar we dat Iron Maiden concert maar weer eens even uitsturen. Dat is misschien wel leuk, maar ja. Ik zit nog een beetje in de nijsleep van vorige week. Bevrijdingsfestival, dus ik doe al een live optreden sturen van de Ruud op de radio. Jong Big Town, Las Bandidas, de Rock Chickas en Orra de Vreet. Hier week weer een gewone opname bij. Dus ik stel gewoon fantastische jonge muzikanten in de studio. Mij blues, wereldmuziek en een combinatie met jazz. Dus het werd jong Las Bandidas live op het Bevrijdingsfestival en de Tuscan Brew vanuit de studio. Dus, maar ik zit op het ik ben nog eens even een mooie serie sturen.
0: Ja, jongen, prachtig.
2: I Remain. Ja. Scream for the Wild Rock.
0: Hier liet denk je nog even een opmerking. Ik zie op die hoes, daar zit dan de Engelse vlaggen vanzelfs. En de Nederlandse vlaggen.
2: Ik wil bij Tom om die plaat op te halen.
0: Ja.
2: En die had contact met degene die dat maakte. Dat is een Engelsman, die lid de persing. Die had die vakcontact maken.
0: Ja.
2: En Tamo Bopperberry bij de tweede persing. Want dit is de tweede persing al die ik ga. Bij de tweede persing dat de Friese vlag erop komt. En ik denk, dat geeft niet heel kastje, want ik denk dat Tom weer hier keek.
0: Ja.
2: Dus het mooie is erop eerst. Maar Tom hier van de morgen. Hij zei, ik hou contact met die man in Engeland. Er volgen maar een Friese vlaggen. Dus daar ben ik helemaal voor.
0: Ja, joh, prachtig verhaal dit, Willem. Ja. Bedankt, jongen.
2: Yes, scream for me, Waterrock, man.
0: Nee, niet was voor jou de dorst. Lekker de LP opzetten.
2: Hoi, absolutely. Willem. Ja. Komt helemaal goed, jongen.
0: Hoi.

0: Sixpence, Nander Ritje weer dat en Kiss Me. Ja, Dirk, goeiemiddag.
1: Ja, goeiemiddag.
0: Dagelijks onderwijs, wat haast we in het programma?
1: We hebben het onder oren over de motoralversterretocht. In de fietsalversterretocht komt er weer aan op Pinkstermandy. Maar op diezelfde dag heb ik al de motoralversterretocht. Wat nog zo bijzonder is, dat motorrijden, dat neemt een hele vlecht. Dat werd heel populair.
0: Oh.
1: Dus ze hebben bij die Friese Motorclub, dat is de club die daarachter zit, die dat organiseert, hebben ze gewoon nog nooit zoveel leden gehoon. Er komen gewoon in hier 100 leden bij. En dan ben je meestal niet eigenlijk heel graag die motoralbesterentocht mij rijden willen. Er zit toch iets in van gezelligheid, maar een motor erop uit, vriendschap. En ja, dat slaagt zo aan dat er een enorm aantal deelnemers is. Nou al een week van tevoren hebben we hier een best dat ze helemaal naar het uitverkocht winnen. Dan kan dat niet allerlei. Maar nou ben mensen er dus heel vol op. Een klakje op de motoralbesterentocht. Zullen we daar eens doen hebben? Ik weet het komst wel eens op het Jerveen.
2: Ja.
1: Daar zou een nieuwe parkeergarage komen bij het Peersplein. Laat je dreig. Jij staat onder orde in onderwijs.
2: Parkeren is best wel een probleem op het JRF. Nou, ik had de radio in elk geval. Succes dadelijk Nij, Fjouwer onderwijs met Jan Dirk de Haan. Dit is Goeiemiddag, daarin jerst hoe fanfare Wilhelmina het muziek van het platteland bezieken te spelen voor het wereldmuziekconcours. Neffens harden, maar dat ging over het leven van de skriers. En hoe klinkt dat dan?

0: knap dier, hè? Ja, morgen is het weer het Jurkse Alzheimer Festival in Wanstersweg. En binnen dit hier nog meer nieuwe bijzondere acts.
1: Die Rieden die gaan dus hier een grote massenbouwt, zeg maar. En al die staalkabels spant, zeg maar. En die Rieden dan maar die motors, zeg maar. 40, 50 meter hoog hoe die staalkabels,
0: zo,
1: zeg maar. Ja, heel louder zie ik.
0: In de vacaturebank hier in de vacature van de rugbyclub in Leeuwarden. Ze willen er op ziek naar een nieuwe jeugdtrainer. En wat maakt het rugby nou zo'n mooie sport?
2: Het is een teamsport waarbij je iedereen nodig hebt. He, er is niet één bepaalde kwaliteit waarmee je kan rugby. Je hebt gewoon allemaal verschillende kwaliteiten nodig. En iedereen is gewoon welkom en wordt meteen opgenomen in de groep. En is iedereen is gewoon heel enthousiast dat je rugby. En het is daardoor ook een hele sociale sport. En met name het stukje respect, dat is gewoon heel belangrijk.
0: Goedemiddag, de mooie weer en ook extra lang. He, had alles te krijgen en mij vanzelfs de dij. Morgen, leuk idee voor ons programma. Dan mij staat mailen naar goeiemidget@omroepfriesland.nl. Op de virtuele scorekalender komt je hoe te zien wie ze van Ties. Het wissen van het onwissen, zei de man. En hij boem de deren hoen de bek dicht.

0: voor een Friesland. Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
1: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
2: Wie Visser plant in Lippenhuizen, tussen het Jerreveen en Drachten, vindt de mooiste en grutste selectie bjem en planten van het noorden. En alles kan uit Farrie leveren worden. Bezoek je uw kwekerij of shop voor meer info op visserplant.nl.
3: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
4: Dit is Omroep Friesland.
5: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
6: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dan dreigt over een paar jaar chaos te ontstaan. Daarvoor waarschuwen ambtenaren van het ministerie van Financiën in een rapport dat naar de Kamer is gestuurd. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Om hoeveel mensen het gaat, weet niemand precies, want er is geen instantie die dat landelijk registreert. De ambtenaren waarschuwen ook dat hypotheekadviseurs nu al geen goede adviezen meer kunnen geven, omdat de toekomst zo ongewis is. In de Senaat in de Filipijnen zijn tientallen schoten gehoord. Senator Ronald de la Rosa houdt zich daar schuil in zijn werkkamer. Politie wil hem een arrestatiebevel overhandigen. De la Rosa wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege misdaden tegen de menselijkheid in de zogenoemde oorlog tegen drugs. De schoten zouden zijn gelost door zijn beveiligingsmensen. Oud-president Duterte van de Filipijnen werd vorig jaar op basis van dezelfde misdaden opgepakt en naar het strafhof in Nederland gebracht. De Nederlandse online bank Bunk wil ook uitbreiden naar Zuid-Amerika. Er is een aanvraag gedaan voor een bankvergunning voor Mexico. Bunk noemt dat een logische stap, omdat het land een belangrijke schakel is tussen Noord- en Zuid-Amerika. Sinds eind vorig jaar heeft de bank een vergunning waardoor consumenten in de VS kunnen beleggen bij Bunk. De aanvraag voor andere bankzaken loopt daar nog. Klanten van het datacentrum in Almere, waar vorige week een grote brand woedde, kunnen hun ICT-systemen weer langzaam in gebruik nemen. Sinds vanmorgen is er een tijdelijke stroomvoorziening. Door de brand hadden verschillende bedrijven en instellingen problemen met hun websites en andere diensten. Onder meer het CBS en de Universiteit Utrecht hadden last van het uitvallen van de systemen. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog. Het weer dan nog, het is wisselvallig en met maximaal 12 graden is het fris. Vanuit het westen trekken de stevige buien over, met lokaal kans op onweer en hagel. Ook morgen vallen er buien en dan wordt het opnieuw een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
7: En demo is het nou 12 minuten of jou. En dit is Omroep Friesland, maar nou van Fjouwerens Huis Onderwijs. Dat zit 12 uur muziek, Nijs en Eftergrond hier bij Omroep Friesland op de radio. Dadelijk muziek van James Blunt, dat is de eerste. En in het ijs, in de haven van Haas, komen volle meer camera's te hinken die dag en nacht live besjongen worden. Maar waarom is dat? En had het een goed effect?
8: Voor al uw tuin- en perkplanten, tuincentrumbontebok.nl. De prijsbreker.
9: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die het heel tijd veroordeelt, is rijst een zeldzaam goed. Wilt merken schommelen en trends komen en gaan, bloeit jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloeit. Verantwoorde, degelijk en terugtocht. Ambassador Vermogensbeheer. De value-belizzer.
10: Nu bij de Boerdrachten Stiga Robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
11: Goed nieuws! Scoopmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scoopmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
12: Onderwijs.
13: Bij Jan Dirk de Haan.

0: gekomen. Waarom nooit 2010? James Blunt kwam als zijn tweede album. Some Kind of Trouble hier het album. En is die deze energieke hit op. Goed voor 30 weken in de hitlisten in Islon. James Blunt en Stay the Night.
1: Van Fjouwer ons wijs. Onderwijs. Maar Jan Durk de Haan.
0: Het is nog hartstikke 9 minuten of jou een goede middag en welkom bij dit onderwijs. Van waar is die tredje maaien? De dag dat de Kamercommissie van Infrastructuur en Wettersteed praat over de noordelijke plan om de Lelylijnen betaalbaar te krijgen. Dit is Kamerlid Lucienne Boelsma van het CDA.
2: Ik ben heel nieuwsgierig wat de bewindspersoon voor reactie jou op dit rapport naar de toekomst en waar de mogelijkheden zitten.
0: Dus ik de dag dat Wetterschip Friesland boeren, inwenners en terreinbeheerders vregen om te helpen bij het voorthelling van waterplanten, die je eigenlijk net jaren. En die het skeeonrecht zien.
3: Alle reden om hier bovenop te zitten met elkaar, zodat we kunnen blijven werken aan schoon en veilig water.
0: En het is ik de dag dat VV Lemmert daar liep het naar de allerlaatste wedstrijd eer. Die is Snijn, de club die fusieert maar CVVO, ek van de Lemmer. En dan komt er geen nieuwe club.
4: We gaan er nou nog niet te veel op vooruit lopen, maar het zou zomaar kunnen dat er een klein traantje gelaten wordt.
0: En op deze dag hebben we er maar onderwijs van Fjouwer ons huis. Muziek, Nijs en Eftergrond. Dadelijk onder oren, criminelen die krijgen in de haven van huis, dan had ik geen poort meer onder grond. Althans, dat is wat de gemeente, de politie en de douane jouw aanpraten hebben op een speciale geerkomst in de havenstad. Verslagjouwer Auke Zelderust hier erbij, zien verslag Jerby Aansten. En mooi nog maar een week te gaan is de motoralbestedentocht op Pinkstermandi hendel uitverkocht. Alleen nog voor een paar auto's en trikes is nog wat plak. Hoe zou dat kennen? Heb ik het aansnoer, maar de organisatie. Maar eerst nog iets voor het Waarbrugge, maar Sibo Mollema. Ja, goedemiddag, Sibo.
5: Goedemiddag, Jan Dirk. Ja, jongen en vannacht buien en grotendeels bewolken. Nou, de wind die neemt aan de smak en die komt vannacht uit het eerste zuideerste wei. Vannacht hebben we dan een leegste temperatuur van amper 4 graden. Morgen nog kans op een bui, maar uit en terug wat zinnen. Een matige noord-noordwestenwind en dan zo'n 12 graden. Meer over waar, oerialoeren.
0: Criminelen krijgen in de haven van Haans geen poort meer ondergrond. Dat is al het eerst wat de gemeente, de politie en douane jouw aanpraten hebben. Er komen volle meer camera's die ik dag en nacht live bezien worden. Zodat de haven veilig worden om te werken en te verblijven. Verslaggever Auke Zelderust die vregen directeur-generaal douane Nanette van Schelven wat die afspraken nou inhouden.
6: Dat we een cameranetwerk hier gaan gebruiken, in gebruik gaan nemen als douane. Samen met de havenbedrijf en met de gemeente gaan we dat hier aanleggen. En ervoor zorgen dat we 24/7 toezicht kunnen houden, real-time, op deze haven.
7: Waarom is dat zo belangrijk, real-time?
6: Omdat je op het moment dat je iets ziet, ook daadwerkelijk kunt handelen. Dan kunnen wij als douane...

0: De havens van Rotterdam en Antwerpen de barrières behoorlijk hoog hebben gedaan. En dat heeft ook effect, maar dat heeft wel een waterbedeffect. En dat zien we in Europa. Havens in Europese steden die voorheen nooit met drugsmokkel te maken hadden, die hebben dat nu wel. En ook kleinere havens in Nederland kunnen daar doelwit van zijn.
1: We staan hier nu bij de haven van Harlingen. Wat zou hier kunnen gebeuren? Wat kunnen criminelen hier doen?
0: Ze kunnen van alles hier aan wal brengen, zonder dat er toezicht op wordt uitgeoefend.
1: En van alles, dan bedoelt u waarschijnlijk drugs?
0: Dat kan. Het kan van alles zijn. Het kunnen nu drugs zijn. Het kunnen over een jaar wapens zijn. Dat maakt niet uit. Er kan van alles gebeuren. En ik denk dat met de toenemende spanning en de ondermijnende criminaliteit in deze wereld je niet naïef moet zijn. En moet zorgen dat je het voorkomt.
1: Waar u juist ook voor waarschuwde was infiltratie van het personeel hier op de haven. Wat bedoelt u daarmee?
0: Helaas zien wij dat in havens waar criminele organisaties actief zijn, zij ook daadwerkelijk hulp van binnenuit nodig hebben. En dat kunnen medewerkers zijn van terminals, dat kunnen vervoerders zijn, dat kunnen douanemedewerkers zijn. Dat gebeurt ook. En dat komt voor en daar moet je op voorbereiden.
1: Wordt vanaf vandaag de haven van Harlingen veiliger?
0: Nou, het duurt nog even voordat al die camera's daadwerkelijk hangen en in gebruik genomen zijn. Maar ik denk dat met vandaag hebben we ook sterk signaal willen geven dat wij samenwerken. En cameratoezicht is niet een doel op zich. Het is een instrument, een van de vele instrumenten om deze haven een stukje veiliger en een stukje weerbaar te maken. Ook voor de inwoners van Harlingen.
1: Burgemeester Ina Scherps, hoe belangrijk is dit convenant eigenlijk voor Haas?
2: Het is heel belangrijk, want ik denk dat een haven die niet het predicaat veilig heeft, op termijn niet meer in business is.
1: Is het nou onveilig?
2: Op een aantal punten is het onveilig, ja. Bijvoorbeeld wat betreft de arbeidsomstandigheden. Hè. Mensen lopen nu rustig onder containers door. Dat kan gewoon niet. Dat is echt gevaarlijk. Of fietsen eronder door. Maar ook de ondermijnende criminaliteit. We weten dat de criminelen die zich bezighouden met smokkel hun gebied proberen uit te breiden. Nieuwe methoden zoeken, nieuwe plekken zoeken. En we willen niet dat Harlingen daar het slachtoffer van wordt. En er zijn ook andere risico's in de wereld die langzaam aan het opkomen zijn. Hè. Dan heb je het over sabotage en over spionage.
1: Het omzeilen van de sancties.
2: Ja, dat kwam net ook aan de orde. Dat is een paar jaar geleden echt ook zo geweest. Hè, dat we hier een Russisch schip hadden dat weg wilde varen en dat moest worden tegengehouden. Ook dat is een aspect.
1: Hacken, cameratafelsjog, toegangscontrole. Zult dat de criminelen afstoppen?
2: Ik hoop dat het ze in ieder geval moeilijker maakt. Ik weet in ieder geval één ding. Als je het ze makkelijk maakt, komen ze zeker.
3: Zuid-burgemeester Ina Scherps in een bijdrage dus van Auke Zelderust.

0: Dit is Omroep Friesland. Van
1: Fjouwer ons
2: En for love's sake, each mistake. Oh.

0: Fart en Simpsons, en Solid and Therefore Rain Me In van Sam Fender en Olivia Dean.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Onderwijs.
0: Maar nog meer als een week te gaan is de motor al besteld, toch? Of Pinkstermandi, toch al helemaal uitverkocht. Alleen nog voor een paar auto's en trikes is nog wat plak. De motoralbestedentocht besteedt al lieke lang als de fietsalbestedentocht. Dit hier wordt de 89ste editie houden. Ik heb tussen de 70 en de 80 Solexen die rijden dan haar tocht. De organisatie is in handen van de Friese Motorclub. De grote belangstelling voor de motoralbestedentocht is ik te vernemen onder het aantal leden daar. Dat had een record bereikt. Aanleiding om daarover te praten. Over te bellen met Hein Groeneveld is de voorzitter van de Friese Motorclub. Aan de telefoon, ja, goeiemiddag. Ja, nog een week te gaan, maar geen plak meer van motoren. Hoe bijzonder is dat dan?
3: Nou, dat vorig jaar weer het ik eigenlijk zag. En ja, het is wel vrij uniek. Er komt steeds meer animo om uit te dwang. Dat merken we heel echt. En ja, ik denk dat ik gevolg van de social media natuurlijk wat daar een belangrijke rol in speelt. En natuurlijk dat we een hele mooie tocht organiseren elk jaar. Maar elke keer heb ik een nieuwe uitdaging en een nieuwe ding. Dus dat, ja, dat spreekt wel om.
0: Hoeveel motoren kinderen eigenlijk maakt, man?
3: Zo'n 350.
0: En dat aantal is dus nou bereikt?
3: Dat is vorige week hebben we dat al bereikt, ja.
0: Ja. En wat kinderen nou nog verder maakt, man? Om die trikes en auto's en zo?
3: Ja, per auto's en trikes zit nog een 20-tal en nog een stuk of 50 Solexen, denk ik. En die, ben altijd, die komen altijd vrij let en melden die ze gewoon, want die, ja. Dus dat is nog wat er beschikbaar is.
0: Ja, en nog even over die auto's. Hè? Want dat vind ik vaak wat een vreemdkörper tussen die motoralbestedden, toch? Maar dat, ja, het is wat traditie, hè? Maar wat doggen die auto's dan nou eigenlijk in dat deelnemersveld?
3: Ja, dat zet zijn oorsprong eigenlijk in de Friese Motorclub. Want daar zet ik auto's autoleden bij. Vanuit het begin van het ontstaan van de club. Zet daar ik een heleboel auto's bij. En dat is eigenlijk altijd sableur. Dus daar heb ik een aantal autoleden.
0: Maar goed, daar is nog wel, je zou zeggen, dat is minder populair, want er is dus nog wel wat rond.
3: Ja, dat is inderdaad minder populair, maar toch meestal vinden dat toch leuk om met mijn auto en mijn familieleden erin en dan zijn tocht te rijden en terug Friesland te toeren. Ja.
0: Johien, al een lichte verklaring voor het succes, dat zou de social media wijzen kennen. Maar ik tocht ik even om de routes, want die routes ben toch de Arune hier een wolf verloren. Het karakter van de tocht, denk ik.
3: Ja, daar hebben we heel veel van werken de laatste jaren. En dat komt ik terug dat de contacten met de gemeentes eigenlijk steeds beter worden. Daar hebben we hele goede contacten mee en daar krijg ik hele goede weerwerking mee. Om uniekere dingen te organiseren en dus ik meer terug te de steden zelf te gaan. Wat voorheen eigenlijk nooit aan de orde werd, want we moeten omheen. Maar nu hebben we dus een groot aantal steden, we hebben dus echt terug heen gegaan en dat ik mooi zien wil te kennen van ja. Hoe mooi is Friesland eigenlijk en hoe mooi ben je steden?
0: Ja, want voorheen heb je het argument ook vaak van je kind er net komen. Want dan zitten de fietsers in het paard. Maar is dat dan net zo?
3: Nou, daar heb ik heel goed contact met de Stichting Fietsen of Stedentocht. Dat contact is ik heel goed. En daar heb ik een hele goede gearwerking mee om te zeggen van ja, hoe let ben je daar? Nou, dan zwaren wij dat wij dat dus op dat moment net binnen. En we maken de oren hier ik gebruik van mijn koers faciliteiten, zeg maar. Dat zij al dingen bijvoorbeeld in Dokkum, zij al dingen aanzet en alles regelen. Ja, en daar maken wij dus nou ik gebruik van. He, wij broeken dat nog wel langer en dat doen wij samen nou.
0: Eigenlijk heel efficiënt dus.
3: Ja, veel efficiënter. Ja. Ja, en een heel mooi iets is dit hier, dat we dus ik tot de stad jou geven.
0: Oh.
3: Een unicum, ja.
0: Ja.
3: Dat is dit hier voor u voor het eerst. De fietsers hebben door het over de trein hier volgens mij. En dat is echt tot het centrum heen gaan. En in contact met de gemeente en met de Stichting Fietsafstedentocht ben ik daarvoor benaderd van ja, liggen het hier wat? Nou ja, natuurlijk liggen het dus wat. Dus wij de kop bij me gestutst en ik heb wel verklappen dat wij een druk gedeelte van de route die de fietsers tot het centrum doggen, dat wij die ik volgen.
0: En dat betekent dus zeker dat je hem echt door de binnenstad ging, maar die auto's en die trikes?
3: Ja, nee, auto's trikes net. Nee, sorry. Auto's trikes die gingen als eromheen. Maar de motoren gingen dus wel terug de stad.
0: En die mij dan ik op plakken komen, weet je, normaal sprutsen geen motor of verkeer hebben.
3: Ja, klopt, ja.
0: Ja.
3: En dat is eigenlijk dezelfde route die de fietsafsteden dacht ik gebruik van maakte. En dat is wel een regel, maar je oorzettingen en dergelijke.
0: Ja. Ja. En dan moeten we het nog even over het aantal leden hebben. Want hoe zit het ermee van de Friese Motorclub?
3: Ja, nou, dat is explosief groeid. Momenteel hebben we nu al 160 leden. En daarmee ben we in ieder geval de grootste motorclub van Nederland, dat ik wil zeggen.
0: Oké. En er komen een soort bij, ik het lijst hier.
3: Ja, dat is elke keer, ik heb het tussen 100 en 150 schroeven bij. Dat is eigenlijk begonnen na je corona. Ja.
0: Ja, ja, en dus nu zo'n 1500 leden?
3: Nee, we hebben nog 960.
0: Nog 960, oké. Okay. Ja, ja, en ja, hoe groot kan je hem groeien?
3: Ja, daar heb ik helemaal niet om wat dat betreft.
0: Nee. Nee. Nee. Nou,
3: het zullen ergens straks een keer ophouden natuurlijk. Ik bedoel, maar dit... Maar 960 is natuurlijk een enorm aantal van een motorclub.
0: Ja.
3: Van een tourclub, ja.
0: Nou, we binden er ik weer bij op Pinkstermandy en Joost en ik weer volop in actie. Ik wens je nog een soort willen bij de tariering daarvan.
3: Ja, dat hopen wij ik. En ik mede hulde aan de vrijwilligers natuurlijk die dit ik mogelijk maakt. Want dat, zonder vrijwilligers kunnen wij het niet. Maar,
0: hierbij is het niet.
3: Ik ben wel weer paraat.
0: Ja, huh? Hein Groeneveld is de voorzitter van de Friese Motorclub. En dadelijk hier op de radio is tijd voor het Friese Knijs. Maar Jacob Stelwagen, hast toch al een lietse tease? Zat dat in vaktermen neemt het?
1: Jazeker. De plan voor een ondergrondse parkeergarage onder het burgemeester Cuperusplein op het Jereveen. Die rinde flinke vertraging op en de reden neer
2: de
1: waast.
2: De app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
4: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Efte Groen en het Waar.
2: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te harken.
4: Omroep Friesland.
2: Oeral en altijd. West maar worst. Ik was boeten de provincie best.
4: De app van Omroep Friesland.
2: Voor Android en Apple.
4: Download hem nu.
5: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
6: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
8: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
9: Ah, chips.
8: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. En dat allemaal in 1 app. Ga snel naar Buut.com en krijg nu zelfs 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
10: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
11: Ik krijg een vakantiebroertje.
12: Huh?
11: Deze zomer komt een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
12: Cool, wil ik ook.
13: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
14: EuropaKinderhulp.nl.
2: Dit is Omroep Friesland.
15: 92.2 FM.
0: 1 minuut hoe jij over 4 is nou. Het Friese Knijs is hier, maar Jacob Stelwagen. Goedemiddag.
1: Een goeiemiddag. De plan voor een ondergrondse parkeergarage onder het burgemeester Cuperusplein op het Jereveen er in een flinke vertraging op. De onbesteging is namelijk net slagen. De Kamer Ian inschrijving binnen en die valt hier net onder de betingsten. Een tjinslag voor de gemeente, want de garage is een wichtig onderdeel voor de grotere plan voor een greener, leefbaar en economisch sterk centrum. De gemeente is slim teleurgesteld en ziet het naar alternatieven. Meer hierdoor verderop in dit programma. Siska Volkertsma van Sleert is nomineerd voor een Eredivisie Award in de categorie Beste Speelster. Volkertsma speelt voor PSV. Ze krijgt concurrentie van Mao Itamura van Feyenoord, Danique Noordman van Ajax, Liz Rijsbergen van PSV en Niel Rood van FC Twente. Jacob Trenskow van SC Heerenveen is nomineerd in de categorie van Beste Speler in de Eredivisie. Hij maakt het opnemen met Thierron Cherie van NEC Nijmegen, Mika Gods van Ajax, Ismaël Saibari van PSV en Oud Heerenveen speler Joey Veerman en de speler Jude Dijk bij PSV. Provincie en Wetterskip beginnen dus eerst met werkzaamheden in het Keningsdip. Dat leidt dus in Bakkeveen, Oertorp en in Wierwaard, zuid-eerstelijk dus van Drachten. De plan ging over de nieuwe inrichting van het Beekdal Oordjip. Daar moet zo'n 350 bunden nieuwe natuur maken worden. Er komen bijgelijks een kuierpaard en plakking voor recreatie. Voor het project is goed 16 miljoen euro beschikbaar. En onder Simke Kloostermanstrit in Gietzerk is bij werkzaamheden Joert een haatgaslering rekken. Uit was zaterdag binnen twee stritten een skoft ontrommen. De brandwacht Friesland had van RTV NOF weten dat ze een fietsje meesten naar hoesten letten moesten. Voor ze vier begint trekken en het hier verwoenen en is de situatie weer volslijnd onder controle. Bewenners mochten dus harde hoes weer in.
0: Dank u wel, Jacob. Voor het Leinster Nijs meer vindt op omroepfriesland.nl. En meer over het waar, juist hier over een paar momenten op de radio.
9: Jaar in de Wolf, Wenning in de Jochting in Sint-Nik is Himmelfitsdij Iepen van 12 en 5 uur.
12: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
16: Hast u extra lijst van kalkonslag? Bij de Big Green voorkomt kalkonslag en haast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afvoer nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van dien drinkwater. Voor meer informatie, zoek op big-green.nl.
17: De eerste snedemat weer van het loon. Maar meent is een boer nou dijs of nachts?
18: Ik meer nog deis, dan kan ik goed zien met de kruiden vol zitten.
17: Doch ik mij, meer nog dij. Grutsk op uw grijdenvoegels. Zoek voor meer informatie op grutskopjesgrijdenvoegels.nl.
19: Big Green Funny's actie, kind 1034 maar 925 euro, inclusief installatie.
20: Onderwijs.
21: Maar Jan Dirk de Haan.
0: Het is nu 4 minuten na 4:30. Takum Squale hier wacht het groep 6 in Zuidwest-Friesland. Wat bijzonders. Net alleen naar Squale, maar ik naar het theater. En ik nog een keer vergees. Ja, wat zit er dan op het programma? Waarom wordt er zo'n opzet keersen? Dadelijk bel ik mijn cultuurcoördinator Aagje Bouwhuis van Poort in Snits. Eerst is nou tijd voor het waarberucht met Sibo Mollewa. Ja, goeiemiddag, Sibo.
22: Goedemiddag, Jan Dirk.
0: Ja, het weekend zit voor de door, het hemelveert weekend. Dus ik denk dat Elsien heel benijd is. Maar laten we eerst even zien naar Joert. De gong nog op het buien oer. Maar ik voel maar de temperatuur nog wel een beetje daarvan.
22: Ja, de temperatuur die voelt toch een beetje nog zo'n graad. Een hele graad heger dan ik verwacht. Ik heb toch mijn over, ja, het zien een halve graden van het blop. Nou ja, dan boor, die zit nu nog op over een hele bolse dik. Grauw, 2,6 zelfs. Weet ik net of dat helemaal klopt. En Waske Maat, die, ja, die zit er echt zo'n een beetje onder. Ja, en de buien, ja, die plakken erin ze haast niks. Als bijvoorbeeld Dan Boort hier, die had 0,6 mm. En ik zeg in Boorsum, dat weer de heegste die ik zeg, zo'n 20 mm. Dus ja, hier en daar regionaal nogal wat verschil. Nou, joen en vannacht vallen er weer buien. Maar die binnen vannacht licht. Maar ook wel eens wat langere, droegere rieten ertussen. Nou, joen nog wat opklaringen. Maar vannacht is het toch wel grotendeels bewolken. De temperatuur die leidt vannacht ja, zo rond de 5 graden. Dat is aan de lege kant. Want 8 graden is een beetje normaal. De wind die neemt joen aan naar smak. En die draait staande gewoon naar het eerste zuid-eerste ta. Dat is maar even tijdelijk. En dan vannacht dan zit er maar amper wind.
0: En als we dan naar Moorsjuggen, dan is de verzelfde duif van de Blomkenmerk. Ja, allerhande activiteiten, Nick, in de provincie. Heegspanning. Het Oldtimer Festival zit op het programma. Ze willen graag wat droeg waar hebben. Nou, zit dat er leuk? Ik wil in, hè? Maar je mag niet zo om de buien heen denken.
22: Ja, daar komt het op deel. Want ja, morgen staat over de dijk met uit en terug een lichte bui. En het is wat wikselend bewolken. En zo dan breekt de zin dat er toch wel eens even wat doorheen. Dus dat fleurt het wat op. Nou, op de midden neemt de bui giet toch wel wat aan. En dan krijg je de zin ik weer wat meer kans. Dus voor de midden is eigenlijk het beste om boeten te wijzen. De noord-noordwestenwind die viert nog steeds ja, toch wel koude lucht door vanuit de Noordzee. Ja, met een matige wind is het nog geen noffelijk waakingproces. Het wordt dan rond de 12 graden. En dat is dan, ja, ik wens dan 6 graden te leven heel maaien. Nou, ook de nachttemperatuur is een lege kont met 4 graden. Dus ja, ondergrond dan zoet, ja, maar kreks boppen nul wezen.
0: En als we dan naar vreet zeggen, komt er nou verroring of moeten we die vreet eigenlijk op dezelfde manier nog even terugkomen?
22: Ja, ik denk de hele weekend nog wel eens even. Want als de vreetjes, ja, dan hebben we de eerste oren liggen het nog wel droeg te bloeien en een glimpje zinnen. Maar ja, gingen wij de mond, dan neemt de bewolking. Ik of het daar. Ja, en dan volg je er toch weer buien. We hadden er even een abonnementje op. Die oont een medejoen, denk ik, toch wel onhouden. Ja, is nog een zwakke westenwien, maar die in de midden neemt die wien, die neemt ja, toch wel ta. En die komt dan meer uit het noordwesten bij. Ja, dat is toch een beetje een koude hoeken. Ja, dan heb ik mijn amper zo'n 10 graden op een thermometer staan. Ja, en een stevige wind, dan viel het gewoon wetterkort aan. En dat is ja, natuurlijk wel jammer van de boeteactiviteiten. Ja, sneeuw hebben we dan een mix van stapelwolken. En dan is wat toch wel eens wat meer zinnen dan dat we vreed hier. Maar ik dan nog kans op ja, wat stoker, zeg maar, wat hele lichte buikers. De west-noordwestenwind is dan tijdelijk matig, gewoon vrij krachtig. En het viel wat frisser rond dan de 12 graden op de thermometer. Ja, en snijnd, ja, dan hebben we maar een zwakke zuid-zuidwestenwind. Dan wordt er wat zachter lucht omviert. En dan leidt de temperatuur nou, zo'n 15, 16 graden in. Dus dan gaan we weer een beetje naar de normale temperaturen daar. Ja, dan heb ik meteen wat zinnen, brek. Dan ik nog steeds kans op een buiken. Dus ja, onmelkings is droog waar zitten de komende dagen net in. En het is ja, gewoon te kort voor deze tijd van hier.
0: Nou, we horen het. Maidij in de gaten. Dank u wel voor het waarbericht van nou, Sibo Mollema.

0: Britt van Griezen en Johannes Riepma en alle dagen bij.
1: Onderwijs.
2: Maar Jan Durk de Haan.
0: Allebei uit groep Size in Zuidwest-Friesland. Die maaien takkomskwaal hier vergees, maar klas naar het theater in Snets. Ze zeggen dit aan de jeugdvoorstelling De Bende van de Witte Roos. Ze gaan niet alleen nog naar het theater, daar heb ik lesmateriaal bij voor in de klasse. De organisatie is in handen van Poort, dat is Sond Mandy, de nieuwe naam van Theater Snits en alles wat erbij heet. Poort wilde bij hen graag in de kunde brengen met theater. En ik bel je maar Aagje Bouwhuis. Zij is cultuurcoördinator basisonderwijs bij deze instelling der in Snits. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, allebei uit groep Size, Vergees Night Theater. Waar komt dat idee bij?
3: Ja, dat is toch geweldig. Dat is zo'n 1250 ben uit de gemeente Zuidwest-Friesland. En ja, waar komt dat waar? Ja, nou, op een mooi moment, Ronnie Boetner zei, toen dacht ik, goh, het zou toch mooi wezen dat we nog volle meer ben bereiken. Want we zijn natuurlijk een erg uitgestrekte gemeente. En voor sommige ben is kunst en cultuur ik echt fysiek vier voet. Dus we zijn, ja, hoe mooi zou het nou wezen om nou die ben in het theater te halen en zo'n mooie ervaring te litten beleven op zo'n mooie reerde fluweel stoel.
0: Maar als het nou heel eerlijk bent, dan bist u eigenlijk de schuldige van dit hele plan.
3: Ja, een beetje wel. Ja.
0: En wie else niet in de voort namelijk enthousiast hoor? Want ja, het kost wel geld natuurlijk.
3: Ja, dat kost wel geld, maar opsmieten kan. Dat we gewoon die band die ervaring mogen jouwen. En dat we het belangrijk vinden dat ze in aanraking komen met kunst en cultuur. Dus dat enthousiasme, dat kon gelukkig wel heel goed oordragen binnen Poort. Ja.
0: Ja, maar bij culturele instellingen, we jaren dat vaker. Ik bedoel, het geld klotst in de regel net bij de plinten op. Dus dan mag je zuinig wijzen. En zijn dan door je een stag wel voor meer stolwonderd ben een vergees voorstelling. Ja, vergees besteedt net. Het theater moet verwarmen worden, de kaartjes moet controleerd worden, het theater moet scannen en dat theaterzelfskip moet ingehierd worden. Dus ja, hoe doe je dat dan?
3: Klopt inderdaad. Nou, wij zijn heel blij met een groep van betrokken bedrijven. Die het steunen en die het echt rusten en heel graag willen bijdragen aan kunst en cultuur. En ik zeker voor Ben en ik voor dit project. Dus daar ben ik wel heel blij mee.
0: En Sajet dan, De Bende van de Witte Roos, waarom?
3: Ja. De Bende van de Witte Roos. Nou, daarmee sluiten we. Wat wij bieden, is ik een stukje onderwijs. En wij vinden het heel belangrijk om aan te sluiten bij dat wat op school speelt. En met De Bende van de Witte Roos sluiten wij ook gewoon bij een stukje burgerschap. En dat is op dit moment best wel een hot item in onderwijsland. Deze voorstelling sluit daar heel mooi bij aan in de zin dat er een geheime club oprichten wordt. En dat Ben eigenlijk opkomen van wat ze rechtvaardig vinden. Voor haar zelfs, voor meesken, maar ik voor planten en wisten. En daar denken ze ook naar en ze kunnen eigenlijk een soort van guerrilla-actie voorbereiden. En daar worden Ben in de klas eigenlijk al een beetje in mijn naam, in het thema. En vervolgens in die voorstelling komt dat helemaal tot leven.
0: Het klinkt heel mooi, maar eigenlijk weet ik dat Squallen soms echt zucht ziet van wat zij maten. Rekening, taal, toetsen, muziekonderwijs, gymnastiekonderwijs, allerhande projecten. Zit ze hier wel op de wacht zien? Ben ze hier wel enthousiast voor weer een activiteit erbij?
3: Ja, nou, dat hopen wij natuurlijk wel. Ik kom op, één keer in de 2 jaar kom ik eindelijk op alle 56 basisscholen in uw mooie gemeente. En ik jaar ik een soort waarom van, goh, wij vinden kunst en cultuur echt wel heel belangrijk. Wij willen wel, maar help u terug bijvoorbeeld werk uit handen nemen. Of help u maar een stukje yield. Nou, dat doen we maar dit ik. En wat ze ik om jou is dat ze heel graag kunst en cultuur geïntegreerd aanbieden willen. En dat proberen wij ook altijd in te dwan. Dat we, ik kwam vragen van, Juno, hoe het in je lesprogramma. Maar pas het, heen je met bijvoorbeeld heen je met een thema, probeer je dan die programma's erbij te zieken. En dit is natuurlijk rekkenhoorzom. Heen je met op burgerschap of heen je met oer opkomen van jezelf. Doordat dan in maart 2022 had die voorstelling speelt. Dus we proberen wel altijd om te sluiten bij de vraag uit het onderwijs, maar dat het geïntegreerd onderwijs werd.
0: Ja, je bent er in elk geval aardig op die het bij. Dus je kunt al in de agenda zetten, liet het mij.
3: Zeker, ja. Ja. Ja, maar dat is ook belangrijk in het onderwijs, dat je het moet plannen. En dat het er net altijd maar bij komt. Op het laatste moment.
0: Ze rust, rijdenheid, regelmaat.
3: Zeker weten, ja.
0: Aagje Bouwhuis, cultuurcoördinator basisonderwijs daar bij Poort. Dank u wel.
3: Alsjeblieft.
0: En een goed weekend aanwezig. Een goed hemelweer weekend aanwezig.
3: Ja.

Ja, dus dat krijgt nog van Jacob. De plan voor een ondergrondse parkeergarage onder het Burgemeester Kuperusplein op het Jarenvingen rinnen flinke vertraging op. Hoe dat zit, jij staat in onderwijs naar Natasha Beddingfield.

0: Dan net beschreven, het is Unwritten, Natasha Bedingfield, wie dat in onderwijs.
1: Van Fjouwer ons huis, onderwijs.
0: De plan voor een ondergrondse parkeergarage onder het Burgemeester Cuperusplein op het Jereveen rinnen flinke vertraging op. De onbesteging is namelijk net slagen. Er kwam maar één inschrijving binnen en die voldien net onder betingsten. Het is een tjenslag voor de gemeente, want de garage is een belangrijk onderdeel van de grotere plan voor een greener, leefbaar en economisch sterk centrum. En omdat er zacht worden naar alternatieven, maar wat binnen die alternatieven? Of geeft misschien die hele parkeergarage net terug? Ik praat roer met wethouder Siebrecht Sietsma van Jereveen. Ja, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Ja, eerst maar eens naar die teleurstelling. Wanneer jij nou dat er geen enkele aannemer is die het onder regels voldoet?
2: Wij houden ons als college natuurlijk niet met de inhoudelijke procedure bezig. Maar zodra bekend was dat er één inschrijving was die niet aan de voorwaarden voldeed, hebben we daar in het college over gesproken en hebben we dat ook zo snel mogelijk bekendgemaakt. Dus dit is nu heel snel na het collegebesluit. Dat dit bij de raad natuurlijk, bij onze stakeholders en ook in een persbericht naar buiten is gebracht.
0: Ja. En dat betekent dus dat er net één is die die parkeergarage onder het Burgemeester Cuperusplein op het Jereveen nou bouwen wil?
2: Klopt.
0: En dan is de grote vraag, is verzeld, waarom voldeed die net onder betingsten? En wat zei ze jou dan?
2: Het was een ongeldige inschrijving. Dus dat betekent dat de voorwaarden die wij in onze uitvraag hadden gesteld, dat daar niet aan is voldaan. En dat is eigenlijk een technische grond. Dat is niet een inhoudelijke beoordeling, maar een technische grond. Want ja, daar staat waar je je aan moet houden. En dat was niet het geval. En dan moet je volgens de aanbestedingswet zo'n inschrijving afwijzen.
0: Hm. En nou is er dus helemaal net iemand die dit werk dwang in. Wat betreft dat nou?
2: Wat u al zei, we moeten op zoek naar alternatieven. We willen natuurlijk door met onze plannen. Want dat zijn voor het centrum. En we zijn daar ook al heel mooi mee op streek. Maar we kunnen niet op korte termijn een nieuwe aanbesteding doen. Dan zou je echt helemaal het proces opnieuw moeten doen. Nieuw ook bedenken hoe je het dan wilt hebben. Dus we gaan. Daarmee is niet uitgesloten dat er op termijn misschien een parkeergarage wel of niet komt. Maar er zijn mogelijk ook andere alternatieven. En dat gaan we ook met onze stakeholders in het centrum verder onderzoeken.
0: Ja, maar wat ik jou wilde zeggen, ja, dan zou dus ik best kennen dat die hele parkeergarage er dus net kom ik in.
2: In elk geval niet op het moment zoals wij het nu gedacht hadden.
0: En welk moment wie dat? Wanneer ging je hopen dat hij er steen zou?
2: Als dit een geldige aanbesteding was, dan zouden we hem in de planning in 2000. Ik weet precies, het zijn allemaal moeilijke jaartallen, maar dan zou dat toch al vrij snel aan de orde zijn.
0: Ja. En je zegt van maat op zoek naar alternatieven, maar wat kan dat dan wijzen?
2: Ja, dat is natuurlijk iets wat we niet op een achternamiddag kunnen bedenken. Want
0: nou ja, je kunt zeggen, we richt je ergens een parkeerterrein boven de groening of zo?
2: Bovengronds parkeren, dat hadden we sowieso ook in de planning natuurlijk voor het Burgemeester Cuperusplein. Maar ons idee is dat we natuurlijk bereikbaar moeten blijven voor auto's in het centrum. Maar tegelijkertijd willen we ook vergroenen. Nou, hoe we daar een oplossing voor bedenken, dat is nu voor de komende weken, maanden wel een topprioriteit om daar alternatieven voor te ontwikkelen.
0: Ja, want dat hele vergrien van het centrum kan dus net teruggaan. Zat je hem dat bedacht in?
2: Dat weten we nu nog niet. Dat hangt van de alternatieven af. Maar de parkeergarage speelde wel een hele belangrijke rol in het plan. Als het heel makkelijk zou zijn, dan hadden we misschien ook wat anders bedacht. Het is niet een makkelijke oplossing, maar als het niet kan zoals we het nu bedacht hadden, dan moet je gewoon kijken wat is er wel mogelijk.
0: Ja. Helpt het nog om het budget te verhogen?
2: Nou, dat heeft met deze inschrijving heeft dat niet. Die is niet op financiën afgewezen. Het is een ongeldige inschrijving. Dus daar gaat op dit moment niet de oplossing bieden.
0: Nou ja, in die zin zou je wel eens kunnen van... ja, als er maar één ondernemer is die het inschreeuwt... en die is dan ik nog eens ongeldig terug in of door de reden... maar je zou niks eens kunnen van... ja, het budget verhegen binnen misschien wel 12 of 3 of ja, hoor, misschien wel 6 bedrijven die denken van... nou, dat is waar wij wel zitten.
2: Nou ja, maar dat zal je dan dus helemaal opnieuw moeten... opstarten. En ja, het is natuurlijk een tijd waarin alles heel veel duurder wordt. Dus als je dat over anderhalf jaar bijvoorbeeld weer in de markt zou zetten, ja, dan zal het ook wel weer duurder zijn als je hetzelfde zou willen. Maar datzelfde, dat kan ook eigenlijk niet.
0: Nee. Dus ik hoor eigenlijk een beetje in jouw stem waarom dat je dat net een alternatief vindt.
2: Dat kunnen we nu niet bepalen. Nee.
0: Diplomatiek. Diplomatiek.
2: Ja.
0: Oké. Okay.
2: Nee, ja. Dat is wat als is natuurlijk niet. dat is een beetje een glazen bol. Maar we zullen echt moeten kijken wat zijn nou haalbare alternatieven voor de toekomst die onze centrumontwikkeling, waar we zo mooi mee op streek zijn, ook wel echt ondersteunen.
0: Het is ik nog betiet verzeld of eerst. Het is nog heel vaars knijst. Dus jouw kinderuniting, mij alle oren partijen. Dank voor de reactie naar geval in uw programma. Wethouder Siebrich Sietsma van de gemeente Heerenveen.
1: Omroep Friesland. Televisietiet.
0: Dadelijk bij Omroep Friesland op de televisietiet voor het Frieske Nijs, met Timo Jepkema. Verder het Waarbrugt, Sjust Verzelds. En dan hier Femke Adema. Is een groot fan van de meidengroep The Dolly Dots. Populair in de jaren 80. Maar ja, Femke is nog maar 16 jaar oud. De orenfans die ze wel eens treft, die ben ik meestal boven de 50. Maar Femke had zelfs ik een fanaccount.
3: Het is op Instagram. Ik haar nu ongeveer 260 volgers. En fjouwer ervan ben ik echt de echte Dolly Dots. En ze volgen me dus. Ze liken wel eens wat of reageren. Dat is echt heel erg leuk.
4: En wat zegt erop?
3: Video's van hun optredens of van uit hun serie. Of gewoon speciale televisiedingen. Dus gewoon clipjes uit hun tijd.
0: En dat is van Cecil Leijer van de Dolly Dots dus. En we zeggen in het ziekenhuis Frieses MC dat Hanna Terpstra zieke ben aanleiding biedt met haar tekeningen. Joen alweer in heer. Wat een sociale hierwenning hebben in Jesterwaarde, die bedaart het nou nog op een wachtlist van meer dan 4 jaar hier. Maar als het onder gemeente luidt, komt er uit 2 je verhoring in. Hoe dat zit, juist aansting onderwijs naar het NOS Journaal.
5: Komt-ie?
6: Nijsmakkers. Else Vreed, is er een nieuwe editie van Nijsmakkers?
7: Dat is het idee.
6: Maar wie makkers bij Omroep Friesland, zag ik Roelof de Vries. Waarom op het Nijs van de Arune Wieke?
7: Steent meer op.
6: Kom op, man. Arjen Boschi Boslaar nomineert de Vries van de Wieke.
7: Oké, okay, nou, let het dan maar ergens ook in.
6: Ja. Janko komt maar zien lifehack.
8: Warm je nooit die oranjekoeken op in de magnetron.
6: En Sybrand weet wat opvallend wie online.
9: Ik vind het zelf vooral leuk, daarom ben ik er ooit mee begonnen.
6: Wij nemen het Nijs serieus, maar u zelfs net.
9: Maar ik blik dat ik net enige ben.
6: Nijsmakkers. Els Vreed op tv, op Spotify en op YouTube.
10: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
11: TrueLease met Grenke.
12: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
11: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
12: Precies wat we nodig hadden.
11: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
13: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en daarbij een brilvoucher ter waarde van 100 euro.
14: Wacht even hoor.
13: Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Klopt dat wel? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
15: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
16: Dynamisch.
15: Maar in de winter wil ik zekerheid.
17: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
18: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
19: Steen, evenoud, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Dit is Omroep Friesland.
16: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
20: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een man die eerder deze week dood werd gevonden in Amsterdam is volgens de politie vermoedelijk omgekomen door een misdrijf. De man van 73 lag al waarschijnlijk langere tijd dood in zijn huis. Vermoedelijk is hij op Koningsdag voor het laatst in leven gezien. De politie roept mensen op zich te melden als ze iets verdachts hebben gezien rond zijn huis aan de Lijnbaanstraat in Amsterdam. Een deel van de huizenbezitters dreigt de hypotheekrenteaftrek kwijt te raken. Ambtenaren van het ministerie van Financiën waarschuwen dat chaos gaat ontstaan als het kabinet nu niets doet. Over 5 jaar mag een grote groep Nederlanders de hypotheekrente niet meer aftrekken voor de belasting. Wie dat precies zijn, weet niemand. Er is geen instantie die dat bijhoudt. De chocoladerepen van Milka, die in Duitsland kleiner maar wel duurder zijn gemaakt, hadden nooit mogen worden verkocht. Dat oordeelt een Duitse rechter die de actie misleidend noemt. De verpakking van de repen was niet aangepast, waardoor klanten de verandering niet opmerkten. De Duitse Consumentenbond was een zaak begonnen na veel klachten over de zogeheten krimpflatie. De rechter zegt dat het oude product eerst 4 maanden van de markt had moeten worden gehaald. Milka kan nog in beroep gaan tegen de uitspraak. Bondscoach Ronald Koeman neemt niet 1, maar 3 dagen de tijd voor de twijfelgevallen van het Nederlands elftal. Op 25, 26 en 27 mei kunnen zij zich tijdens een trainingsstage bewijzen, waarna Koeman de definitieve selectie voor het WK bekend maakt. Op 4 juni vertrekt Oranje naar Amerika en de eerste WK-wedstrijd is dan op 14 juni in Dallas tegen Japan. Het weer, vanavond en vannacht stevige buien met kans op onweer. Het koelt af naar 1 graad of 6. Morgen overdag eerst buien, in de middag wat droger en af en toe zon. En het wordt dan zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: En daarmee is het nu 3:05. Dit is Omroep Friesland. Maar nu, ons huis worden nog onderwijs. Dadelijk Nick Kershaw, dat is de eerste muziek. En in het Nijs, twaalfde Kamerlid Haptemoe de Hoop, die wilde dat Riek gauw een volgende stap zet, rucht een onlis van de ledenwinnen. Maar hoe vinden, wat vinden oren Kamerleden ervan? Zullen we aansnijden?
21: Personeel tekort? Zet naar langzamerhand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en waar moest om denken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of vesteren op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
22: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreeg leveren thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
23: Jaringe Wolf Wenningerjochting in Sint-Niek is Himmelfitsdij Iepen van 12 om 5 uur.
24: Voor een nieuwe Citroën. Heima, service en auto's. Is er voor Elsenien?
25: Zin in lekker eten, maar het mooiste uitzicht van Terne bij Is aan de Orne. Kies het hele jaar terjochten voor ontbijt, lunch, diner en nog veel meer. Kom wel op de ziel, want restaurant aan de Orne is zuiver ietsje on het wetter.
26: Onderwijs.
27: Maar Jan Durk de Haan.

0: prachtig om krek te wezen. Een tijd van synthpop en grote hits. En daar zie ik deze Brit tussen. Nick Kershaw weer het. And I won't let the sun go down on me.
1: Van Fjouwer ons wijs.
2: Ons wijs.
1: Maar Jan Durk de Haan.
0: 8:04, we zijn snel. Welkom bij de 12e uur voor onderwijs van deze wijze. Tretje Maaier, de dag voor Himmelfeerts dag en de dag dat criminelen niet de hebben van huis. Als het goed is, geen poort meer onder grond krijgen.
3: Dat we een cameranetwerk hier gaan gebruiken, gebruik gaan nemen als douane. En ervoor zorgen dat we 24-7 toezicht kunnen houden, real-time, op deze haven.
0: Maar nog een week te gaan is de motor al besteden, toch? Dat is op Pinkstermandi. Maar zo'n 3150 motoren helemaal uitverkocht.
4: Dit is wel vrij uniek. Er komt steeds meer animo om uit te dwangen. Ik denk dat ik gevolg van de social media natuurlijk wat. En natuurlijk dat we een hele mooie tocht organiseren elk jaar.
0: En we hebben dat ben uit groep 6 in Zuidwest-Friesland. Daar komt Squali je vergees, maar haar klasse naar het theater in Snetsmaaien.
5: Dat is toch geweldig. Dat is zo'n 1250 ben uit de gemeente Zuidwest-Friesland. Een mooi moment, Ronnie Boetendorf zei. Toen dacht ik, goh, wat zou toch mooi wezen dat we nog volle meer ben bereiken.
0: En op deze dag die traditie viel als de vreed, maar het is een wijs die we er nog ontzettend horen. Maar muziek, nijs en achtergrond. Dadelijk onder oren, waar de Kimmelit Haptemoede hoop die wil dat Riek gauw een volgende stap zet richting onlis van de ledeline. De hoop die joert een voorstel van een amendement over een sanerend meert onderziek. Klinkt ingewikkeld, maar is eigenlijk wel aardig concreet. Ja, maar mooi, de reportage dadelijk. En waar de sociale hierwenning hebben we in Jester waren, die bedaren het nou nog op een wachtlist van meer of fjouwer hier, maar als het een gemeente komt, Lloyd, komt er over een eerste verhoring in. Ik dacht, juist aans, nou juist het waarbericht in het kat van Sibo Mollema. Ja, goedemiddag, Sibo.
6: Goedemiddag, Jan Durk. Ja, joen en vannacht buien en grutendeels bewolken. Nou, de wind die neemt al aan de smak en die komt vannacht uit de eerste zuidoostenwei. Vannacht gaan we dan een laagste temperatuur van amper 4 graden. Morgen nog kans op een bui, maar uit en trog wat zinnen. Een matige noord-noordwestenwind en dan zo'n 12 graden. Meer oren waar, oeren jaloeren.
0: Twaalf Kimmelit Haptemoede Hoop die wil dat het Riek gauw een volgende stap zet richting onderlis van de Lelylijn, de vlugge spoorlijn tussen Grijnsloon en de Ronestad. De hoop die die een voorstel om een meertonderziek te beginnen. Na een peteer dat Twaalf Kimmelleden Joert Hoornhaar mij Lelylijn gezant Klaas Knot, de oud-directeur van de bank. Het advies van Knot is om elk jaar 400 miljoen euro voor de Lelylijn te sparen. De onderlis van die vlugge spoorlijnen van Lelystad door het Jereveen en Drachten naar Grijns en dan in het jaar 2040 beginnen. Haptemoede hoop van Pro, zo neem je dat sint van in een

0: Tientallen jaren lin jeeltjes stutsen. Dat moeten we nou, ik weet wel. Want ook de toekomstige generaties, die hebben goede infrastructuur nodig. We zorgen dat bregen op instorten staan. We zorgen dat onze vaarwegen net meer goed bereikbaar binnen voor de maritieme sector. Ja, willen wij in Friesland nog ontwikkeling halen, leefbaarheid, dan moet je investeren. En dat begint bij die ledenlinie.
1: Je praat ik wel eens met mijn sociaaldemocraten uit de Boetelongen. En toen had je blikken die dat het omlezen van de nieuwe spoorlijn in Zweden is volle goedkoper als in Nederland.
0: Ja.
1: Hoe kent dat?
0: Ja, dat verbaasde mij ik, want die gingen oer heuvels, rotsen en die de spoorlijn van 150 kilometer, ongeveer even groot als de ledenlinie, kost 13 miljard en hier kost het 15 miljard. Dus ik wil wat beter begrijpen hoe het nou kan dat het zo duur is. En dat kan bijvoorbeeld in zijn midverkenningsfase. Dan onderzoek je dat soort zaken ik. Dus ik zou zeggen, beginnen mooi.
1: Ja. Maar Klaas Knot joeg ik een antwoord. Hij zei van, het komt toch uw slappe waaien.
0: Ja, maar hij zei ik dat God is wel heel groot. 4 miljard van die slappe baaien. Want dat nou echt helemaal klopt en met de komende periode achterkomen. Daarvoor is een midverkenning ik. En hij zei ik, in Nederland ben wij ik wel heel erg streng op dit soort investeringen. En als je te streng bent, gebeurt er niks. En volgens mij is dat van net in goed, zeker net van het noorden. Dus ik hoop dat we dat de komende periode terugbrekken kunnen.
2: Zuid het Twarde Kamerlid Haptemoe de hoop van pro dus. Maarten Goudzwaard is Kamerlid voor jaar 21. En die denkt dat zijn partij wel instemmen kan, maar van meer te onderzoek.
3: Nou, ik moet natuurlijk alles voorlezen binnen mijn fractie, maar ik kan me haast niet voorstellen dat wij er geen stiep aan gaan stellen. Want mijn partij is altijd van mij tevoren al enorm voorstander geweest van de ledenlijn.
1: Ja, begin dit hier kwam Knot met zijn advies. Binnen een aantal man verder. Van de moment is het voor het eerst in de Tweede Kamer. Hoe sprutsen? Ben je blij dat het nou zover is?
3: Ja, wie moet echt erop pakken. En wat ik probeerde daar in dat gesprek met Knot om te duiden, is dat er gewoon een politieke keus maken worden moet. Want ik denk, de rest is gewoon al je handeling. Dus ik hoop nou dat we meerdere hierin vinden kennen.
1: Denk je dat er niet meer iets erin zit?
3: Ik het beetje af van de stemming binnen de coalitie. Dat vind ik het meest spannende. Dus ik had het idee dat VVD sowieso wel het porn is. Maar ik dwaad daarnet steeds voor D66 en CDA. Dus dat vind ik even een spannende.
2: Is het een spannende, want de coalitiepartijen CDA, VVD en D66... die willen eigenlijk eerst weten wat het kabinet vindt van het advies van Klaas Knot, voordat ze maar een standpunt komen. De Kamerleden die vinden het dreig om een tassissing te dwaan van 400 miljoen euro in het jaar, omdat het Riek echt tiental miljarden nodig had voor achterstallig onderhoud. De provincie Friesland vindt wel dat het onderzoek heel gauw nodig is.
4: Wij willen ook heel graag dat we die onderzoeken doen, dat hebben we ook eerder zijn. Wij willen heel graag ook naar die MERT-fase ta. Dan geeft ook de verdieping ziekje op basis van hoe zit het er nou uit? Wat is de landschappelijke ontwikkeling ervan? Wat had het effect op wentebouw? Wat had het effect op de natuur? Als zulke soort zaken komen in zo'n MERT-verkenning naar boven. En dat vinden wij die gewichtig om ook heel goed te weten wat nou echt degelijk het effect is. Dus als de heer De Hoop mij dit amendement komt, dan jouw wij daar natuurlijk stiepel. We moeten en onderslag met onderhoud, dat zien wij, A6, Kasterien, de bregen in Friesland, al tal van zaken, net alleen nog in Friesland, breder in dit loon, daar moeten we mee onderslag. Maar wat wij ook zeggen als 12 provincies, dan moet A investeren op het onderhoud, maar B moet ook investeren in de toekomst. En dat betekent ook investeren. Nou, en volgens mij kan dat bij elkaar komen, en dat je de komende weken ook over.
2: Ja, hij wil gewoon eigenlijk alles. Deputaire Matthijs de Vries van de provincie Friesland.

0: Ik heb wel van dit hier. Nij en Fris Loot, jong artiesten, opvallende stem. En ja, ik ken hele eigen sfeer, hè? Sienna Spyro. Mysterieus en gevoelig. Material love, wie dit.
1: Onderwijs.
0: Laat een sociale hierwenning hebben in Jesterwoude, die bedaart nu nog op een wachtlist van meer dan 4 hier. Maar als het om de gemeente loopt, dan komt er oer in Ierestwa verordening in. De gemeente wil er 80 nieuwe tijdelijke hierwenningen bij hebben. En die komen dan om de Nanningaweg. Dat is als je van de N381 om de noordkant het dorp in rijdt, vlakbij wat allemaal neemt wordt de Flippo-Bregen. Die wenningen die komen er op een terrein van een jedere boerkerij. En ze zijn bedoeld voor starters, meestal niet drillend een hoes nodig hebben, statushouders en vlechtelingen uit Oekraïne. De wenningen die blijven op zijn meest 30 jaar staan. En ik praat erover met wethouder Jelke Nijboer. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: 80 tijdelijke huizen onder Nanningaweg. Waarom eigenlijk op dat plak?
2: Omdat we op dat plak, er zit in de buurt zit het onderstation van Tennet. En er zit een waterzuivering vlakbij. En daar zegt de provincie van, wij willen geen permanente bewoning hebben, maar tijdelijk mag wel.
0: Maar mag dat dan tijdelijk wel eigenlijk? Want als je lijst hebt van een heegspanningstation of een rioolwaterzuivering, dan maakt het dan natuurlijk dat er 30 jaar lang huizen staan of misschien wel een hele eeuw.
2: Ja, nou ja, zo zit de wet nog in een keer. En ja, wij merken daar op deze manier gebruik van dat we dat tijdelijk wel kunnen. En natuurlijk gaan we op andere plakken gaan we wel door met permanente woning. En dit zijn ook tijdelijke woningen die voldoen aan het bouwbesluit. Dus na 30 jaar kunnen we daar nog andere dingen mee doen? Kunnen we ze er nou weghalen? Kunnen we ze op andere plakken zetten? Dus we kunnen er alle kanten mee op.
0: Ja, toch is het wel apart, hè? Want je maakt toch een heel soort moeite doen. Je maakt investeren, plan, maatje en zo. Kun je dan net beter al die energie steken in echte huizen die het steen blijven?
2: Ja, maar dat doen we ook. We zijn met een heleboel dingen bezig. We zijn totaal gewoon weer tot 2030 ongeveer krap aan 900 woningen zetten. En dit is daar ook een onderdeel van. En natuurlijk, we stappen niet met andere plannen. Hè. Dit zijn dan de sociale huurwoningen. Er komen inderdaad in te zitten kleintjes in te zitten. Die zitten tegen de €500 in de maand. En wat groter met 2 slaapkamers, die zitten zo tegen de €800 aan. Dus het is speciaal eigenlijk voor de spoedzoekers in Oost-Hellingwerf en voor de Oekraïners, maar ook voor statushouders en mensen die op eens een scheideling of nu maar alles maar op.
0: Nou, zei ik al, die wachtlist is meer als 4 hier, hè, voor een sociale hierwenning in jouw gemeente. Heeft dit dan echt effect, maar 80 huizen?
2: Nou, het is niet alleen naar dit. Het is ook bij de andere huizen. Hè. Vorige weken ben we in Donkerbroek, Markinga en Oldenbarcoop West. En daar hebben we met een keer ook 30 sociale huurwoningen daar gezet. Dus we zijn op alle vlakken toch gelijk bezig. En dat zullen we niet de enige gemeente wezen die er moet voor zorgen dat wij voldoende sociale huurwoningen daar zetten. Hè. We hebben een wettelijke verplichting van 30%. Dat houdt in dat bijvoorbeeld 900 woningen daar zetten, dan zou je er ongeveer 300 sociale huurwoningen daar moeten zetten. En daar staan we voor aan de latten.
0: Maar wat wel heel bijzonder is dat je die huizen als gemeente, je hem dragen zelf het risico. Je hem bouwen ze als het ware zelf. Dus net een woningbouwcorporatie, net een projectontwikkelaar. Leidt dat nou op het paard van de gemeente?
2: Wij vinden van wel. Wij vinden dat we daarvoor moeten zorgen. En wat we met de woningbouwcorporaties, die hebben niet zoveel geld meer. Die willen we dan ook gebruiken. En als wij nou dit kunnen doen, dan kunnen ze op een andere plak in de gemeente Oost-Hellingwerf kunnen ze wel hun ding doen. En natuurlijk zit er een tekort op. Hè. Er zit nog een dabele top op van 1,5 miljoen. Nou, en dat over 30 jaar uitstrieken en over 80 woningen, dan valt het nog met. Je weet dat het tegenwoordig een sociale huurwoning bouwt, dat daar ook al geld bij moet. Dat moet dan de corporaties dreigen. Ja, dat kun je een keer doen en dan kun je 2 keer doen. Maar de derde keer denk je van, jongens, dit kan niet meer. En wij hebben dan liever dat ze in Appelske of in Oldenbarcoop en nu maar op plak, maar op dat ze daar gewoon deur gaan met sociale huurwoningen. En dan doen wij dit. En dan dreigen we ook ons steentje bij.
0: U zei al van een onrendabele top van miljoen euro. Ja, dat laat de inwoners van je Stellingwerf Malkor opbrengen.
2: Ja.
0: Maar waar gaan die huizen dan heen? Want als er bij je gesprek meestal met jouw wenning in of zo, dan is dat wel snui, toch?
2: Ja, nou wij als gemeente uit zelf bouwen, dan moet je er ook zelf over beslissen. Dus wij zullen toch kijken om te proberen om onze eigen inwoners daar het eerst in te krijgen.
0: En vlechtelingen dus?
2: Ja, klopt. En dan, dat is ook die mix, is ook keuze, omdat je dan kun je daar weer subsidies voor krijgen. En dan kun je die subsidies ook weer gebruiken om het plan rendabeler te maken. En daar ben ik ook vanuit gewoon dat dat zo is.
0: Nog één gevoelig punt. Want ja, er mag dus gewoon net bouwd worden op dit plak wat jou verheven hebben. Tijdelijk zou dan wel maaien. Maar dat zou ik inhouden kunnen dat de omwenners van de Nanning gaan wegdenken van ja, maar dit wil wij helemaal net.
2: Nee, we zijn er ook in gesprek met de omwonenden. En de omwonenden begrijpen ook allemaal dat er bouwd moet worden. Natuurlijk vindt ze veel dat er naast hun bouwd moet worden. Maar we hebben het plan al om twee keer aanpast. En we gaan de 18e mei gewoon weer met hun aan tafel, met de stedenbouwkundige, om te kijken naar hoe kunnen we dat nou zo maken dat jij er het minste last van hebben. He, want de participatie is wel belangrijk.
0: Misschien als ik nog rugzaken ontspannen of naar de Raad van State stappen.
2: Ja, dat hopen we te kunnen voorkomen. Maar dat is de recht van de meesten op dit moment, dat ze naar de Raad van State kunnen gaan. Wij hopen dat te kunnen voorkomen. Maar het is tegenwoordig gebeurt het vaker dat mensen naar de Raad van State gaan. En dan ben je 2-3 jaar verder.
0: Dus dan rekken 2028 uit beeld.
2: Ja, in dat geval wel.
0: Dank voor jouw uitlis, wethouder Jelke Nijboer van de gemeente Eerst-Stellingwerf. Dadelijk hier Jacob Stelwagen. Maar eerst tijd voor de Four Tops. Don't walk away.

0: Tina verhuizen van Amsterdam naar Sijsbjerm. Wat moet ze dan om haar thuis te vieren?
1: Meedoen met het dorp, ja. Dat is makkelijker als je in de Minskip bent geboren. Maar hoe zit het met de mensen die nieuw zijn? De import.
0: Deel 12 van Tina in Sijsbjerm. Dit weekend in Friesland ook.
2: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
4: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
5: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
6: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 92.2 FM.
9: Het had nog correct die Albert Suizenwest. We hebben naar de situatie op de Frieske Diek en Sien. Een lijnbus is van de middie op de N393 op de Middelweg West, ongeveer op de hoogte van het AZC, tussen Sint-Jabik en Sint-Anne in onriding kwam met een personenauto. De bronwacht weer rap de plak, schaalde ik op naar middelhelpverlening. Zat wandelkamer ik nog een extra tankauto spuit te plak. En ook een traumahelikopter is onderwijs. Hoe de tadracht van het ongeluk is nog niet bekend. Wel is bekend dat die automobilist der slim verwonden rek is en er is oerlijst van het verkeer. Tussen Sint-Anne en Sint-Jabik zit een file van ongeveer een kilometer. En dan naar het horenijs van deze dag met Jacob Stelwagen. Goedemiddag.
10: Een goedemiddag. Crimineel krijgen de haven van Haas geen poort meer onder groen. Dat is al het eerste wat gemeente, politie en douane juist opraat hebben. Er komen volle meer camera's die dag en nacht live bezoeken worden. Ze moeten de haven veilig worden om te werken en te verblieven. Directeur-generaal douane Nanette van Schelven vertelt waarom het wichtig is dat er live meezoomen werken.
11: Omdat je op het moment dat je iets ziet ook daadwerkelijk kunt handelen. Dan kunnen wij als douane handelen, maar bijvoorbeeld ook de havenmeester of de politie. Dan kunnen we iets doen met wat we aan signalen zien.
10: De Kamercommissie van Infrastructuur en Wettersteed praten van de morgen over de noordelijke plan om de Lelylijnen betellen te kennen. Pro-Kamerlid Habtemoede Hoop die kundige van de morgen een amendement doen voor Takkenwieken om gauw een vervolgstap zetten te kennen. Terwijl de Kamerlid Lucienne Boelsma van het CDA weer zien van de coalitiepartijen wat voorzichtig in haar reactie op dat amendement van de Hoop.
12: Ik moet eerst zien wat voor amendement het is. Daar begint het mooi. En ten tweede wil ik dan de reactie van de bewindspersoon op het amendement. En we stingen. Na een week hebben we dus een debat over de gewijzigde begroting. Maar het belangrijkste debat is straks in juni over de strategische keuzes. En daar moeten wij machinaal een goede afweging maken. We hebben een Schengen of een investering in dwang gaan.
10: De plan voor een ondergrondse parkeergarage onder het burgemeester Cuperusplein op het Jereveen een flinke vertraging op. De onbesteging is namelijk net slagen. De Kamerlier niet schreeuwen binnen en die voelde je net onder betinksten. De gemeente is teleursteld en zoekt naar alternatieven. Wethouder Siebrecht Sietsma van Jereveen.
13: Nou ja, bovengronds parkeren, dat hadden we sowieso ook in de planning natuurlijk voor het burgemeester Cuperusplein. Maar ons idee is dat we natuurlijk bereikbaar moeten blijven voor auto's in het centrum. Maar tegelijkertijd willen we ook vergroenen. Nou, hoe we daar een oplossing voor bedenken, dat Dat is nu voor de komende weken, maanden wel een topprioriteit.
14: Wij roepen echt inderdaad iedereen op, wees een goede buur. Want wij als waterschappen onderhouden onze wateren en de keringen.
10: Is helemaal goed?
9: Nee.
10: Nee.
9: Nou, die hel ik dan even voort.
10: Ja, doe dat meneer. Maar dan moet ik het weer herstellen natuurlijk.
9: Ja, wie heeft er meer voor, ja.
10: Ja, maar dat komt uiteindelijk altijd wel goed. Want zo had ik het warm wat hier weer natuurlijk. Dit.
9: Ja. Ja.
10: Wetterschip Friesland roept inwoners van Friesland en het Grijnse Westerkwartier op om de bestrijding van de zogenaamde invasieve planten mei aan te pakken. De planten zorgen voor problemen bij de afvoer van wetter en de wetterveiligers in de natuur. Het gaat er vooral om het galleblad, dat is de waternavel, en de reuzenberenklauw. Monique Plantenga, dienstig bestuurder bij Wetterschip Friesland, mij nou wil vertellen over wat de inwoners dan kennen.
14: Wij roepen echt inderdaad iedereen op, wees een goede buur, want wij als waterschappen onderhouden onze wateren en de keringen. En als we daar last hebben van woekerende planten, dan pakken we dat aan. Maar ja, het is een open watersysteem. We kunnen dit niet alleen. Dus ben je boer of natuurorganisatie of gemeente, heb je watergangen in beheer of heb je een stukje grond in beheer waar die waterplanten of die reuzenberenklauwen ontsporen, grijp dan in.
10: Nou, Snijn speelt het VV Lemmer de laatste wedstrijd in het bestaan van de club. En de meer dan 100 jaar oude club verscherpt van 1 juli al met CVVO, Eck van de Lemmer. De fusieclub gaat verder onder de naam FC Lemmer. Een paar mensen stemden in de fusie, maar dan gaat er meerderheid wie voor. Dit is voorzitter Andries Bootsma van VV Lemmer.
15: Voor de leden van Lemmer, maar ik van CVO, we zijn natuurlijk een hele grote club met meer dan 1000 leden. En we krijgen op Sportpark de Rien, bij CVO no voetballen. Ja, daar krijgen we natuurlijk een nieuwe accommodatie en een verbouwde accommodatie. En buiten dat komen er 2 heel keunvelden bij. Dus 2 heel gasveld wordt vervangen door keunst. Ja, dat was toch wel een mooie club.
10: Dat weer het wichtigste nijst van deze tretje in de maaien. Meer lijst op omroepfriesland.nl en in de Omroep-app.
9: Er was nog net meer fragmenten staat. Het is clear, hè?
10: Ik heb niks mis in. Ja. Ik ken nog een keer dit dwan. Ja, maar nee, ja, voor de rest niet. Net zo volle.
9: Nee, maar dan heb je alles weer op een rietje. Dan is dadelijk die het voor het Waarbrugt. Maar Sibon Mollema.
16: Jaring de Wolf, Wenning in de Ochting in Sint-Nik is Himmelfritsdij Iepen van 12 om 5 uur.
17: Zwembad. Een magische voorstelling waarin badgasten het wetter dealen met acteurs. Van 20 mei tot en met 13 juni in Iepenloftzwembad Dundelle in Bakkeveen. Zoek voor meer informatie en kaarten op triater.nl.
18: De eerste snedematten van het loon. Maar hoe denkt deze leerwerker om de grijdevoegels?
19: We menen van binnen naar buiten en een tosje langzamer, zodat de grijdevoegels voortkomen kunnen.
18: Toch ek mij. Jouw de grijdevoegels en Utwij. Grutskopjes grijdevoegels. Zoek voor meer informatie op grutskopjesgrijdevoegels.nl.
20: Wie Visser plant in Lippenhuizen, tussen het Jerveen en Drachten, vindt de mooiste en grutste selectie bjem en planten van het noorden. En alles kan uit Vari leveren worden. Bezoek je uw kwekerij of zoek voor meer info op visserplant.nl.
21: Onderwijs. Maar Jan Durk de Haan.
22: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
9: Het is nou zomeruten oer Jalvershuizen. Maar lest zo'n 40 bioscoop in 33 steden in het loon. Steenmontion in het teken van Burning Ambition. Dat is een documentaire van wat je wil nemen kennen. Een van de meest iconische bands van de muziekgeschiedenis, Iron Maiden. Nou, Erwin Lucas uit Spannum die is al heel lang fan van die band. Sterker nog, hij had ik al stukjes van die documentaire, Sean. Is echt grut leerfavor zond 88 en dadelijk bel ik maar hem. Eerst nog iets voor het Waarbrugt met Sibo Mollema. Goedemiddag, Sibo.
23: Goedemiddag, Jan Durk.
9: Het weekend zit voor de door, het hemelveert weekend. Dus ik denk dat Elfien heel benijd is.
23: Nou, joen en vannacht dan vallen er weer buien. Maar die binnen vannacht licht. Maar ik wollen wat langere, droegere rieten ertussen. Nou, joen nog wat opklaringen. Maar vannacht is het toch wel grotendeels bewolken. De temperatuur die leidt vannacht zo rond de 5 graden. Dat is aan de lege kant. Want 8 graden is een beetje normaal. De wind die neemt joen oor naar smak. En die draait staande gewoon naar het eerste zuideerste. Dat is maar even tijdelijk. En dan vannacht dan stiet er maar amper wind.
9: En als we dan naar Moorsjuggen, dan is het verzelfde duif van de Blomkenmerk. Ja, alle handactiviteiten, Nick, in de provincie, hege spanning. Het Oldtimer Festival staat op het programma. Ze willen graag wat droeg waar hebben. Nou zit dat er leuk, ik wil in, hè, maar je mag niet zo om de buien heen denken.
23: Ja, daar komt het op deel. Want ja, morgen starten we de dijk met uit en terug een lichte bui. En het is wat wisselend bewolken. En zo dan breekt de zin dat er toch wel eens even wat doorheen. Dus dat fleurt het wat op. Nou, op de midden neemt de bui giet toch wel wat aan. En dan krijg je de zin ik weer wat meer kans. Dus van de midden dan is eigenlijk het beste om boeten te wijzen. De noord-noordwestenwind die viert nog steeds ja, toch wel koude lucht door vanuit de Noordzee. Ja, met een matige wind is het nog geen noffelijk waakingproces. Het wordt dan rond de 12 graden. En dat is dan, ja, ik wist een 6 graden te leven heel maaien. Nou, ook de nachttemperatuur is een lege kont met 4 graden. Dus ja, ondergrond dan zoet, ja, maar kreks boppen nul wijzen.
9: En als we dan naar vreed zeggen, komt er nou verroering? Of moeten we die vreed eigenlijk op dezelfde manier nog even terugkomen?
23: Ja, ik denk de hele weekend nog wel eens even. Want als de vreedjes, ja, dan hebben we de eerste oren liggen het nog wel droeg te bloeien en een glimpje zinnen. Maar ja, gingen wij de mond, dan neemt de bewolking. Ik heb het daar. Ja, en dan volg je er toch weer buien. We hadden er even een abonnementje op. Die oont en mei, die jong, denk ik toch wel onhouden. Ja, is nog een zwakke westenwind, maar die in de midden neemt die wind, die neemt ja, toch wel ta. En die komt dan meer uit het noordwesten bij. Ja, dat is toch wel een beetje een koude hoeken. Ja, dan heb ik mijn amper zo'n 10 graden op een thermometer staan. Ja, en een stevige wind, dan viel het gewoon wetterkort aan. En dat is ja, natuurlijk wel jammer van de boetactiviteiten. Ja, sneeuw hebben we dan een mix van stapelwolken. En dan is wat toch wel eens wat meer zinnen dan dat we vrede hier. Maar ik dan nog kans op ja, wat stoker, zeg maar, wat hele lichte buikers. De west-noordwestenwind is dan tijdelijk matig, gewoon vrij krachtig. En het viel wat frisser dan de 12 graden op de thermometer. Ja, en snijend, ja, dan hebben we maar een zwakke zuid-zuidwestenwind. Dan wordt er wat zachter lucht onviert. En dan leidt de temperatuur nou, zo'n 15, 16 graden in. Dus dan gaan we weer een beetje naar de normale temperaturen. Ja, dan heb ik meteen wat zinnen, Brek. Dan ik nog steeds kans op een buiken. Dus ja, onmelkings is droeg waar zitten de komende dagen net in. En het is ja, gewoon te kort voor deze tijd van hier.
21: Het slotstuk van onderwijs.
9: Ja, de laatste plaats voor dit onderwijs. En ook is het weer mooi bepalen wat we draaien maat aan de hand van de actualiteit. Nou, je doet een bijzonder onderzoek. Wat je, ja, je lichaam wordt minder gauw oud als je muziek maakt, je schilder je of naar het museum te gaan. Zes onderzoekers in Engeland op grond van een enquête onder 3400 volwassenen. Ze vregen hoe vaker de deelnemers zongen, dansen, schilderen en niefelen. En toen wat ik vregen als ze vaak naar het museum gong. En toen gaan ze bloedonderzoek dienen. En op grond daarvan is de conclusie nou dat culturele activiteiten dat meestal daardoor minder gauw oud worden. Want die cellen die slieten minder gauw. Het effect zou zelfs wel eens heel groot wijzen kennen, wel 4%. En dat is te vergelijken met wol of net smoken. Nou, daar moet een mooie plaat bij te bedenken wijzen. Ik dacht zelfs eventjes als voorzetje om deze. Bekend verzeld van Alpha Phil, Forever Young. Maar je zou niks eens kennen van ja, je moet dus zo volop mogelijk doen zien. Wat ik al net weer onderzocht werd, de keer het ook wel weer leuke dingen mee, liek het mij, qua plaat. Nou is het dan die, kom maar die suggesties bij dit nou, toch wel vrij bizarre onderzoek. Als je dus naar het museum ging, als je jongen, als je schilderie, als je niefelie naar de bibliotheek ging, dan zorgt dat ervoor dat je cel minder slieten. En misschien, maar dat is dan nog toekomstmuziek, wil je er wel ouder van. Of telt eerst dat je langer lip je, dat bedoel ik eigenlijk te zeggen. Lid maar weten wat erbij past en stuur die suggestie dan maar de app van Omroep Friesland. Of stuur hem naar het oude vertrouwde WhatsApp-nummer. Dat is 06 20 4 9 9 1 9 9.

0: een goed zin gaat alles beter, zegt Arie Kuipers. Of maak ik ze eens jongt Arie Kuipers.
1: Onderwijs. Maar Jan Dirk de Haan.
0: Maar er is zo'n 40 bioscopen en 33 steden in het loon. Daar is morgenjong de nieuwe Burning Ambition te zien. Dat is het avontuur van een van de meest iconische bands van de muziekgeschiedenis, Iron Maiden. Het is een documentaire die een goed inzicht houdt in het 50-jarig bestaan van de band uit Engeland. Gaat dan om materiaal van de start in de pubs in eerst Londen. Dat is 50 jaar geleden, want je een size is handig dus. Want de grootste stadions in de wereld dat de band nou speelt. Verzeilt hij er zo'n trailer erbij, he, dat is een vooraankondiging. Dan krijg je een beetje een indruk.
2: It was always about the fans.
3: This group created its own universe.
4: Iron Maiden hit rock bottom in order to become the greatest band in the world a second time.

0: Jouwt dat een indruk of net? Aan de telefoon is Erwin Lucas. Hij komt uit Spanem, is al heel lang groot liefhebber van Iron Maiden. Zo'n 88 al. En hij zit Montion dan ik in de bioscoop. Ja, goeiemiddag Erwin.
1: Goedemiddag, Jan Dirk.
0: Want Iron Maiden, wat betekent dat voor jou? Is dat in Peervoort nu het lezen maast?
1: Oh joh. Nou ja, ik ben een enorm muziekliefhebber, maar Iron Maiden is wel, heeft mijn liefde voor muziek wel enorm aangewakkerd. En zonder Iron Maiden had mijn leven er een heel, heel stuk anders uitgezien.
0: Ja? Want hoe is dat zo bepalend?
1: Nou ja, dat is een... Als Iron Maiden fan, dan ben je wel lid van een hele grote wereldwijde familie. Of je nou vroeger in een pub stond waar 50 man stonden, of nu in een stadion met 50.000 mensen. Je bent nog steeds lid van die familie. En dat, zo voel je het ook. Dus het is een heel bijzonder gevoel. Voor mij althans.
0: Doet ik in de brugklas, zie je het ergens in 88. Toen wint er al van die jongens, maar van die speakerjaskes. En dan zitten er van die dingen op. En dat Iron Maiden er altijd op. Zust al direct, zou u het? Dat ik?
1: Nee, nu niet. Nee, ik heb mijn spijkerjasje uit de jaren 80 heb ik nog. En die hangt netjes bij mijn hele verzameling. En heel af en toe doe ik hem nog aan. Want de patches die erop zitten zijn behoorlijk waardevol geworden in de loop der tijd. Maar nee, normaal gesproken loop ik er gewoon bij in een overhemdje. En ik heb ook geen lang haar. Nee, helemaal niet. Nee, dus ik zie er niet uit als een prototype heavy metal fan. Nee, zeker niet.
0: Maar toch, grut fan. Hoe vaak is toch Iron Maiden nou intussen zo'n tekst?
1: Het exacte getal kan ik je niet noemen, maar ik denk dat we ver over de 50 keer komen. Ja. Ik heb ze in ieder geval sinds 1988 geen enkele keer meer gemist.
0: Dat zoek haar streven van iedere wel eens een concert best of net bij best dan?
1: Nee, sinds 88 niet meer. En ik heb ze ook in het buitenland een aantal keren gezien. Ook in hun thuisbasis Londen heb ik ze een paar keer gezien in de O2 Arena en diverse festivals door Europa. Dus ik heb ze zeker meer dan 50 keer gezien. Ja.
0: En nou dus die documentaire die het in een première get morgen op een grote manier in al die bioscoopmessen. Maar klopt het dat je daar al stikjes van Sjoen heeft?
1: Ja, kijk, hij is natuurlijk vorige week in première gegaan in Engeland. En een aantal dagen geleden ook in andere landen al, in Servië onder andere. En een vriend van mij die woont in Servië. En die heeft natuurlijk met zijn telefoontje hier en daar wat opnames gemaakt en al naar mij doorgestuurd. Dus ik heb wat voorinzichten gehad. Ja, dat klopt.
0: En wat vind je ervan?
1: Kijk, het is niet een documentaire gemaakt door Iron Maiden. Het is echt het gaat meer over Iron Maiden dan door Iron Maiden. Natuurlijk vind ik het geweldig dat er weer een documentaire komt en dat mijn favoriete band weer in de spotlights komt. Super. Ik denk ook dat het voor een doorsnee Iron Maiden fan echt wel een hele leuke documentaire is. Voor de diehard Iron Maiden nerds zoals ik dat ben, voegt het niet heel veel toe.
0: Doe juist geen eigen feiten meer. Maar er zit dus vol in de bioscoop.
1: Nee, zeker.
0: Montion?
1: Ik zit zeker in de bioscoop. Ja,
0: en waar is het al?
1: In Pathé in Leeuwarden samen met mijn maatje Pascal en zijn zoons.
0: En zus hem dan in een keer of denkst dat ze hem nog wel vaker zijn?
1: Nou, ik zie hem in ieder geval één keer in die bioscoop. En als hij op DVD uit gaat komen, dan wordt hij wel aan mijn verzameling toegevoegd. Dus dan zal ik hem thuis nog wel vaker zien. Het is niet dat ik een paar keer naar de bioscoop ga. Nee, zeker niet.
0: Dank in elk geval. En ik wens jullie een heel grote willen bij die première.
1: Super, dankjewel.
0: Dat weer Erwin Lucas, hij komt uit Spanem. En die documentaire Burning Ambition dus, over Iron Maiden, is Montion te zien, ik in Pathé en in Slikkerbeiden in Leeuwarden. En op dat 4 juni, dan is de band ik nog bij te bewonderen in de Ziggo Dome in Amsterdam. Ja, het is net echt muziek voor onderwijs, maar nu kunnen we er net omheen, Iron Maiden. Can I play with madness?

0: Speciaal vanwege die documentaire dus. Iron Maiden, die morgen in de première gaat. Can I Play With Madness?
1: Het slotstuk van Onderwijs.
0: We hebben daar aan de allerlaatste plaat van deze Onderwijs. En ook hoeft het maar bepalen wat we draaien moeten. Onderhoofd van dat ja, toch wel bijzondere verhaal, bijzonder onderzoek in Engeland. Het zou zijn wijze dat als het een culturele activiteit doet, als donsers, als naar het museum gist, naar de bibliotheek gist, dat dat een gunstig effect heeft op het lichaam. Dat die cel minder vlug veroudert. Wat voor plaat past er nog bij? Music Was My First Love van John Miles. Dat zou draaien kunnen. Zo'n oudje. Neil Young. Young dan eventjes onderstrepen, want daar draait het om. My Heart of Gold. Grootnis, fijne jong, zeit Jelle. Country Wietske, My Doensje, My Day. Ik lijn Doensje nog altijd. Dat is geweldig om te doen, ik op mijn leeftijd. Upside Down van Vanessa. En The Young Ones van Cliff Richard. Zo stik nog draaien kennen. Ik hoop aardig vanwege dat jong dus. Young Ones. I Smoke a Lot van Case Choice. Dat heeft elkaar mooi wat op. Old and Wise, Alan Parsons Project, wat je terug Ida suggereert. Al wat dacht het, site-analyse van Painterman van Boney M. Of Alberto, die is er ook bij die site, Alexander Curly. I'll Never Drink Again.
1: Het slotstuk van Onderwijs.
0: Maar Harm, die is er ook al bij die site. Donsje Mardij van Pieter Wilkes, die soes draaien, maten. Noffelijk weekend, goeie hemelfeestdagen.
2: Zes jitskes, zes vankes, kind mij nog gezien. Dat ik weer een nacht in het zuster verdween. Ik kom hier al zo lang, dat kist me zo goed.

0: Friesland. Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
1: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
0: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
3: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel 100 euro per persoon. Boek nu bij TUI.
2: Nu bij Dirk, Vitakraft kattensnacks of drink voor 1,99.
4: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
5: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
6: Ja, en nu tot maar liefst 1500 euro korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar.
7: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
8: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Gezondheidsraad noemt ziekten als long-covid een groot gezondheidsprobleem in Nederland. De raad pleit voor een langlopend onderzoek waarin ook het Q-koorts-vermoeidheidssyndroom en ME worden meegenomen. De afgelopen jaren werden moties om meer geld te investeren in onderzoeken aangenomen, maar niet uitgevoerd door het kabinet Schoof. Ook het huidige kabinet wil nog geen grote investeringen doen in wetenschappelijk onderzoek naar de ziekten. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dreigt over een paar jaar een chaos te ontstaan. Daarvoor waarschuwen ambtenaren van het ministerie van Financiën in een rapport dat naar de Kamer is gestuurd. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Om hoeveel mensen het gaat, weet niemand precies, want er is geen instantie die dat landelijk registreert. De ambtenaren waarschuwen ook dat hypotheekadviseurs nu al geen goede adviezen meer kunnen geven, omdat de toekomst zo ongewis is. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten veel schade veroorzaakt. Volgens Omroep Brabant vlogen in een straat veel dakpannen van een huis en in het buitengebied waaiden honderden bomen om. Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is een aantal auto's beschadigd. Ook waaiden in Eersel stijgers om. Een man die eerder deze week dood werd gevonden in Amsterdam is volgens de politie vermoedelijk omgekomen door een misdrijf. De man van 73 lag waarschijnlijk al langere tijd dood in zijn huis in het centrum. Mogelijk is hij op Koningsdag voor het laatst in leven gezien. De politie roept mensen op zich te melden als ze iets verdacht hebben opgemerkt. Bondscoach Koeman neemt 3 dagen de tijd om te beslissen over de twijfelgevallen van het Nederlands elftal. Tijdens een trainingsstage op 25, 26 en 27 mei moeten ze zich bewijzen en daarna beslist Koeman over de definitieve selectie. Een week later vertrekt Oranje naar Amerika. Het weer, stevige buien met kans op onweer. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 6. Morgen begint wisselvallig met buien. In de middag wordt het wat droger met af en toe zon en dan zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
10: Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
11: Wie visser plant in Lippenhuizen, tussen het Jerreveen en Drachten, vindt de mooiste en grutste selectie bjem en planten van het noorden. En alles kan u het Vari leveren worden. Bezoek je uw kwekerij of shop voor meer info op visserplant.nl.
12: Zin in lekker eten, maar het mooiste uitzicht van Terhaarne? Bij Is aan Orne. Kist het hele jaar terjochten voor ontbijt, lunch, diner en nog volle meer. Kom wel op de ziel, want restaurant aan Orne is zuur knietje on het wetter.
13: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
14: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido.
15: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
16: Oh, wat betekent dat voor mij?
15: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
16: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
15: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
16: En moet ik verder nog ergens op letten?
15: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
17: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
18: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
19: Noordewien.
20: My Willem de Vries.

0: is Noorderwien.
1: Ah, goeie, welkom bij Noorderwien op deze Wijze. Ja, ja, we zijn er bij ons zo'n uur. En straks om jou wachten, ik ben op televisie overigens. Praat ik je maar eens nog wel even nog bij. In ieder geval, zet voor je tijd bij, vond ik in ieder geval, heel mooi nummer van Wijmaar van de Werf. En het komt altijd wel goed. Nou, dat is wel aardig geruststellend, toch? In ieder geval, het komen door een heel soort live-opnames. Alleen maar eigenlijk, want we gaan aan ze zitten naar Tuscan's Brew. Fantastische jonge band, Judith Frisland bij, die waren aan de vreet in de studio hier. En daarna gaan we natuurlijk nog naar het bevrijdingsfestival van Vlinderwijk Tisium. En dan de opnames van Las Bandidas. Maar eerst maar even naar die Tuscan's Brew.

Dat is Kans Broeien. Misschien kan ik toch Europa heen. Maar dit is een geweldige band. Ja, mooi nou. En ja, je bent hartstikke blij van eigenlijk. Jonge jongens. En een dame trouwens, daar ik nog even bij. En ja, die gewoon lekker met de blues, de jazz en de wereldmuziek onderhalen. En jong is het op televisie te zien. Together trouwens, met het verhaal van Dani Jellesma. Wie Famke is nou een jongen. En die transformatie had hij eigenlijk verwerken in een prachtig mooi muzieknummer. Een cover is dat van Danny Vera. En dat verhaal doet hij aan. In ieder geval in Noorderwien op televisie. Wij is erbij. En we hebben nog een fantastisch smartlappenkoor te gast. Dus uit Hurregriep bij. Dus dat wordt een mooie mengvorm van allerhande muzikale stijl. En we blikken nog even waarom op het Bevrijdingsfestival, maar wat mooie beelden. Oh, daar hoe sprutsen trouwens. Dit winnen ze. Las Bandidas live op het Bevrijdingsfestival. Vlindelijke teasje op het Noorderwien podium.

0: Want je woont hier, dus ik doe de jas maar vast uit.
1: Het is een raar op de bas. Waar ben je zonder bas, hè?

wij met vieren, maar, hè? Wij met Las Bandidas, we besteden het serie. Ik zal. Ik schakel over naar het Nederlands. Wij worden de eerste bejaarde vrouwenrockband. We zijn er al bijna, zoals jullie zien. Wij zetten nog even door. De volgende kunnen jullie vast allemaal mooi meezingen.

heupen? Hoe is het met de heupen? Laat even zien, hoe los zit dat hier? Ja. Kan we altijd op rekenen. Ze kunnen nu los.

Meesken in Ljouwert. Meesken in Friesland. Wie ben je? Je hoort natuurlijk maar zo om een reden. Het volgende festje dat we spelen, dat neemt dus mij naar de kern van wat skiernis echt is. De menselijke ondervinding. Het nummer is baseren op eeuwenoude teksten over ballingskap en langsme naar vrijheid. Het vertelt het verhaal van mensen die haar een thuis verleren, die te maken kregen met onderdrukking, maar die de hoop nooit opjoegen. En krijg dat verbindt dus mij zijn eigen skiernis van oorlog en van bevrijing. Skiernis begrepen, dat betekent net alleen nog maar je taal onthouden, maar dat is ook veel wat vrijheid nou echt betekent. En wat het kost het als het net hast. Als we dit festkanaal maar eens aan jongen, dan stappen we heel even in de squam van orenmensen, doe en no. En daarom is dit net zomaar een festje. Het is een bergen tussen het verlienen en het no. Tussen oortinkens en tussen besef.

Augustus. Ja, wat wie het zei je goed, hè? Fucking hell, wat denk ik, wat moeten die vrouwen jou kapen? Volgens mij is het wel slagen.

0: Ze ben er haast uit.
1: Waar?
0: De jury van de Johan de Jongbeam. De natuurprijs van Omroep Friesland.
1: Oh ja?
0: Ja, maar ze had nog wel dus help nodig.
1: Hoe dan?
0: Nou, de jury had een top 3 maken. Daar wordt een winnaar uitkiezen. En wij kunnen mij stemmen.
1: Waar kan ik stemmen?
0: Kies stemmen op omroepfriesland.nl/BM.
1: Omroepfriesland.nl/BM. En bepaal mij waar de Johan de Jongbeam wint.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: In het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
11: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
12: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
13: Hans, alleen de prijs is anders.
10: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
14: Is jouw keunskebit stikken? Dan wolle jou dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit aan Huis binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparaties onder het keunskebit. Bel je nou mijn Kunstgebit aan Huis 06-83-2-4-2-1-6-2.
15: Zorgeles leidt je, mijn kunstgebied aan huis.
16: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die het hield niet veroord, is rijst een zeldzaam goed. Wilt merken skommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorde, degelijk en terugtocht. Ambassador Vermogensbeheer, de value-belizzer.
17: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
18: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
19: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tot zaterdag geldt in Loosdrecht een noodverordening vanwege de protesten tegen een asielopvang in het gemeentehuis. De burgemeester van de gemeente Weidemeren zegt dat de maatregelen nodig zijn nadat gisteravond opnieuw een demonstratie uit de hand was gelopen. Toen werden fakkels en vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid en struiken voor het gebouw vlogen in brand. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dreigt over een paar jaar chaos te ontstaan, zeggen ambtenaren. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Om hoeveel mensen het gaat, weet niemand precies, zegt politiek verslaggever Roel Bolsius.
20: Het wordt ook niet bijgehouden door de Belastingdienst. Die hebben een wettelijke termijn van 7 tot 12 jaar dat ze de administratie moeten bijhouden. Dus het kan niet gecontroleerd worden. Ja, en dan is het aan mensen zelf. Maar die hebben ook vaak niet de administratie op orde. En dat zeggen ze zelfs bij financiën. Je kan ook niet van mensen verwachten dat ze dat dan allemaal op orde hebben. En dat levert dan dit grote probleem op.
19: Hypotheekadviseurs kunnen nu al geen goede adviezen meer geven, omdat de toekomst zo ongewis is. De avondspits was de drukste van dit jaar tot nu toe. Volgens de ANWB stond rond 5 uur ruim 1000 kilometer file. Oorzaken zijn het wisselvallige weer en het lange hemelvaartsweekend. In januari stond er door sneeuwval ook één keer meer dan 1000 kilometer file. De autoriteit persoonsgegevens krijgt een nieuwe voorzitter, Aleid Wolf. Ze zwaait na 10 jaar af en hij wordt opgevolgd door voormalig advocaat Geert Potjewijd. Eerder verdedigde hij jarenlang grote techbedrijven als TikTok en Uber. Dat hij nu bij de autoriteit persoonsgegevens aan de slag gaat is opvallend, vertelt Thijs Hofmans van de techsite Tweakers.
0: Hij zal eigenlijk nu vooral sancties moeten gaan opleggen tegen niet alleen gewoon kleine bedrijven hier in Nederland, maar ook tegen grote techbedrijven die de AVG overtreden. Dus dat hij eerst aan hun kant heeft gestaan en hun verdedigd heeft, is wel, dat is wel enigszins opvallend dat je het zo bekijkt.
19: Het weer, vanavond en vannacht stevige buien met kans op onweer. Morgen overdag eerst buien, maar in de middag wat droger en af en toe zon. Het wordt dan 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
21: De Jong van Friesland. Non-stop muziek.

0: Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/Freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.

0: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokker gitter, Friesland van de Moorn.
1: Goeiemorgen.
2: Erit, Harm en Feike praten erbij.
1: En mooi dat erbij is bij Friesland van de Moorn.
0: Hoe het neus van de dag.
3: Jazeker.
2: En maar de muziek was vleurig wekker.
1: Hij scheelt samen komen.
2: Van Saison, Jochen Oren.
1: Dat is Netlo.
3: Nee, dat is Netlo.
0: Friesland van de Moorn.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 13 burgers om het leven gekomen en 41 mensen gewond geraakt, meldt de Britse omroep BBC. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 800 drones afgevuurd en waren het de langste en meest grootschalige aanval op zijn land. Ze waren vooral gericht op spoorlijnen. Vooral de regio Dnipropetrovsk werd zwaar getroffen. Ook kwamen gebieden onder vuur te liggen die grenzen aan de NAVO-landen Polen en Slowakije. Polen stuurde daarom straaljagers de lucht in, maar het luchtruim werd uiteindelijk niet geschonden. Slowakije sloot tot nader order alle grensovergangen met Oekraïne. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten vanmiddag veel schade veroorzaakt. In het buitengebied waaiden honderden bomen om. Weerpresentator Peter Kuipers-Munneke legt uit dat de windstoten het gevolg waren van harde regen.
3: De koude lucht, bovenlucht, die wordt mee naar beneden gesleurd met die regen mee. En die botst dan tegen het aardoppervlak. En ja, die gaat zich dan verspreiden. En zo kun je rondom die buien hele zware windstoten krijgen.
2: Het ging in Eersel om een lokaal fenomeen. Overijssel wil de komende jaren de wegenbelasting verhogen. Dat is volgens het provinciebestuur nodig om onderhoud aan wegen en bruggen te betalen. Op 1 juli neemt de provincie een definitief besluit over de verhoging. Die stijgt dan jaarlijks met iets meer dan 2%. Igor Arrieta heeft de 5e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De roze leiderstrui is voor Afonso Eulalio. De finale van de etappe verliep uiterst opmerkelijk, zegt commentator Gabriel Melging.
4: Na een knotsgekke finale waarin zowel hij als medekoploper Eulalio nog een keer onderuit gingen. Daarna miste Arrieta ook nog een bocht en gleed hij nog een keer bijna onderuit. Maar in de laatste kilometer kwam hij toch nog bij Eulalio en ging hij eroverheen. En zo won hij dus die rit in Potenza.
2: Wout Poels liet voor de etappe weten dat hij na dit seizoen waarschijnlijk stopt. Het weer, opklaringen, maar ook buien met soms wat onweer en hagel. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgenochtend wisselvallig, maar in de middag breekt de zon door. En dan wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.

0: Ze maakt de hele sjerre stik.
1: Hier heb nou ik een eigen YouTube-kanaal.
2: Lekker, lekker, lekker.
1: Voor de mooiste en leukste heerreportages.
3: Ik vind het wel moment erop.
1: Zoog op YouTube.
3: Het winjaarsjes.
1: Het Omroep Friesland streekje hier.
4: Je had daar wel een goed gevoel. Dat wel.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Vanwege de ongeregeldheden in Loosdrecht gisteravond geldt daar tot zaterdag een noodverordening. Sommige straten zijn alleen toegankelijk voor mensen die daar ook echt moeten zijn. Ook is een groot deel van de gemeente Weidemeren een veiligheidsrisicogebied, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
3: Dat betekent dat daar een samenscholingsverbod geldt, mensen niet met gezichtsbedekkende kleding over straat mogen en dat de politie preventief mag fouilleren om te kijken of mensen bijvoorbeeld wapens of vuurwerk op zak hebben.
2: In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een asielopvang. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. De passagiers en bemanningsleden moeten in een hut blijven omdat veel mensen maag- en darmklachten hebben. Zeker 50 mensen zijn ziek geworden en één man is overleden, al is niet bekendgemaakt waaraan. De Franse gezondheidsdiensten zeggen dat de symptomen overeenkomen met een acute maag-darminfectie. Ze benadrukken dat er geen verband is met het Hantavirus. De Gezondheidsraad noemt ziekten als long-covid een groot probleem in Nederland. De afgelopen jaren werden moties aangenomen om meer geld te investeren in onderzoeken, maar niet uitgevoerd. Gezondheidsredacteur Sander Suurhaken over de politieke wil.
4: In het verleden is er wel geld uitgetrokken voor onderzoek, in totaal 40 miljoen. Dat klinkt veel, maar dat is het niet als je zo'n nieuwe ziekte eigenlijk moet onderzoeken. Nou, dat geld dat raakt na dit jaar op en er is dus geen vervolgplan.
2: De Gezondheidsraad pleit voor een langlopend onderzoek waarin bijvoorbeeld ook Q-koorts wordt meegenomen. In de buurt van Brussel is vanmiddag een boom op een trein gevallen. Geen van de inzittenden raakte gewond. Omdat ook de bovenleiding was beschadigd, moest de elektriciteit worden afgesloten. Het treinverkeer ligt voorlopig stil. Het weer, opklaringen, maar ook buien met soms onweer en hagel. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgenochtend wisselvallig, maar in de middag breekt de zon door en dan wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: alle werkdagen tussen Tolven en Ien bij Omroep Friesland op radio.
1: Nou in Friesland.
0: Maar het nijste nijs uit Friesland.
2: Ja, dat jou dan.
0: Verslag jou eens die trofregje.
3: Wat gong de toen troddy hinnen?
0: Sportnijs van de profs om te beginners.
4: Je hebt zachtere ballen.
0: Het waberjocht.
5: Het is nou heel mooi.
0: En nijs van de social media.
6: Dus het is eigenlijk een hele efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
1: Ik op sneun om 8 uur en 12 uur.
7: En een keer, niet een keer.
0: Omroep Friesland.
8: Ja, ja.
0: Nou in Friesland.
9: Het is perfect. Super.

boekje en blauw lever, maar wat sletten, ik ga niet, sure, ik ga niet, yet, en ik ga het vergeten. Word ouder uit je woorden, word dichter bij de deur, en je lever je maar in, mooi zicht, gehoor en leer. Soms heb ik wat net sure, soms heb ik wat net yet, soms heb ik wat vergeten.

yet, of ik had vergeten. Ouderdom is rijkdom, al wordt het minder mooi het leven. Geniet je meer van liedsen in, en dat is een groot gerief. Alles

Der måtte jeg kvarte med den. Ikke har han en sjul. Ikke har han et hjert. Og vi kan forget. Ja, det er min mening. Der er net så fulde tag. En nu vil ik net meer zo'n soort op een jergen ha. Ik ga net in discussie. Ik vind het vaak wel goed. Ik wil

of ik had vergeten. De allergrootste bekken, die hadden hier een vrouw. Maar zonder al die razes, word ik echt wel oud. En de allergrootste gekken, voor een schoon als jong talent. Nou, ik zo mijn tijd beluid, hoe had het erin. Als ik als jonkie wat vergeet, waard me van alles aan. Dan moest ik scherper wezen, zo waard me dan uit mijn. Maar nu als oude man, vindt men het net meer zo slim. Een soort begrip en onrecht, is wat ik vaak verneem.

0: beste allemaal in de mail?
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Scroll die nou in omroepfriesland.nl/nijsbrief.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Tien uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Vanwege de ongeregeldheden in Loosdrecht gisteravond geldt daar tot zaterdag een noodverordening. Samenscholing is verboden en auto's worden gecontroleerd. Vanavond hingen zo'n 15 demonstranten een spandoek aan een hek dat mocht van de politie als ze daarna zouden vertrekken. Het is nog altijd onduidelijk wie er vanmiddag heeft geschoten in de Senaat van de Filipijnen. Voorafgaand aan het verhoor van senator Ronald de la Rosa werden tientallen schoten gehoord. Volgens het persbureau AP zou zijn geprobeerd om de senator te arresteren, maar de Filipijnse president Marcos ontkent dat. De la Rosa wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege zijn rol bij de gewelddadige strijd tegen drugs. Meer dan 1700 mensen zitten vast op een cruiseschip in de haven van Bordeaux. Ze mogen niet van boord omdat zo'n 50 opvarenden last hebben van maag- en darmklachten, mogelijk veroorzaakt door het norovirus. Andere passagiers vermaken zich nog prima, zegt deze man.
3: People are fairly relaxed. There's no constraints. The entertainment seems to be going ahead as well. We had a very nice show last night. We expect to have another one tonight.
2: Zondag overleed een 92-jarige passagier van het cruiseschip. De doodsoorzaak van die man wordt nog onderzocht. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten vanmiddag veel schade veroorzaakt. In het buitengebied waaiden honderden bomen om. De windstoten konden ontstaan door regen en hagel en dat deed zich zeer plaatselijk voor, zegt weerpresentator Peter Kuipers-Munneke.
4: Schade is wel altijd heel lokaal en daarom zie je dus nu ook toevallig in Eersel, dat is dan het pechgeval. Dat wil niet zeggen dat het overal zulk slecht weer is.
2: Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is ook een aantal auto's beschadigd. Ook waaiden stijgers om in Eersel. Het weer, vannacht buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af tot 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint morgen wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. En dan wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De tijd voorbij.
0: De beste interviews en reportages van Joer.

0: op Friesland.
1: De plan voor een ondergrondse parkeergarage onder het Bargemaster Kuperusplein op het Jereveen rinnen flinke vertraging op. De onbestijging is namelijk net slagen. Er kwam maar één inschrijving binnen en die voldien net onder betenksten. Het is een tjenslag voor de gemeente, want de garage is een belangrijk onderdeel van de gruttere plan voor een greener, leefbaar en economisch sterk centrum. En dan moet er zacht worden naar alternatieven. Maar wat binnen die alternatieven? Of geeft misschien die hele parkeergarage net terug? Ik praat roer met wethouder Siebrecht Sietsma van Jereveen. Ja, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
1: Ja, eerst maar eens naar die teleurstelling. Wanneer jij jou dat er geen enkele aannemer is die het onder regels voldoet?
2: Wij houden ons als college natuurlijk niet met de inhoudelijke procedure bezig. Maar zodra bekend was dat er één inschrijving was die niet aan de voorwaarden voldeed, hebben we daar in het college over gesproken en hebben we dat ook zo snel mogelijk bekendgemaakt. Dus dit is nu heel snel na het collegebesluit. Dat dit bij de raad natuurlijk, bij onze stakeholders en ook in een persbericht naar buiten is gebracht.
1: Ja. En dat betekent dus dat er net één is die die parkeergarage onder het Bargemaster Kuperusplein op het Jereveen nou bouwen wil.
2: Klopt.
1: En dan is de grote vraag is verzeld, waarom voldeed die net onder betenksten? En wat zei ze jou dan?
2: Het was een ongeldige inschrijving. Dus dat betekent dat de voorwaarden die wij in onze uitvraag hadden gesteld, dat daar niet aan is voldaan. En dat is eigenlijk een technische grond. Dat is niet een inhoudelijke beoordeling, maar een technische grond. Want ja, daar staat waar je je aan moet houden. En dat was niet het geval. En dan moet je volgens de aanbestedingswet zo'n inschrijving afwijzen.
1: Hm. En nou is er dus helemaal net iemand die dit werk dwang in. Wat betreft dat nou?
2: Wat u al zei, we moeten op zoek naar alternatieven. We willen natuurlijk door met onze plannen. Want dat zijn voor het centrum. En we zijn daar ook al heel mooi mee op streek. Maar we kunnen niet op korte termijn een nieuwe aanbesteding doen. Dan zal je echt helemaal het proces opnieuw moeten doen. Nieuw ook bedenken hoe je het dan wilt hebben. Dus we gaan. Daarmee is niet uitgesloten dat er op termijn misschien een parkeergarage wel of niet komt. Maar er zijn mogelijk ook andere alternatieven. En dat gaan we ook met onze stakeholders in het centrum verder onderzoeken.
1: Ja, maar wat ik jou wilde zeggen, ja, dan zou dus ik best kennen dat die hele parkeergarage er dus net kom ik in.
2: In elk geval niet op het moment zoals wij het nu gedacht hadden.
1: En welk moment wie dat? Wanneer hing je hopen dat hij er steen zou?
2: Als dit een geldige aanbesteding was, dan zouden we hem in de planning in 2000. Oké, precies. Het zijn allemaal moeilijke jaartallen. Maar dan zou dat toch al vrij snel aan de orde zijn.
1: Ja. En Josef van maat op zoek naar alternatieven. Maar wat kan dat dan wijzen?
2: Ja, dat is natuurlijk iets wat we niet op een achternamiddag kunnen bedenken. Want
1: nou ja, je kunt zeggen, richt je ergens een parkeerterrein boven de groening of zo?
2: Bovengronds parkeren, dat hadden we sowieso ook in de planning natuurlijk voor het burgemeester Kuperusplein. Maar ons idee is dat we natuurlijk bereikbaar moeten blijven voor auto's in het centrum. Maar tegelijkertijd willen we ook vergroenen. Nou, hoe we daar een oplossing voor bedenken, dat is nu voor de komende weken, maanden wel een topprioriteit om daar alternatieven voor te ontwikkelen.
1: Ja, want dat hele vergrien van het centrum kan dus net teruggaan. Zat je hem dat betocht in?
2: Dat weten we nu nog niet. Dat hangt van de alternatieven af. Maar de parkeergarage speelde wel een hele belangrijke rol in het plan. Als het heel makkelijk zou zijn, dan hadden we misschien ook wat anders bedacht. Het is niet een makkelijke oplossing, maar als het niet kan zoals we het nu bedacht hadden, dan moet je gewoon kijken wat is er wel mogelijk.
1: Ja. Helpt het nog om het budget te verhogen?
2: Nou, dat heeft met deze inschrijving heeft dat niet. Die is niet op financiën afgewezen. Het is een ongeldige inschrijving. Dus daar gaat Op dit moment niet de oplossing bieden.
1: Nou ja, in die zin, zou je wel eens kunnen van ja, als er maar één aannemer is die het inschreeuwt en die is dan ik nog eens onjeldig terug in of door een reden. Maar je zou niks eens kunnen van ja, het budget verhegen binnen misschien wel 12, 3 of ja, hoor, misschien wel 6 bedrijven die denken van nou, dat zullen wij wel zitten.
2: Nou ja, maar dat zal je dan dus helemaal opnieuw moeten opstarten. En ja, het is natuurlijk een tijd waarin alles heel veel duurder wordt. Dus ja, als je dat over anderhalf jaar bijvoorbeeld weer in de markt zou zetten, ja, dan zal het ook wel weer duurder zijn als je hetzelfde zou willen. Maar datzelfde, dat kan ook eigenlijk niet.
1: Nee. Dus ik hoor eigenlijk een beetje in jouw stem waarom dat je dat net een alternatief vindt.
2: Dat kunnen we nu niet bepalen. Nee.
1: Diplomatiek. Diplomatiek.
2: Ja.
1: Oké. Okay.
2: Nee, ja, dat is. Wat als is natuurlijk niet. dat is een beetje een glazen bol. Maar we zullen echt moeten kijken wat zijn nou haalbare alternatieven voor de toekomst. Die onze centrumontwikkeling, waar we zo mooi mee op streek zijn, ook wel echt ondersteunen.
1: Het is ik nog betiet verzeld, of eerst. Het is nog heel vast knijs. Dus jouw kinderenuiting, mij alle oren partijen. Dank voor de reactie in elk geval in uw programma. Wethouder Siebrich Sietsma van de gemeente Heerenveen.
0: Alles wat je op de dag mist hebben, jongens, dus kunt zien en oven.
3: Dit is de dag voorbij.
1: Criminelen krijgen in de haven van Haans geen poort meer onder de grond. Dat is al het eerst wat de gemeente, de politie en douane je het opraden hebben. Er komen volle meer camera's die ik dag en nacht live bezien worden. Zodat de haven veilig worden om te werken en te verblijven. Verslaggever Auke Zelderus die vregen directeur-generaal douane Nanette van Schelven wat die afspraken nou inhouden.
4: En dat we een cameranetwerk hier gaan gebruiken, in gebruik gaan nemen als douane. Samen met de havenbedrijf en met de gemeente gaan we dat hier aanleggen. En ervoor zorgen dat we 24/7 toezicht kunnen houden, real-time, op deze haven.
5: Waarom is dat zo belangrijk, real-time?
4: Omdat je op het moment dat je iets ziet, ook daadwerkelijk kunt handelen. Dan kunnen wij als douane handelen, maar bijvoorbeeld ook de havenmeester of de politie. Dan kunnen we iets doen met wat we aan signalen zien.
5: Hoeveel camera's komen er eigenlijk te hangen?
4: Nou, ik zou zeggen genoeg om ons werk goed te kunnen doen. Over aantallen kan ik natuurlijk geen uitspraak doen in verband met de veiligheid. Maar genoeg om ons werk te doen.
5: Wat is juist vertelde in uw speech is dat ja, er is een verschuiving gaande van grote naar kleinere havens als het gaat om criminaliteit.
4: Jazeker, je ziet dat we in de havens van Rotterdam en Antwerpen de barrières behoorlijk hoog hebben gedaan. En dat heeft ook effect, maar dat heeft wel een baterbed effect. En dat zien we in Europa. Havens in Europese steden die voorheen nooit met drugsmokkel te maken hadden, die hebben dat nu wel. En ook kleinere havens in Nederland kunnen daar doelwit van zijn.
5: We staan hier nu bij de haven van Harlingen. Wat zou hier kunnen gebeuren? Wat kunnen criminelen hier doen?
4: Ze kunnen van alles hier aan wal brengen, zonder dat er toezicht op wordt uitgeoefend.
5: En van alles, dan bedoelt u waarschijnlijk drugs?
4: Dat kan. Het kan van alles zijn. Het kunnen nu drugs zijn, het kunnen over een jaar wapens zijn. Dat maakt niet uit. Er kan van alles gebeuren. En ik denk dat met de toenemende spanning en de ondermijnende criminaliteit in deze wereld je niet naïef moet zijn. En moet zorgen dat je het voorkomt.
5: Waar u juist ook voor waarschuwde was infiltratie van het personeel hier op de haven. Wat bedoelt u daarmee?
4: Nou, helaas zien wij dat in havens waar criminele organisaties actief zijn, zij ook daadwerkelijk hulp van binnenuit nodig hebben. En dat kunnen medewerkers zijn van terminals, dat kunnen vervoerders zijn, dat kunnen douanemedewerkers zijn. Dat gebeurt ook. En dat komt voor en daar moet je op voorbereiden.
5: Wordt vanaf vandaag de haven van Harlingen veiliger?
4: Nou, het duurt nog even voordat al die camera's daadwerkelijk hangen en in gebruik genomen zijn. Maar ik denk dat met vandaag hebben we ook sterk signaal willen geven dat wij samenwerken. En cameratoezicht is niet een doel op zich. Het is een instrument, een van de vele instrumenten om deze haven een stukje veiliger en een stukje weerbaar te maken. Ook voor de inwoners van Harlingen.
5: Burgemeester Ina Scherps, hoe belangrijk is dit convenant eigenlijk voor Haans?
6: Het is heel belangrijk, want ik denk dat een haven die niet het predicaat veilig heeft, op termijn niet meer in business is.
5: Is het nou onveilig?
6: Op een aantal punten is het onveilig, ja. Bijvoorbeeld wat betreft de arbeidsomstandigheden. Hè. Mensen lopen nu rustig onder containers door. Dat kan gewoon niet. Dat is echt gevaarlijk. Of fietsen eronder door. Maar ook de ondermijnende criminaliteit. We weten dat de criminelen die zich bezighouden met smokkel... hun gebied proberen uit te breiden. Nieuwe methoden zoeken, nieuwe plekken zoeken... En we willen niet dat Harlingen daar het slachtoffer van wordt. En er zijn ook andere risico's in de wereld die langzaam aan het opkomen zijn. Hè. Dan heb je het over sabotage en over spionage.
5: Ja. Het omzeilen van de sancties...
6: Ja, dat kwam net ook aan de orde. Dat is een paar jaar geleden echt ook zo geweest. Hè, dat we hier een Russisch schip hadden dat weg wilde varen en dat moest worden tegengehouden. Ook dat is een aspect.
5: Hacken, cameratafelsjog, toegangscontrole. Zult dat de criminelen afstoppen?
6: Ik hoop dat het ze in ieder geval moeilijker maakt. Ik weet in ieder geval één ding. Als je het zo makkelijk maakt, komen ze zeker.
1: Zuid Borgemaster Ina Sjerps zien een bijdrage dus van Auke Zelderust.
0: Alles wat Jo Dice mist hebben, jongens, dus kunt zien in een oven. De dij voorbij. Dit is

0: De beste interviews en reportages van Joert.
1: Alles wat er speelt.
2: Dit is de dag voorbij.
1: Omroep Friesland.
3: Ze staat bekend om haar Paralympische zwemprestaties. Ik had toen Lisette Brunsma. Ze won al meerdere keren goud op de Olympische Spelen. En had ik al verskate vrouwtitels op haar namen staan. En tussen alle trainingen en tarierings van het komende Europees kampioenschap terug, geeft ze een nieuwe uitdaging aan. Op Pinkstermanje dan stapt ze op de fiets van de fietsalve sterrentocht. Dat doet ze van het goede doel, van het Foppenfonds. En collega Pelle Numan die vregen om Lisette Brunsma hoe ze op dat idee kwam is.
4: Nou, eigenlijk al best wel een Lien, toen hie ik het ooit een keer mooi in Christ bijeenkomst van de familie mooi opgeert te horen. Dat is een neef van die mem. Nou, ik schoor wel eens die Elfstedentocht fietsen willen. Maar ja, alleen ken ik dat natuurlijk net. Dus met wel even hier een voorop zitten. Maar het kwam eigenlijk nooit uit in mijn agenda. En toen dit hier dacht ik, hé, dat kind wel. Maar ik schoor het ik wel mooi vinden, had ik dan die Elfstedentocht fiets dat oren er wat aan her. En dat ik het net alleen nog van mezelf dacht.
5: Ja. En dan ben je natuurlijk een paraswimster. Hest alle titels die de winval Esther Hast won. Is dan dat fietsen een hele oren tak van sport als dat zwem?
4: Ja, eigenlijk wel. Het is een hele oren inspanning. Maar mijn basisconditie die heb ik wel gelukkig. Dus ik denk dat het Derek wel goed maar komt. Alleen de hele dag op dat zadel zitten, dat lijkt me meer een uitdaging. Maar ik ken die uitdaging zeker hoor.
5: Nou, wat is dat dan, die fiets over sterren, toch, jongen, die zwemactiviteit, dat komt er dan nog even bij?
4: Ja, dat doe ik er even naast eigenlijk. Want ja, ik moest...

0: me gewoon kwalificeren voor de Europese kampioenschappen. En vorige week dan wedstrijd voor me in Duitsland. Dus ja, dan is het af en toe wel lastig inplannen om ik nog even die fietstraining ernaast te pakken.
1: Ja, en dat was het dan samen opgeëerd. Op een tandem, dan was het eigenlijk wel op een tandem, omdat ze ons net fietsen kerst.
0: Oh, ik ken wel fietsen, maar ik ken het Duitsje.
1: Toen kerst, dat is mooi zijn. Maar dus de gist op een tandem, hoe train je ze daarvoor?
0: Nou ja, als wij trainen, dan train ik of tussendoor ik iets op de home trainer. Maar dat vind ik eigenlijk net zo vol on. En als wij dan samen trainen, dan geef ik gewoon een blokje om op de tandem. En eigenlijk ging dat direct best wel goed. De mist aan en opstappen, dat moet gewoon even goed communiceren. En dan gewoon fietsen en af en toe even vertellen welke kant we op gaan. Net dat ik links wil en overgeerd rechts giet. Ja, dan shit het op natuurlijk.
1: Dus een soort communiceren. Dan ben je een topsporter. Wat dan ik het snelste tierdel zetten?
0: Nou ja, dat zou wel heel leuk wezen natuurlijk. Maar dat is net heel realistisch. Want Saffel heb ik nou. Ik ben net getraind. En het allerbelangrijkste vind ik om die dag aandacht te vragen van het Foppenfonds. Dat meestal bekend binnen met het Foppenfonds. En wat voor prachtig, of zat Foppen het altijd, hartstikke een mooi doel het is. En ik liet zien dat je ondanks een handicap of beperking gewoon mooi dwang kunnen. En juist ik om zoiets als de Elfstedentocht. Dus net alleen nog maar om de Paralympische Spelen. Maar ik gewoon om de dingen die in onze eigen provincie plakvinden.
1: Ja, want dan ben je de ambassadeur van het Foppenfonds. Maar dan moest je toch nog even wat extra's dwang.
0: Ja, ik wil net alleen nog een ambassadeur wijzen op papier, maar ik daadwerkelijk verschil maatje. En dat doe ik van het fonds, maar eigenlijk vooral van de meesten die de steun van het fonds juist heel het nodig hebben.
1: Binnen ik nog ding wijzen in opshows tijdens die Elfstedentocht?
0: Nou ja, zoals ik krijg, zou hij al de hele dag op het zadel zitten. Dat liep me wel dreig. En ik hoop ik wel dat het een beetje mooi waar is.
1: En wanneer ben je tevreden?
0: Als we een hartstikke mooie dag hebben en dat iedereen weet wat voor doel het Foppenfonds is. En dat het Foppenfonds weer een aantal bijen en jongeren helpen kan om weer lekker te sporten. Dan ben ik hartstikke tevreden.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: De dij voorbij.
2: Omroep Friesland.
4: De Kiermercommissie van Infrastructuur en Wettersteert die praat over de noordelijke plan om de Lelylijn bij Telly te kennen. Die plan waren verleden week gepresenteerd. En het komt erop deel dat vier provincies al hier 40 miljoen euro in een potje stoppen. Het Riek doet dat ook, maar dan met 400 miljoen euro. Vragen wie in de rekkel in Biglikse steden, want hoe ben je er wist van dat het geld net voor wat oorsbroekt werd? Onno Valkenaar die is in Den Haag. Onno, een goeiemiddag.
5: Ja, goeiemiddag Jacob. Ja, dat besluit om die 400 miljoen LC'er te sparen voor de Lelylijn. Ja, had je dat waanzoen, dan kent de scheppen in het jaar 2040 de groen in. Nou, dat besluit, dat moet het van de keer maar nog nemen. En daarom wat van de moment praat met Lelylijn gezant Klaas Knot. En Klaas Knot, die hier bij Geleeks over de gunstige effecten van de onlees van de TGV, de Train à Grande Vitesse in Frankrijk. Ja, die TGV die gaat net alleen nog naar Parijs, maar die gaat de Franse provincie in. Ja, en de komst van een station, ons aan vlugge spoorlijn, had voor een gigantische dynamiek zwagen in gewoon provinciesteden in Frankrijk. Nou, dat, diezelfde dynamiek gunt hij een plak als Drachten Ikwol. Ja, en het is heel lastig om in yield uit te drukken van wat het al hier opsmieten zil. De groen zil duurder worden. Je kan je meer huizen bouwen. Er kunnen meer bedroeven komen. Meestal kent dan ik in Drachten Wijnje en in Amsterdam Zuidwerkje. Als die sporen, als die treinreis nog maar een uur wordt in plaats van 2,5 uren en vanuit Drachten is het op dit moment niet eens mogelijk, want Drachten lijkt vanzelfs net onder het spoor. Nou, dat weer een beetje de teneur van Klaas Knot en die zei van ja, wij moeten als Nederland investeren in de toekomst, ik in grote projecten, liekens in het Vlienenbad is, maar de oudste dijk in de jaren 30, de weer Nederland een stuk eerder als nou, binnen wel hele grote infraprojecten online, dat moeten we nou ook doen, zodat we kleer binnen van de toekomstige generaties en de Lommersdielen in Nederland, ik beter maar en maar verbinden. Nou, in die Kemercommissie die naar Knot harken, zie je een treien Friese Kemerleden. Maarten Goudswaard van JA21, Haptemoeder Hoop van Pro en Lucienne Boelsma van het CDA. Nou, het verhaal van Knot, dat ging er bij Haptemoeder Hoop heel goed in. En het is voor Haptemoeder Hoop inspiratie om Nijenwieken al met een amendement te komen om gauw een vervolgstap te zetten in dat proces richting onlees van de Lelylijn. Dat gaat dan om een MIRT-verkenning. En Nijenwieken is er een kamer, is er een commissie gekomen en dan wil de hoop dat inbrengen. En wat mij van de morgen opvoel is dat de coalitiepartijen als CDA, D66 en VVD, die reageren daar net echt op. Die waren wat voorzichtig in haar reactie. En dat hield ik voor Lucienne Boelsma-Hoekstra van het CDA.
3: Nou, ik moet eerst zien wat voor amendement het is. Daar begint het mooi. En ten tweede wil ik dan de reactie van de bewindspersoon op het amendement. En wij staan, na een week hebben we dus een debat over de gewijzigde begroting. Maar het belangrijkste debat is straks in juni over de strategische keuzes. En daar moeten wij machinaal een goede afweging maken. We hebben een Schengen of een investering in dwang gaan.
5: Ben je nog een beetje optimistisch om de mogelijkheid om een stap verder te komen met de Lelylijn?
3: Ik denk dat het goed is dat we de juiste informatie hebben. En dat wij op basis daarvan zien kunnen van, ja, wel lezen de mogelijkheden. Ik vind het heel goed dat er op zo'n manier naar dit project gezien is. Dus ik een beetje out of the box, boeten de dozen. En dat, wat ik heel mooi in dit project vind, is dat ik gezien is naar de, eigenlijk de vervangingsopgave naar lange termijn. Dus dit is een systematiek die de heer Knots is maar aan u verloren heeft, die vind ik heel goed. En nou is het aan u om straks te zien. We weten wat er in de pad zit. Dat is een romme 600 miljoen. Ja, en je wordt dan nogal wat meer vregen. Dus die afweging die moet straks maken worden.
5: Officieel kan pas een vervolgstap zetten worden als 25% van het budget er is. 25% van 13,8 miljard. Dat is een gigantisch bedrag. Ja. Knots zei van dat kennen. Ik wil wel jedder.
3: Ja, en die vraag we hier wat te menteert. Want dat vond ik wel een hele wichtige vraag die ik dus nog wel stellen voor. Want normaliter is het zo dat je 25% van het investeringsbedrag hebt voordat die vervolgstap nam wordt erin. Ja, en nou sparst als het ware. Dus die vraag wil ik aan de bewindspersoon stellen. Al de heer De Hoop maar het amendement komt. Om eens te zien van hoe zit dat nou? En dat we eigenlijk meer lijst de vraag van een andere manier van financieren. En wat voor consequenties heeft dat voor die vervolgstap inderdaad?
5: Nou, Vliene Wieken de noordelijke provincies bekendmaken. Wij willen ik zien dat we een bijdrage leveren kennen. 40 miljoen van de fjouwe belutse provincies. Dus ik van Friesland en Greensland. Helpt dat?
3: Ja, ik denk dat de heer Knotik onmiljoen heeft dat er ik wat van verwachten wordt. En ja, die provincies die hij ze oppakt en dan ben ze mee aan de slag. Alleen het grootste deel zit natuurlijk straks wel in die integrale afwaging hier. En we weten wat er nou in de pot zit. En dat is net het bedrag wat rond 2040 voldwanden is. Dus we moeten echt machinaal zien van, was dat verder vorm, Jan? En daar hebben we dat debat straks over. Dus ik ben ook heel nieuwsgierig wat de bewindspersoon voor reactie jou op dit rapport naar de toekomst en waar de mogelijkheden zitten.
5: Je bent in Jiskenhuizen. Zou het net heel handig zijn, een station op Lemmer?
3: Ja, hier nou station op Heerenveen inderdaad. Nee, ik denk dat ik even boeten mijn eigen situatie omschermen en schermen van wat daarom stelde ik die vraag ik, hè, wat is de reactie van de provincies wist op dit advies? Nou, er zijn twee reacties, ze willen dat heel graag. En aan de andere kant is het zwaar goede financiering. En ik denk dat die twee dingen, dat wij daar gewoon heel goed naar schermen van waar liggen de mogelijkheden en is het haalbaar.
4: En dat wie Lucienne Boelsma. Ja, Onno, het partij met Knot, het wordt op de kop al een oerde. Wat bat er nog meer in Den Haag?
5: Nou ja, Jertus is niet schrikt al om Lucienne Boels, maar die zei van ik ga net alle vragen stellen kennen. Nou, Oer een kwartierke begint in Hotel Babylon, dat is een beetje een jonk in het Kermengebouw, een Lelylijn lunch. Maar verzitwilligers, ik van de noordelijke provincies, ja, die zullen dan wat langer en ik nog wat verder ingingen er mij, terwijl de Kermeleden praten, ik ien op ien. Want ja, die provincies die willen toch wel heel graag dat die Kermeleden zo gauw mogelijk ik dat amendement van Haptemoeder Hoop stiepje en een nieuwe stap zetten richting realisatie van die Lelylijn. Dus ik denk dat ik, zei ik maar even, een oersterk van het van de keer naar Hotel Babylon om te zien van water al hier zitten. Een van de onwijzeren is, had ik mij vertellen, de Friese deputière van Vervier, Matthijs de Vries. Die zal ik importeren, mijn keermaleden. Want ja, het is wel al hier spannend. Er is dus wel stiepen van het amendement van Haptemoede Hoop. Maar die stiepe komt ontnota. Vooral van oppositiepartijen. Ja, en de coalitiepartijen. Ja, die, het liek het erop dat die de minister en de staatssecretaris nog net al te bot van de vlotten erin rollen. En die hoorden de kaarten nog wat zint barst.
4: Dag jou hoor, Olle Valkenaar vanuit Den Haag. Dank u wel.
2: Alles wat je Dijs mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
6: Dit is De Dijs Voorbij.

0: Dit is de dag voorbij.
1: Wetterschip Friesland roept die wenners van Friesland en het Grinse Westerkwartier op om de bestrijding van zogenaamde invasieve planten mee aan te pakken. De planten zorgen voor problemen bij de afvoer van wetter en de wetter veilig gezien de natuur. Wetterschip Friesland bestrijdt deze planten al volop, maar dat je er voor de komende jaren meer help bij komt, dan zullen die planten zo goed als verdoen wijzen. Monique Plantinga, dijstig bestuurslid bij Wetterschip Friesland, leidt eerst uit wat een invasieve plant correct is.
2: Ja, dat zijn eigenlijk woekerende planten die hier van oudsher niet thuis horen. Bijvoorbeeld de waternavel of de reuzenberenklauw. Ja, en die woekeren en die nemen veel ruimte in dat water en verstikken daardoor bijvoorbeeld de waterplanten en het waterleven in dat water. En dat heeft hier heel erg gespeeld in dit gebied.
3: Waarom is het zo wichtig om dat probleem om te pakken?
2: Nou, als waterschap werken wij aan schoon water en veilig water. En als je watergangen helemaal dichtgroeien met woekerende waternavel, ja, dan werkt dat helemaal tegen schoon water in en ook tegen veilig water in. Want het water kan geen kant meer op, het water verstikt. Dus dat zet onze opgave heel erg onder druk. Dus we hebben alle belang erbij om die waternavel niet te laten ontsporen in onze watergangen.
3: Nodocht je hem vanuit Wetterschip Friesland een oproep om ek meesken in de meerskip erbij te beloeken om hier iets om te dwan? Wat kennen die meesken krijg dan?
2: Ja, wij roepen echt inderdaad iedereen op. Wees een goede buur. Want wij als waterschappen onderhouden onze wateren en de keringen. En als we daar last hebben van woekerende planten, dan pakken we dat aan. Maar ja, het is een open watersysteem. We kunnen dit niet alleen. Dus ben je boer of natuurorganisatie of gemeente, heb je watergangen in beheer of heb je een stukje grond in beheer, waar die waterplanten of die reuzenberenklauwen ontsporen, grijp dan in. Want anders blijven we elkaar besmetten. En dat is niet effectief. We helpen daar graag bij als waterschap met kennis en kunde. Maar dat is echt een oproep. We moeten dit met elkaar doen. Wees een goede buur, samen de schouders eronder en dan krijgen we dat voor elkaar.
3: Stel, een stukje wetter groeit heel vol, maar die invasieve planten, wat kan er dan gebeuren?
2: Ja, dat gaat heel snel. Hè. Vanaf 10 graden komen er snel dikke pakketten waternavel in dat water. En wat er dan gebeurt is dat het water geen kant meer op kan. Dus bij wateroverlast gaat heel hard regenen, krijg je dus wateroverlast. Maar het verstikt dus ook de planten en het waterleven in de watergangen. Ja, en dan krijg je geen schoon en ook geen gezond water. En daarnaast is het heel duur, want je moet er helemaal doorheen met een machine en handmatig om alles uit te halen. Dus het heeft ook nogal een prijskaartje als we dit niet onder controle krijgen.
3: Hebben we voorbeelden van het verleden waar het misgaan is met die invasieve planten?
2: Nou, we staan nu rond Heerenveen, hier aan een mooie waterplas. En hier heeft dat heel erg gespeeld. En hier zijn echt heel veel uren en euro's ingestopt om het hier weer beheersbaar te krijgen. In Zuidoost-Friesland was dit echt een thema. Het is nog steeds een thema. We hebben het beter onder controle. Willen we graag zo houden. Maar ja, dan hebben we dus ook de hulp van de buren nodig.
3: Stel, we zo nou helemaal niks doen aan die planten. Wat gebeurt er dan?
2: Ja, dan ga je zien dat toch hele watergangen en plassen dichtgroeien met waternavel. Dikke pakketten waternavel. Ja, dat heeft dus een heel slecht effect op waterveiligheid en waterkwaliteit. Geldt ook voor de reuzenberenklauw. Als we dat niet beheren, dan blijven die zaden zich verspreiden jaar in jaar uit. Ja, krijg je op heel veel plekken die reuzenberenklauw. En dat verzwakt eigenlijk de grasmat van onze keringen. En dat doet iets met de veiligheid van onze keringen. Dus daarmee zetten we ook de waterveiligheid onder druk. Dus echt alle reden om hier bovenop te zitten met elkaar. Dit moet je echt met elkaar doen, zodat we kunnen blijven werken aan schoon en veilig water.
3: Nou groeien die invasieve planten meer hoe warm het wetter is. Van al 10 graden begint dat al. Is het dan ook hoe warmere simmers we hebben, hoe meer last we ook van die planten krijgen?
2: Nou, klimaatverandering brengt ook nieuwe exoten in ons beheersgebied. En dus dat moeten we allemaal wel heel goed in de gaten houden. Hè, een exoot die we nu vandaag de dag ook steeds meer zien is bijvoorbeeld de Amerikaanse rivierkreeft. Dus exoten komen met klimaatverandering mee. Dat is absoluut een factor, moeten we bovenop zitten.
1: Meer informatie en tips over de bestrijding van die exoten is te vinden op www.wetterschip.nl/exotenbestrijding.
0: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joert.
4: Om het overvoeren.
0: De dag voorbij.
1: Nou, Snijn speelt het VV Lemmer de laatste wedstrijd in het bestaan. De meer dan 100 jaar oude club fuseert van 1 juli al bij CVVO, Ek van de Lemmer. De fusieclub gaat verder onder de naam FC Lemmer. Een paar mensen stemden in de fusie, maar een grote meerderheid wie toch wel voor. Dit is voorzitter Anders Bootsma van VV Lemmer bij de laatste training van het eerste elftal.
4: voor de leden van Lemmer, maar ik van CVO, we zijn natuurlijk een hele grote club, maar meer dan 1000 leden. En we krijgen op Sportpark de Rien, bij CVO no voetballend. Ja, daar krijgen we natuurlijk een nieuwe accommodatie en een verbouwde accommodatie. En buiten dat komen er 2 heel keunvelden bij. Dus 2 heel gasveld wordt vervangen door keunst. Ja, dat was toch wel een mooie club.
5: Een betere club.
4: Nou ja, die jongens gaan misschien net beter op voetballen, maar dan krijg je natuurlijk wel wat aantrekking graag vanuit de regio. En misschien die jongens die ophouden binnen de voetballen, die nou denken van oh, mooie grote club, daar wil ik bij je heren. En ik denk dat het allerbelangrijkste is dat ieder op zijn eigen niveau kan voetballen. Dat is natuurlijk in elke leeftijdscategorie, heeft meerdere elftallen. Dus dan kan ik ieder met zijn eigen niveau voetballen. En dan hebben de goeie voetballers je les van de sluchten en de sluchten heb je les van de goeien. Dus ja, daar geven we een beetje van uit en dat hopen we ik. Maar goed, de toekomst zal het leren.
5: Joost Joch, in ieder geval de toekomst van de 2 clubs rooskleurig ging.
4: Nou ja, we krijgen samen die hier naar je club, hè, de Future Club Lemmer. Dat is ik dus een hartstikke mooie naam, waar Durp Lemmer het goeie natuurlijk naar voren komt. Ja, en ik verwacht je dat wij in de regio als FC Lemmer nou wel eens even wat reuring in meidje.
5: En dan mag er alleen nog een kar maken worden tussen ongeveer een zwarte nu of een witte nu. Hij ook daar al een uitocht?
4: Ik heb er al een uitocht. Er ben nog 12 uur zoeken waar ze op kan stemmen. Dus dat zal ik sneuren of snijden even dwaan. En oude ronde sneuren ben we hier al begonnen. En er zijn al aardig wat mensen geweest. En we doen dat bij CVO krijgen de leden de mogelijkheid om te stemmen. En de leden hier. En uiteindelijk komt er een winnaar uit die democratisch gekozen is.
5: Waar zal Joost stemmen?
4: Ik geer voor het Wieten, voor het Nijen. Dan een Nijenclub en dan alles in het Nijen. En een mooie de Lemse vlaggen erin vertegenwoordigen. Ik vind dat een mooi shirt.
5: Atte Boek, de aanvoerder van Lemmer Injen. Wat verwacht is van de fusie?
6: Ja, dat het een mooie gezamenlijke club gaat worden.
5: Echt een betere club, want met 350 leden van Jim komt er echt nog zo'n 100 leden ongeveer van de orenclub bij. Dat wordt er dan 1000.
6: Ja, klopt. Je gaat ervan uit dat het in de breedte gewoon allemaal sterker wordt.
5: Ja.
6: Ja, en dat hoop je ook.
5: Waar gaan ze zelf dus echt voor stemmen, tijdens de ledengeerkomsten?
6: Ja, voor.
5: En wat hoop je dat de club daarmee bereiken kan, om een gruttere club te worden?
6: Nou ja, je krijgt ten eerste allemaal wat kunstgrasvelden erbij, waardoor je vaker kan trainen. De velden zijn beter, de teams worden sterker. Ja, en je moet gezamenlijk als Lemmer gewoon 1 club op de been kunnen brengen.
5: Want wat voor club ben je nou?
6: Ja, een supergezellige, heel normale club eigenlijk, volksclub. Echt voor hier in de buurt, iedereen is hier welkom. Nou, het kan hier ook niet gek genoeg.
5: Wat waren de reacties van de selectie toen je meende dat je met fusie omgang?
6: Eigenlijk wel positief. Ik denk dat het de laatste jaren wel een beetje doorsluimert al. Ze zijn er heel erg achter de schermen mee bezig geweest. Ja, en dat merk je wel ook wel een beetje in voetbal.
5: Je bent nu een trein. Je hebt zaterdag de laatste wedstrijd als echte VV Lemmer. Dan stelt het een oren clubburen. Wist ik al wat de naam wordt?
6: Ja, het is op zondag spelen wij de laatste wedstrijd.
5: Ook zondag?
6: Om nog even heel duidelijk. Wij zijn de zondagclub van de 2. Zondag de laatste wedstrijd.
5: Dat wordt wel een momentje, denk ik, of net?
6: Dat zou zomaar eens kunnen, ja. We gaan er nou nog niet te veel op vooruit lopen. Maar het zou zomaar kunnen dat er een klein treintje gelaten wordt.

0: Alles wat er spielet.
1: Yes, hier.
2: Alles wat er spielet.
0: De dij voorbij.
2: Omroep Friesland.
3: Maar er is zo'n 40 bioscopen en 33 steden in het loon. Daar is morgen de nieuwe Burning Ambition te zien. Dat is het avontuur van een van de meest iconische bands van de muziekgeschiedenis, Iron Maiden. Het is een documentaire die een goed inzicht houdt in het 50-jarig bestaan van de band uit Engeland. Het gaat dan om materiaal van de start in de pubs in East Londen. Dat is een 50-jarige linie, want je zei ze handig dus. Ont de grootste stadions in de wereld dat de band nou speelt. Verzeld hier ter zijn trailer. Erbij, dat is een vooraankondiging. Dan krijg je een beetje een indruk.
4: It was always about the fans.
5: This group created its own universe.
6: Iron Maiden hit rock bottom in order to become the greatest band in the world a second time.

0: We are all blood brothers!
1: Nou, jouwt dat een indruk of net? Aan de telefoon is Erwin Lucas. Hij komt iets spannend, is al heel lang groot liefhebber van Iron Maiden. Zo'n 88 al. En hij zit Montion dan ik in de bioscoop. Ja, goeiemiddag Erwin.
2: Goedemiddag, Jan Dirk.
1: Want Iron Maiden, wat betekent dat voor jou? Is dat in Peervoort nu het lezen maast?
2: Oh joh. Nou ja, ik ben een enorm muziekliefhebber, maar Iron Maiden is wel, heeft mijn liefde voor muziek wel enorm aangewakkerd. En zonder Iron Maiden had mijn leven er een heel, heel stuk anders uitgezien.
1: Ja? Want hoe saai is dat zo bepalend?
2: Nou ja, dat is een... Als Iron Maiden fan, dan ben je wel lid van een hele grote wereldwijde familie. En of je nou vroeger in een pub stond waar 50 man stonden, of nu in een stadion met 50.000 mensen. Je bent nog steeds lid van die familie. En dat, zo voel je het ook. Dus het is een heel bijzonder gevoel. Voor mij althans.
1: Doet ik in de brugklas, zie het ergens in 88. Toen wien er al van die jongens, maar van die speakerjaskes. En dan zit er van die dingen op. En dat Iron Maiden er altijd op. Sjust al, Rick, zou u het? Haast dat ik?
2: Nee, nu niet. Nee. Ik heb mijn spijkerjasje uit de jaren 80 heb ik nog. En die hangt netjes bij mijn hele verzameling. En heel af en toe doe ik hem nog aan. Want de patches die erop zitten zijn behoorlijk waardevol geworden in de loop der tijd. Maar nee, normaal gesproken loop ik er gewoon bij in een overhemdje. En ik heb ook geen lang haar. Nee, helemaal niet. Nee, dus ik zie er niet uit als een prototype heavy metal fan. Nee, zeker niet.
1: Maar toch, grut fan. Hoe vaak is Iron Maiden nou intussen Sjoen denkst?
2: Het exacte getal kan ik je niet noemen, maar ik denk dat we ver over de 50 keer komen. Ja. Ik heb ze in ieder geval sinds 1988 geen enkele keer meer gemist.
1: Dat zoek haast vregen van ieder wel eens een concert best of net bij best dan.
2: Nee, sinds 88 niet meer. En ik heb ze ook in het buitenland een aantal keren gezien. Ook in hun thuisbasis Londen heb ik ze een paar keer gezien in de O2 Arena en... diverse festivals door Europa. Dus ik heb ze zeker meer dan 50 keer gezien. Ja.
1: En nou dus die documentaire die het in een première gaat morgen op een grote manier in al die bioscoopmessen. Maar klopt het dat je al stikjes van Sjoen heeft?
2: Ja, kijk, hij is natuurlijk vorige week in première gegaan in Engeland. En een aantal dagen geleden ook in andere landen al, in Servië onder andere. En een vriend van mij die woont in Servië. En die heeft natuurlijk met zijn telefoontje hier en daar wat opnames gemaakt en al naar mij doorgestuurd. Dus ik heb wat voorinzichten gehad. Ja, dat klopt.
1: En wat vind je ervan?
2: Kijk, het is niet een documentaire gemaakt door Iron Maiden. Het is echt het gaat meer over Iron Maiden dan door Iron Maiden. Natuurlijk vind ik het geweldig dat er weer een documentaire komt en dat mijn favoriete band weer in de spotlights komt. Super. Ik denk ook dat het voor een doorsnee Iron Maiden fan echt wel een hele leuke documentaire is. Voor de diehard Iron Maiden nerds zoals ik dat ben, voegt het niet heel veel toe.
1: Doe juist geen eigen feiten meer. Maar er zit dus wel in de bioscoop,
2: nee, zeker.
1: Montion?
2: Ik zit zeker in de bioscoop. Ja,
1: en waar is het al?
2: In Pathé in Leeuwarden samen met mijn maatje Pascal en zijn zoons.
1: En zus hem dan in een keer of denkst dat ze hem nog wel vaker zien moest?
2: Nou, ik zie hem in ieder geval één keer in die bioscoop. En als hij op DVD uit gaat komen, dan wordt hij wel aan mijn verzameling toegevoegd. Dus dan zal ik hem thuis nog wel vaker zien. Het is niet dat ik een paar keer naar de bioscoop ga. Nee, zeker niet.
1: Dank in elk geval. En ik wens jullie een heel grote wille bij die première.
2: Super, dankjewel.
1: Dat weer Erwin Lucas. Hij komt uit Spanem. En die documentaire Burning Ambition dus, over Iron Maiden. Is Montion te zien, ik in Pathé en in Slikkerbeide in Leeuwarden. En op dat 4 juni, dan is de band ik nog weer te bewonderen in de Ziggo Dome in Amsterdam. Ja, het is net echt muziek voor onderwijs, maar nu kunnen we er net omheen. Iron Maiden. Can I play with madness?

En uw mem hier verhalen. Hoe de hut hiet van het besteden. De skipper die mij opzet, net zwemmen koer. Hij zei, lid mij maar los, lid mij dan maar geen. En te liets wie het ziegje.

0: Morgen is er weer.
1: De dag voorbij.
0: Nou dadelijk hier.
1: Met het oog op morgen.
2: Alles wat er speelt. Omroep Friesland.
3: Tina verhuizen van Amsterdam naar Sijsbjerm. Wat moet ze dan om haar thuis te vieren?
4: Meedoen met het dorp. Ja, dat is makkelijker als je in de Minskip bent geboren. Maar hoe zit het met de mensen die nieuw zijn? De import.
3: Deel 12 van Tina en Sijsbjerm. Dit weekend in Friesland ook.
1: Dit is Omroep Friesland.
5: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
6: Het is 11 uur, Michiel van der Velde met het NOS Journaal. De politie heeft vanavond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest gisteren uit de hand was gelopen. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij een protest in Apeldoorn werden vanavond 3 mensen aangehouden. Asielminister Van der Brink gaat in op de oproep van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Die riepen vanavond op tot een spoedoverleg met het kabinet over de asielrellen. De VNG heeft het onder meer over vormen van terreur. Gemeenten die op verzoek van het kabinet verantwoordelijkheid nemen worden geconfronteerd met geweld en intimidatie, zegt de koepelorganisatie. En die zegt ook dat gemeenten tegen hun grenzen aanlopen. Het is nog altijd onduidelijk wie er vanmiddag geschoten heeft in de Senaat van de Filipijnen. Voorafgaand aan het verhoor van senator Ronald de la Rosa werden tientallen schoten gehoord. Volgens persbureau AP zou zijn geprobeerd om de senator te arresteren, maar de Filipijnse president Marcos ontkent dat. De la Rosa wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege zijn rol bij de gewelddadige strijd tegen drugs. President Marcos zegt tot de bodem uit te zoeken wie er geschoten heeft in de Filipijnse Senaat. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. Ze moeten in hun hut blijven omdat veel mensen maag- en darmklachten hebben. Aan boord zijn zeker 50 mensen ziek geworden en 1 man is overleden. Eerst werd gedacht aan een uitbraak van het norovirus, maar dat blijkt het toch niet te zijn. Aan boord zijn vooral Ieren en Britten. Er is geen verband met het hantavirus dat uitbrak op een ander cruiseschip. In de buurt van Brussel is vanmiddag een boom op een trein gevallen. Geen van de bijna 300 inzittenden raakte gewond. Omdat ook de bovenleiding was beschadigd, moest de elektriciteit worden afgesloten en het treinverkeer kwam stil te liggen. De avondspits was de drukste van dit jaar tot nu toe. Volgens de ANWB stond er rond 5 uur ruim 1000 kilometer file. Oorzaken zijn het wisselvallige weer en het lange hemelvaartsweekend. Dat is begonnen. In januari stond er door sneeuwval ook een keer meer dan 1000 kilometer file. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1. Zaterdag is de return. De winnaar van de duels plaatst zich voor de finale van de play-offs. Daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer, vanavond nog buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt vannacht af tot 4 tot 8 graden. Morgenochtend is het dan wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door bij 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop.
8: Creon Kozijnen.
9: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
10: Ik ben Rick Nieman en in mijn boek De Goeroe en de Baron vertel ik hoe een landgoed in Ommen het spirituele centrum van de wereld werd. Hier brachten een Nederlandse baron en de Indiase geestelijk leider Krishnamurti duizenden mensen samen. Tot hij zei, volg mij niet langer. Je leest het in De Goeroe en de Baron, nu in de boekhandel.
11: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
12: Het voorjaar is de tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
13: Bij Drents Museum De Buitenplaats in Eelde bezoek je het Niesinghuis met wandschilderingen van de noordelijke figuratieven, de grote museumtuin en tentoonstellingen over Art Nouveau.
14: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Bezoek nu Beauty of the Beast. Dieren in de Art Nouveau bij Drents Museum De Buitenplaats.
15: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en daarbij een brilvoucher ter waarde van 100 euro.
16: Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Klopt dat wel?
15: Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 8 graden. Binnen zit Rob Trip.
2: Je hoort het, de burgemeesters verzuchten, ook de burgemeester van Loosdrecht. Al dat geweld rond plekken waar asielzoekers worden opgevangen. Hoe krijg je de geest weer in de fles? Nou, ik heb het vanmiddag opgezocht. De gebroeders Grimm hebben het gewoon opgeschreven. Je moet die geest uitdagen dat hij nooit in die fles past. Dat laat hij niet op zich zitten en dus gaat hij erin terug. Snel dop erop, goed vastdraaien, opgelost. Ik weet het. Was het leven maar een sprookje. Goedenavond en welkom bij het Oog op woensdag met vanavond schrijver en filosoof Hans Schnitzler over de angst voor de anderen in het licht van dat geweld van de afgelopen tijd. Vicepremier Jesselgus heeft het over een ander probleem hier bij ons dat weer opduikt. Het H-woord, de hypotheekrenteaftrek. En voordat je het weet is het WK straks ook alweer begonnen. Ieder WK heeft zijn eigen volkslied tussen aanhalingstekens. We duiken de archieven in. Wat heeft het getal 40 met hemelvaart te maken? We gaan te raden bij de jonge theologen der Nederlanden. En moet er een medische check komen voordat ouderen het water induiken? Kortom, u blijft bij ons, ik weet het zeker, tot 12 uur. We beginnen met een overzicht van het nieuws van deze dag.
1: Woensdag 13 mei.
2: In Loosdrecht waren dus maatregelen genomen om te voorkomen dat de situatie net als gisteren weer uit de hand liep.
3: Gisteravond is geprobeerd hier een pand met mensen in brand te steken. En hier moeten we met z'n allen echt een streep trekken.
2: Ja, er geldt in Loosdrecht bij de opvanglocatie voor asielzoekers een noodverordening, zegt minister Van Wil.
4: We gaan optreden tegen mensen die geweld gebruiken. En dat gaan we niet tolereren.
2: Ook veel inwoners van Loosdrecht vinden het vreselijk dat er gisteravond brand is gesticht.
5: Ik vind dat de mensen de verstanders moesten gaan gebruiken.
6: Het lijkt wel oorlog.
2: De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft er geen goed woord voor over.
7: Mensen die notabene gevlucht zijn voor geweld in deze situatie brengt, dat is echt een grote schande.
2: Nou, vluchtelingen voelen zich hierdoor ook niet veilig.
8: We cross the seas, the desert, the smugglers. We are not still feeling safe.
2: En vanmiddag was er ook een tegenprotest. Inwoners van Loosdrecht schreven lieve teksten op straat en hingen posters op.
9: Vrede nu, posters. Peace now, in de hoop dat we allemaal lief met elkaar omgaan. Ja.
2: Ja, maar die posters werden al snel van de muur getrokken door tegenstanders van de opvang.
10: Als ze het allemaal zo goed weten, dan moeten ze ze lekker in eigen huis nemen. Maar niet hier in mijn dorp, bij mijn neefjes, bij mijn nichtjes, bij mijn vrienden.
2: Veel van de woede richt zich ook op de waarnemend burgemeester.
11: Ik denk ook niet dat een burgemeester die hier tijdelijk is zo'n beslissing mag nemen.
12: Je lacht je midden in je gezicht uit.
2: En ze krijgen steun uit de landelijke politiek, onder andere van Tweede Kamerlid Marcus Sauer.
13: Die waarnemend burgemeester wilde bij zijn elitevriendjes, bij de commissarissen van de koning, wilde die bekend zijn als een dappere bestuurder.
2: Veel andere politici vinden dat Marcus Sauer hiermee te ver gaat.
14: Omdat hij lokale bestuurders hier voor de bus gooit, die de wet aan het uitvoeren zijn.
15: En dat is echt het gif voor onze democratie, door dat continu te injecteren.
2: Nou, iets anders. Arnhem komt als eerste gemeente met een advies over het gebruik van smartphones door kinderen.
16: Jongens, stel het uit. Doe het niet.
2: De wethouder snapt dat het niet makkelijk is voor ouders om tegen hun kind te zeggen dat ze geen telefoon mogen.
17: We willen ze daarin ook helpen. Hoe kan je daarmee omgaan?
2: Ook schoolbesturen, de kinderopvang, maatschappelijke organisaties in Arnhem zeggen
18: dat het kinderbrein, zeker het basisschoolkinderbrein, er helemaal niet klaar voor is om met al die informatie die dan tot een kind komt, om daarmee om te gaan.
2: En als ouders op het schoolplein wachten bij hun kinderen, mogen ze ook niet op hun smartphone zitten.
18: Wij willen niet dat kinderen zien dat wij of ouders of andere professionals die hier binnenlopen op hun smartphone zitten.
2: En we sluiten af met een vroeg feestje. De Amsterdamtoren bestaat 10 jaar. Dat werd gevierd om 5 uur vanochtend.
19: Mijn vrouw heeft me wakker gemaakt. Het is voor mij een beetje vroeg. En ik keek naar buiten. Ik zag, het gaat lukken. er is blauwe lucht.
2: Amsterdammers mochten boven in de toren namelijk kijken naar de zonsopkomst.
6: Ja, ik moet hier wel een keer geweest zijn.
2: En die toren is in die 10 jaar tijd een icoon van de stad geworden.
12: Rotterdam heeft de Erasmusbrug en Amsterdam heeft de Adam Tower.
2: Ja, de Adam Tower, zo wordt hij ook wel genoemd. Ook bekend vanwege de schommel op het dak. Ja, en als je er dan toch wint.
20: Klaar voor?
21: Yes.
22: Oh my god, dit is echt gaaf. Joehoe! Oh, nice. Oh. Ja, echt geweldig. Maar je moet niet naar beneden gaan kijken, want dan word je een beetje misselijk.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de Media.
22: Oh.
2: Ja, en dan zegt u als vaste luisteraar natuurlijk. En dan nu de kranten. Nee, het is morgen Hemelvaartsdag. Wij zijn er wel, maar de kranten, die zijn er niet. Dus die slaan we over. Maar we hebben het wel nog in dat nieuwsoverzicht natuurlijk, als we luisterden ook naar het bulletin van 11 uur... over die grimmige sfeer in Loosdrecht. Toch weer ongeregeldheden bij de noodopvanglocatie voor asielzoekers. En een beetje uitzoomend vragen wij ons af, waar komt die woede en waar komt die angst toch vandaan? Nou, om daarover te praten is hier in de studio schrijver en filosoof Hans Schnitzer. Goedenavond.
23: Goedenavond.
2: Veel gepubliceerd over thema's als ethiek, digitalisering, burgerschap. Hoe verklaar jij die oplaaiende woede, het geweld ook rond de opvang van asielzoekers?
23: Ja, ik denk dat er een aantal lagen zijn die je zou kunnen benoemen. Laat ik er eentje mee beginnen. En ik denk een term als vloeibare tijden is hier wel van toepassing. Vloeibare tijden, dat is een term van een Sigmund Bauman, socioloog, waarmee hij aan wilde geven dat we in tijden leven waarin, ja, zoals hij het schreef, verandering de enige constante is en onzekerheid de enige zekerheid. Dus tijden waar het korte termijn denken overheerst, het individu op de eerste plaats komt, niet de gemeenschap. Tijden waarin inderdaad heel snel, ook door digitalisering, technologie, heel veel veranderingen plaatsvinden. Het zijn dus ook tijden dat, ja, waar er heel veel onzekerheid is. Het zijn tijden waarbij mensen ook een gevoel van verlies kunnen hebben, omdat bepaalde verbanden die tot voor kort vanzelfsprekend waren niet meer zo vanzelfsprekend zijn. Denk aan het bijvoorbeeld onderscheid tussen publiek-privé of amateur-professional of werkvrije tijd, mens-machine. Dus er is veel onzekerheid.
2: Maar word je daar woedend van?
23: Nou ja, het probleem is, je hebt eigenlijk na, zoals de filosoof zegt, de dood van God, er is geen oriëntatiepunt, er is geen anker meer om je aan vast te houden, om je op te oriënteren. En dan is er dus een hele, je zou kunnen zeggen, groep aan politici die al enkele decennia bezig zijn om die angst en die onzekerheid, om daarop te parasiteren en om dat uit te melken. Dat is als het ware een verdienmodel binnen populistische politiek. Dus die hebben al een aantal decennia lang enorm die onzekerheid en die angst en dat gevoel van verlies aangejaagd en opgejut. Waardoor dat, op zo nu en dan, loopt het vat dus over.
2: En dat hoor je ook in het woordgebruik?
23: Ja, nou ja, dat is wel vrij evident. Want als er één aspect is wat we hier eigenlijk toch wel even heel duidelijk moeten markeren, dat is, het gaat over taal uiteindelijk. En wat je ziet is dat we eigenlijk al sinds Fortuyn te maken hebben met een taal die een soort van semantische luchtvervuiling zou je het bijna kunnen noemen. Echt giftig. Die de ander, met hoofdletter, de buitenstaander, in hoge mate ontmenselijkt. En dat zit hem al.
2: Dat zijn hele grote woorden.
23: Ja, dat zijn hele grote woorden. En toch is dat denk ik wat er gaande is. Ik zou hier bijvoorbeeld Hannah Arendt, ook een denker, willen aanhalen. Die zegt van, als je maar lang genoeg de ander verdacht maakt of als vijand afschildert, dan gaat op een gegeven moment ook, gaan men ook geloven dat dat de vijand is en dat je die uit zelfverdediging bij wijze van spreken mag doden.
2: En als er nou anderen zijn, en die zijn er ook natuurlijk, die zeggen dat is onzin, helpt dat niet?
23: Nee, dat helpt niet. En zeker niet wanneer je dus heel langdurig met taal, want het begint altijd met woorden, wanneer je heel lang wordt blootgesteld aan die ontmenselijking, dat idee dat die ander dus die waardigheid eigenlijk ontkend wordt, dan schuift dat langzaam maar zeker op. En zeker wanneer je dat ook nog combineert met die onzekerheid in die vloeibare tijden.
2: En wat zijn dan woorden waar jij je aan stoort? Noem eens wat.
23: Nou ja, ik zou bijvoorbeeld iets aan kunnen halen wat ik vanmiddag langs zag komen. Dat is een tweet van Jezelgus. Dat is denk ik, dat laat iets zien wat denk ik van belang is om te benadrukken. En ik wil hem heel even kort voorlezen. Ze schrijft gisteravond: ontoelaatbaar, een pand met vuurwerk belagen, dan brandweer belemmeren om te blussen en agenten aanvallen. Van onze hulpverleners blijf je af. Dat heeft niets te maken met protesteren en brengt geen enkele oplossing dichterbij. Nou, oplossing is al eigenaardig. Wat, een oplossing voor wat?

0: bent, hè, we snappen dat je een ventiel nodig hebt. Dat betekent niet dat zo'n persoon daarna denkt van, oh, nou ja, dan laat ik het hier maar bij. Dus ik denk dat dat normeren, dat dat veel belangrijker is. Dat morele leiderschap, dat er echt wel gestalte aan gegeven kan worden op een manier die veel steviger is en onvoorwaardelijker dan tot nu toe.
1: Ja, tot slot toch nog even waar ik zelf de uitzending mee begon, die geest en de fles. Zie jij iets, hoe je die geest in de fles krijgt?
0: Echt moreel leiderschap nodig. We hebben een Jette nodig die zegt, het zijn ook onze vluchtelingen. En of jullie het nou leuk vinden of niet, daar hebben we ons toe te verhouden. En daar hebben we een bepaalde verantwoordelijkheid voor. En ja, dat is het enige wat ik op dit moment nog kan bedenken.
1: Okay. Dankjewel, filosoof Hans Schnitzler. Dank voor je komst.

0: Coming of Age, Maren, Charlie en Mel. Voor mensen met een aflossingsvrije hypotheek dreigt een financiële strop. De rente op die hypotheek mag maximaal 30 jaar worden afgetrokken. Die termijn is begonnen in 2001. En in 2031, dat is simpel rekenen, verliezen dus de eerste huiseigenaren de aftrek. Dat kan in de papieren gaan lopen. Het kabinet moet daar snel een besluit over nemen, adviseerde vandaag een groep ambtenaren. Want anders, zeggen ze, ontstaat er een chaos. Nou, vanwege hemelvaart dus. Morgen vergaderde het kabinet vandaag onder leiding van vicepremier Jesselgus. En zij deed dus ook de wekelijkse persconferentie. En natuurlijk was ook Wilma Borgman daarbij. Goedenavond, Wilma.
1: Hey Rob, goedenavond.
0: Ze voorkom chaos, zeggen die ambtenaren. Neem snel een besluit van waar die spoedt.
1: Ja, misschien klinkt dit als een overzichtelijk probleem, maar dat is het bepaald niet, want niemand weet precies om wie dit gaat. De Belastingdienst weet het niet, de hypotheekverstrekkers weten het niet. Die mogen die gegevens helemaal niet zo lang bijhouden. Ja, en voor mensen zelf is het ook heel ingewikkeld. Als ze al weten hoe het zit, na een verhuizing misschien, of een scheiding, een nieuw huis, een nieuwe partner, een verbouwingshypotheek, en ze doen braaf aangifte, dan kost dat honderden euro's per maand. En vandaag trekt daar een groep ambtenaren bij Financiën over aan de bel. Kabinet, doe iets. Want nu weet helemaal niemand hoe het na 2031...

0: 30 verder moet. Die ambtenaren die hebben vandaag verschillende opties op tafel gelegd. En die opties hebben eigenlijk één ding gemeen. Ze zijn allemaal ontzettend ingewikkeld. En ze kosten ook allemaal ontzettend veel geld. Ze kosten de staat veel geld. Of ze kosten de huiseigenaren geld. En die knoop moet het kabinet nu zien te ontwarren.
1: Ja, oei, terwijl die hypotheekrenteaftrek politiek gezien natuurlijk een buitengewoon gevoelige kwestie is.
0: Ja, dat is het ook. Denk nog maar even terug aan de billboards langs de snelweg, waar de VVD de kiezers herinnerde aan de verkiezingsbelofte. Er is niks veranderd aan de hypotheekrenteaftrek. Afspraak is afspraak. Nou, je kan je voorstellen dat het advies van die ambtenaren vanmiddag een belangrijk onderwerp van gesprek was op de persconferentie vanmiddag van Jesse Gus. En de vraag die daar vooral werd gesteld is: is het denkbaar dat dit kabinet, ondanks de politieke afspraak om dat niet te doen, toch iets gaat veranderen aan de hypotheekrenteaftrek? De vicepremier daarover.
2: Ja, in 2031. Ik hoop wel dat wij onze tijd uitzitten, maar ik heb niet het vermoeden dat we nog langer dan onze termijn wellicht zullen zitten. Dus het is aan een volgend kabinet.
0: Maar kan een besluit daarover wachten tot 2031? Want er is een groep ambtenaren die zeggen vandaag tegen u, kabinet, linksom of rechtsom, er moet wel heel snel duidelijkheid komen over hoe dat verder gaat met de hypotheekrente.
2: Dat is niet nieuw. He, dat dit zou gaan spelen vanaf 2031 weten we al een hele tijd. En dat moet je ook gewoon in kaart gaan brengen. Wat zijn daarbij de scenario's? Hoe zou je dat willen inrichten? Maar nogmaals, dat is echt een technisch punt. Politiek hebben we met elkaar een coalitieakkoord. We hebben de afspraken gemaakt rond hypotheekrenteaftrek en die staan. En vanaf 2031 ontstaat er een technisch probleem. En dan moet je kijken hoe je die wel of niet kunt oplossen.
0: Volgens mij liggen die scenario's sinds vandaag op tafel. Namelijk, er zijn een paar opties. Of de hypotheekrente moet worden afgeschaft, of je doet eigenlijk niks als kabinet en dan mogen mensen gewoon hun rente aftrekken of juist niet. Welke route kiest het kabinet dan? Of zegt u eigenlijk, dit kabinet gaat daar helemaal geen besluit over nemen?
2: Nou, voor de kabinetsperiode hebben we hele duidelijke afspraken staan, zoals u heeft gelezen in het coalitieakkoord en de brief gisteren vanuit de Financiën. Dus dat is wat staat. Het speelt echt later. En het zal ook later, denk ik, besloten worden.
0: Dus een kabinet rond 2031 moet daar een besluit over nemen. Het kabinet Jetten doet dat niet.
2: Nou, het kan zijn dat het kabinet Jetten die scenario's uitwerkt, kijkt wat de opties zijn. Het kan zijn dat er dingen voor komen te liggen of niet. Maar het is niet politiek, ligt het niet op tafel. Want politiek hebben we hier uitvoerig over gesproken en een standpunt ingenomen. En daar is natuurlijk niks aan veranderd, want de berichten van de afgelopen dagen waren niet nieuw. Dus dat is de lijn wat het is. En uiteindelijk gaat het natuurlijk over al die mensen die met een koophuis, in een koophuis wonen, die hypotheekrenteaftrek hebben en die graag daar rust bij willen. En dat heeft het kabinet voor de komende jaren ook gegeven. Nou, dit speelt vanaf 2031 en dat zal ook op die manier technisch worden ingesteld.
0: Ja, dat was de vicepremier vanmiddag. Ze zegt, we hebben rust beloofd, maar ja, die rust is wel van korte duur en heel betrekkelijk. Als niemand weet hoe het precies zit met die aftrek over een jaar of vier.
1: Nee, maar toch, voor nu staat het vast, zegt ze. Het verandert niet, dat laat aan duidelijkheid toch weinig te wensen over. Dat was het dus.
0: Nou, nee, want toen kwam de staatssecretaris die erover gaat naar buiten bij de ministerraad. Eelco Ehrenberg van D66 is dat. En die zei, helemaal niet volgend kabinet. Dit kabinet is aan zet en ook een beetje snel.
3: Ik constateer nu dat we een situatie hebben waarin een groep mensen in 2031, ja, als wij niks doen, nou echt in een hele vervelende situatie komen. Dat is een bloot feit en dat ga ik proberen op te lossen.
4: Wanneer gaan die mensen horen waar ze aan toe zijn?
3: Nou, het zou onredelijk zijn als dat vlak voor de finishlijn is. Dus ik vind dat het ambitie moet zijn om gewoon deze periode in ieder geval te kunnen vertellen hoe we dit gaan oplossen en wat daar weer allemaal uit volgt. Dat is dan een tweede.
4: Ja, maar als ik even heel snel reken, loopt deze periode tot vlak voor die finishlijn.
3: Ja, nou dan kunt u uit mijn woorden begrijpen dat we eerder aan het begin van deze periode iets te doen hebben dan aan het eind. Dus ja, vrij naar het motto van het kabinet moeten we hier ook weer stevig op doorwerken en aan de slag.
0: Ja, al dus de staatssecretaris van Financiën. En als je hem zo hoort, duurt het helemaal niet nog jaren, maar komt er op korte termijn in het kabinet wel degelijk een politiek gesprek op gang over hoe dit opgelost moet worden.
1: Ja, maar dus de ene bewindspersoon zegt, er moet snel iets gedaan worden, want anders wordt het een chaos. En de andere bewindspersoon, notabene de vicepremier, die zegt, we gaan er niks mee doen. Huh?
0: Ja, dat laat wel zien hoe gevoelig deze kwestie is in de politiek. Toen Ehrenberg dit zei bij de uitloop van de ministerraad, was de persconferentie nog bezig. Dus we konden zijn uitspraak nog even voorleggen aan Jesselgus. Is het nou wel iets doen of niet iets doen? Nou, bij nader inzien is het allebei een beetje waar.
2: Het rapport van vanmiddag zal die scenario's schetsen. Ga je handhaven, ga je niet handhaven? Ga je deels versoberen? Wat ga je doen? Dat zijn die scenario's. En dan kan dit kabinet zeggen in 2029... Het kan zijn dat je dan alvast dingen in beweging gaat zetten. Het kan ook zijn dat je zegt, nee, dit is zo politiek. Dat is dan het politiek gesprek. Dat kan. We gaan dat niet doen. Dat is echt hoe we er ook vandaag over hebben besproken. En precies hoe je dit moet lezen.
0: Ja, ze mag dan zeggen, het is een technisch probleem. Het speelt niet politiek. Het kan wel wachten. Maar in de coalitie wordt daar toch ook echt anders over gedacht. Blijkt ook wel uit de woorden van de D66-staatssecretaris. Dus hoe dan ook, komt dat politieke gesprek over het H-woord in Den Haag echt weer helemaal terug op.
1: Is genoteerd, Wilma. Dankjewel.

0: El Rock del Mundial, inclusief scheidsrechtersfluit. Je hoorde ik er ook nog tussen. Van de Ramblers, het was het officiële lied van het WK voetbal in 1962. In Chili was dat toen. En het was voor het eerst dat het WK een eigen lied had. Er zouden er heel veel nog volgen. Morgen dan komt het officiële FIFA-nummer uit van het komend WK. Een lied van Shakira en Burna Boy. Wijnand Speelman, DJ bij 3FM. Goedenavond, Wijnand.
1: Rob, goedenavond.
0: Ik mag jou kenner en liefhebber van muziek en voetbal noemen. En helemaal van de combinatie van die twee, als het goed is.
1: Op zeker.
0: Jij bent de man met wie wij moeten praten. Wat vond jij hiervan, van dit nummer wat je net hoorde?
1: Met alle respect, ik ben van een andere generatie. Ik ben van 88, dus vooral de WK's, de toernooien van bijvoorbeeld de jaren 90, die staan mij beter bij, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, maar jij vond dit een beetje ver weg, letterlijk.
1: Nou, ik kan het waarderen en je hoort dat hier veel meer vrijheid was nog dan dat er eigenlijk nu is, als het gaat om bijvoorbeeld de muziekstijl, maar ook wat er gezongen wordt.
0: Ja. Zeg, wat is de gedachte erachter eigenlijk? Want dit was dus blijkbaar voor de eerste keer dat je zo'n WK-lied had.
1: Ja, nou, hoe dat toen in de jaren 60 zat, dat weet ik niet precies. Het gaat natuurlijk wel om branding, dus alles is een beetje marketing, ook bij de FIFA, of eigenlijk al helemaal bij de FIFA. En zeker een toernooi als dit jaar is het ook een hele mooie afleiding, want er is weinig aan te merken op de muziek van in dit geval Shakira en Burna Boy. Mm-hmm. En vooral de afgelopen jaren werkt de FIFA natuurlijk met een heel groot evenement al voor het beginnen van het toernooi, het openingsevenement. En daar spelen ook de artiesten die bijvoorbeeld dit nummer gemaakt hebben een hele grote rol in. En verder in het toernooi komt die muziek steeds vaker naar voren. Dus ja, het hoort allemaal bij de marketing van de FIFA. Het is allemaal het uitstralen van eenheid, van vrijheid, van blijheid en vooral van verbinding tussen continenten. Ja. En dat is wat je vooral in de afgelopen jaren, in de afgelopen toernooien heel veel teruggezien hebt in de samenwerkingen die ook voorbij zijn gekomen. Ja. En dit jaar natuurlijk weer.
0: En die marketing die is enorm, hè? Want Shakira en Burna Boy. Er is een teaser uitgebracht. Morgen komt het hele nummer. En die teaser die klinkt zo.

0: Ja, wat vind je hiervan?
1: Ja, het voldoet helemaal aan de eisen van de FIFA, zou ik bijna willen zeggen. Dai dai, ico, dale, ale, let's go. Het betekent allemaal hetzelfde. Kom op, in het Italiaans, in het Japans, in het Spaans, Frans en in het Engels. En het is wel een hele slimme samenwerking. Want Shakira, die kennen we van een eerder FIFA-anthem. Waka Waka was dat. Dat deze al fantastisch. Shakira, die laatst nog voor 2 miljoen mensen in Brazilië aan het optreden was. En Burna Boy uit Nigeria, dat is ook een wereldact van formaat. Het is echt ongelooflijk wat die man doet. Dus ja, heel eerlijk, ik vind het wel echt een super samenwerking. En het ligt gewoon heel erg lekker in het oor. Ja, er zit niet heel veel diepgang in, want nee. De plaat gaat over kom op.
0: Zeg, want is dat eigenlijk ook waar een goed WK-lied aan moet voldoen? Moet lekker platgeslagen zijn? Moet niks geks in zitten?
1: Gewoon een platgeslagen.
0: Simpele inhoud.
1: Ja, want dat is natuurlijk ook de FIFA. De naam van de FIFA staat erop. En dan wil je ook geen gekke dingen, geen gekke boodschappen erin te missen. Zij in dit geval. Dit moet gewoon makkelijk te gebruiken zijn.
0: Ja, wat vind jij nou het meest geslaagde lied? Van WK-lied ooit?
1: Als ik terug ging in de tijd. Kijk, er zijn heel veel officieuze WK-liederen. En ik moet zeggen, die officieuze zijn vaak nog beter dan de originele. Die Waka Waka van Shakira eerder tijdens het WK.
0: Ja, die hebben we.
1: Top. Dat is een klein stukje.
0: Ik zie hier allemaal mensen meedijnen.
1: Ja, dat ken je nog steeds.
0: Maar dit is officieus?
1: Nee, dit is officieel.
0: Officieel, okay.
1: Maar officieus was bijvoorbeeld het WK 98, Dario G en Carnaval de Paris.
0: Ja.
1: En dat is geen officieel FIFA WK-lied geweest. Maar als je dat nu nog hoort, dan denk je...
0: Hebben we
1: oh
0: ook.
1: Ja,

0: Gaan ze ook zingen of is dit instrumentaal?
1: Nee, het is volledig instrumentaal.
0: Instrumentaal. Hé, hey, dit is...
1: Dit ken je toch, Rob?
0: Ja, zeker. Maar dat is dus niet officieel WK, zou ik maar zeggen?
1: Nee.
0: Maar dat is dat de Fransen dat deden.
1: Nou ja, er zit natuurlijk gewoon ook... je kan lekker meeliften op het WK en ook op het EK, op de voetbaltoernooien. Bijvoorbeeld is ook de NOS. De NOS doet natuurlijk ook altijd gebruik maken van muziek, ja, tijdens samenvattingen. Ja, ja. En er zit dan een lied onder, wat, ja, dan bijvoorbeeld in Nederland heel populair kan worden. En dat heeft niks met de FIFA te maken. Maar sport en muziek, daar zit gewoon een hele mooie samenwerking in. En dat blijft. En veel mensen gaan ook mee in dat spoor. Veel artiesten maken daar gebruik van. In Nederland natuurlijk ook. Je kan er donder op zeggen dat binnen nu en een paar weken er weer heel veel artiesten uit Nederland ook hun oranje of WK-lied uit gaan brengen.
0: Ja, ik krijg ruzie met iemand op de redactie als ik jou niet nog even voorleg het WK-lied van Italië 1990. Notti Magiche, als ik het goed uitspreek. Magische nachten.

0: Ja, ik weet het niet, maar wat vind jij?
1: Nou, je hoort het verschil tussen toen en nu. Ik bedoel, dit is gewoon volledig Italiaans. Dat zouden ze nu niet zo snel meer doen, denk ik. Daar zit minder verbinding in dan dat ze nu willen uitstralen... met de huidige nummers die uitgebracht worden. Laat ik het zo zeggen.
0: Ja, Zeit, dass es sich dreht van Herbert Grönemeyer.

0: Dat was in 2006, hè?
1: Ja, en hier hoor je dus eigenlijk het verschil al, Rob. Want hier hoor je dus ook al Grönemeyer. Ik denk dat hij instrumentaal nog nooit zo begeleid is. Want daar hoor je eigenlijk alweer andere stijlen voorbij komen die veel meer werelds klinken. Veel meer dan alleen de muziek van Grönemeyer behelzen.
0: Ja, dus dat zijn die WK. Ja, de Engelsen hebben daar een mooi woord voor, hè? Anthems. Hè? Want ja, volkslied dekt natuurlijk niet de lading, hè? Want het zijn geen volksliederen. Maar jij wijst ons erop, hè, dat er nummer dus zijn te horen bij landenteams. Hè? Elk land zijn eigen song. Is dat een nieuwe trend?
1: Nou, vooral in combinatie met het gebruik van artificial intelligence, AI. Het afgelopen jaar is dat echt ontploft. Dan kun je heel makkelijk gewoon met bepaalde opdrachten een hele song laten maken.
0: Daar zullen componisten niet blij mee zijn.
1: Nee. Maar ja, het systeem is inmiddels zo slim dat de muziek echt heel erg aanstekelijk wordt. En online zag ik op een gegeven moment liederen voorbij komen dat ik dacht van, hé, maar is dit officieel? Is dit officieus? Nou, wat blijkt, het is met AI gemaakt. Voor mij onbekend wie het gemaakt heeft, maar het wordt dan weer gekoppeld aan verschillende teams. Portugal heeft het nu al, Brazilië heeft het nu al. En de Fransen, die hebben er eentje. Ja, ik krijg er heel veel energie van. Het is ook echt een beetje Franse hip-hop. Dus die stijl klopt helemaal.
0: Zullen we eens laten horen? Het officiële lied van Frankrijk.

0: En dat is dus met AI gemaakt, Wijnand?
1: Ja, met AI gemaakt. En de namen van spelers van het Franse elftal komen naar voren. Imbattable heet het, onverslaanbaar. Dus het is echt een beetje een strijdlied. En je ziet dat op TikTok en op Instagram dat nummer sky high gaat. Je ziet ook dat het telkens weer van Spotify verdwijnt en dan weer erop gezet wordt. Want ja, het is dan net geen echte muziek. Het is onbekend wie erachter zit. Maar ja, het weet altijd zijn weg te vinden.
0: Okay. Hey, tot slot, Oranje heeft nog niks.
1: Nee, Oranje heeft de mensen proberen om bijvoorbeeld dan van dit nummer wat ik net liet horen, Imbattable, om daar weer een soort van rip-off van te maken, een eigen versie. Dat is er nog niet, maar ik verwacht dat binnen een paar weken veel Nederlandstalige artiesten ook met een plaat of potentiële hit misschien wel gaan komen.
0: Oké, die jij weer gaat draaien dan in jouw programma. Wijnand, dankjewel. Wijnand Speelman over de WK, ja, ik zal maar zeggen tussen aanhalingstekens, volksliederen. Dank je.

0: Ja, dat was toch een beetje, omdat dat groot deel van de middag bij mij zo was dat ik dit wel leuk vond om te laten horen. Ryan Adams, Fuck the Rain. Toen wist ik overigens nog niet dat aansluitend de jonge theologen der Nederlanden tegenover mij zouden zitten. Van harte welkom hier. Nathan Troost van Diggelen en Rozemarijn van den Broek-Orzijl. Morgen is het hemelvaart. Ja, we zeggen het iedere keer, deze uitzending. Het is geloof ik de vierde keer dat ik het nu zeg. Maar wie weet nou eigenlijk nog wat de oorsprong is van die christelijke feestdag? Goed, eerst even de jonge theologen der Nederlanden. Ik had er eerlijk gezegd nog niet van gehoord. Zijn jullie benoemd? Zijn jullie gekozen? Hoe is dat?
1: Ja, je wordt gevraagd of je mee wil doen. En dan schrijf je een soort in. En dan vervolgens schrijf je een projectvoorstel. En dan word je gekozen, inderdaad.
2: Ja, het is eigenlijk net als je hebt denker des vaderlanden, ja, der Nederlanden, dichter. En je hebt ook een theoloog der Nederlanden.
0: En je hebt ook dus de jonge theoloog.
2: Ja, en bij de theologie is in ieder geval ook zo dat ze dus dat belangrijk vonden dat ook een jonge theoloog zou zijn.
0: Maar ze vonden het ook belangrijk blijkbaar om de twee te hebben.
2: Nou, dat vonden wij vooral belangrijk.
1: Ja, dat vonden wij samen. Eigenlijk was dat niet het plan. En wij toen, de verloop van de omstandigheden, we hadden ons allebei individueel, deden we mee. En we merkten al tijdens dat het liep, hey, wij kunnen het wel met elkaar vinden.
0: En toen zeiden jullie van, we doen het alleen als het met z'n tweeën worden.
1: Ja, samen sta je sterker. En wordt al zoveel gediscussieerd overal. Laten we het eens samen proberen.
0: En jij bent theoloog in opleiding?
2: Ja, ik heb ook een bachelor afgerond, maar ik doe nog een master op de universiteit.
0: En jij werkt bij het Leger des Heils?
1: Ja.
0: Want ik hoorde jullie van tevoren zeggen, jij bent een beetje van de straat.
1: Ja, ik ben van de straat.
0: Jij vond dat nummer ook niet echt. Oké, hemelvaart. Voor de minder bijbelvaste luisteraar, ja, die hebben we ook, moet ik toegeven. Wat wordt er gevierd? Wat vieren we eigenlijk met hemelvaart?
1: Nou, het verhaal van Pasen, dat is Jezus die sterft aan een kruis en hij staat op. En vervolgens is de vraag, en toen? Vervolgens verschijnt hij een aantal keer terug. En met hemelvaart vieren we dat hij, als hij terug is geweest bij zijn discipelen, bij zijn volgelingen, dat hij dan toch echt officieel vertrekt naar zijn vader, naar God. Heel bizar verhaal op een wolk en zo.
0: En het is dus 40 dagen na eerste Paasdag, zou ik maar heel huiselijk zeggen.
2: Ja, eigenlijk wel. Ja, dus dat staat in Handelingen staat er van dat Jezus 40 dagen aan zijn leerlingen verscheen en daarna ten hemel ging. En die 40 dagen daarin, je kunt je voorstellen dat als je 3 jaar met iemand optrekt en dan sterft hij aan een kruis, dan ben je nogal verward, denk ik, en vol met vragen. En in die 40 dagen is er eigenlijk ruimte voor al die vragen bij de leerlingen. Dus Jezus komt een aantal keer langs en er worden vragen gesteld, want die leerlingen begrijpen het niet. Nou, daar legt hij dan dingen over uit. Na die 40 dagen stijgt hij dus op naar de hemel en dan mogen de leerlingen het zelf gaan rooien.
0: Ja. En zou dat getal 40 willekeurig gekozen zijn? Of is dat een heel bijzonder getal?
1: Nee, dat is zeker in de Bijbelse context betekent dat wel iets. 40 is vaak een getal wordt gebruikt voor tijden waarin mensen door een proces gaan, een transitie, een tijd van inkeer. En dat is eigenlijk ook precies wat hier gebeurt. Want die leerlingen die komen erachter, Jezus is toch niet gestorven. Hij leeft echt. Dat is heel verwarrend natuurlijk. En het eindigt dus met, ze moeten het zelf gaan rooien, zoals Nathan het net zei. Dus dat is het één groot proces van transitie.
0: Ja, is het een belangrijk feest voor jullie? Of feest? Ja. Hoe kun je het eigenlijk wel een feest
1: noemen? Ja, het is officieel. Is het een feest?
0: Het is een feest. Dat naar de hemel. Het is een feest.
2: Ja, op zich is het wel een belangrijk feest. Maar ik moet wel eerlijk toegeven dat ook in de christelijke traditie hemelvaart niet de belangrijkste is. Kerst, Pasen en Pinksteren zijn eigenlijk de hoofdfeesten. En hemelvaart valt eigenlijk in die periode van Pasen en Pinksteren. Want dat is eigenlijk een soort doorgaande beweging. Want
0: nou, voor heel veel mensen is het natuurlijk zomaar een vrije dag.
1: Ja.
0: Er stonden de langste files van dit jaar vanavond.
1: Ja.
2: Heerlijk, toch? Ja, ja. Nee.
0: Wat denken jullie dan als je dat soort dingen hoort?
2: Jammer natuurlijk. Kijk, ik ben als christen en als theoloog vind ik natuurlijk alleen maar leuk als mensen zich er opeens in gaan verdiepen wat dat nou eigenlijk betekent.
1: Ja.
2: Maar je kunt je natuurlijk misschien iets voorstellen dat vroeger, en dan heb ik het even over de middeleeuwen, dan was er ook een jaarindeling, maar die was eigenlijk aan de hand van kerkelijke feestdagen. Dus er waren periodes. De periode na Pasen wordt ook de paastijd genoemd, de paasperiode, tot aan Pinksteren. Mm-hmm. En elke dag werd er dan iets gevierd en hemelvaart was één van die dagen. En langzamerhand kwam ook de behoefte om die dag extra bijzonder te vieren. Dus,
1: ja, om dat echt vast te leggen.
2: Ja, om dat echt vast te leggen. Dus het is eigenlijk onderdeel van een groter patroon van feesten eigenlijk. En eigenlijk zou je... In de katholieke kerk kun je elke dag wel feest vieren.
0: Oh.
2: Ben ik zelf niet katholiek, dus ik zal dat vooral...
0: Hoe bedoel
1: katholieken die hebben gewoon voor heel veel dingen een feest. Dat
0: ja,
1: is gewoon eigenlijk...
0: Die houden van
2: er is een, dat is, er is ja, een, nee, een ja. site, 4.nu, dat is van de katholieke kerk.
0: En ja. dan, iedere dag raak.
2: Daar kun je op de kalender zien wiens feestdag het is vandaag.
1: Ja, want heel veel heiligen, iedereen is jarig. Ja.
2: Of sterft.
1: Ja, of sterft. Er gebeurt echt heel veel. Ja. Ja, bij hemelvaart vind ik dus ook zo leuk. Het is echt een bizar verhaal, want Jezus die op een... Die verdwijnt in de hemel. Wat gebeurt daar? Het is eigenlijk een feest wat zich voor in mijn geval persoonlijk ook heel erg leent voor vragen. Wat gebeurt hier? Wat geloof ik? Waar gaat het hier nou om? En dat vind ik eigenlijk ook wel leuk.
0: Ja. Maar help ons eens een beetje. Heb je daar dan ook antwoorden bij? Of zijn het alleen maar vragen die opkomen dan?
1: Nee, ik heb vooral veel vragen, dat zeg ik je wel eerlijk. En het is ergens is het ook... kijk, Jezus, het ding met Pasen is... Hij is gestorven. Oh nee, hij overwint de dood. Daar gaat het om. En die 40 dagen is... Hij heeft het echt overwonnen. En nu wordt het spannend tijdens deze gebeurtenis. Want... Hij de ultieme symbool. Hij is niet naar beneden gehaald, maar hij stijgt op. En dat vieren we. Dat is echt vreugdevol.
0: Dus het betekent echt veel voor jou morgen die dag?
1: Ja, meer in mijn eigen denkproces.
0: Nou ja, zoals je erover praat.
1: Zeg maar, in die zin kan ik dus wel echt die vreugde. Maar ook die vragen, die betekenen misschien nog wel meer.
0: Hoe vier jij morgen nou, Nathan?
2: Nou, meestal is er een kerkdienst in de ochtend. Dus daar maak ik gebruik van. Daar ga ik lekker naartoe.
0: Heug je op?
2: Ja, ik ga altijd graag naar de kerk.
0: Kijk,
2: ja, ik vind het altijd heerlijk om in de kerk te zitten.
0: Ja, okay.
2: Dus zo vier ik het. En daarnaast, ik ga lekker spelletjes spelen met vrienden. Want het is ook een vrije dag. En
0: je hebt niet dauwtrappen, want dat zegt het ook heel veel mensen.
2: Dat klopt. Dat is ook een dingetje. Dat is niet helemaal christelijk. Ja, dus het is oké.
0: Het is christendom zich toegeven.
1: Ja, we hebben het omarmd.
2: Ja,
1: een deel.
2: Ja, het is nog een oudere traditie van toen hier nog vooral Germaanse godsdiensten heersten. En toen het christendom kwam, zochten ze eigenlijk naar manieren om de gebruiken van de mensen die ze tegenkwamen te incorporeren in het verhaal wat zij vertelden. Dus douwtrappen was al een gebruik, maar dat werd dus ingezet in een soort hemelvaartsprocessie. Dus in de katholieke kerk werd er dan met een kruis door het woud gewandeld, wat dan normaal gesproken zonder dat kruis gebeurde. Zo om de mensen eigenlijk mee te nemen in dat verhaal. En dat gebruik is wel gebleven.
0: Ja, wel handig natuurlijk, hè? Toch?
1: Ja.
0: Op die manier.
1: Ja.
0: Voor heel veel mensen is het gewoon morgen... Ja, het is nu morgen waarschijnlijk niet zo lekker weer, maar gewoon een lekkere vrije dag.
1: Ja.
0: Ja, en dan lang weekend er tegenaan.
2: Ik kom uit Overijssel en daar werd het vroeger niet douwtrappen, maar hemelvaarten genoemd.
1: Ja, dus dat is echt een werkwoord.
2: Ja, was werkwoord. En dat heeft misschien ook iets met die douw dus ook te maken. Hè? Van komt uit de hemel, daar loop je op.
0: En is bij het Leger des Heils morgen nou een speciale dag?
1: Naar mijn weten, het Leger des Heils is van oorsprong christelijk. Dus ik denk dat heel veel mensen van het Leger des Heils er wel bij stilstaan. Maar ik weet in het kerkgenootschap niet per se dat er speciale diensten zijn of iets dergelijks. Wat ik wel denk is dat het is misschien wel meer onderwerp van gesprek. Wat gebeurt er nou eigenlijk? Zeker met die vragen. En dat vind ik nou ook zo leuk wat er dus gebeurt. Die leerlingen die blijven achter, Jezus stijgt op. En dat is eigenlijk de grote vraag. En toen, wat gaan we nu doen? Dat is heel erg omgaan met een nieuwe situatie. Waar zijn we aan toe? En dat staat voor mij ook in het leven ook wel centraal van... Hoe ben ik als christen, hoe ga ik om met het onbekende? We zijn altijd zo geneigd om alles vol te plannen. Maar hoe ga ik om met nieuwe situaties, nieuwe dingen?
0: Ik moet afronden, want het is bijna 5:55. Dank voor jullie komst hier en een hele fijne dag morgen.
1: Dank je.
2: Dank.
3: Het is 5:12.
0: Vorig jaar overleden in Nederland 100 mensen door verdrinking, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek die vandaag naar buiten kwamen. Het is opvallend, de meeste slachtoffers vielen onder 60-plussers. Aan de telefoon is hoogleraar klinische neuropsychologie en bewegingswetenschappen Erik Scherder. Goedenavond.
4: Goedenavond, meneer Prip.
0: Zijn eerste vraag die opkomt, kun je zwemmen verleren?
4: Nou, ik zag in de literatuur wel dat heel veel mensen denken dat het niet zo is. Maar je kunt wel ook wel iets teruglezen over het feit dat natuurlijk spierkracht en dergelijke, waarvan je toch kunt denken, ja, maar ik haal die afstand allemaal wel, want ik kan het allemaal nog, dat natuurlijk wel best wat af kan nemen. Ook je kracht van je beenspieren wordt wat minder. He, dus dat kan een reden zijn waarom je misschien jezelf wat overschat en denk ik haal het allemaal wel. Misschien dat je het daardoor net niet haalt met zo'n hoge risico.
0: Ja, en zijn er meerdere factoren waar u nog aan zou denken als het specifiek echt over die 60-plusser gaat?
4: Ja, nou ja, inderdaad. Je wilt natuurlijk heel graag weten van waar ligt dat nou aan. Want zwemmen is natuurlijk op zich een fantastisch iets. Ook voor ouderen, omdat het ja, minder zwaartekracht en je kunt makkelijker bewegen ook als je klachten hebt. Maar wat je wel tegenkomt is dat bijvoorbeeld hart- en vaatziekte, hartvaatziekte, dat kan een rol spelen. Dat je ook daar niet voldoende rekening mee houdt. Dat misschien onderweg wel parten kan gaan spelen bij het zwemmen. Best wel een inspanning. En het gebruik van medicijnen wordt genoemd.
0: Mm-hmm.
4: De pammen, hè, dus de medicijnen die ons allemaal een beetje tot rust brengen en dergelijke.
0: De
4: dat doe je misschien nog. De pammen, oxazepam, temazepam, de pammen. Dus zeg maar waar je dus door rust gebracht wordt. Ja, dat is, kan ook van invloed zijn. Alcohol wordt genoemd.
0: Ja, dat ouder van een borrel houden.
4: Ja, ik denk dat maar een beetje aan vakanties bijvoorbeeld. Mensen denken bij de lunch, nou ja, een glaasje wijn erbij, nog één. En dan 's middags weer gaan zwemmen, ik noem iets. Ja, dat moet je eigenlijk niet doen, omdat je natuurlijk toch ook, dat heeft ook invloed op je spierkracht, op je coördinatie, op het feit dat je misschien denkt, ach, dat lukt me allemaal wel. Ja, dat lukt misschien allemaal net niet. Waardoor het risico toch op verdrinking groter wordt.
0: Ja, zeg maar al met al, is het dus eigenlijk tijd voor een verplichte zwemtest? Of een herhaald diploma zwemmen voor ouderen?
4: Nou ja, dat zou op zich geen gek idee zijn hoor. Als je toch denkt, ik zwem graag. Want we zien natuurlijk best wel veel ouderen die ook in het open water zwemmen nu. Echt wel een hype een beetje. Dan denk ik, nou ja, slim om ook je hartvaatstelsel te laten onderzoeken. Maar ook misschien om zo'n zwemdiploma nog een keer te halen. Waarom niet?
0: Maar hoe checkt de badmeester dat?
4: Ja, dat is een goeie.
0: Een oog op je zwembroek of zo?
4: Ja, dat is een goeie. Misschien een bandje om je pols, ja. Het is natuurlijk dat de mensen zelf denken misschien, en daar gaat het natuurlijk ook om, vandaar het best een leuk item is ook, om te denken, ja, ik kijk er eigenlijk heel verder niet naar om. Ja. Maar heb ik de gezondheid wel en de power nog? En denk ik er überhaupt wel aan van, moet ik er niet gewoon nog eens met techniek laten bekijken? Nou, dat is wel een goed idee, vind ik.
0: In ieder geval goed om over na te denken, van tevoren.
4: Zeker,
0: ook met de zomer voor de deur. Erik Scherder, hartelijk dank.
4: Dank u ook.
0: En tot zover het oog van deze avond. Morgen zit Lucella hier, Lucella Carrasso. Ik wens u een mooie en rustige nacht.
5: Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
6: Radio 1.
7: Podcast.
6: Docs.
8: Ah, maar dat is een poëzie. Jawel, dat is een dichter.
9: Is dat een schrijver?
10: Het was een cultfiguur. Dichter Joti het Hoofd.
11: Op een dag zal ik weg zijn.
12: En wat dan?
10: In Joti proberen Winter de Kok, Hanna Mensink en Robbe Embrecht Joti beter te leren kennen.
13: En ik zat daar een beetje te kijken en stond daar iemand achter een toog met gelakte nagels.
10: Deze week in Docs, de eerste aflevering van het tweeluik Joti. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
14: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Wij zijn Medipoint.
16: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
17: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
16: En voor de aangepaste fiets van Maria.
18: En zo kan ik er weer op uit.
16: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
19: Medipoint.
16: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
20: Voor aannemers die streven naar perfectie. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Altijd op tijd bezorgd en tegen een voordelige prijs.
21: Creon kozijnen.
16: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer. Zeg, lukt het jou een boze klant blij te maken? Ga
7: Ga de uitdaging aan en test je gespreksvaardigheid. Hoe? Door in gesprek te gaan met de AI-acteur van Lo van Eck. Gratis, zo vaak je wilt, met feedback van Lo van Eck.
9: Ik krijg een vakantiebroertje.
11: Huh?
9: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan wij spelen en zwemmen.
11: Cool, wil ik ook.
19: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
22: europakinderhulp.nl.
7: Je gespreksvaardigheid verbeteren? Oefen een gesprek op lovanek.nl.
23: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
24: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
25: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
26: Hans, alleen de prijs is anders.
23: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
27: Dit is Omroep Friesland.
28: 24 uur per dag op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
29: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De politie heeft vanavond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest gisteren uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij een protest in Apeldoorn werden vanavond 3 mensen aangehouden. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. De passagiers en bemanningsleden moeten in hun hut blijven, omdat veel mensen maag- en darmklachten hebben door het norovirus. Zeker 50 mensen zijn ziek geworden en een man van 92 is overleden. De Franse gezondheidsdiensten zeggen dat de symptomen overeenkomen met een acute maag-darminfectie. Ze benadrukken dat er geen verband is met het hantavirus. Opnieuw is iemand veroordeeld voor de dood van Friends-acteur Matthew Perry. Een gediplomeerde verslavingsbegeleider heeft 2 jaar cel gekregen voor het bezorgen van de fatale dosis ketamine. Hij kocht het bij een vrouw die eerder al veroordeeld is tot 15 jaar cel in deze zaak. Daarna bracht hij de 51 flesjes naar de villa van de acteur. Hij zegt dat hij het geld nodig had en nooit rekening had gehouden met mogelijke ernstige gevolgen voor Perry. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1. Zaterdag is de return. De winnaar van de duels plaatst zich voor de finale van de play-offs. En daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt vannacht af tot 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
30: Noordwien.
31: My Willem de Vries.

0: Noorderwien.
1: Ah, goeie, welkom bij Noorderwien op deze wijze. Ja, ja, we zijn er bij ons zo'n uur. En straks om jou wachten, en ik weer op televisie overigens, praat ik je maar eens nog wel even nog bij. In ieder geval, zet voor u duim bij, vond ik in ieder geval heel mooi noemer van Wijmaar van der Werf. En het komt altijd wel goed. Nou, dat is wel aardig geruststellend, toch? In ieder geval, het komende uur een heel soort live-opnames. Alleen maar eigenlijk, want we kunnen aan ze zitten bij Tuscan's Brew. Fantastische jonge band, hier uit Friesland bij. Die waren aan de vreet in de studio hier. En daarna gaan we natuurlijk nog naar het bevrijdingsfestival van Vlindewikipedium. En dan de opname van Las Bandidas. Maar eerst maar even naar die Tuscan's Brew. De nieuwe generatie. In de weer bij blues, jazz en verhoudmuziek. Live in Noorderwien.

Het gera trouwens met het verhaal van Dani Jellesma. Wiere Famke is nou een jongen en die transformatie had hij eigenlijk verwerken in een prachtig mooi muzieknummer. Een cover is dat van Danny Vera. En dat verhaal doet hij aan in ieder geval in Noorderwien op televisie. Wij zijn erbij. En we hebben nog een fantastisch smartlappenkoor te gast. Dus uit Heurigriep bij. Dus dat wordt een mooie mengvorm van allerhande muzikale stijl. En we blikken nog even waarom op het Bevrijdingsfestival, maar wat mooie beelden. Oh, daar doet sprutsen trouwens. Dit winnen ze. Las Bandidas live op het Bevrijdingsfestival. Vlindelijke teasje op het Noorderwien podium.

0: het helemaal heet, dus ik doe de jas maar vast uit.
1: Het Semara op de mas. Waar ben je zonder mas, hè?

to give you my opinion. And I don't have a feeling about it. Wij zijn Las Bandidas, we besteden cheerleader. Ik zal... Hey. Ik schakel over naar het Nederlands. Wij worden de eerste bejaarde vrouwenrockband. We zijn er al bijna, zoals jullie zien. Wij zetten nog even door. De volgende kunnen jullie vast allemaal mooi meezingen.

Det er vår torsdag.

eens met de heupen. Laat even zien hoe los zit dat hier. Ja. Kan we altijd op rekenen. Ze kunnen nu los.

Mensen in Ljouwert, mensen in Friesland. We ben je hier natuurlijk maar zo om een reden. Het volgende festje dat we spelen, dat neemt dus mij naar de kern van wat skeernis echt is. De menselijke ondervinding. Het doemer is baseren op eeuwenoude teksten, hoe ballingskap en langsme naar vrijheid. Het vertelt het verhaal van mensen die haar een thuis verleren, die te meidje kregen met onderdrukking, maar die de hoop nooit opjoegen. En krijg dat, dat verbiedt dus mij zijn eigen skiernis van oorlog en van bevrijing. Skiernis begrepen, dat betekent net alleen nog maar je taal onthouden, maar dat is echt veel wat vrijheid nou echt betekent. En wat het kost het als het net hast. Als we dit festkanaal op mijn zoon jongen, dan stappen we heel even in de squam van orenmensen, doe en no. En daarom is dit net zomaar een festje. Het is een bergen tussen het verliezen en het no. Tussen oortinkens en tussen besef.

je goed, hè? Fucking hell, we denken, omdat die vrouw jou kapen. Volgens mij is het wel slagen.

0: Tina verhuizen van Amsterdam naar Sijsbjerm. Wat moet ze doen om haar thuis te vieren?
1: Meedoen met het dorp, ja. Dat is makkelijker als je in de Minskip bent geboren. Maar hoe zit het met de mensen die nieuw zijn? De import.
0: Deel 12 van Tina in Sijsbjerm. Dit weekend in Friesland ook.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. Maar in de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest gisteren uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 6 burgers om het leven gekomen en 37 mensen gewond geraakt, meldt de Britse omroep BBC. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 800 drones afgevuurd en waren het de langste en meest grootschalige aanvallen op zijn land. Ze waren vooral gericht op spoorlijnen. Ook kwamen gebieden onder vuur te liggen die grenzen aan de NAVO-landen Polen en Slowakije. Polen stuurde daarom straaljagers de lucht in, maar het luchtruim werd uiteindelijk niet geschonden. Slowakije sloot tot nader order alle grensovergangen met Oekraïne. In Eersel en Noord-Brabant hebben zware windstoten afgelopen middag veel schade veroorzaakt. Volgens Omroep Brabant vlogen in een straat veel dakpannen van een huis en in het buitengebied waaiden honderden bomen om. Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is een aantal auto's beschadigd en ook waaiden stijgers om in Eersel. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1. Zaterdag is de return. De winnaar van de duels plaatst zich voor de finale van de play-offs. En daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Maar het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af tot 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Friesland non-stop.
3: Non-stop, de beste muziek van Friesland.

stil ben en me niet kan vinden. Ik zal vandaag de storm bedwingen en dan laten razen. Tot ze stil is met jou bij mij, kan ik alles. Wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: Ze bent er haast uit.
1: Waar?
0: De jury van de Johan de Jongbeam. De Natuurprijs van Omroep Friesland.
1: Oh ja?
0: Ja, maar ze had nog wel dus help nodig.
2: Hoe dan?
0: Nou, de jury had een top 3 maken. Daar wordt een winnaar uitkiezen. En wij kunnen mij stemmen.
1: Wij kunnen ik stemmen?
0: Kies stemmen op omroepfriesland.nl/BM.
1: Omroepfriesland.nl/BM. En bepaal mij waar de Johan de Jongbeam wint.

0: Snaai in Bureau de Vries.
1: Als hier een kind uit het ziekenhuis gaat, dan wordt dat een feestje, joh. Dat is ongelooflijk.
2: Sandra Huisman werkt als vrijwillig fysiotherapeut op een Mercy Ship in Sierra Leone.
1: Er wordt muziek gezongen en er wordt gestampt en er wordt gedanst.
0: Snaai al voeren in Bureau de Vries.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Israël verwoestte sinds het bestand duizenden woningen in Libanon. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Het hoofd van de Nationale Raad voor Wetenschappelijk Onderzoek zegt dat er ruim 5000 huizen zijn verwoest en nog eens ruim 5000 huizen zijn beschadigd geraakt. Sinds april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk gaat de oorlog door. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen een asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen, omdat een protest dinsdag uit de hand liep. Netflix gaat vanaf volgend jaar ook in Nederland reclames uitzenden. Er komt een goedkoper abonnement waarbij je